door Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen hun boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen hun boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeheist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.

is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt non-stop. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Türks termijn zou in oktober verlopen. Rond 30:30 gisteravond was in delen van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet. Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen. Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Türks termijn zou in oktober verlopen. Rond 30:30 gisteravond was in delen van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet. Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen. Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Türks termijn zou in oktober verlopen.
2: En rond 30:30 gisteravond was in delen van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet. Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen. Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Het gaat om het National Museum of American History, onderdeel van het Smithsonian Institution. Er moeten tijdelijke borden komen die stellen dat de tentoonstellingen vernieuwd moeten worden voor accurate informatie. En gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland, onder meer in Amsterdam en Arnhem. Het betrof een SpaceX-satelliet, Starlink 1541, die in de atmosfeer opbrak. Satellietdeskundige Marco Langbroek zegt dat het waarschijnlijk volledig is verbrand. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Het land beschuldigt het hof van neocoloniale onderdrukking. Eerder verlieten Niger, Mali en Burkina Faso het hof.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Van Nienke. Met Nienke van der Kooi.

me zingen.

Niet Leonard Cohen uitbrengen zoals You Got Me Singing, je 2014. Dit is 8 uur West, je bent beland in het uur van Nienke op Omroep Zilt. Van Hette Wolkom. Nou, Jerrit, ik ben ik wel net helemaal wekker en kom ik net goed nog op in Wunden, maar het is maar even een bakje thee in ze dadelijk. Maar eerst even een lekkere oerlijke plaatjes van je draaien, want ik heb een mooie muziek van je bij me, waaronder muziek van de OJ's, Lee Lynch en muziek van Michael Bublé in duet met Ron Sexsmith. Er is ook weer een country dubbelplay in de greep uit de Scott Kim in de Nederlandstalige Veskus. Dat is een oorzetting van een bekende hit van de Seekers, maar daar vertel ik een letter meer over. En verder is er nog volle meer mooie muziek. Ik de Friestalige muziek vierde we net, maar eerst is die het voor u zijn kleiskijf, die hij de hele week herken. En dat gaat door een eiland werd ik zelf 2 keer west ben, in 2001 en in 2023. En dat wie Lanzarote en de het tragiek een mooi vest kon maken. Had je een brogje zitten lekker rieten en had je nog op bed lezen, snoes lekker verder.

Vandaar een mooie plaat van Wijma en Van der Werf, die zo weer in 2009 maken. Maar daar hiet het. Ik moest even zien naar de titel. Nee, muziek heb ik van je hier bij Omroep Zeeland in het uur van Nienke van de Lustrie en Nooit. Dit is Bart Vonken. En hij het eerst in het Engels zongen, maar nu zong hij in het Nederlands. En zijn nieuwe hiet, Als ik een zoon had.

0: Dat wie in de broekers Bolland, Rob en Ferry Bolland, mooi Veske, wat je net zo vaak op radio jaren, dat vind ik eigenlijk wel het mooiste van de hits. Die ken wel je wel Wait for the Sun en The Summer of 71. En dit wie in oren, You Make Me Feel So High van Bolland en Bolland. Ze maken het in jontje 64. Daarvoor je in plaatsje van Lee Lynch en Stay A While het jontje 69. Nou, ik weer van doel tot jongen oren te blowen en ik hoop dat je het goed vindt.
1: Het is weer tijd voor Nienke's Country Dubbelplay.
0: Ja, de muziek is een beetje hurry up, joh. Dus ik hoop dat je gauw wekker bent en uit bed springen. Of dat je er in ieder geval op een andere manier van geniet. De Country Dubbelplay, maar in dit soort sturing de Derailers. En we beginnen met Bobby Flores.

0: heerlijke muziek van de Derailers en You're Looking at the Other Man uit 2006. We begonnen deze country doubleplay met Bobby Flores en Be a Good Girl. Uit 2003, een hartstikke leuke muziek. Wil je zelf ook 12 leuke countryplaatjes op een radio draait krijgen? Dat kan vanzelfs. Stuur in je fysiekje mooi 12 countryplaatjes naar aarde@home.nl. aarde@home.nl, dat is mijn persoonlijke mailadres. En zet er even bij dat het voor Omroep Zeeland bestemd is. En ken het Nijwieke Samario Country Doubleplay wijs die het op een radio draait wordt.
1: Hey Nienke.
0: Ja, goeie.
1: Heb je nog een nieuw liedje voor ons?
0: Ja, en dat is een plaatje van Miley Cyrus. Het is in juni al uitkwam, maar het kwam nou op mijn paard. Ik denk, ik gooi het er even in als naar je plaat. Dit is Younger You.

0: Ja, mooi naar je plaat van Miley Cyrus en Younger You.
1: Een greep uit de schatkamer der Nederlandstalige liederen.
0: Het is tijd om eens een schatkamer in te doeken. En je kent vast wel het veske van The Seekers, A World of Our Own, het jongetje 65. Prachtig mooi veske, hackers al een keer draait volgens mij. Maar er is ook een Nederlandse versie van maken. En dat is die intro, The Sunbeams. En die vind ik eigenlijk ook wel leuk om eens jaren te litten. Dit is Liever Thuis met z'n twee. En dat komt eveneens uit het jongetje 65.

0: van Nienke met Nienke van der Kooi.
1: Als jongen zal talent bij de vreule woon. En al hier de zilveren bal, daarna had ze ook hoor voel. Mooi een keertje uit de haatstijd vormen ze niet zo sterk betoer. Ze woon ze voor alles en het weer nog lang net door. Want die eerste PC mij het

Gensje, dat ging los. Van Daniel Ieske, Teke Triemstra en Gert-Anne van der Bos. Mooie nije maat, favoriet op elke list. Der maatte je net zijn lotje, is wat elke een bol wist. Maar je kan net alles sturen, had net altijd in de hand. Doe woensen we alles, al in een net op het zoekeland.

de keertsen binnen Jos vaakste klos. Ik had toen Tjesse Steenstra, Dikke Triemstra en Gerdonne van der Bos. Je kan het altijd winnen en het zit uit bolderstien. Je kan er nog zo trainen, get net altijd naar je zin. Soms komen er blessures, soms binnen je wat uit vorm. Een keertje is geen machine, soms is er stilte voor de storm.

van het dos. Uit Wien, Erwin, Sjöstra, tegen Triemstra en Gertone van der Bos. Bij het leden keert zijn dream ik soms dat ik tegen ben. En oors wil Gertone, maar het valt meestal wat zin. Ik sla me de bullig steken en beweeg als een harlekin. Ik ben net al te vlug meer en ik sla meer kleren.

0: keer erbij.
1: Dikke Triemstra en Gertone van der Bos. Och, we horen van dit spultje, het zit dus in het bloed. We binnen er mij opgroeid, want de dag van jood. Alle keertjes binnen helden, ze litten er wat voor steen.

0: tegen Triemstra en Gert-Nonne van der Bos. Iconen van de keertsport, tegen Triemstra en Gert-Nonne van der Bos. Tegen Triemstra en Gert-Nonne van der Bos. Tegen Triemstra en Gert-Nonne van der Bos.
1: Wat weer dat een mooi moment vorig hier in PC Café het Veske. Ontstier spontaan, want Pieter Wilkens die treedde daarop. En toen vader een oren bracht aan Gert-Anne van der Bos. Ja, hartstikke mooi. En Anneke, Ines en ik wie in de getuigen van. En het wie hartstikke leuk. Dus nog maar eens een keer draait ter herinnering. Nee, muziek hebben we van je. Dit is Lucas Graham, My Good Times. These

Ja, dat is weer leuk. Hè? Die melodie herken je vast wel. I'm a Train van Albert Hammond. En dit weer de originele opname. En dat weer uit het Frans. En dat weer van Les Troubadours. En dat verske dat heet Le Chêne. Uitnoentje zo'n 60. En dat weer de ene les plaat ik van je herkennen. Nog eens van je. Dat is een stukje reggae. En daar zeg ik Martje. Bedankt voor het luisteren. Leuk dat je erbij weer. En dit weer het uur van Inkoop Omroep Zeelt. Ik wens je een noffelijke dag verder. Maar de rest van onze programma's. En ik ben een eiwieke weer. Ontan. En ik liet je achter mij Eddie Lovett en My Love. Of het jongetje 83. Goeie!

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Ten westen van Bordeaux zijn 4 extra gemeenten ontruimd vanwege de natuurbranden. Het gaat om Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Jean-d'Illac, Martignat-sur-Jalles en Saint-Aubin-de-Médoc. Goed voor ruim 58.000 inwoners. In totaal zijn al 141.000 mensen geëvacueerd. De overheid zet 1000 militairen in en vraagt automobilisten departement volledig te mijden. Forum voor Democratie opent binnenkort in Almere de Renaissance School, na een eerdere mislukte poging. De basisschool start met 10 leerlingen in groep 1 en hanteert gescheiden lesmethoden voor jongens en meisjes. De financiering is rond en het onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat het oude Europa beter was dan het nieuwe. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Het gaat om het National Museum of American History, onderdeel van het Smithsonian Institution. Er moeten tijdelijke borden komen die stellen dat de tentoonstellingen vernieuwd moeten worden voor accurate informatie. In Oxford is de eerste proefpersoon in Gent met een experimenteel Ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. Een matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Zondag is het zover, de loting van de PC. Omroep Zilt is er natuurlijk weer live bij. Je hoort hoe de wedstrijdlijst eruit gaat zien en wat de kaatsers verwachten van de PC. Volg het vanaf 5:30 live op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Forum voor Democratie opent binnenkort in Almere de Renaissance School, na een eerdere mislukte poging. De basisschool start met 10 leerlingen in groep 1 en hanteert gescheiden lesmethoden voor jongens en meisjes. De financiering is rond en het onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat het oude Europa beter was dan het nieuwe. VN-chef Guterres is zaterdag in Syrië aangekomen, het eerste bezoek sinds 2009. Hij spreekt steun uit voor een overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van Assad in december 2024. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een gebied bij de grens met Oekraïne. Een F-16 haalde de Shahed-drone neer, die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het luchtruim. Een Canadese stagiaire op het NAVO-hoofdkwartier in België is opgepakt op verdenking van spionage en criminele organisatie. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land. De vrouw is onder aanhoudingsmandaat geplaatst na doorzoekingen in haar woning en op haar werk.
4: Tot slot nog even het weer.
3: Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. Een matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

976 keer hebben ze dit nummer al gespeeld in al hun tours sinds dat het nummer gemaakt is en uitkwam op de Joshua Tree, het album uit 1987. Goedemorgen luisteraars en fijn dat jullie luisteren naar deze On Air. En het wordt een U2 On Air, een echte U2 On Air. De themaatjes hebben we nou wel een beetje gehad. Waarschijnlijk de volgende keer weer, maar deze zaterdag is het weer een echte U2 On Air. Met oude en de nieuwe single en een paar verrassende covers. En vooral live, onder andere deze.

1983 het album Boy had uitgebracht, was het natuurlijk een enorm succes. En dat sloeg in als een bom, hadden ze zelf waarschijnlijk ook niet verwacht. Maar er moest wel snel een opvolger komen en dat was het album October. En die kwam uit in 1981 en daarvan hoorde je zo net Scarlet, het soort van met instrumentaal nummer. En daarna het mooie Rejoice, een nummer over hoop, over dromen. Eigenlijk hetzelfde thema waar Where the Streets Have No Name ook een beetje over gaat. En waar de nieuwe single ook eigenlijk over gaat. Dat album hadden ze wel het idee van, dat hebben we wel heel snel moeten maken. Dat doen we in het vervolg niet weer. Nou, en voor het nieuwe album wat dit jaar uitkomt, hebben ze inderdaad ruim de tijd genomen. Dan nu een track, een cover. Dus iemand die een liedje zingt van U2. Maar dat staat eigenlijk niet op een album van U2. Dat staat op een album wat ze maakten onder de bandnaam Passengers samen met Brian Eno. En dat album heet The Original Soundtracks Number 1. En daarvan werd één single uitgebracht, heel vaak gezongen, met inderdaad Pavarotti, maar hier door George Michael.

0: interesting, cause in some ways they will mind you. They're not there in the beginning, but when your story ends, gonna last with you longer than your friends.
1: Cedars of Lebanon, van het album No Line on the Horizon. En van dat album kwam natuurlijk de single Get on Your Boots. En de geweldige tour, de 360 tour, met dat hele grote podium in het midden wat dan draaide. En waarschijnlijk komt er volgend jaar weer zo'n tour aan die door de stadions gaat. En we begonnen dit blokje met Miss Sarajevo door George Michael. En daarna kwam het nummer One Life at a Time. En ik hoorde vanmorgen het nieuws. En meestal word je niet vrolijk van het nieuws. En dat was deze keer ook het geval. En ik dacht, dit nummer moet ik zeker eventjes draaien vandaag. En als je niet weet waar het over gaat, zoek het maar op. Het gaat over Palestina en het gedoe daar. De zon. De zon die schijnt al heel vaak. En die zon die schijnt heel veel. En die zon die schijnt misschien wel een beetje te veel. Dus wat doen we dan heel vaak? Dan doen we Staring at the Sun. En laat dat nou net een nummer wezen van het album Pop. En die gaan we live draaien.

Ja, we hoorden Staring at the Sun van het album Pop. En toen kwam dat nieuwe, de nieuwe singeltje van U2, The Street of Dreams, waar ze ook wat Spaans in zingen. En dat nummer is opgenomen, tenminste de clip dan, in Mexico. En Mexico, daar waren ze al veel eerder. Want daar waren ze onder andere met The Real Thing, een nummer van Achtung Baby. En volgens mij was dat van de 360 Tour. We blijven een beetje in het tropische themaatje. Hier is een hele leuke cover van Still Haven't Found.

plaatje draaien. Dit was natuurlijk een beetje een geintje. Dit Still Haven't Found, een cover door Ritme Del Mundo. Maar wel lekker vrolijk en past wel mooi bij dit weer. Maar ik wilde graag uit met de volgende. En dat is een soort van extraatje wat vroeger bij het album The Songs of Innocence zat. En dat is de Crystal Ballroom. Iedereen, dank voor het luisteren. Heel fijn weekend. En volgende week is er gewoon weer een nieuwe on-air. Tot ziens.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Forum voor Democratie opent binnenkort in Almere de Renaissance School, na een eerdere mislukte poging. De basisschool start met 10 leerlingen in groep 1 en hanteert gescheiden lesmethoden voor jongens en meisjes. De financiering is rond en het onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat het oude Europa beter was dan het nieuwe. VN-chef Guterres is zaterdag in Syrië aangekomen, het eerste bezoek sinds 2009. Hij spreekt steun uit voor een overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van Assad in december 2024. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een gebied bij de grens met Oekraïne. Een F-16 haalde de Shahed-drone neer, die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het luchtruim. Een Canadese stagiaire op het NAVO-hoofdkwartier in België is opgepakt op verdenking van spionage en criminele organisatie. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land. De vrouw is onder aanhoudingsmandaat geplaatst na doorzoekingen in haar woning en op haar werk.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. Een matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
6: Para Link & Co. Gianna Cinico.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harling & Boeit.
8: Afslag Harlingen.

0: Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom bij Afslag Harlingen. We zijn er weer. Vorige week waren we even afwezig in verband met een akkefietje, heet dat. Maar daar komt mijn volgende gast straks even op terug. Jarenlang houdt welkom trouwens. Ik ga eens even aankondigen uit het hoofd wat voor onderwerpen dat we hebben. Want ik ben het draaiboek vergeten. Maar we hebben maar een uurtje, dus het komt vast goed. Tim Meindersma, die praat over de week van de ouderen. En daar bellen we straks mee. Aan het einde van het programma hebben we onze weerman Jelle Boy. Zometeen komt ook Stef Arends bij ons in uitzending. En die heeft nog een zanger meegenomen. Hoe dat allemaal zit en wie dat is, dat hoort u zometeen. Maar die tegenover mij zit Jarig Langhout. Jarig, we doen maar even geen muziek aan het begin van het programma, want er is veel te bespreken.
1: Nou, dankjewel weer voor de uitnodiging.
0: Alweer?
1: Ja, alweer. Want ja, jullie waren er vorige week zo ziek van. Ja, van dat hele zout winnen. En dat is ook terecht dat jullie er helemaal ziek van waren.
0: Dat er niet uitzond.
1: Nee, dat konden jullie niet uitzenden.
0: Nee.
1: Dat was maar een raar verhaal. Hè?
0: Nou, we hebben uitzond alleen het weer. Albertus die lag ziek in zijn mandje. Maar inmiddels gaat het weer beter met hem.
1: Zo. Doe hem de hartelijke groet.
0: Dat zullen we vanaf deze plek doen.
1: Ja, ja.
0: Jarig, welkom. Nou, er was heel veel. De vorige keer dat je bij mij in uitzending zat, dan was je heel boos. Ik zei nog, zo boos heb ik jou nog nooit gezien.
1: Nee.
0: Want wat was er toen aan de hand? Een paar weken terug hebben we het over.
1: Nou, ik zei toen van, ik ben diep teleurgesteld. Eigenlijk ook wel heel boos. En dat is eigenlijk nog helemaal niet veranderd.
0: En waarom was je boos en teleurgesteld voor de luisteraars die toen toevallig niet hebben geluisterd?
1: Nou, ik ben heel erg boos en we zijn nog steeds heel erg diep teleurgesteld. Met name in Frisia en economische zaken. Omdat 10 jaar hard werken, 10 jaar lobbyen, 10 jaar vanuit de Stichting Bescherming Historisch Harlingen proberen goede afspraken te maken over hoe ver die zoutwinning mag gaan, dat gewoon weg.
0: Want jullie willen dat monitoren.
1: Dat monitoren we ook. Maar het allerbelangrijkste is dat die bodemdalingscurve, moeilijk woord, dat die niet onder de stad komt.
0: En nee, want er was ook een afspraak van als die curve zeg maar te ver doorslaat, laat ik het even in mijn woorden zeggen, dan komt wordt er aan de noodrem trokken.
1: Dan wordt er aan de noodrem trokken. Dat hadden we allemaal afgepraat. Want ook bij de vorige vergunning die het Frisia had en waar ze nog steeds zout met boren, was dat al kritisch. Hè? Die bodemdalingscurve leidt krek voor de Noorderhaven.
0: Ja.
1: Of voor de Noorderpier, sorry.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en nou flikkeren ze hem 400 meter de stad in. Ja, en dat is echt de gode verzoeken. Dat is echt bizar.
0: Ja, want jullie hebben een afspraak gemaakt met handtekeningen al. Een soort overeenkomst.
1: Ja.
0: De stichting waar jij voorzitter van bent.
1: Ja.
0: En de zoutfabriek.
1: Ja, en de gemeente Harlingen. En de provincie Friesland. En daar is later op verzoek van Frisia ook nog eens een keer het wetterskip bij komen. Die hebben allemaal een handtekening zet.
0: Mm-hmm.
1: Onder afspraken. En zover komt die bodemdalingscurve en niet verder.
0: Die afspraak, hoor ik jou zeggen, ging bijna goed. Hè? Al ging bijna mis, want dat kwam heel dichtbij. Maar dit is een nieuw verhaal. Een nieuwe vergunning die is afgegeven door het vorige kabinet.
1: Die is door dit kabinet afgegeven.
0: Ja.
1: Maar de ambtenaren hebben daar gedurende het vorige kabinet al aan werk. Dus dat maakt niet zoveel uit.
0: Die ambtenaren blijven meestal zitten.
1: Meestal wel.
0: Ja.
1: Nou, maar het verhaal is, in 2017 ben wij opgericht. In 2019 hebben we niet alleen de krant gehaald, maar ook het NOS gehaald. We hebben bijna 2 miljoen mensen aanhoord van, nou daar in Harlingen, er gebeurt wat. Zo kan het ook.
0: Ja.
1: En dat is in 2019 ben die handtekeningen zet. Nou, een handtekening, die zet je niet zonder daar goed over na te denken, denken wij als stichting. Wij hebben er in ieder geval goed over nagedacht.
0: Ja.
1: En de provincie ook, en de gemeente ook, en het wetterschip later ook. Nou, dat is gewoon met de actualisatie, zo heet dat, weer een moeilijk woord, is die gewoon wegvaagd. Frisia het kleur bekend. Frisia het helemaal niks met Harlingen. Frisia het helemaal niks met dijken. Frisia het gewoon zei, we gaan maximaal zout boren, wat het ook betekent voor de stad, wat het ook betekent voor de omgeving.
0: Wij willen cashen.
1: Wij willen cashen. Ja? En de overheid, een mammoetanker, zoals ik dat toen ook al zei in die vorige uur, die mammoetanker is nog steeds na 10 jaar niet, is nog steeds niet in staat geweest om ook inderdaad datgene wat wij als burgers opzetten. En ik weet ook wel dat wij daar heel goed in zitten en dat we de materie heel goed kennen. Maar
0: vinden die mensen dat vervelend,
1: Nou,
0: dat jullie
1: om die eerlijk de waarheid te zeggen, ben ik toen ik in 2018 voorzitter werd, ben ik al waarschuwd door juristen van jarig. Je kunt met de overheid geen afspraken maken gebaseerd op vertrouwen. Die begrijp ik.
0: Ja. Ja?
1: Maar dat ze zomaar zo'n afspraak met handtekeningen en al, NOS TV erbij, economische zaken erbij, ja? In het stadhuis, Sluiter was toen de burgemeester, ja? Vol ornaat, pak en aan, ja? Handtekeningen zetten onder een samenwerkingsovereenkomst die uniek is in heel Nederland. Ja? En dat dat nou als gevolg van dat Frisia eind december 2023, hè, dat is 2,5 jaar geleden, iets het inlevert waar wij geen weet van hebben.
0: Een aanvraag voor een nieuwe.
1: Ja, die we een extra ruimte hebben. En die ruimte eerder, omdat familie in Gingaasboek wordt. Nou, dat heeft ze ons verteld. Maar wat daarin stond, ja, dat bleek nu. Ze hebben gewoon gezegd van maximaal zoutboren. Wat maakt ons dat uit, die stad Harlingen? Wat maakt ons dat uit, die dijken?
0: Met wie doe je nou zakenjarig met die zoutfabriek?
1: Nou, is dat met de algemeen directeur. Okay. Met de algemeen directeur.
0: En het is een andere waar dan in het begin, van 10 jaar terug?
1: De 10 jaar terug zat daar een andere directeur.
0: Oké. Okay. Ja. En heer niet dat je morgens in de spiegel kieken, dat je denkt, jarig lang houdt, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Waarom zit ik nou te heulen met de vijand?
1: Ja,
0: want dat was eigenlijk jullie insteek om samen het hier, nou ja, de boel te monitoren en te zorgen dat onze stad niet verzakt.
1: Nou ja, dat hebben we dus 10 jaar geprobeerd te doen.
0: Ja.
1: Dat hebben we ook 10 jaar vastgelegd. Dat hebben we ook 10 jaar op die manier hebben gedaan. Dat is nu aan kant. Dat is nu naar de kloten. Om het maar eens even weer op zijn Harlingens te zeggen. Ja? Die samenwerkingsovereenkomst als Frisia, als economische zaken, niet luistert naar datgene wat we afspraken hebben. Als we die afspraken niet in die vergunning komen, ja, dan is klaar. Nou ja, en dan krijgen we, denk ik, in Harlingen, daar is Harlingen ook goed in.
0: Opstand?
1: Opstand.
0: Ja. Maar, nou is het laatste, want dat is eigenlijk de aanleiding van jouw bezoek hier. Vorige week al bij Albertus, dat was hoog bezoek.
1: Ja.
0: De staatssecretaris.
1: Ja. Ja.
0: Maar in jouw carrière als voorzitter van deze bijzondere mooie club die opkomt voor de belangen van onze mooie stad, heb je al eens eerder hoog bezoek gehad in de persoon van...
1: Ja.
0: De nu minister Veilbrief.
1: Van Sociale Zaken, ja. Nee, maar dat klopt ook wel. Zie, dat geeft ook wel aan dat wij als stichting best wel voet aan de grond hebben in Den Haag. Wat op zich al uniek is. Ja? Dat zegt ook dat in dit geval door onder andere de radio-uitzending bij jou, toen we in Vraneke zaten, dat ze best wel schrokken binnen van dat de toon die wij als stichting tot nog toe hebben gehanteerd, namelijk de dialoog, luisterend oor, tweezijdige communicatie. Ja, en we hoeven niet overal gelijk in te krijgen als we maar overeenstemming hebben over datgene wat we dan samen afspreken. Maar afspraak is wel afspraak.
0: Ja.
1: Ja? Nou, als dat door een nieuw ontwerpbesluit zonder overleg met ons, ja, of zonder ook maar iets mede te delen van de inhoud van dat overleg, ja, aan kans komen wordt, ja, dan krijg je een ander verhaal.
0: Hoe
1: dan is dialoog.
0: Hoe voelt de voorzitter dan?
1: Nou, ik zou bijna zeggen, dit is bijna mijn eet. Dat is het natuurlijk niet. Maar het voelt wel als zijnde van, nou, zoals het 10 jaar was, zo is het in die 10 jaar ook aan de overheidskant, is er natuurlijk helemaal niks veranderd. Nou, en daarom kwam die staatssecretaris hier. Hij was geschrokken. Hij is geïnformeerd dat Harlingen ineens in oproer is. En ik wil ook al die mensen nog hartstikke bedanken die een zienswijze hebben inleverd, want dat ben er veel geweest. Ondanks het feit dat die flyer een dag van tevoren nog eens een keer in de bus kwam.
0: Ja, een indicatie hoeveel zienswijzen er binnen inleveren?
1: Ja, dat is...
0: Over tientallen, honderden?
1: Ja, tientallen, denk ik. Een stuk of 50, denk ik. En dat is veel, hoor. Dat zeiden ze ook. Er zijn wel heel erg veel zienswijzes ingeleverd.
0: Ja. Ja?
1: Als er wel...
0: Maar daar moeten ze wat mee doen.
1: Die gaan ze zeer zorgvuldig, dat is ook weer zo'n prachtig woord, zeer zorgvuldig beoordelen.
0: Ja. Hè?
1: En dat gaan ze, naar aanleiding van hoe de wet moet worden geïnterpreteerd, gaan ze die beoordelen. En daarop gebaseerd gaan ze dan ook kijken of het ontwerpbesluit wel of niet moet worden herzien. Daar komt bij, en dat is de winst van het gesprekje wat wij met de staatssecretaris hadden.
0: Dat hebben. Duurde niet lang, jaar?
1: 45 minuten.
0: Oké. Okay.
1: 50 minuten.
0: Nou ja, beter iets dan niets.
1: Toch?
0: Ja.
1: Nou, we zijn wel duidelijk geweest. Hè. Als
0: kon je een punt maken?
1: Ik heb gezegd dat dit ontwerpbesluit op één plek gebruikt worden kan. Dat was de wc.
0: En wat zei de beste man toen?
1: Dat is geen dialoog, hè. Dat is gewoon doen. Ja, dat is gebiedende wijs.
0: Ja.
1: Doen. Dat is niet dialoog. Ja? Nou, daar schrok je wel van. Ja, daar schrok je wel van. En toen ging hij in de verdediging, wat ik niet had verwacht van een dergelijke man met die statuur.
0: En hoe moet ik dat zien, die verdediging? Wat zei die?
1: Ja, hij haalde artikel 36, puntje erbij.
0: Ja, en ja. Wat betekent dat? Wat staat er in dat artikel?
1: Dat hij zich houdt aan de wet.
0: Ja, nou, want daar is hier staatssecretaris voor.
1: Toch?
0: En hij wordt geacht de wet te handhaven.
1: Toch? Ja. Nou, het leuke is, wij willen ons ook al houden aan de wet. En dan gaat het over de interpretatie van de wet als zodanig.
0: Maar dacht je toen, de toon is nu gezet. Ik weet nu wat voor vlees dat ik in de kuip heb.
1: Ja, eigenlijk...
0: Want jij bent natuurlijk al 40 jaar ben jij bezig met dit soort onderhandelingen op hoog niveau.
1: Klopt.
0: Dus ze kunnen jou niks wijsmaken.
1: Ja, nou kijk, dat hij die retoriek, zo noem ik dat dan, gaat gebruiken en dat ik niet van die retoriek ben, dat is ook al 40 jaar bekend.
0: Dat heb jij hem op jouw eigen wijze wel
1: dat
0: even laten
1: hem,
0: merken.
1: Heb ik hem laten merken. Maar ik wil niet stoer doen. Zie, dat hij dat verdedigde, vind ik nog tot daar aan toe. Wat er wel is gezegd, en dat is dat wij nu wel degelijk zullen worden gehoord en zullen worden uitgenodigd om datgene wat er al in de zienswijze staat, maar ook onze interpretatie als zodanig, mogen we ook zelf als stichting uitnodigen. Nou, of mogen we daar uitleggen. Nou, en dat is denk ik de enige winst. Ik ga hier niet toe zeggen, het komt goed. Nee, ik denk nog steeds dat Harlingen naar de kloten gaat. En ik denk nog steeds dat zoutwinning gewoon doorgaat.
0: Dat ben ik een vrolijke boodschap of zo op deze mooie zomerse zaterdag.
1: Ik kan het niet mooier maken.
0: Hey, en wat stond er nou in die vergunningverlening? Op wat voor gronden is die toegestaan of is die verleend? Kan je er ook achter komen? Is dat ook open en transparant?
1: Dat is, ja, die vergunning die ligt er. Die is open en transparant.
0: Staat er dan bijvoorbeeld in het belang van het land?
1: Ja, dat staat er ook in. Maar ook geen significante kans op schade en dat soort verhalen. Maar ze hebben heel veel adviezen, want daar ben wij ook goed in. Ja, heel veel adviezen hebben ze gewoon negeerd. Dat zei ik ook tijdens dat gesprek. Gesteund op dat moment door Paul Schouten, de wethouder, die zat er ook bij. Jullie hebben 50% van een zeer belangrijk adviesorgaan, staatstoezicht op de wijnen, hebben jullie gewoon negeerd. Oh ja, is dat zo?
0: Dat zegt de staatssecretaris.
1: Nee, dat zei ik.
0: Oh, pardon.
1: Ja, en toen zei de staatssecretaris, en toen keek hij naar zijn buurman. Oh ja, is
0: ja,
1: dat zo?
0: Zo bedoel ik het, ja.
1: Ja, zo. Hè? Dus,
0: en wat doet hij daarmee, zo'n staatssecretaris?
1: Nou, dat heeft hij wel opgeslagen. Dus daar gaat hij wel, mee aan de gang. Ja.
0: Want
1: ja.
0: Nog even voor de luisteraars thuis. Wat was dat advies van dat staatstoezicht?
1: Ga 400-500 meter uit de kust die bodemdalingscurve bijvoorbeeld leggen. Ja? In plaats van 400 meter in de haven. Dus waar die nu ligt en dan 400 meter meer de haven in. Ja, dat soort dingen staan daar gewoon keihard in. Ja?
0: Maar Jarig, als je nou zegt het komt toch niet goed, dan kan je net zo goed nou wel zeggen, nou bedankt tot de volgende keer. We gaan het de volgende keer over een ander onderwerp hebben.
1: Nou ja, zie, uiteindelijk is die samenwerkingsovereenkomst, de Pilot Harlingen, is op dit moment niet meer levensvatbaar. Die is weg. Ja? Dat komt doordat Frisia de stekker eruit heeft getrokken. Dus het is ook aan Frisia in samenwerking met Economische Zaken, die dat allemaal heeft toegestaan, dat er 400 meter in de haven nu rustig die bodemdalingscurve mag komen. Dat ze rustig door de dijken heen mogen. Het is aan Frisia, aan Economische Zaken nu, om die Pilot Harlingen, die ze allemaal wel heel graag willen houden, blijkt. Nee, na alle rumoer die wij gemaakt hebben als stichting.
0: En hoe blijkt dat?
1: Ja, ze willen wel graag weer met ons praten.
0: Nou, en dat weet je via app, sms, postduiven.
1: Zo gaat dat, ja. En ik heb gezegd, En dat hebben we ook keurig op papier gezet. Daar hebben we in totaal zes aanwijzers aangegeven. Hè. Hebben we 6 punten aangegeven. Deze punten moeten eerst maar eens eventjes duidelijk worden. En moeten in de omgevingsvergunning komen. Of in het besluit komen. En dan gaan we weer praten in hoeverre en hoe de pilot Harlingen inderdaad dat heeft gedaan wat er moet gebeuren.
0: Ja, dan ben je dan niet woest en dat je dan de neiging om in de auto te stappen en naar die directeur van die zoutfabriek te gaan en met de vuist op tafel te slaan van godverdorie, tikke me, sorry voor de rare woorden. Wat maak je me nou? Of als dat je hem bellen of appen of weet ik veel wat.
1: Als je 10 jaar lang dat hebt gedaan, waarbij heel nadrukkelijk, met name de afgelopen 5, 6 jaar, duidelijk is geworden dat Phrygia een strategie heeft gehanteerd van passiviteit. Nou, en als je passief bent en met je omgeving omgaat, raak je in isolement. En dat is gebeurd. Ja? Als hij in de raad gaat aangeven, ach, ga maar lekker slapen, er gebeurt helemaal niks. Zoals ik heb aangegeven in de vorige uitzending met jou. Ja? Ja? Het valt allemaal wel wat mee. En dat soort gelul, ook maar even een raar woord te gebruiken. Mm. Ja? Ja, dan ben je niet meer on speaking terms. Dan weet hij in feite niet wat er gaande is. De stichting is enorm de gangmaker geweest van de Pilot Harlingen. Wat ook op zich al raar is. Dat had Phrygia moeten zijn.
0: Ja. Nu terugkijken naar al die jaren. Wat heb je bereikt?
1: Nou,
0: Wat hebben jullie bereikt?
1: Ik denk dat we heel veel bereikt hebben. Maar meer in den landen. Als je nu ziet dat heel veel mijnbouwactiviteiten in den landen ook voorzien zijn van aanvullende meetnetten. Dat wij wel degelijk aan de mijnbouwwet, dat we wel degelijk adviezen hebben uitgevaardigd die zelfs de Vereniging Nederlandse Gemeenten 1-op-1 heeft overgenomen. Dus in den landen staan wij zeer goed bekend. Het is uniek en nieuw dat een burger initiatief inderdaad de dialoog heeft opgezocht als in plaats van actie. Dat nu niet wordt overgenomen en dat die mammoetanker gewoon doorgaat, want jongens, de mut zou doen worden. Ja? Ja, en dat zout is nodig, dat is essentieel, allemaal flauwekul. Ja, dat is op dit moment even een hard gelag. Ja? Maar ik heb nog steeds niet het gevoel dat we echt een blauwtje hebben gelopen. Ik heb nog steeds het idee en het gevoel, en dat komt toch ook wel uit dat gesprek met die staatssecretaris en de gesprekken daarna. Ik ben daarna ook nog even naar Rob de Siel geweest. En toen zat ik even alleen met de man. Ja, het is hem wel duidelijk geworden waarom wij op dit moment deze koers varen.
0: En dat is winst.
1: Dat zeg jij, dat moet allemaal nog blijken in de komende weken.
0: Hoop je, moet ik er achteraan zeggen.
1: Zo is het. Ja.
0: Nog even heel kort, want het gesprek is 2 keer zo lang dan dat de bedoeling was, want dan hoef je volgende week niet te komen.
1: Oh, goed.
0: Hoe is de samenwerking met provincie en gemeente?
1: Met de gemeente prima. Met de provincie prima. Daar hebben we directe lijntjes mee, dus dat gaat allemaal goed. Ja. Ja. Dat hoeft niet in te houden dat ze letterlijk overnemen wat wij willen, maar dat hoeft ook niet. Ja, wij hebben een goede communicatie met de gemeente. Ook met raadsleden hebben wij goede communicatie. En de provincie Friesland heb ik een zeer directe lijn.
0: Meesterjarig, eigenlijk hebben we dat zout helemaal niet nodig. Want er is genoeg zout
1: zo
0: in de wereld.
1: Zo is het. En nog erger, Phrygia, het jaren, ook zonder ook maar 1 druppeltje zout, of 1 korreltje zout uit de Waddenzee te halen, had die gewoon zout draait, namelijk steenzout. Er liggen hele hoge bulten in Duitsland. Die kan ze hier ook verwerken. Dus het is inderdaad helemaal niet nodig.
0: Nou, een heel lang verhaal, maar reuze interessant. Met heel veel impact voor onze mooie stad. Ja. En we hopen dat het goed komt. Ik hoop dat ze ochtends wakker wordt, dat ze nog zin aan heeft. Tenminste aan dit zoutverhaal. Tegen te strijden.
1: Het is niet een sexy verhaal. Aan de andere kant heb ik nog steeds wel hoop. Maar er moet nou wel wat gebeuren.
0: Ben ik ook een vraag vergeten te stellen? Dan denk ik van, dat wil ik nog even kwijt.
1: Henk-Jan, we kennen hier dagen over praten.
0: Dat ben je altijd welkom hier, dat weet je.
1: Dank je.
0: Jarig Langhout, heel hartelijk dank voor je komst.
1: Graag gedaan.

0: Ik ben even aan het bijkomen van het verhaal van Jarig Langhout. Want daar moet ik wel even over nadenken hoor. Wat hier allemaal gaande is in deze mooie stad. Kik Visser doet vandaag de techniek en de muziekkeus. Eke van der Heijden is onze gastvrouw. Mijn naam is Henk-Jan Cornelissen. En we zijn tot 1 uur bij u met het programma Afslag Harlingen. De zomereditie. En dan hebben we maar een uurtje. Aan de telefoon hebben we Tim Meindersma. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, fijn dat je even tijd voor Afslag Harlingen maakt, want er is een ouderweek, een ouderenwerk zomerweek van 28 juli tot en met 1 augustus.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: En jij bent degene die dat allemaal regelt, toch?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben ouderenwerker in de gemeente Harlingen vanuit de welzijnsorganisatie.
0: Ja. En vanwaar deze ouderenwerk zomerweek?
1: Nou, we zien dat heel veel activiteiten in de zomerperiode tijdelijk zomerstop hebben. En voor veel mensen die op leeftijd thuis zitten, is dat niet altijd even leuk. En dat betekent ook dat ze een aantal weken lang geen mensen zien, vaste activiteiten stopzetten. Dus ja, vandaar dat we die week organiseren, dat we toch iets leuks aanbieden voor de oudere generatie die het zin heeft om toch wel wat leuks te doen.
0: En als jij niks organiseert, dan komen die mensen niet het huis uit, denk je?
1: Ja, dat is toch wel vaak lastig. Voor mensen die bijvoorbeeld niet een groot netwerk hebben in Harlingen of het netwerk op vakantie is, dan zit je toch wel hele dagen misschien alleen thuis. En dan zijn dit wel momenten dat ze er even op uit kunnen gaan, een bakje koffie te drinken of wat leuks te doen. Hmm. Je ziet toch wel vaak dat het best vaak gebeurt. Want als je echt een hoge leeftijd hebt of wat in een kwetsbare positie zit, dat er toch heel weinig uitjes zijn voor die mensen of het netwerk waar ze naartoe kunnen gaan.
0: Dan is het mooi dat jullie zo'n week organiseren. Midden in de zomer. Heb je daar vrijwilligers of medewerkers genoeg voor dan, lijkt mij?
1: Ja, maar we hebben inderdaad, ik werk veel samen met vrijwilligers. Dus er is altijd wel een vrijwilliger die mij kan helpen. Of ik ben er zelf natuurlijk ook. Dus in die zin, ja, we proberen met de vrijwilligers altijd het leukste te organiseren.
0: Nou, dat lukt jullie wel aardig, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Hoe is dit programma tot stand gekomen, Tim?
1: Nou, het is eigenlijk ook een combinatie van activiteiten die we eigenlijk door de week al heel veel organiseren. Zo hebben we dinsdagochtend is er altijd een wandelgroep vanuit de MFC Het Vierkant. Er zijn een groep mensen die dinsdagochtend denken van ik wil gewoon gezellig even wandelen. Dus die zijn van harte welkom. Dus dat gaat gewoon het hele jaar door. En hetzelfde geldt ook voor de fietsgroep op de donderdagochtend. Dus het zijn eigenlijk de standaardactiviteiten of de groepen die gewoon dus doorgaan om dat ook weer extra te promoten. En we hebben ook een koffieochtend dat we dan extra aanbieden. Omdat ook heel veel gebouwen zoals het MRC het Vierkant is 's middags dicht. Dus dan doen we in de ochtend een koffieochtend. En ook het Odense Huis in de sportkantine van FC Harlingen is gewoon de hele zomer open. Dus op die manier proberen we ook dat weer extra onder de aandacht te brengen.
0: Dat is natuurlijk mooi. Als je nou luistert of familie bent van iemand die in deze groep valt of die leuk mee wil doen aan een van jullie activiteiten. Hoe kan men, moet men zich opgeven? Kun je gewoon melden bij de activiteit zeg maar, die jullie dan organiseren?
1: Ja, dat kan zeker. Alle activiteiten hoef je ook niet van aan te melden, kun je gewoon langskomen. Maar mocht je willen weten expliciet wat er allemaal te doen is, kunnen ze altijd even met mij contact opnemen.
0: Ja. En hoe doen we dat, Tim?
1: Nou, ze kunnen altijd even de site kijken van Connexa of de gemeente Harlingen. Kunnen ze altijd even zoeken naar het ouderenwerk Harlingen en dan staat mijn telefoonnummer er altijd bij. En anders is het mijn naam even intypen op internet en dan zie je sowieso mijn contactgegevens wel.
0: Hey, en hoe kan ik nou erachter komen wat het programma is tijdens die zomerweek? Ja, ik kan hier alles wel oplepelen, maar dat is niet leuk voor de luisteraars, denk ik.
1: Dat staat in ieder geval bij ons op de website staat het programma wel, www.connexa.nl en anders ook via de gemeentewebsite, het Sociaal Kompas, daar staat het programma op. Of lopen even inderdaad naar het Odense Huis, Nieuw-Zuid of MFC Het Vierkant, maar er zijn altijd wel medewerkers van ons beschikbaar in de ochtend.
0: En ik hoor nu ook dat het op de uitagenda staat van Harlingen Boeit. Kun je het ook vinden?
1: Ja. Zeker, ja.
0: Het is een programma van zomerbrunst tot en met kampvuur bij Nieuw-Zuid ongeveer. En ja, alles daartussenin. Ja. Muziekcafé, stadswandeling, handwerken en voor meer informatie naar de voornoemde sites en plekken waar dat thuis hoort. Tim Meijnersma, heb jij verder nog iets toe te voegen aan dit verhaal over jouw zomerweek?
1: Ja, nou, wij organiseren natuurlijk hele leuke activiteiten voor deze mensen. Maar ik denk ook voor de mensen die niet naar die activiteit gaan. Kijk, vooral ook even om je heen zijn de mensen die dit gezelschap nodig hebben. Of even een bakje koffie. Want daar begint het ook altijd vaak. Kijk in je eigen omgeving, wat kun je voor een ander doen. En ook met name voor de oudere generatie in deze periode. Spreek ze erop aan of ga even een bakje koffie drinken. Dat kan al heel, een klein gebaar kan al heel wat doen voor deze mensen.
0: Oké, bedankt voor deze tip. Ga je zelf nog met vakantie?
1: Ja, zodra alles weer begint, dan mag ik met vakantie.
0: Oké,
1: dan als de scholen beginnen, dan ga ik zelf op vakantie.
0: Heel veel plezier daarbij en bedankt voor nu. Dag Tim Meijnersma.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi.
2: Nieuws, informatie en cultuur uit Harlingen. Dit is Afslag.

0: Dat was muziek uit de oude doos van Kik Visser, Bananarama. Welkom, Stef Arends.
1: Goedemorgen.
0: Wie heeft hem metnomen?
1: Nou, een van mijn beste maten, Paolo.
0: En hoe heet hij, van achternaam?
1: Misaglia.
0: Kik, en daarom denk ik, doe ik het even via
1: daar.
0: Daar kan ik er niet over struikelen. We vragen zo wel even aan hem waarom dat hij zo'n bijzonder...
1: Ja, dat houden we nog even spannend.
0: Precies, want de aanleiding is waarom dat zo hier zit. Een stukje in de Hallinger Courant. Heel erg fit de zomer in dankzij geen excuses. 75 dagen challenge van Stef Arends.
1: Klopt, ja.
0: Hoe is dat bedacht?
1: Nou, ik had in begin april had ik een challenge georganiseerd.
0: Ja?
1: Had ik op Instagram gepromoot. En daar konden mensen zich voor inschrijven. Om fit de zomer in te gaan. Dus in een topshape op het strand te kunnen staan.
0: Ja, ik heb het even mist. Anders hadden wij graag met hem.
1: Volgend jaar kerstmiddag.
0: Ja, okay. Volgend jaar kerstmiddag. Nee, maar even alle gekheid op een stokje. Hier staat Stef Arends is sinds eind 2025 begonnen als fitnesscoach.
1: Ja.
0: Hoe wil je dat?
1: Nou, ik doe dat gewoon online.
0: Ja?
1: Dus dan heb ik een paar jongens, ook wel een paar dames, die geef ik een coaching online.
0: Hmm.
1: En dan heb je gewoon bijvoorbeeld iedere week, en dan noem je dan een check-in. Dan hebben we een belletje via Zoom, wat vroeger Skype was, zeg maar. En dan hebben we het er even over. Dan passen we de schema's even aan.
0: Is er dan wereldwijd cliënten?
1: Die zit in Drachten. Dus valt nog met.
0: Okay.
1: Maar we zijn wel aan het uitbreiden, dus dat is wel leuk. Maar ik probeer het gewoon lekker langzaam op te bouwen.
0: Hmm.
1: Het hoeft ook niet in één keer dat het...
0: En die mensen binnen ook thuis? Of die...
1: Ja, zeker weten. Die, ik heb gewoon contact met hun over hoe hun bijvoorbeeld de training aanpakken, de voeding, de slaap, het hele pakket.
0: Hmm.
1: En daarnaast...
0: En nemen zij de week even met jou door, zeg maar?
1: Nou, eigenlijk wel. En dan kijken we even wat er beter kan, of er bijvoorbeeld dingen moeten worden aangepast.
0: Ja.
1: Nou, als iemand bijvoorbeeld aan het afvallen is en die stagneert een beetje, dan doen we wat minder calorietjes in het schema.
0: Ja, dan probeer je trouwens wat moed in te praten.
1: Ja, precies. Dus en dat is wel heel leuk. En sinds een half jaartje doe ik nou ook, bied ik erbij aan om ook echt personal training te geven. Dus dan gewoon.
0: En dat doe je dan zeg maar in een sportschool hier in Harlingen?
1: Ja,
0: is een vaste sportschool waar je nou...
1: Nee, dan ga ik meestal naar de Basic Fit. Ik train zelf bij Anytime.
0: Ja.
1: Maar dan ga ik naar de Basic Fit, want dan kan ik, bijvoorbeeld gewoon met diegene meetrainen.
0: Mm.
1: Nou ja, en dan, die hebben helemaal kapot natuurlijk. Want dat is waar we voor komen.
0: Nou ja, Kiek, dat is voor mij al een aanleiding om te zeggen, ik bel die niet. Voor dit soort dingen.
1: Nou ja, dat kunnen we gerust een keertje doen. Hoor.
0: Ja, nou even naar de visserij daarom maar even.
1: Kiek, daar hou ik die aan.
0: Ja, dan is
1: dat net iedereen hoort.
0: Maar ik zei het ja er niet bij.
1: Nee.
0: Hey, maar hoe wil je nou fitnesscoach? Is dat, heeft dat altijd een interesse gehad?
1: Nou, de fitness en de voeding en dat allemaal, dat is gewoon mijn passie. En dat vind ik geweldig om mee bezig te zijn. Af en toe dan ben ik daar misschien ook wat, dan sla ik daar wat te in door.
0: Ja,
1: en
0: is dat zo, buurman?
2: Nou, het is begint wat heftige vormen aan te nemen af en toe.
0: Ja, hè?
2: En zeker weten. Nee,
0: of enge vormen?
2: Nee, geen enge vormen. Het is een hele fijne vent, alleen het wordt wel wat af en toe wat heftig. Maar ja, aan de andere kant behaalt hij wel de resultaten ermee die hij wil. Dus
0: dat doet hij keurig. Maar heeft hij daar ook wel gevraagd en ongevraagd advies?
2: Nou, ik heb meteen aan die challenge.
0: Oh.
2: Alleen ik ben vroegtijdig heb ik toch een ben ik afhaakt.
0: Ja.
2: Ik heb het niet volhouden heel erg.
0: Geen discipline?
2: Geen discipline genoeg in ieder geval.
0: Nee, want Stef, dat kan je leren, hè, discipline.
1: Nou, kijk, met die challenge, er waren bijvoorbeeld een aantal kleine regels. Bijvoorbeeld, je moet iedere dag 10 bladzijden lezen uit een boek.
0: Ja,
1: waar je wat,
0: ja, wat voor boek?
1: Ja, nou, geen stripboek in ieder geval. Maar bijvoorbeeld een boek over mindset en dat soort dingen allemaal.
0: Ja.
1: Of over voeding of training. En als je iedere dag gewoon die kleine stapjes doet, dan bouw je dus discipline op. En dat kun je dan ook meenemen in de rest van wat je doet.
0: Ik loop elke dag naar beneden. Dat is ook een soort vorm van discipline. Dan haal ik de krant uit de brievenbus. Maar daar val ik echt niet vanaf.
1: Nee. Maar
0: hoor, ik bedoel het allemaal serieus.
1: Nee, dat snap ik. Dus,
0: maar zo'n boek, dan moet je ook nog een boek vinden die bij die persoon past die jij coacht.
1: Ja, klopt.
0: En niet iedereen is boeklezer?
1: Nee, nou, ik moet zeggen, ik heb een hekel aan lezen. Alleen, er zijn wel boeken waar je echt heel veel van kan leren.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld de boeken van Michael Pilagic heet die man. Die, die heeft dat helemaal over die...
0: van waar die disjockey vroeger. Maar
1: ja, die zat bij 538, is hij begonnen.
0: Ja.
1: Klopt. Maar die schrijft nou dus boeken over de mindset en hij geeft events en weet ik het wat.

0: En nou, daar kun je wel heel veel van leren. Dus nou ja, dat raad ik dan ook wel aan om, om bijvoorbeeld zo'n boek even erbij te pakken in plaats van een stripboek of een Playboy of weet ik
1: het
0: wat.
1: Nou ja, het is ook soms een leuke literatuur.
2: Ja. Maar, komst ook aan die beweging.
0: Ja.
1: Zo is het. Nou ja, jullie kan beste meneer. Ja, want u geeft zich uit als zanger, maar daar gaan we het straks over hebben. Heeft u ook daar diploma's voor als fitnesscoach? Hoe werkt dat?
0: Nee, nog niet. Ik ben wel plan om een aantal cursussen te gaan volgen.
1: Ja?
0: Alleen, nee, ik heb het allemaal gewoon uit boeken, filmpjes, gewoon van internet. Dat eigenlijk zelf aangeleerd. Ik heb wel cursussen gehad online van andere fitnesscoaches, zeg maar. Daar steek je dan ook wel weer wat van op. Dus, maar nee, ik ben er niet voor naar een school geweest bijvoorbeeld.
1: Van waar deze drive, zeg maar, om goed bezig te wezen? Nou, ik leg het wat krom uit. Ik zeg het wat krom, en dat snap je wel.
0: Nou ja, ik ben eigenlijk al van jongs af aan heel erg bezig met sporten. Ik heb altijd bij de Vikings gezeten en bij Zeerobben. Mm-hmm. En eigenlijk van alles en nog wat. En op een gegeven moment ben ik gestopt bij Zeerobben, omdat ik het fitness heel erg leuk vond. En daar begin je dan resultaten in te zien. En dat, nou ja, dat geeft je dan de power om door te gaan. Dat vind ik echt het leuke eraan.
1: Ja.
0: Dus en gewoon alles eruit halen. Daar gaat het om.
1: Ja, dan wist een winnaar. Dan wist het beste eruit halen wat erin zit.
0: Precies. Kijk, en soms dan heb je eventjes even een, bijvoorbeeld 2 maanden eventjes die koppen voor trainen. Maar nou, de afgelopen 6 weken hebben we ook even koppen voor het bier gehad, zeg maar. Die periode mag er dan ook wel hebben.
1: En hoe lang, zo'n bierperiode, dat duurt dan na de visserij eigenlijk maar?
0: Die is dan wel weer om. Dan ga ik weer eventjes even in mijn focusseizoen, noemen we dat dan.
1: Ja, heb je voor jezelf ook bedacht van, dan ben ik echt serieus bezig geweest, dan ga ik weer even, laat ik even de teugels vieren. Ja. En dan ga ik voor mezelf 3 maanden even... leuke dingen doen?
0: Ja, nou, ik heb wel gewoon dat ik blijf gewoon trainen en mijn voeding, dat hou ik wel gewoon, zeg maar, bij. Want nou ja, op een gegeven moment weet je ook wel wat je nodig hebt, dus dat zit er gewoon in. Alleen dan heb ik niet dat ik per se om dat tijdstip in bed wil liggen en even niet drink, dan ga ik wel gewoon op stap.
1: Ja, precies. Want maar als je dan wel in die mode zit, in die flow, dan...
0: Ja, dan...
1: Zes de wekker en dan ga je zo stipt 11 uur op, ik noem
0: maar
1: wat.
0: Nou, dat probeer ik wel, maar dat lukt eigenlijk bijna nooit. Dat loopt eigenlijk altijd anders, veel te laat naar mijn nest.
1: Ja.
0: Maar dan ben ik wel eventjes echt de koppen voor trainen en voor de, nou ja, alles wat daarbij komt kijken.
1: Er zijn mensen binnen die denken, wat eet zo'n Stef eigenlijk?
0: Nou, dat hangt er vanaf. Je hebt natuurlijk in de winter een wist aan het bulken. Om al aan te komen en spieren op te bouwen. En in de, nou ja, vlak voor de zomer wil je dan aan die challenge mee doen en wat droog trainen.
1: Ja.
0: Dus dat verschilt heel erg. Maar in de winter eet ik dus heel veel. Dus daar heb ik bijvoorbeeld een ontbijt van, bijvoorbeeld 4 sneetjes brood met 100 gram pindakaas en banaan. En een shake van 500 gram kwark met wat fruit.
1: Oh ja.
0: Ja, dat, daar moet je wel even voor gaan zitten, zeg maar, om dat op te...
1: Ja, en dan moet ook weer verbrand worden, hè?
0: Precies. Maar ja, ik loop de hele dag die ladder op en neer.
1: Ja.
0: Dus aan verbranding...
1: Ja, want naast fitnesscoach ben je ook glazenwasser.
0: Ja, dat is wat ik nu nog, of tenminste wat ik nu het meeste doe.
1: Met dat mooie naam. Scoren.
0: Scoren, ja, zeker. Ja, dus ik ben de hele dag die trappen op en af aan het gaan. Dus ja, dan moet je ook wat meer eten om, nou ja, echt nog aan te komen.
1: Ja. Dus. Even terug naar die challenge. Op een gegeven moment deed je door die oproep, wie wil er meedoen? Hoeveel deelnemers had?
0: Uiteindelijk zijn er bijna 30 man die mee hebben gedaan. Dus dat was een mooie opkomst. Ik had natuurlijk hoop je op dat er veel mensen mee gaan doen. Maar dit had ik in mijn stoute dromen niet... niet gedacht.
1: Nee.
0: Maar dat was hartstikke leuk. We hadden ook een groepsapp met iedereen erin. En dan stuurden we af en toe wat foto's naar elkaar of filmpjes. Bijvoorbeeld van Geert Jan. Die stuurde op een gegeven moment een filmpje. Liep die naar Franeker, liep hij op en neer. En dan had hij een heel grappig filmpje. En toen bij de grens zei hij van nou, keer nou weer om, want hier wil ik niet zien willen.
1: Dus dat zijn leuke dingetjes. Ja, zeker bij Omroep Zilt, want wij zenden u tot en met Sint-Janneparochie en Franeker ook. Dus.
0: Ja, dat is leuk om te horen. Dus zulke soort dingen. En dan motiveer je elkaar ook weer.
1: Ja.
0: Of eventjes van een bord eten of weet ik het wat. Kleine dingetjes, maar dat helpt elkaar.
1: Maar even voor de boomers onder ons. Dit ging allemaal via de computer of kwamen jullie fysiek ook bij elkaar?
0: We hadden dus een WhatsApp groep.
1: Ja?
0: Zat iedereen in, dus daar hadden we contact. En aan het einde van de challenge kon je zeg maar winnen om op de fotoshoot te komen. Professionele fotoshoot.
1: Ja, vandaan, de Schiffvaart.
0: Ja. Ja. Nou ja, bij de Harbour Gym hadden we dat georganiseerd. Mm-hmm. En daar werd het zeg maar echt fysiek dat we even met elkaar waren. Dat was wel heel leuk.
1: En was het toen al bekend dat deze drie die op de foto staan, dat die het wud waren?
0: De week voor de foto.
1: Toen had je dat...
0: De challenge van, tot 21 juni, dus echt de dag van de zomer was klaar. En toen, een week daarna was de shoot.
1: Hey, en hoe win je dan? Het meeste kilo's afvallen, het meeste vetpercentage verliezen. Hoe meet je dat?
0: Nou, het ging om de drie beste transformaties. Er was bijvoorbeeld bijvoorbeeld Ipe, die was 16 kilo afgevallen. Mm-hmm. Nou ja, dat vond ik wel...
1: In drie maanden tijd?
0: Nog niet eens.
1: Okay.
0: Dus dat, dan ben je wel een terechte winnaar.
1: Ja.
0: Maar je kan natuurlijk ook stappen zetten in je, in je mentale gesteldheid of zoiets. Dus ja, dat wordt ook wel gezien en dan kun je dat ook winnen. Dus het gaat echt om die transformatie van het hele pakket.
1: Ja. Dus. Als mensen nog denken van, ik vind het mij wel interessant om die Stef Arends een keer te bellen of te appen om voor advies, zeg maar.
0: Ja.
1: Hoe bereiken ze jou?
0: Nou, ik deel op Instagram en andere socials zoals TikTok en YouTube. Daar deel ik heel veel content omtrent het fitness en voeding.
1: Hm.
0: Dus mensen die kunnen mij online wel vinden, gewoon onder mijn naam, Stef Arends. Vooral op Instagram deel ik heel veel. Dus, en als je vragen hebt, dan mag je die altijd stellen. En als we bijvoorbeeld een coaching traject moeten beginnen, dan hoor ik dat graag.
1: Mooi.
0: Dus.
1: Dankjewel hiervoor.
0: Ja.
1: Maar wij zaten vorige week, kwamen we elkaar tegen op vrijdagavond op een mooie zomeravond. Een
0: heerlijke avond.
1: Hoor. Zaten wij op de Zoutsloot.
0: Goh.
1: En dan kwamen wij, kwam ik jullie tegen. En later kwam ook nog jouw maat.
0: Ja.
1: Want jullie zijn echt goede vrienden, hè?
0: Ja, zeker. Ja, we kennen elkaar al...
2: Ik denk dat het wel richting de 15 jaar gaat, als het niet langer is.
0: Ja, ik denk nog wel langer. Ja, vroeger gingen we ook wel onze ouders dan op vakantie. Mm-hmm. Dus we kennen elkaar al een hele lange tijd.
1: Oké, okay, en er was nog iemand bij. En dat jullie zijn met z'n drieën, zeg maar, een soort...
2: Ja, dat wel. We hebben een hele grote vriendenploeg, maar we trekken veel met z'n drieën op.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: En toen ging het over, toen begon Stout te zingen. En ik zei, kom volgende week maar langs bij Omroep Zilt in Afslag Harlingen.
2: Ja, dat gebeurt dus de afgelopen 6 jaar wordt deze vraag maar vaker gesteld. Van, zing dat nummer nog even een keer.
1: Ja.
2: 6 jaar geleden heb ik de pen en papier toch even een keer bij elkaar gepakt. Door mijn grote adoratie voor het Nederlandse volkslied. En toen dacht ik, ik zal zelf even een keer kijken of er wat op papier gezet kan worden. Nee, ik leerde destijds net mijn vriendin kennen en ik denk, 90% gaat al over liefdesliedjes. Nou, dan sluit ik mij daar graag bij aan.
1: Ja, snap ik.
2: Dus zodoende heb ik mijn eigen nummertje geschreven, maar nooit echt voor de rest serieus iets meegedaan. En eigenlijk pas...
1: Maar hij is wel een liefhebberij voor zingers, zeg maar.
2: Ik luisterde heel graag in ieder geval.
1: Nee, maar onder de douche of in de kroeg of weet ik veel.
2: Ja, tuurlijk. Ja, elk moment dat ik in de auto zit of onder de douche stap, dan gaat gelijk de box aan. En dan wordt er luidkeels meegezongen, zeker.
1: Hey, maar dit nummer, leidt dat op een plank? Is dat klaar? Is dat nou speciaal voor ons afmaakt?
2: Nee, wat ik zeg. Hij lag nog niet helemaal op de plank. Dat is wel een mooi verhaal. We zaten vorige week vrijdag inderdaad. Nou ja, na aanleiding daarvan had jij Stef een appje gestuurd van wil die maat voor jou ook niet eventjes langskomen?
1: Ja.
2: Maar...
1: Want dat hadden we ongeveer oorspronkelijk.
2: Ja.
1: Ongeveer.
2: Wordt met een wijntje wel vaker dingen afgesproken. En dan later denk je van, of er nou echt wat van komt. Maar in dit geval inderdaad.
1: Doe het als de best.
2: In dit geval wel. En Stef die belt mij afgelopen donderdag terwijl ik op het werk zat. En hij zegt, we zitten zaterdag bij de radio. Toen dacht ik, maar dat nummer is nog helemaal niet af. Ik heb alleen de tekst. Dus wij hebben heel snel kunnen schakelen. En wij hebben gisteren met z'n tweeën zijn we de studio ingedoken met een producing.
1: Een heuse studio.
2: Studio. Wel even de complimenten aan de Hitfabriek in Giechegek. Daar hebben wij even een heel snelle actie kunnen ondernemen. Okay. Om er toch even wat van te maken.
0: Ik kwam speciaal van die vakantie, kwam die terug om dit nummer uit te nemen.
1: Dat meen je niet.
0: Zeker
1: weten. Maar even wat anders. Is dat allemaal zelf geschreven en de muziek, hoe gaat dat? Hoe is dat gaan, laat ik dat zo zeggen?
2: Ja, dat is heel mooi. Vroeger moest je een heel orkest bij elkaar zoeken.
1: Ja.
2: En tegenwoordig heeft AI. En dat, dat maakt het allemaal een stuk eenvoudiger.
1: Maar wij komen ook wel eens van die nummers hier tegen bij afslaghallingen. En die weer maakt door AI. Maar we kunnen ervan uitgaan dat dit echt 100% door jou is 100% geschreven en zongen ook.
2: Ja, en dat zal je ook wel horen.
1: Wat wist je daarmee zeggen?
2: Het is onmiskenbaar dat ik het ben. Laten we daarop houden.
0: Maar de tekst is ook, die was er al voordat AI echt.
2: Ja, die, wat ik zeg, die tekst die is al 6, 7 jaar oud.
1: Ja. Ja. Was er aanleiding om deze tekst te schrijven?
2: Ja, wat ik zeg, ik was toen destijds leerde ik mijn vriendin kennen. En eigenlijk nummer is een beetje hoe dat verlopen is. En dan wel een beetje in extreme misschien, maar dat is wel een beetje gebaseerd op dat verhaal. Jan.
1: Ja, ben je nog steeds bij je vriendin?
2: Ik ben nog steeds bij mijn vriendin.
1: Is toch mooi?
2: Ja, het mooiste wat er is.
1: Ja, wat vond zij ervan?
2: Ze houdt heel veel weg van me, maar laten we het inderdaad daarbij houden. Ja.
1: Het gaat, ik hoor vrouwen vorige week en meiden of dames. Of, toen dacht ik van ja, kan dat nog wel in deze tier?
2: Ja.
1: Zijn het ook rare dingen? Want ik heb het nummer nog niet gehoord.
2: Nee, ik zeg helemaal geen rare dingen. En dat is dus de vrijheid in de muziek. Hè? In principe mag dat de creativiteit niet beperken wat wel of niet mag. En dat mag af en toe een beetje schuren, toch?
1: Ja, zeker. Er is nou een muziekband gemaakt, neem ik aan. Want ja. Jullie zijn naar de studio geweest. Ja. Dan denk ik ook, nou misschien leuk. Ik zie wie we morgen. Misschien leuk om met de visserijdagen even bij de Reus het nummertje ten gehore te brengen.
2: Nou, dat lijkt mij niet meer dan leuk.
1: Ja, kijk, bel even de weerman, want die is na jullie. Maar, nou, ook weer. Maar heb je ook al contact met iemand van de visserijdagen, hoor ik?
2: Ja, nou ja, we zijn echte Harlingers. We kennen heel horeca Harlingers zo'n beetje. Dus, en die organiseren dat allemaal, regelen dat allemaal.
1: Dus die willen daar natuurlijk ook hebben?
2: Nou, daar ga ik wel vanuit. Ze staan in de rij.
1: Wordt de druk nou niet hoog? Dan denk je, jezus, waar ben ik aan begonnen?
2: Daar heb ik nog niet de tijd voor gehad om dat überhaupt te bedenken. Dus het is afgelopen 2 dagen is dit allemaal een beetje snel tot stand gekomen. Maar ik neem alles met 2 handen aan.
1: Oké, we moeten naar die nummer, want hierna de weerman, want het uur is bijna over. Wist hem zelf aankondigen.
2: Ik leid hem heel graag in. Dames en heren, hier is Gian Paolo met Wat een Wijf. En voor de mensen die het refrein al kennen, zing lekker mee en draai hem een beetje harder. Binnenkort meer.

0: agenda nu bij Afslag Harlingen. Live over naar Jelle Boy voor het weerbericht bij Omroep Silt.
1: Dag Jelle, we gaan meteen beginnen, want we hadden een nieuw nummer hebben we tegenwoordig gebracht. Dus vandaar dat we even aan de late kant binnen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag Henk-Jan.
1: Fijn jouw stemgeluid weer te horen. Vorige week ging het even mis, maar toen ben je nog wel in de uitzending geweest met Erik.
2: Ja, dat klopt.
1: Ik hoor allemaal berichten dat we volgende week weer naar de vierde hittegolf gaan. Maar laten we eerst eens even beginnen met het weer van vandaag.
2: Ja, nou, afgelopen week was er toch wel sprake van vrij veel bewolking. Maar de dag van vandaag, die ziet er toch weer heel anders uit. De dag die begon met zon. Nou, kan je ook vertellen, Henk-Jan, dat de dag eindigt met zon. Met andere woorden, vanmiddag dan hebben we eerst toch wel periode met zon. Ach, vanaf de Noordzee komt er wat meer hoge bewolking opzetten. Maar voor de rest van de dag dan blijft het wel droog. De wind die waait uit de westelijke richting. Die is matige windkracht 4. Op de eilanden langs de kust kan die nog even gemiddeld vrij krachtig een kracht 5 worden. Ja, en de temperatuur die is vanmiddag prima. We hebben vanmiddag op de eilanden hebben we een temperatuur van 22 graden. En op het vasteland, daar kan het nog een zomerse temperatuur worden van 25, 26 graden.
1: Ja, nou en vanavond en vannacht dan?
2: Vanavond en vannacht dan gaat het toch wel iets veranderen. Want we krijgen namelijk meer invloed van een depressie bij Noorwegen. Uiteraard zitten daar ook een aantal storingen bij. Maar een eerste storing die doet vanavond vanuit het westen de bewolking toenemen. Later vannacht dan is er uit die bewolking zelfs al wat lichte regen te verwachten. En door al die vele bewolking die er komt is, wordt het vannacht niet koud. De temperatuur die zakt slechts naar een graad of 16.
1: De dag van morgen.
2: Morgen dan blijft die depressie bij Noorwegen, die blijft dan wel bepalend. Dus het wordt ook een heel andere dag dan vandaag. We zien morgen toch wel even de zon, maar over het algemeen dan is er dan wel vrij veel bewolking. Bovendien passeren vanuit het westen ook nog enkele buien. Nou, die buien, ja, die geven wel regen, maar die zullen beslist geen einde maken aan de droogte. Nou, er waait opnieuw een matige op de eilanden een vrij krachtige wind uit de westelijke richting. En de temperatuur die is allemaal wat lager en die wordt morgen een graad of 20.
1: En dan gaan we kijken naar de nieuwe week en die begint op maandag.
2: Ja, maandag, dat wordt ook een dag met vrij veel bewolking. Nou, met de temperatuur, daar valt het nog mee. Het wordt een graad of 20. Ik zei het al, maandag vrij veel bewolking. In de middag, dan is er ook nog een bui of een buitje te verwachten. Ja, en dan komt na maandag, dan komt de dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Nou, dinsdag en woensdag, dan krijgen we wat meer hoge drukinvloed boven Frankrijk. En donderdag en vrijdag, dan komt er alweer een kleine depressie in beeld. Die depressie die zal dan positie kiezen in de buurt van België. Maar hoe je het ook bekijkt, deze systemen die zullen voor een zuidelijke stroming zullen die zorgen. En daarmee wordt dan weer zeer warme lucht aangevoerd. Van dinsdag tot en met vrijdag hebben we een periode met zon. Zoals het nu staat, dat blijft het droog. Dinsdag een temperatuur van een graad of 27. Woensdag, dat is de dag van de PC. Ja. Oeh, het wordt smoorheet daar. Temperatuur een graad of 31. En woensdag, dan zou het wel 34 graden kunnen worden.
1: En wanneer komt er een einde aan deze warme periode, Jelle?
2: Nou, daar komt volgende week zaterdag komt daar weer een einde aan. Want dan draait de wind wat meer naar een westelijke richting.
1: Nou, prachtig weer dus voor de PC. Beter te warm dan regen, denk ik.
2: En... Nou, ik denk dat het daar wel een beetje te warm wordt, denk ik.
1: Nou, oké. Okay. Ja, dat kan.
2: Maar goed, je hebt wel gelijk. Ik bedoel, een beetje warmte is in ieder geval beter dan regen. Nee, maar dat is helemaal niks.
1: Dat is ook zo. En voor het scootsersielen natuurlijk ook prachtig weer.
2: Voor het scootsersielen ook. Voldoende wind.
1: Jelle Boy, hier laten we het bij voor deze week. Mag ik jou hartelijk danken. En volgende week rond de klok van 10:50 ben je weer bij Afslag Harlingen.
2: Nou, prima. Tot volgende week. Goed weekend.
1: Dankjewel. Dag Jelle.
2: Oké. Okay.
1: Dit waren Eke van der Heijden, Kik Visser en Henk-Jan Cornelissen voor Afslag Harlingen bij Omroep Silt. Wat ons betreft een heel fijn weekend en graag tot volgende week zaterdag 11 uur. Dan zijn we er weer met Afslag Harlingen. Goedemiddag.

0: maandag is het zover, de loting van de PC. Omroep Zilt is er natuurlijk weer live bij. Je hoort hoe de wedstrijdlijst eruit gaat zien en wat de kaatsers verwachten van de PC. Volg het vanaf 5:30 live op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door harlingenboeit.nl, de site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, wordt vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi. De boot vertrok vrijdag en kwam niet aan op de bestemming. Tientallen reddingsteams zoeken naar de opvarenden. De omstandigheden op zee zijn lastig, met harde wind en golven tot 2,5 meter. Een Canadese stagiaire van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Ze liep stage op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België. Veiligheidsdiensten hadden haar in het vizier en deelden hun bevindingen met de Belgische inlichtingendienst. Verdere details worden niet gegeven omdat het onderzoek nog loopt. Vanaf vandaag wordt door Rijkswaterstaat het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug gehandhaafd. Er is een detectiecamera in de zuidelijke rijrichting in gebruik genomen. Later volgt nog een camera in de andere richting. Overtreders van het verbod kunnen een boete van €500 krijgen. En het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne. Een F-16 haalde een Shahed-drone neer die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei zijn er vaker drones in het Roemeense luchtruim terechtgekomen. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met twee blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. De Indiase minister van Onderwijs is opgestapt na wekenlange protesten door jongeren. Studenten eisten zijn vertrek vanwege gelekte examenopgaven, waardoor miljoenen studenten zouden zijn getroffen. De protesten vormen een groeiende uitdaging voor premier Narendra Modi. De minister zegt dat hij opstapt om te voorkomen dat tegenstanders misbruik maken van de onrust. Vier Nederlanders zijn in Indonesië gered na een schipbreuk. Hun boot was sinds gisteren vermist en bleek door het slechte weer te zijn gezonken nabij Sulawesi. De 13 opvarenden overleefden de ramptocht op een vlot. Ze maken het naar omstandigheden goed. De Indonesische kapitein van het vaartuig wordt nog altijd vermist. Hulpdiensten zijn nog naar hem op zoek. Vanaf vandaag wordt door Rijkswaterstaat het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug gehandhaafd. Er is een detectiecamera in de zuidelijke rijrichting in gebruik genomen. Later volgt nog een camera in de andere richting. Overtreders van het verbod kunnen een boete van €500 krijgen. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
4: Para Link & Co. AutoCinico.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Nieuws, sport en muziek.
6: Zilte middag.
1: Hans Krabbendam.
7: Vrienden en vriendinnen van de Ziltermiddag, welkom bij de uitzending van zaterdag 25 juli met nieuws en sport uit jouw regio. We zijn vanuit de studio in Academiestad Franeker bij je tot 6 uur vanmiddag of tot na de laatste slagen bij het kaatsen. De techniek is vanmiddag weer in de bekwame handen van Leo Boetes. Nou, en in deze kaatszomer die volop aan de gang is, zijn we vanmiddag natuurlijk ook bij het kaatsen. De heren hoofdklasse, zij spelen vandaag in Seksbierum onder de ogen van Klaas Postma. Daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid verslag van doen. Ze zijn er om 11 uur begonnen, dus daar is al een heleboel verkaatst. Nog eerder aan het werk was Henk Hempenius, want die zit bij de meisjesafdeling te kijken naar de 26e Art Meijers partij. En die wordt gespeeld in Hitsum. Dus ook daar zijn we vanmiddag live bij en waarschijnlijk tot laat. Dus we gaan hem helemaal volgen tot aan het einde, de laatste slagen en de koningin, denk ik, van die partij. Nou, om dat bruggetje eventjes te maken, had Henk een verzoekje voor ons. Die zou heel blij worden van een nummertje van Bruce Springsteen. Nou, en wij zijn niet te beroerd om dat gelijk in te koppen natuurlijk. Henk heeft een prachtige dag, een soort van Glory Day. Nou, daar heeft Bruce Springsteen een prachtig liedje over gemaakt. Dat heet toevallig ook Glory Days.

0: Zo, Henk, we dachten laten we de middag gelijk maar goed beginnen. Speciaal voor jou deze van Bruce Springsteen, Glory Days. En jij zit te kijken naar een van de meest prestigieuze wedstrijden in de dameskaatsen. En nou, we horen graag hoe ver je bent in het toernooi.
1: Nou ja, het gaat natuurlijk nog net zo heel hard. We zijn nog met jou het zien begonnen. Fjouwe Perken natuurlijk mooi. De famkes, ja, is een van de fjouwe wimpels deze auto, Meijers. De 26e editie, je hoort 25 partoeren op de lijst. Waarvan 20 identieke of unieke afdelingen en 5 afdelingen mooi een dubbele partoer. En zo kom je dus op uiteindelijk op 25 afdelingen. Ja, en dan zie ik de laatste partij van die eerste omloop. Die is nog volop wordt er keert en dat is een prachtige mooie partij om te zien. Ik ben maar eens even maar die eerste omloop, Hans. Ja. Maak hem. Maar Loes Koops en Liv Koops. Liv Squalfamkes stonden zien hoor. Weensem, Brecht Grobenstein en Brecht Keersik maar twee Squalfamkes. Anouk Groen en Famke de Lang. En daar hebben we 12-5 en 0 choice. Traai in Fjouwer dan. Piet Marsum 2, Elske Kroondijk. Mooie, ja, twee pupillenfamkes. Elske Tassabay of Gabrielle de Jong. Zien Piet Marsum 1. Vrouwtje Westgeest, Ilse Koopmans en Annie Koopmans. 12-5 en 6 Gliek. Dan de nummers 5 en 6. 10 is Ingen, Itwer Vis, Ilse van der Galien, Anna Minima, Jean Ardebeeld Ziel. Ja, op papier een prachtige street natuurlijk. Mooie Ardebeeld Ziel met Emma Porter, Riks Griefstra en Mara Tjepkema, Pupil en Famke. En daar hebben we het uiteindelijk hier het mooie Gliek op tot Spullen Gliek. En daar hebben we het uiteindelijk 3-5 en 2-6. Ardebeeld Ziel, nooit de tweede omloop. Dan Wommels, Evi Winia, Pupillen Famke, Alike de Jong, Pupillen Meisje, Jean, Rens Bosch, Sinnet, bedoel van Dokkum 2, Hilse Leffrink, Berber Boersma en Melissa Harthold. Ja, dat is een prachtige street en dat bloot ik, ja, het geeft Gliek op tot Spullen Gliek. En dan pakt het bedoel van Dokkum 2, pakt een 4 om het rijden voorsprong. Het wordt er uiteindelijk 4 weer Gliek en 6 2. En dus Wommels alsnog terug naar de tweede omloop. Ik de nummers nu gaan het zien, die, ja, wordt een vriend van die partij. Amarins Krakje, Pupil en Famke, Jean Mai Iris Verhoeven en Carina Mollema van de Repertoire, Jean Daan Moord, Hildo de Bruin, Liliane Jongsma en Tine Fokkens. Daar pakte het proef van Daan Moord een schienertraai eerst in de voorsprong, maar we het nu eigenlijk ik 4 wekelijk en social. En ik het proef van de Ronriep, ik nog naar de tweede omhoog. Dan Raad, Rikste Punter, mooi Marije Punter, Marije is Squalfamke, Jean Traai Squalfamkes van Schien en Goudem, Esther Loosma, Marit Hoekstra en Rosalie ten Brink. Ja, dat is toch het bedoel van Schienen Goudem wat onder het langste aan loopt. 12-5, 12-6, dus zijn naar die tweede omloop. Dan is nummer 13 en 14. Ja, 13 het bedoel van 6 Bieren, Moutskeffer, Rianne van der Wald, Femke de Vries, Squalfamke, Sjen, Reehoes, Teus, Baamburg, Goedbloek, Wieke, Skaap en Jeske Altenburg. Ja, daar weer het krachtverschil even wat te grut. Het bedoel van 6 Bieren probeert het wel, maken wat de volle foutjes eigenlijk. En dat kan natuurlijk net laaien, dus Reehoes gaat naar de tweede omloop. Maar 4 miljoen en 6 Gliek. Dan de nummers 15 en 16. Arem, Danica Rinia, Squalfamke, Marje Jeline Bos en Sigrid Bos. Sjenderon Riep Inje, Manouk Skaringa, Linda van der Meer en aan de Lotte van Beem. Ja, daar waren het uiteindelijk 12-5 en 0-6. Dus bedoel van de Ron Riep Inje en ik naar de tweede omloop. Dan de nummers Sontje en 8. Stingers 2, Ilse Sootsma, Caroline Terstra, Albertine Hettinga, Sint-Anne, Marje Lo Sterk en Bente van der Woud. Ja, daar wil het uiteindelijk 4 om het draaien en 6 jaar in voordeel van bedoel van Stingers 2. Dus ik zei naar de tweede omloop. Dan de nummers 19 en 20. Dokkum Inja, Sanne Haaksma, Dana Marit Koopmans, Fenna Wiersma, Sjen Reduze. Trienke Dijman, Sanne van Dijk, Squalfamke en Doutzen de Posma. Daar hebben we het 4-0 en 6-0 in het voordeel van het bedoel van Dokkum Inja. Dus Dokkum Inja, ik naar de tweede omloop. En dan nummers 21 en 22. Zij binnen nog rond te keersen. Dat zijn de partoeren van Nijwier, Maya, Michelle Sietsma, Marije Keestra, Fenne Koster, Sjen het bedoel van Bolse 2, Squalfamkes, vrouwtje Patricia Blanke en Lisette Westra en Naomi Ikema. Ja, daar is het op dit moment 4 Fjouwer en Sois Fjouwer. En die is het even op Ulisse op de boppen. Mooie coach Itske Sielstra. Zij is mooi. Tuurlijk mooi het bedoel van Bolsward 2 mooi. En zij is mooi. Zij jouw de laatste aanwijzingen even. Ja, en die opslagbal nemen we natuurlijk maar even mooi. Want het is wedstrijdpunt voor het patoernummer van Nijwier dus. En dan is het daar de opslagverzwaring. Wordt terug het bedoel van Bolsward. Ja, de laatste partij op die eerste list. Dat ging heel hard. bedoel van Frenzier aan naar Cinema, Hieke Cinema en Sennebert Monsma. Zien we Bolsward, Injan Tessa, Westra, Minke Tjelsma en Fenner Couperus. Ja, dat waren 0-5 en 0-6. En dan is de bal boeten van Sennebert. En dat betekent dus Bolsward, Injan nooit betreden omloop. Ze hebben een steend nummer. En ook dus een triktrak situatie. Ja, en nu is het toch een Nijwier. Die loopt uiteindelijk het langste lijn. Het is het goede werk van Marije. Zij keert de bal voor de keerts. En daarmee gaat het bedoel van Nijwier. Ik naar de tweede omloop. Jerien Hitsum.
0: En dan zijn we natuurlijk al nieuwsgierig hoe het gaat bij de heren hoofdklasse. Want die spelen in Insexbierum, terrein aan de Spoordiek nummer 4. En daar zit Klaas Postma te kijken naar die wedstrijden. Klaas, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ik zit hier in Sijsbeerum te zien naar een mooie hardklasse keertsen. In vrije formatie. En dat is alweer het trekje van dit seizoen. Die voorgaande tolven, die ben al je woensdag het kantoor van Menno Geschieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Dus ja, komende waardje, dan is het zover. Dan is de partij der partijen in Frenzy de PC. En uiteraard bij die man der sfeerfavoriet. Maar ja, de PC, daardoor is nog een aantal dagen. Moe en Arend, de generale repetitie. Juwet Sijsbeerum. En dan kan ik je horen vertoeren, beziek je om nog eens een keer in de klassen te komen. We beginnen hem al woord uiteindzet met zien vertoeren op de list. En de eerste partij, dat hier direct een hele drege partij. Brett Jesse van Been, Nick van der Wald en Jelwin Kaper. Die zien geweldig goede keertjes in Johan Sipa, Gabriel van Popta en Hendrik Kootsra. Een partij die het haast 24 minuten door is. Het partij van Brett Jesse van Been is steeds voor. Uiteindelijk wordt het vierweersig leek. En dan is het partij van Johan Sipa dat die partij toch nog weer hangen en wurgen over de streep loopt. En wint mijn vierweersig leek in Suis Fjouwer. Martin Bersma, Hessel Postma en Erwin Sielstra, die wie een heel gauw kleren met Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkensma, dat die in 20 minuten gebeurt, Stinnevi Weers en Sijs 12, vertoeren Martin Bersma naar de tweede list. Dat geldt ook voor Peter Versuiden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Die wonen vrij makkelijk van Redmer Sageman, Stefan van der Meer en Jordi Doorzinga, 4-2, 6-2. En ja, de goaldikkers, het absolute toppertour van dit seizoen. Menno van Swieten, Rick Minnesma, Jesse Steenstra. Ik zei winnen hun partij heel simpel van Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jonge, Jan Bandstra. Die mannen kregen 2 eersten en moesten op 4-2 en 6-2 de tegenstanders feliciteren. Dan zullen we nu dat noemen is Jorgen en Sien. Die keert ze voort om een steend noemen, dus voort om een prijs. Remmel Bauma, Jorlas van Beem met Evert Pieter Tolsma, Jim Johannes van der Veen, Jelle Pieter van der Wald en Willem Heringa. Nou, daar wordt het prima voor het vertoer van Remmel Bauma, die het Arne Stein in Haas nog in de finale zien. Zij stonden mij fjouwer om weer voort in het vertoer van Johannes van der Veen. En hadden ze een mooie kans aan om via een steend noemen naar de hele finale te gaan. En dan ben ik de noemers 12 en Fjouwer al los. Dat is een papieren aardige partij. Johan Sipma en Martin Bersma, die twee partijen in Oemekoor. Daar zitten we nog maar in de beginfase van de partij. Daar hing het eerste bordje in de telegraaf voor Johan Sipma, Gabriel van Popta en Hendrik Koolstra. En zocht ik nog even naar de oorpartij, werd een bal van Remmel Bauma Boetengoed. Dus die partij is nog in de beginfase, hing het in een bordje in de telegraaf. En bij die oorpartij is het Fjouwer om hier. Nou, dus we hopen dat we iets meer spanning krijgen dan we een nota aan hebben. Want op die eerste partij, nou, wie het al je eigenlijk meer richtingsverkeer. We zullen Aasen 40, 7 weer.

0: waren de klanken van Coldplay met Clocks. En dat denkt mij, doet mij denken aan de tijd. De hoogste tijd om weer terug te gaan naar Henk.
1: Ja, dat ken altijd Hans. Ja, krijgt trouwens de groeten van Jindra ten Kate. Kijk. Ik weet net dat er een beltje rinkeling gaat, want dat is de mentor geweest van haar oudste zoon Warner.
0: Ja, die ken ik wel. Warner herinner ik me nog heel goed. Goeie herinnering hoor, geen zorgen. Goed, doe de groeten maar terug. Heel leuk. Ja.
1: Ja, komt altijd goed. Jindra heeft 25 jaar verliezen hier de oud meisje woon. Dus vandaar. En ik heb ze nog dan wel eens even contact met haar. Dus ja, dan is het wereldje heel erg liet wat dat betreft.
0: Mooi hè? Ja, leuk man. Helemaal goed. Leuk.
1: Ik zeg ondertussen, we zijn bezig met de tweede omloop. Daar binnen er natuurlijk nog trekken per toer in de oer. We van nummer 24, Bolzart, Ian, Tessa, Westra, Minket, Jelsma, van de Koperen. Zij komen deze omloop net in actie. Hebben we het nummer en gaan dus al naar de tweede omloop. Nou, een fantastische uithaal van Jessica Altenburg van Reerhoes. Die stapt heerlijk onder die bal en dan geeft die bal een heel lijn ver. Ja, en dan het bedoel van Reerhoes de gang erover aardig in. Ja, de nummers 25 zijn 12. Mantrum, komen over het eerst in actie. Veel van de werf Squalfamke met de Tilma Squalfamke en ze steen zien hoor. Boer Weensem, Brecht Grobestein, mooie twee squalfamkes, Anouk genoemd en Famke de Lang. Ja, daar is het eerste speelgang naar het bedoel van Weensem. Ja, en nou is het langzamerhand het bedoel van Mantrum wat de achtervolging inzetten. Hè. En ik langzamerhand de partij aan het oernemen mis. Want het weer een speelvoorsprong van het bedoel van Weensem. Nou weer het spul in Gliek. En dan wordt het traai is Gliek. Ja, en dan ging je op Wijn naar de belangrijke zone eerst. En dat wordt uiteindelijk pakt door Mantrum. Dus ze komen er maar op een fjouwer om het traai voorsprong. Ondertussen ik al de vier om het draaien te pakken. En er hing het fjouw, Sois Twano van Pedoel van Weensem. Dus zij kunnen de achtervolging inzetten. Nummers Fjouwer en Sois, die binnen ondertussen al uitkeerst. Wiet Massam in, vrouwtje Westgeest, Ilse Koopmans, Annie Koopmans. Proberen het woltje in Oudebeeldziel, Emma Potter, Rikster, Griepstra. En Marit Jepkema, een pupillenfamke bij Oudebeeldziel. Maar daar was 0-5 en 2-6. Pedoel van Oudebeeldziel, ik nooit de tredde omloop hier in Hitsum. Dan de nummers Soan en Jochem. Wommels, Evi Winia en Ali. Lieke de Jong, beide pupillenfamke, mooie Rens Bosje in Dokum 2, Ilse Leverink, de nummers Sanchi, de nummer Jochen natuurlijk, Drolly Petwa, Amarinse Krotje, pupillenfamke, Iris Verhoeven en Karine Mollema. Ja, dat is ik een heel leuke partij aan het worden. Ik geef het gewoon het mooie gelijk op tot spullen gelijk. En nu is het ondertussen Traiamatoa in het voordeel van Pedoer Wommels. Zij hebben dus even de touwtjes in handen op dit moment de derde. En dan zie ik nou de nummers 12 en 14, en dat ben de Pedoer. Van Skinnegautum, Esther Loosma, Marit Hoekstra en Rosalie Tenbrink. Traaien Squalfamkes, Sjeen Reerhoes, Teuns, Amber Goedbloed, Wieke Schaap en Jiska Altenburg. Ja, en dat is het bedoel van Reerhoes, Teuns. Ze hebben de touwtjes in hand, steen een spul voor en het is daar ondertussen fjouw gelijk worden. En dan zien we daarnaast nog de bedoel, Soi, Sextien en Sontje. Dat ben bedoel van de Ron Riep, Injan, Manouk Scharinga, Linda van der Meer, Anne-Lotte van Beem. Zij steen het zien oer het bedoel van Stingen ze 2. Dat ben Ilse Sootsma, Caroline Terpstra en Albertien Hettinga. Ja, die partij is correct uit aanzetten. Dus daar is weinig van te zitten. En dan zie ik op het vierde kant dat er een skinner size onder de Telegraaf hing het in het voordeel van het bedoel van Wommels. En dan is het de voorinse. Die pakt dus de keers. Ja, en zij wint het bedoel van Wommels. Vierder en vierder. Oh, er komt een hele dikke keers te liggen. Het bedoel van Wommels. Zij gaan dus richting de stuit. Dat ben dus de nummers Sean en Jochen, dat betekent dus een hele dikke keers en dat betekent even uit van opslag en een bedoel van de Ronnie Patois geeft richting het perkzame team. Dit is dus Traumdwa Skinnersois, het bedoel van Reerhoes Teuns, stiert een spul voor en de nummer 16 in Zandje en Bin krijgt u daar zetten, hierin hits hem.
0: En daarmee is het 2:55 geworden op deze zonnige zaterdagmiddag en dan is het weer tijd geworden voor een verzoekje voor trouwe luisteraars uit Brielen. We hebben gekozen deze week voor Chuck Berry en Johnny B. Good.
2: Hij is weer daar op zoek geweest naar de juiste platen.
3: Kent op dat ene stukje die vinden hoor.
2: Dit is Hans Krabbendam.

0: En dat was Chuck Berry, zoals jullie allemaal herkend zullen hebben met een van zijn grote hits. Tijd om weer eens te gaan kijken bij de heren hoofdklasse in Sexbierum, Klaas Postma.
1: Ja, daar zag ik naar een laatste slag, volgens mij. Want Remmel Bauma, Jorlas van Beem en Ebert Pieter Tolsmaat zien Johannes van der Veen, Jelle Pieter van der Wald en Willem Hering. Ja, nee, net als laatste slag. Ik dacht even dat er een bal moet hier. Die keert ze als noemen Johan en zien om een plakje in de hele finale, maar steen noemer. En het partuur van Remmel Bauma zit voor mij 4-2 en ik noem mij 6-2. Ik dacht, ik kreeg even dat er een bal moet hier, maar dat bleek een zitbal te wezen. Dus het is 4-2 en 6-2. En dat betekent dat het partuur van Bauma 12 puntjes verwijderd is van de overwinning. En dus ik van een steen noemer en van een plakje in de hele finale. En dan pakken die man toch ik weer een prijs mee. Dat tussen ze nog en dat toch wel op haar lossen. En vrienden, week zien ze nog in de finale in Haas. En binnen nood dicht bij een plakje in elk geval de hele finale hier in Sijs-Wirum. En dan mij ze aas een keertje zien of het partuur van Johan Sipma of het partuur van Martin Bersma. Die binnen alles kortje doen. Het partuur van Sipma pakte het eerste bordje. Daarna gingen de twee bordjes naar de man in wit. En dan hakken toen het partuur van Martin Bersma. Die zien er met twee in voor. En dat wordt krijgt ruil omdat er een keertje slijn is. Wat om spanning in die partij. Ja, het partuur deed ik op papier wel aardig om wat wegen binnen. En een van beiden zullen dus aan terugstomen naar de hele finale. En mij dan zeer waarschijnlijk keertjes in het tour van Remmel Bauma. Daar trouwens krijgt weer een zitbalplaats is Johannes van der Veen. Hij stiert misschien een 6-8 in het eerst. Nou is het 6-8, maar zijn tour is hier uiteraard nog steeds op een neer. Ik neem deze opslagbal ook eventjes mij. 4-2 en 6-2. En die gaat er wel uit. En dat betekent dat de partij dier is. Dat we een cross zetten kunnen toch per toer noemen. Ook zien dat Remmel Bauma en zijn maat een overwinning boeken. 4-2, 6-4. Zij komt terug naar de hele finale. Want haar op het twaalfde is het steende noemer. En ja, de meisje aan zijn keert zien in de partij van Johan Sigma en Martin Bersma. Daar wordt een bal door de bottelen lienen rammelen. En dat betekent dat het per toer van Martin Bersma op treien meer komt dan ze in de seizoen in Telegraaf. Dus slagen zij een gotje en dan ben we nog aan in afwachting van de partij tussen Peter Versuiten en Menno van Swieten. Nou, die man die binnen nog net op het veld, dus dat zal nog eventjes door je. In elk geval, het toer van Bauma zit in de finale en het toer van Martin Bersma zit de kleine meer voortje in het toer van Johan Sipma.
0: Helemaal goed. Gaan we weer snel terug naar Hitsum om even een update op te halen bij de Altmaiers partij. Henk Hempenius.
2: Ja, nummers 24 en nummer 12. Die ben nog steeds een keer zijn Mantrum Veerle van de Werf. Met de Tilmaas, Jimperdoor van Wensen, Brecht, Grovenstein, Anouk Groen. En Famke de Lange. Het weer 400 draaien, maar Pedoel van Wensen. Het ondertussen een vierde bordje pakte, dus de spanning weer om. Dan de nummers Zoon en Jochen. Zien wat er ook gebeurt. En nou is dan een prachtige subbal van Pedoel van Mantrum. Ja, zij komen daar mooi op een 4-4 voorsprong. Dus. En de eerste 12 werd on de Telegraaf. De nummers Zoon en Jochen dan. Wommels, Evie Winia. Alike de Jong, Rens Bos, Jean Pedoel van Dron Riptoa, Amarense Krotje, Iris Verhoeven en Carine Mollema. Dat is een hele leuke partij. Daar wie het Fjouwer om het twa in het voordeel van Pedoel van Wommels. Nou is het ondertussen Fjouwer om het draaien worden. En de Schinne Fjouwer hing het weer aan de kant van het Pedoel van Dron Riptoa. Dus zij het de achtervolging inzetten. Jean, wat was er van Mantrum Dotten en die pleest een prachtige zitbal. En daarmee wordt het dus 4-1 Fjouwer. En zo is het. En dat betekent dus dat het bedoel van Mantrum, Machine Biden, Veerle en Mette, beide schoolvankers, ze staan op wedstrijdpunt. Zijn het bedoel van Wensum, Brecht, Grovenstein, Anouk Groen en Famke de Lang. En de laatste beiden ben ik twee schoolvankers. Zijn wat er aan gebeurt, dit de lijkt nog een keertje in het tussenspel. Dus de formatie van Wensum gaat richting de opslag. En zij mooi proberen om de wedstrijd te blowen. Het is alle hens aan dekken voor hun. En zat ik al zo, dan nemen ze Zoon en Jochen. Die maakten ik een hele mooie street van. Derde tussen de partoeren van Wommels en Dron Riptoa. Daar is het Fjouwer om het draaien. En daar hing het nou weer Zoon Stoa in het voordeel van Dron Riptoa om de Telegraaf. Maar daar kom ik zelf waarom. Het is aan de opslag Brecht Grovenstein. De laat een keer zo'n meter achter de middellijn. Zien wat Brecht nou richting dat perk Stuurzeel komt de bal achterin en ja, die bal komt net nog een keer en zo wordt het dus uiteindelijk derde 4-1 en 6-4. Alles vol in voordeel van Pedoel van Mantrum. Nummer 9, daar is het Carina Mollema, zij is die het clear. Het is Carina Mollema samen met Marens en Iris, zij is die aan de kant van de hoofdslag. En zij mooi doorslag verzwaar hier, natuurlijk Carina. En dan komt de bal nou richting het perk van de Wommels. Ja, en dat is een fantastische hoofdslagbal van Carina Mollema. Prachtige zitbal is het resultaat. Dus daarmee komt het in ieder geval weer volledig in die kwicht derde. En dan zien we nog eens even naar de partij tussen nummer 4 en

0: hij ze stevig in handen. Zij komen als het in al op een schienertrij is. Maar het is nou zoals gelijk daar aan de Telegraaf. Maar eerst is het daar een Brecht Grovenstein. Zij maar proberen wens hem in de street te houden. Zij zal haast die opslag verzwaren voor haar patoer. Daar in het vierste perk bij mijn moeder, nummer 24 en 12. Komt Brecht, mooi haar opslag. Ja, die zit er weer fantastisch in. Ja, prachtige zitbal van Brecht Grovenstein. En dat betekent dus daar de vier westen gelijk. De Telegraaf, dus het kent daar werkelijk ik wel nog alle kanten op. Dus tussen nummers Zoon en Jochem. Bedoel van Wommels, Evi Winia, Alike de Jong, Rens Bosje en de Ronnie Petwa. Amarens Krutje, Ierde Verhoeven, Carine Mollema is het dus vier eerste gelijk. Dan hebben we daarnaast de nummers 12 en 14 van de 12e list. Skinner Goutem, Esther Loosma, Marit Hoekstra, Rosalie Tenbrink, Sienreer Hoestreus, Amber Goedbloed, Wieke Schaap en Jessica Altenburg. Ja, daar is het ondertussen al. Skinner Fjouwer eerst worden in het voordeel van Padoel van Reer Hoes. En dan de nummers 16 en Santje. Dronliep Ian, Manouk Scaringa, Linda van der Meer, Annelotte van Beem, Sienstiers Twa, Hielse Soosma, Carlijn Terpstra en Albertien Hettinga. Ja, ik, daar hing het al een Skinner Fjouwer eerst op de Telegraaf. En dan is er straks nog niet aan de partij hoer op die twaalf om op. Dat binnen nummers 19 en 21. Dat is Dagem Ingen, Sanne Haaksma, Dana Marit Koopmans, Fenne Wiersma, Simperoel van Nijewier, Michel Sietsma, Marijke Ekstra en Fenne Koster. Maar ja, die melden nog even waar zit dat er een perk leeg is. Het eerste perk dus, 24 en 12. Bedoel van Mantrum Sienwezen, 4 Weersen Week, Jerien Hitsum.
1: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland.

0: Nou, dat waren natuurlijk de Eagles met hun grote hit. Een van hun grote hits, Hotel California. Terug naar Hitsum voor een update bij Henk.
1: Ja, wat een moment om hier op het keersveld te komen. Vierwezen League, Zuiglik. Tussen de bedoeling van Mantrum, Veerle van der Werf met Tilma. En het bedoel van Weensum, Brecht, Grovenstein, Anouk Groen en Famke de Lang. Het bedoel van Mantrum, Seistin aan de kant van de opslag. Zij mag als eerste de bal richting het perk sturen. Op die Vierwezen League, Zuiglik stand. En ja, dan hebben we dus volop spanning hier op die Zuiglik. Dat is altijd maar eens een partij. Zien wat er gebeurt hier. Het perk van Weensum, zij ben er klaar voor. En nou is dan de opslag van Mantrum om die bal haast naar richting dat perk te sturen. Op die vierwegelijke zuigelijke stand. Ze neemt natuurlijk even haar tijd. En dan ben ik benieuwd wat ze die ballen brengen. Ze willen achterin bij Brecht Grovenstein direct de bal vliegend. Ja, die hij geeft haar over de vingertoppen heen. En dat is jammer. Brecht Grovenstein die rekt die bal vliegend. Maar er zijn mogelijkheden voor het bedoel van Mantrum. Nou is de bal uiteindelijk boppen van Brecht. En dat betekent dus dat zij alsnog de winst pakken. En zij beginnen uiteindelijk dus alsnog naar de tred om op. Ja, en daar ziet al te wat zien op hun het bedoel van Bolzat, Ian Tessa, Westra, Minke Tjelsma en Fena Cuperus. Maar ja, de spanning zit hem ik in de partij daarnaast. Dat ben in Saan en Njogen. Dat ben Wommelsma, Evi Winia, Alike de Jong, Rens Bosje, Dron Repertoire, Amarin Skratje, Iris Verhoeven en Karine Mollema. Want daar is het 5-4. En zo is niks nou in het voordeel van bedoel van Wommelsma. En het is Rens Bosse die daar zijn doorslag verzwaart. Maar voor haar bedoel het perk is natuurlijk Karine Mollema. Zij stiert achterin. En het is Iris die het voorin stiert. Het is Stiers die het even de voorrang krijgt. Ja, zij ben een keertje in de ron riep in hem Stiers 2. Kom ik zelf bij waarom. Het is eerst neem ik de doorslagbal van Rens Bosse maar even mooi. Zij stiert er klaar voor. 4 jou voor en zij is niks voor. Dus dat betekent wedstrijdpunt. Voor het bedoel van Wommels. Wit zij het kwijt te klaar. Nee, er komt in ieder geval nog een keer. Oeh, Rens, dat scheelt meters in het tussenspul. En dat betekent dat er een keer komt te listen op een 12 hele meter achter de middellijn. En dat betekent daar in ieder geval even naar Ruidi. En dan is het dus de nummers 12 en 14 en 16 en Sontje binnen eerst ik nog aan het keersen. Schinnig houdt hem, Esther Loodsma, Marit Hoekstra, Rosalie Tembrink. Probeer het echt wel te zien. Ik bedoel van Leerhoes, Teuns, Amber, Goedbloed, Wieke Schaap en Jiska Aldenburg. Maar ja, het krachtverschil is gewoon eigenlijk te groot. Het bedoel van Reerhoestuins wit op de goede momenten tat te slaan. En daar maakt steeds zeker op een skinner vier eerst een voorsprong. Nummer 16 en Sontje. Ronald Riep Inja, maar ook Skaringal, Linda van der Meer, Anne-Lotte van Beemsje en Stien Zetwa, Ilse Sootsma, Carlijn Terstra en Albertine Hedinga. Ja, ik derde liek het krachtverschil gewoon simpelweg eigenlijk te groot te werden. Het bedoel van Stien Zetwa probeerde het door. Ik zei steeds skinner vier eerst naar achter. Het is Karine Mollema die de bal naar het perk stuurt. Ja, dan is het toch het bedoel van Dron Riep 2. Hier is, Amarense die de bal vaart. De keers weer te keren. En daarmee bloot het bedoel van Dron Riep 2. Nog in de wedstrijd. 4-4. En zij zet waarst in zij. Nou, ondertussen achter zin het bedoel van Wommels. Dus Wommels nog steeds op dat wedstrijdpunt. Het is haast op naaien. Karine Mollema die de opslag verzwaart hier maar. Nummer 19 en 21. De laatste partij van de eerste van de tweede list. Die steen ondertussen ik op het veld binnenhand inslaan. Dokkamien, Sanne Haaksma, Dana Marit Koopmans, Fenna Wiersma. Sien Nijwier, haast en Michelle Sietsma. Marij Keestra en Fenna Koster. Maar ja, die vrouw die binnenhand inslaan. En dat betekent dus dat die nog net los binnen. En als je weer in de aanwacht ziet. Maar natuurlijk, de opslag. Het bedoel van de Wommels is ondertussen al terug. Het is een boetenslag van Karine Mollema op de 4-4. En de is te waarschijnlijk stand. En dat betekent dus dat het bedoel van Wommels. Ik naar de treddelist gaat. Hierin hit ze hem. Op een zon. Oftewel.
0: Nou, er was vanmorgen eerst nog wat bewolking, maar in de loop van de ochtend brak de zon steeds vaker door. Het blijft droog vandaag. Vanuit het zuiden wordt steeds warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur uit gaat komen tussen de 21 en 24 graden. Er staat eerst een zwakke wind die vanmiddag naar west-zuidwest draait en matig tot vrij krachtig wordt. In de avond neemt de bewolking weer toe en vannacht krijgen we een beetje regen.

0: gaan we van het culturele hart van Brabant, Guus Meeuwers, naar het culturele hart van Friesland. De kaatserij, herenhoofdklasse, Klaas Postma.
1: Ja, ik zit in Zeiss-Willem Tessier naar twee partijen in de tweede omloop. Johan Sipma, Gabia van Potta en Hendrik Kootstra keert ze om een plakje in de hele finale. In Mappenbergsma, Hessel Postma en Edwin Sielstra. Daar stiert het betoog van Johan Sipma met Fjouwer om hier achter. Maar die man doet wat weer om. Op Fjouwer om hier en Zeiss de Liek weer een opslag later van Mappenbergsma. En correct op Zeiss Fjouwer is het Gabia van Potta die het op Zeiss Fjouwer de bal vier door de bobbellinie jagert. Het weer is Fjouwer om hier. Het is nou Fjouwer om het rijden. Oftewel een spannende partij. En de winnaar pleert ze maar voor de hele finale. En mij dan keert ze in het retour van Remmel Bauma. En dan is ook die orenpartij op het tweede list inmiddels los. Om de premie op neert. Peter van Suten, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra, Chin Menno van Schieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Die keert ze om een steennoemer, die keert ze om een plakje in de hele finale. En dan hing je twee bordjes in de Telegraaf. Beide voor het retour van Menno van Schieten. Ze pakken de eerste twee bordjes. En het is in dit eerst voor jou geliek. Ik zie ook nog een uitslagbal van Rick Minnesma. En gaat die over de boppeline? Ja, die gaat door de boppeline. Die gaat zelfs heel vier over de boppeline. Dus die man zit in dit eerst bij Zeiss Fjouwer voor. Nou, dat kan ik wel eventjes meenemen. Dus ja, die orenpartij is spannend. Tussen de partoeren van Sipma en Bergsma. En krijgen we daar nou de vermeesterslag van Hessel Postma. Dat docht hij de hele dag al heel goed. En nou ook, want nou drinkt hij een kweerslag al van Gabriel van Potta. Nou, is die 12 punten wel weer een telegraaf voor de partoe van Maarten Bersma. En zo even naar die orenpartij. Daar is het tussen Spul en Zeisjouwer al in het voordeel van de partoe van Menno van Schieten. Daar wordt correct ruilen. Er is een keerts. En ik zal even zien dat Menno van Schieten die keerts harder kent. Dan pakken ze de treien bootjes. En anders is het Zeisjouwer. Nou, hij had Tjesse en Rick maar naar voren gestuurd omdat de keerts net heel dik is. Zit Kevin Jordi voor in het perk, zit Allard Hoekstra nou achter in man beneden ruilen. En komt nou met een voorschietenmachine gewoon in. Hij brengt die bal tussenin en die bal is net te verwerken. Nee, hè, absoluut net. Die man pakken ek op deze size de 12 punten en dus een bordje. Ze zien er mij, draaien maar niks voor. Ze zien het retour van Peter van Suten.
0: En dan is het 8 minuten voor tweeën. En dan hebben we nog alle tijd om eventjes te gaan kijken bij de Altmaierspartij bij Henk.
2: Ja, dat kan natuurlijk. Ja, de nummers 16 en Sontje binnen ondertussen. Ik uitkeert dat de partoe van de Ronriep Ingen, de Manouk Skaringa, Alinda van der Meer, Anne-Lotte van Been. Ja, zij stonden zien hoe het partoe van Stiens Twa, Ilse Zoltsma, Carlijn Terpstra en Albertine Heddinga. Ja, dat bedoel ik, dat probeerde het wel degelijk. Maar ja, de botjes gingen uiteindelijk in je kant door. En daarmee waren dus 4-0 en Sojjouw. Dan is de bal boeten van Albertine. En dat betekent dus dat de partoe van de Ronriep Ingen ik zich plaats voor de treden omlopen hier in Hitsen. Dan zie ik naar de nummers 12 en 14. Dat binnen partoeren van Schinnegoudem, Esther Loodsma, Marit Hoekstra, Rosalie ten Brink. Schinne partoeren van Rea Hoesteuns, Amber Goedbloed, Wieke Schaap en Jesk Aldenburg. En de partoeren van Rea Hoes. Zij staan op wedstrijdpunt 4 om hier en een Schinne Sars hing het rond de Telegraaf. Er laat nog wel een keerts in het tussenspel. Die laat terug van de opslaglijn. Ja, dat is Esther Loodsma die opslag verzwaardig zit van Schinnegoudem. Komt die bal van Esther voorin bij Wieke en kent ze de. Ja, die had ik een knapper, de jonge dame van Schinnegoudem. En dat betekent dus dat Wieke Schaap de keerts wit te passeren. En daarmee get ik het bedoel van Rehoe Steuns. Dus een nooit die tred omloop. En dan is er dus nog niet een partij die is correct uiteen zetten. Dat zijn de nummers Njontjen en Jen 20. Dokam Ian, Sanne Haaksma, Adana Marit Koopmans, Fenna Wiersma, Sjempedoel van Nijwier, Michelle Sietsma, Marije Keestra en Fenna Koster. En dan zien we dus dat de complete tredenlist compleet is. Nummers 24, Sint 2, Bolsward Ian, Tessa Westra, Minke Tjelsma, Fenna Koperis, Aagentje en Weensem, Brecht Grogenstein, Anouk Groen en Famke de Lang. En dan nummers 6, Sint nummer 7, Ardebeeld Siel, Emma Porte, Rikse Griepstra, Maarten Tjepkema, Tim Wommels, Winia, Alike de Jong, Rens Bos. En de nummers 14 en 16, Rehoes Thuis, Amber Goedbloed, Wieke Schaap, Jeske Altenburg, Sjen Dronriep Inje, Manouk Scharinga, Linda van der Meer en Anne-Lotte van Beem. Dat is de complete treddenlist. En dan nog één partij op de twaalflist. En er wordt, het veld wordt hier even inkwatten. Dus dat wordt het even, denk ik, een liedje te zien. En dan gaan we los met de partij. De nummers Njontjen en Jen 20. En dat ben de partijen van Dormingen, Sjen Pedoe van Nijwier.

Nou, met deze twee plaatjes zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van deze Ziltemiddag. We maken even plaats voor de reclame en het nieuws en zijn daarna graag weer bij je terug met muziek, de regionale sport en het nieuws. Graag zometeen aan de andere kant van twee uur.

0: Maandag is het zover, de loting van de PC. Omroep Zilt is er natuurlijk weer live bij. Je hoort hoe de wedstrijdlijst eruit gaat zien en wat de kaatsers verwachten van de PC. Volg het vanaf 5:30 live op de radio, omroepzilt.nl en in ons app.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Hey Pieter.
4: Hey Johan.
3: Is het de taljet?
4: Nee, wat is er aan de hand?
3: We hebben wat meisje in Bitgen op de sneus. We hebben nu de wielder van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
4: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Ijsmandaren.
3: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
4: Meesken, net stinnen, maar erheen.
5: Dus jouw je hem gauw op.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Een minderjarige jongen uit Barneveld is gisteravond overleden na een ongeluk met een quad in Kootwijkerbroek. Hij vloog tijdens zijn rit vermoedelijk uit de bocht. De jongen werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Een tweede jongen, die ook op de quad zat, meldde zich bij de politie en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. 4 Nederlanders zijn in Indonesië gered na een schipbreuk. Hun boot was sinds gisteren vermist en bleek door het slechte weer te zijn gezonken nabij Sulawesi. De 13 opvarenden overleefden de ramptocht op een vlot. Ze maken het naar omstandigheden goed. De Indonesische kapitein van het vaartuig wordt nog altijd vermist. Hulpdiensten zijn nog naar hem op zoek. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
8: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
9: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra zou zeggen:
10: Para Link & Co. Geonocinico.

Luisteraars, welkom terug bij het tweede uur van deze Ziltermiddag met sport en nieuws uit jouw regio. Nou, de luisteraars die al vanaf 1 uur bij ons zijn, die weten het natuurlijk dat we zijn bij de heren hoofdklasse in Seksbierum. Daar zijn we gevorderd tot de tweede omloop. En de meisjesafdeling, de Art Meijerspartij, daar zitten ze al in de derde omloop. Daar gaan we zo meteen als eerste weer even kijken na het plaatje waar we dit uur in ieder geval mee gaan aftrappen. Die is van Keen. Is it any wonder?

0: midden in de derde omloop zit Henk Campenius.
1: Nou, we zitten correct, Bim Los, maar die laatste partij op die twaalf listen nog, Hans. Dat is dan in je partij. Ja, en dat gaat gelijk eigenlijk om een plekje in de hele finale natuurlijk. Er stiet dus wel wat op het spul tussen nummers Jontje en Jin 20. Dokkeminje, Sanne Haaksma, daarna Marit de Koopmans, Fenne Wiersma. Sien, ja, Naaie Wier, Michelle Sietsma, Marije Keekstra en Fenne Koster. Ja, er is ondertussen het eerste bordje verkeerd. En dat gaat naar het bedoel van Naaie Wier, want dan is er hij heeft er heel goed bij in het tussenspel. Keert de bal voor de keerts. En dat betekent dus dat het eerste binnen is. En nu is het een prachtige zitbal van Dana. En dat betekent een skin of jou van bedoel van Dokkum. Dus ja, die partij is correct. U daar inzetten. Nummers 24 en 12 ben ik oproepen. En die steen ondertussen ik op het veld. Maar die binnen onder inslaan. Dat ben bedoel van Bolzwart Ingem, Tessa Westra, Minke Tjalsma en Fenna Couperus. Simpeloer van Weensem, Brecht, Grobenstein, Anouk Groen en Famke de Lang. Is ondertussen ik nou een wandercontrole geweest. Ja, en de wanden zijn natuurlijk al hier goedkeurd. En de zuisterende vrouw dus haast weer op het veld. De nummer 6 en 7 ben ondertussen ik weer oproepen. Dan ben we met traaienperken bij volop ontkeerd. Hier op die 27e editie van de Oud-Maaise Partij. Harde Beeldziel, Emma Porter, Rix Griepstra, Marij Tjepkema, Aasen Tjen, Wommels, Evi Winia, Alike de Jong en Rens Bos. Ja, die boypertoeren, die komen correct het veld op, maar dan hebben we natuurlijk even inslaan. En dat betekent dus dan hebben we traaienperken vol. Ja, en nu is het uiteindelijk Michelle Sietsma. Zij stapt heerlijk onder de bal. Ze hebben dus het eerste bordje onder de telegraaf. Ja, dus Fjouw Trois, die is in handen van Pedro van Dorkum. Dus ja, zij hebben op dit moment het initiatief in dit eerste. Het was de eerste dus. En als je waarschijn, natuurlijk het Pedro van Bolzwart in Jensen Weensem. En Pedro van Ordebeeldziel, zijn Pedro van Wommels, hier in Hitsem. Het is trouwens prachtig mooi keertswaar. Het Sintje stiet er heerlijk boven. En daar ben ik een heel soort mee kunnen doen om de Lien. Er is stiet een tribune. Er is van alles om in een prachtige arena. Dus allemaal een prachtige keertswaar weer hier in Hitsem.

0: De warme stem van Danny Vera was dat met Rollercoaster. En daarmee gaan we terug naar het terrein van kaatsvereniging De Twaard Warpen Dios. Want daar is de gast naar de heren hoofdklasse. En Klaas Posma, die kijkt daarnaar.
1: Ja, nou, ik zie nou trouwens even naar niks. Dat wil zeggen, ik zocht naar een totaal leeg veld. En dat betekent dat beide partijen die dwarmen winnen op het zwartlist, dat die hier binnen. De partij tussen Johan Sitma, Gabriel van Papta en Hendrik Kootstra en Martin Bersma, Hessel Postma en Edwin Soetstra, dat wie een partij werd die de patroon van Martin Bersma met Fjouwer hier voorkwam, dan wordt het op die eerste partij, dan wordt het samen Fjouwer eerst geliefd. En dan wordt het spanning en dan meneer de heer denkt wat een bal, die is wel leuk. En uiteindelijk komt het patroon van Martin Bersma als eerste op de vier eersten en dat verzilveren ze dan uiteindelijk. Hè. Ze winnen op 4 van Fjouwer en Saai Stra had Hendrik Kootstra de keert net voorbij slag. En dan is het patroon van Sitma er al en is het patroon van Martin Bersma, hele finalist. De meisje dus aas een keertje in het patroon van Raymond Bauma. En dan hier werkt nog de strijd om de premie of meer tussen Peter van Sitten, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Tjen Menno van Sitten, Rick Willemsma en Tjesse Steenstra. Nou, dat die gauw die in, dat die het verhaal van de kot en de moes, mijn heel iets moesje in het... Dat die het patroon van Peter Verzutten en een dikke kat, want die vliegt de moes heel nauw op. Die wil niks, zei ze jou, dat die samen dien. En dat betekent dus dat het patroon van Menno Verzutten een steen nummer had. Zij stien hier, zij is weer eenmaal in de finale. En de meisjes aan zijn dus keertje zien of het patroon van Remmel Bauma of het patroon van Matt Besma. Nou, die matten nog beginnen we de hele finale. Het veld wordt nog verlijn, daar wordt hij een perk van maken, er wordt even een pauze naam. Dus ik schat dat het nog wel een 10 minuten tot een kwartier door is, zilver, dat die hele finale überhaupt beginnen zal. En dan hebben we nog twee partijen te gaan. De prijswinnende partijen binnen bekend. In elk geval het partij van Menno Verzutten werden ze in de finale. En aan eerst de hele finale tussen Martin Bersma en Remmel Bauma. Ik schat een kwartier in de scheidsrechter zo lezen. Ik eventjes het te perk precies lezen. Maar. Nou, dat wordt nog even net keerts. De hele finale is bekend. Finalist is echt bekend. Het partij van Menno Verzutten. En we gaan naar zijn. Nu een minuut of 20 denk ik. Of verder.

0: Schaadam, zegt Roxy Dekker. Nou, dan luisteren we ernaar en dan gaan we naar Henk.
1: Ja, en ik zie nou je treiperken die twee volledig vult binnen nummers Njontje en 21. De laatste partij op die tweede omloop. Die hier tussen de bedoeling van Dokkum, Injems en Haaksma. Daarna maar het Koopmans, Venna Wiersma, en de bedoeling van Nijwier. Michelle Zietsma, Marije Keekstra en Venna Koster. Ja, en dat is een, in ieder geval het begin van die partijen beloofd een hele mooie street te worden. Want ja, het eerste bordje ging dus naar het bedoeling van Nijwier. Daar had Marije er heel goed bij gezien. Tussenspel, keert de bal verkeerd. En vervolgens is het op de Zuidelijk is het Sanna van Dokkum die de bal retourneert tot vader de Keers. En daarmee is het dus derde eerste gelijk worden. En de nummers 24 en 12. Ik daar binnen ondertussen 12 bordjes verkeers. Bols wordt Ingen, Tessa Westra, Minke, Tjalsma, Fenne Kuperis, Jim Weensen, Brecht, Grovenstein, Anouk Groen en Famke de Lang. Ja, daar ging het eerste bordje naar bedoel van Weensem trouwens een hele goede opslagwerk van Brecht Grovenstein. Zij weet uiteindelijk de Keers een prachtige zitbal te plaatsen. En daarmee pakken zij het eerste bordje onder de Telegraaf. Nu is het 6-12 van Bolzos. Zij gaan naar de opslag. En zij maar proberen om een hele dikke Keers te verdedigen. Die loopt op een meter of 3 achter de middellijn. En de nummers 6 en Zoan. Ja, daar is ondertussen het eerste bordje. Ik verkeers dat gaat tussen de patroon van het bedoel van Wommels natuurlijk, maar even Winia, Alike de Jong en Rens Bosch. Het bedoel van Aardebeeldziel en mijn porter Riks Griepstra en Marit Jepke. Maar nee, er is binnen nog geen bordjes verkeerd. Nou is dat prachtig opslagwerk van de formatie van Wommels. Zij komen er maar op een sociale voorsprong in het eerste. Dus ja, er wordt volop een keertje. Daar is het Tessa die de bal flingelt tussen de vierten terug. Ja, en hij kan dus om dat eerste bordje van je patoer ver te pakken. Ja, dat slaat op net. Die bal die gaat uiteindelijk tussen de filmpjes van Tessa terug. En daarmee willen dus Sois jouwen. Het eerste is dus van het patoer van Weensem, Brecht Grovenstein, Anouk Groen en Famke de Lang. Zij staan dus een eerst voortje in het patoer van Bolzat. Het patoer van Tessa Westra, Menke Tjalsma en Fenne Kuperis. Ja, en dan is het een goed opslagwerk van Rens Bos. Ja, ze stonden Sois jouwen voor in dit eerste patoer van Wommels. En dan een prachtige zitbal van Rens op die Fjouwe Sois. En dat betekent dus dat het proef van Wommels het eerste bordje om de Telegraaf hing hier in Hitsum. En ondertussen is het proef van Bols wat ik langs zie de kaam. Prachtige zitbal van Tessa Westra. Ik daar wil dus eerst een week. Dus ja, we binnen weer los in Hitsum. Maar treienperken.
2: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Oh yeah. Dit is de Ziltemiddag.

0: Uit 1969 was dat. De George Baker Selection met Little Green Bag. De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat de grondwatervoorraad op Terschelling en Vlieland flink onder druk staat. Volgens Wetterschip Friesland is de hoeveelheid beschikbaar grondwater op de eilanden sterk afgenomen. Er is de afgelopen tijd niet veel regen gevallen. Het neerslagtekort is opgelopen tot 270 mm. En dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 230 mm. Zelfs in de droge recordjaren 76 en 2018 was het tekort lager. We gaan even naar een plaatje. Doe maar, Leo.
1: Nu zich deze dag.

0: Splitsing was dat met Wind en Zeilen. Een van de favoriete platen van mijn vrouw. Dus deze Miranda, die was speciaal voor jou. We melden niks. Klaas die meldde ons net dat er nog niet gespeeld wordt bij de heren hoofdklasse. Er wordt wel een balletje getrapt op het veld. Daar zit hij naar te kijken, maar veel kaasactiviteit is daar nog niet. Ze zijn eventjes in de pauze. Gaan we zo meteen met een minuut of 10 weer naar terug. En dat betekent dat er weer even alle tijd is om te gaan kijken in Hitsum bij Henk bij de meisjesafdeling, de Oudmeijerspartij. Henk.
1: Ja, de Zuidwest editie, je hoort hier prachtig mooi keert waar en een soort meisje rondom het veld hier in Hitsum. En ik zie nu traaien volledige gevulde perken en dan ben ik dus traaien wedstrijd nog een gang. Ja, en we zien nu wat misschien wel in ieder geval een bier van de partij, wat verrassingen om te steen. Het is uiteindelijk nou het bedoel van Minkie Tjelsma van Bolzer die de bal boeten slaat. Ja, en daar mooi profiteert de wens hem van. Maar kom ik zelf waarom? Want ja, de nummers niet ontje 21. Zij staan in het middelste perk, de laatste partij van de tweede omloop. Daar kwam Ian Sanne Haaksma, daarna Marit Koopmans, Sven Wiersma, Sinai Wier, Michel Sietsma, Marij Keekstra. En achterin is de derde Fenna Koster. Ja, en derde, dat is een prachtige street tussen die beide partoeren. Want ja, dat gaat om en om mooie botjes. Het wie eerst in de league en dan op de Zijstra. Prachtige zitbal van Sanne. En dat betekent spul om het eerst. En vervolgens is het op de 0-6. De keer is net voorbij. En dat betekent dus dat het bedoel van Nijwier weer langs de city komt op de spullenkliek. Dus ja, alles werd in Liekwicht daar tussen de bedoeling van Dokkum en de bedoeling van Nijwier. Ja, zat ik al zo, nummers 24 en 2. Ja, het begin is daar duidelijk voor de bedoeling van Weensum. Brecht Grovenstein, Anouk Groen, Famke de Langs, de bedoeling van Bolzart, Tessa Westra, Minke Tjelsma en Fenne Couperus. Want ja, het weer een eerst voor de bedoeling van Weensum. Dan een prachtige zitbal van Tessa op de Zuifjouw. Eerst een liek. Vervolgens is het Brecht Grovenstein. Zij werd de keerste behouden op de Zuifjouw. En daar mooi steen ze op een spul om het eerst voor. En ze hebben ik alweer de Zuistwa voorsprong. Om de Telegraaf hing in het bedoel van Weensum en Brecht Grovenstein. Ze ziet ondertussen weer kleer. Maar die opslag weer verzwakking. Voorin Fenna Couperus en achterin Minke Tjelsma van de Bolzwart. En dan is het Sjen wat Brecht Grovenstein noodwang geeft. Bal achterin bij Minke. Ja, direct de bal vliegen. Maar ja, die zit net naar de boven daar. En dat betekent wel mogelijk. Ja, dan komt die bal weer om. En dan loopt er net zo'n dikke keertje over. Heel goed werk van Pedro van Weensum. En nog een keertje van de medico Fjouwer uit de voorlijn. En dat betekent dus daar in ieder geval even een ruilie van opslag. Ja, en de orenpartij, dat zijn de nummers Sois en Son. Dat zijn de patoeren van Arbeeld Siel, Emma Porte, Rikse Griepstra. Maar Tjepke Maasje in het patoer van Wommels, Evi Binia, Alike de Jong en Rens Bosch. Ja, daar is het patoer van Wommels. Wat de touwtjes op dit moment in ieder geval even in handen heeft op de Fjouwer Sois. Prachtige zitbal van Rens. En dat betekent een eerst voorsprong. En vervolgens mooi Rens op Nijen op de Sois Fjouwer opslaan van Wommels. En dan plaatst ze nog een keer een zitbal. En dat betekent een speelvoorsprong van het bedoel van Wommels. Nou is het een prachtige zitbal van natuurlijk Rikst en Derma komen zij. Het bedoel van de Wilsiel komen op een size 12 voorsprong. En laat dan nog een keer zien het tussenspel. En dat betekent dus dat het bedoel van Aarde Wilsiel. In ieder geval wat we hebben om een wankje. En op de voorkant is het Tessa Westra. Zij is hier te kleren. Speel om het eerst achter en schinnen size achter. Zoals waar achter het simpel van Weensum. Tessa, het is ondij om die bal om die hele lietse keer dus goed te verdedigen. Komt die opslagbal van Tessa Westra voorin. Ja, die heeft een knapper van Weensum. En dat betekent dus dat ja, goed opslagwerk van Tessa. Een zitbal is het resultaat. En daar in mei is het dus Sojjouw. Steenbol achter. Spul om het eerst en Sojjouw. In het middelste perk is het dus Spul en Gliek. En staat op de oorkant is het Sois 12, het bedoel van Arbeeld Siel, het bedoel van Wommels. Sanne Haaksma is ondertussen alweer onderwijs. Zij staan een Sois niks voor in het vuurde eerste tussen de bedoeling van Dokkum en het bedoel van Nijwier. En nu is het een boetenslag van Sanne. Dat betekent der Spullingweek en Sois 12. Dus er wordt volop keerst hier in Hitsum. En nu is het daar een Tessa Westra op Nij. Spul om het eerst achter. Sois jou en nu achter in dit eerst. Zien wat er gebeurt in het perk van Weensum stiertekelen. En dan is het Tessa die wacht het even. Nee, het is Rens Bosse die het even voorhangen neemt. begint. En dan is het, die bal gaat weer de toer van Wommels. En terug Alike. En dat betekent een weer de toerslag. En dat betekent dus het eerste bordje van Petoe van Oudebeeld Siel on de Telegraaf. En dat betekent het spul om het eerst. En op de voorkant is het een prachtige sitbal op naai van Tessa Westra. En dat betekent dus Zuigelijk spul om het eerst. En Zuigelijk daar tussen de Petoe van Bolzart Ingen. En het Petoe van Weensum. Die opslagbal neem ik nog even mooi. Ja, het kan zomaar een verschil opleveren in Gien. Of het wordt spullengelijk. Tessa is onderwijs naar die opslaglijn. Stuurt hem op naaien voorin bij Weensum. Ja, en dan komt er een keertje. Dat betekent weer even een ruilje van opslag. En dan ken ik ondertussen.

goals wat. En dan is het dan naar Brecht om die Balzano dat perk te sturen. Dat perk van Venna en Minken natuurlijk, die keer ze net voorbij kent. Dan slagen ze erin, Brecht. Dan is het... Nu is eigenlijk al timing van hun. Maar Savier is het natuurlijk nog net. Brecht Reiner, Brecht Grobestein natuurlijk. Juist hier clear op de Iantwa en de Zorgelijk komt de opslagbal van Brecht achterin. Oh, die bal gaat boeten. Dus de stand werd volledig in liekwicht tussen de bedoeling van Bolsward Ian en Weensum Spullengelijk hier in Hitsum. Goeie.

0: En dat was René Schuurmans met Laat de zon in je hart. Een verstandig advies natuurlijk voor ons allemaal. Gaan we weer terug naar het kaatsveld bij de meisjesafdeling. Want Henk heeft de winnares van vorig jaar aan de microfoon. En dat is Sophie Kroondijk.
1: Ja, Sophie, goedemiddag. Hoe is het om je wet te wijzen?
2: Nou, heel leuk. Het is wel leuk dat je wij vaak je woon hebben dan nou te zien hoe deze vankjes is in het keert. Dat vind ik toch wel heel leuk.
1: Ja, want uiteindelijk de kanshebbers die zitten er nog volop in. Hoe heb je hem vorig jaar die dag beleefd, Sophie?
2: Nou, die vooral heel lang wachten. Toevallig hier werd van de morgen in de auto nog maar als je trein hoor. Dus het was een partij wie dat we echt lekker lang wachten mochten. Maar uiteindelijk een hele mooie wedstrijd west natuurlijk.
1: Ja, want het is natuurlijk wel een van de hoofdprijzen bij de vrouwen, hè?
2: Klopt, het is wel de wedstrijd waar het uiteindelijk om gaat. En dat viel je natuurlijk van dat hij het ik wil.
1: Ja, is het dan ik een spannende dag voor je?
2: Nou, ik denk de jaren daarvoor, vaak hier steeds maar hier wel echt spanning. Maar vaak hier dacht ik

0: nog een keer lekker kees en dat Sherwood wordt. Dus op zich voelt het toen wel mooi. Maar natuurlijk, als de hele finale heeft gehad en dan op naar de finale is, dan komt er natuurlijk wel spanning bij Shin. Ja,
1: ja, want dan ben je er uiteindelijk heel dichtbij en dan mag het maar even gebeuren, hè?
0: Nou ja, dan worst het heel graag. En ook eerst maar 12 vampjes die het ik heel graag wilde. Dus dan komt de drukker natuurlijk wel op te steen. En het publieke boeten om die... Nou, die heeft toch ik wel zoiets van... Ja, je bent een favoriet. Dus dan mag je het wel echt wel. Ja, klopt.
1: Ja, want uiteindelijk... Het wil natuurlijk net altijd zitten dat een favoriet per tour... uiteindelijk weer ik maar de winst vertrokken is. Want we zullen het nou eigenlijk al. Het zijn verrassende ontwikkelingen.
0: Ja, klopt. En ik wil op het tour werd vast misschien minder verwacht. Dus die nou wil gewoon echt boven zichzelf uitstekken. En dat is natuurlijk heel knap. En daar is dan partijen vaak en dat maakt zo'n partij heel leuk.
1: Ja, want het is elke keer maar de vraag in en je roept elke keer van oh, er zijn misschien 3 of jouw kanshebbers, maar het wil net altijd zitten dat een van die kanshebbers uiteindelijk op het hoogste niveau stiert, hè?
0: Nee, helemaal niet. Wat we krijgen zo en er komt wel spanning bij je en mag ik oerkennen en ja, hoe ga je daarmee om en wat zo als oormeester steeds van nou ja, je kunt het wel eens winnen, ja, hoe reageer je daarop? Ik denk dat dat wel factoren binnen die mooi spelen op zo'n dag.
1: Ja, want en uiteindelijk beleef je hem natuurlijk vorig jaar een fantastische dag.
0: Ja, ik ken het beter. Inderdaad, we hebben 2 eerst een zin gehad. En het weer zo'n mooie dag, dat viert je natuurlijk nooit weer.
1: Nee, want uiteindelijk voelt de puzzel in ieder geval je hem volledig te plakken.
0: Ja, misschien we gingen graag op het NK misschien iets beter willen presteren. Maar we gingen toen al het idee van, nou ja, de op mij is het daar waar het om gaat. En als je dan op zo'n dag je steen en geniet het mooi. Maar als je voor zo'n mooi veld, zo'n goede organisatie, ja, dan is het natuurlijk heel mooi als je winnen mooi.
1: En wat vind je er nou eigenlijk van, dat is maar één keer mooi dan mooist?
0: Ik denk wel iets heel goeds. Ik vind het vooral leuk dat hij elk hier een oren winnaar. En natuurlijk voor de famkes die wat jonger binnen, zoals Aisha bij Usvaar hier, is het natuurlijk nou jammer dat ze net nog een keer mooi verhak ik. Want ik wil snappen dat het dan ik heel jammer is, maar dat ze net meer mooi. Alleen ik denk dat het wel heel goed is voor zo'n wedstrijd. Als één keer mooi is het wel, als het een winst is het clear. Ik denk dat het wel goed is.
1: En uiteindelijk, je hebt wat in je van de wimpels te pakken, hè?
0: Klopt, ja, dat wordt er zo. Het is in je voor de fjouwe wimpels en dat is heel mooi. En als je wel wat heen gaat, ja. Yeah.
1: En dan even naar Dijsjen. Voor Jim komt natuurlijk de hoofdprijs er nog gewoon, hè?
0: Gericht op de PC, denk ik.
1: Ja, natuurlijk. We gaan Jordan Dart Meijs, wat een fantastische dag is, man, heel veel mensen eromheen. Ja, en dan gaan we langzamerhand op naar het hoofdniveau natuurlijk bij de Fraldi.
0: Ja, en Jontje in augustus. We staan nu plak te zien op de ranking. Dus op zich staan we safe en we hopen dat ze te horen. Maar we hebben wel die trains ook iets. Als we met het leuk hebben, plezier zit voorop. Trainingen binnen leuk. En dan sure wel waar het eindigt. We zijn net echt gefocust echt op de PC, want je hebt natuurlijk wel favorieten en dat is ook heel gezond. Maar we hebben er vooral slot zin in.
1: Ja, dus al met al is het een heel mooi seizoen voor je.
0: Zeker, ja. En sowieso kids, mooi sport. En daar begint het mooi. Dat is het ook plezier heeft in kids. En dat is heel belangrijk. En als je wel werd aardig die 6 seizoen.
1: Nou, in ieder geval de komende wedstrijd heel veel succes, Sophie. En we zien elkaar sowieso eindwaarden, denk ik, hè?
0: Dat hoop ik. Daar geven we voor. Dat is wel het einddoel dit hier, inderdaad. Dankjewel.
1: Ja, dat weer Sophie Kroniek, een van de winnaressen natuurlijk, samen met Noël Hiddinger en Asje Mahmoud van Sint-Anne. En dan kom ik zo op de wedstrijd waarom hier in Hitsum.
2: Hey, Henk, nog even een andere opmerking. Eerder vanmiddag deed je mij de groeten van de moeder van een oud leerling van mij. Als ik me goed herinner, heeft Sophie ooit ook bij mij in de klas gezeten. Dus als je eventjes die groet over wil brengen.
1: Sophie? Hans Krabbedam?
3: Nee, ja, de biologie-docent, ja.
1: Ja, het kwartje valt hier, Hans. Dus
2: krijg
1: de groeten van Sophie.
3: Groetjes terug.
2: Helemaal goed. Nou, leuk. Succes. En Henk, we zien jou, of we zien jou niet. We horen jou zo meteen graag weer bij de volgende.
1: Ja, helemaal top. Dankjewel.

0: Phil Collins zegt, take a look through my eyes. Dus dat gaan we dan maar doen. Kijken door de ogen van Klaas Postma.
1: Ja, en ik zocht hier in Zeiss-Wierum naar de hele finale. Tussen Remmelt Bauma, Jorlas van Beem en Evert Pieter Postma. En Martin Bersma, Hessel Postma en Erwin Zylstra. Om een plakje in de hele finale. En het partour van Martin Bersma is goed uiteindelijk. Op Zeiss-Fjouwer is het Martin Bersma die een zitbal pleert. En dan is het op Zeiss Gliek even Pieter Tolsma die de bal weer omslacht in het tussenspel. Maar dat neemt Koer dood. Hij slaat die bal in één keer door de zitlijn heen. Kweer retour. En dat bordje pakken Matt Bersman had dus op Zeiss Gliek. En dus hing het er een spul onder de telegraaf. De man met de witte shirtzoen. Dat er nog een keertslijn. Kortom, we zitten nog in de beginfase van deze partij. Maar de eerste bordjes binnen voor de partij van Matt Bersma. En Schuchel komt naar de andere kant van het veld. De man in het blauw zit. En die zit echt achter een blauw reclameboord. En dat ben de man die daar zijn, in de finale uitkomen met het zin te winnen van deze partij. De partij van Menno Schieten. Die hier werd probleemloos in Zeiss-Wierum de finale helden hadden. En die hele finale, het zo bij de kanten op kennen. Het partour van Martin Bersma pakt dus de eerste 12 bordjes. De tweede maar een beetje gelokt, maar goed, dat je het recht bij. En dan is het Jorlas van Beem, die toen de gemeenschapslag het net goed doet. Hij mist het perk. En dat betekent dat de eerste 12 punten in dit eerste echt keren naar het partour van Martin Bersma. Zij stien ervoor, maar in spul en stien er 12.
0: En daarmee gaan we weer eventjes terug naar het meisjeskaatsen onder de ogen van Henk Hempenius.
2: Ja, nummers 19 en 21, die maakt er een fantastische strijd van onderling. Dat is het bedoel van Dagam Ingen, Sanne Haaksma, Dana Marit Koopmans, Fenna Wiesma, Nijwier, Michelle Sietsma, Marije Keestra en Fenna Koster. En nu weer de Voorinse, in dit geval Michelle, die de bal vliegend wit te rijden. Michelle en die bal die vliegt een heel einde over de boppen heen op de trui is Liek en de Sois voor jou. En dat betekent dus dat het bedoel van Nijwier, ja, zij pakken als eerste het vierde bordje hier in Hitsum. En ja, 16 dus voor jou om het rij voor. Ja, en op de andere kant, daar is het Brecht Grovensteins. Ze stiet bij Kleer. Mooie Anouk Groen en Famke de Lange. Onder opslag zien. Bolsvat Ingem, Tessa Westra, Minke Tjelsma en Fenne Coupeers. Daar wie het spul nog. En dan op de zorgelijk is het het perk van Bolsvat. Wat de bal over de kweel in de slaat. En dat betekent traai met 12 voorsprong. Van het bedoel van Weensum. Maar ja, nou zo is het wel voor het bedoel van Bolsvat. En dat betekent dus dat Brecht de bal laatst weer richting het perk sturen. Maar een keertje van ja, tussen de middellinie en de voorlinie op een meter of size. Denk ik vanuit de voorlinie uiteindelijk Brecht. Zij is onder was. Stuurt de bal nog uit perk daar achterin bij het ze in ieder geval Minke Tjelsma te pakken. Een prachtige zitbal van Brecht. Ja, en daarmee kwam er Sajje Fjouwer om de telegrafen te hingen terug die zitbal van Brecht Grovenstein. En dan door zijn we volop mooi natuurlijk in dit Sajje eerste derde. En is het dus Trijmertwaar in voordeel van Meesem. En Sajje Fjouwer in voordeel van natuurlijk Bolzat. Ja, dan de nummers Sajje en Sajje. Ja, daar is het echt wel een verrassende ontwikkeling. En alles in voordeel van Wommels, Evi Winia, Alieke de Jong en Rens Bos. Zingen over het bedoel van Oude Beeld Ziel, Emma Porte, Rix Griepstra en Mare Tjepkema. Ja, wie er al het spel om het eerst, dan pakt het bedoel van ons als eerste het tweede bordje. Steen dan een traaimingen voor en dan is het op traaimingen. En Soy Fjouwer is een boetenslag van Emma Porte. En dat betekent al Fjouwerminje voorsprong van het bedoel van Wommels Rens Bos. Zij is niet ondertussen kleer. Het ik al bij de Fjouwer 2 om de telegraaf hingen. En dat betekent dus, ja, zij hadden het al wat touwtjes in hand. En dan is je ondertussen dat het te perken van Bolsvat, Avena en Minke. Ja, zij weten de boppen te vinden. En daarmee komen zij weer langs de zijde. En is het derde trui is natuurlijk. Ja, en dat middelste perken. Dat is dus correct tussen de bedoeling van Dokkum. En hij weer via allemaal truien. Ja, het bedoel van Wommels. Ja, zij zijn goed op het drijven. Zien het bedoel van Arle Bilsiel. Het is derde via allemaal en via allemaal gelijk.
3: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland.

0: Debbie Harry was destijds de frontvrouw van Blondie en die maakte dit nummertje Hanging on the Telephone. En nu Hanging on My Telephone is Klaas Postma.
1: Ja, inderdaad. En die zocht naar de hele finale in Zeist-Willem. Die gooit tussen de ploegen van Martin Bersma en Remmel Palma. Ja, de meeste partijen hield dat die redelijk vlot. Die won partijen erop en erover. En dat liep het dek keer het verhaal te wezen in deze hele finale. Want het doel van Martin Bersma zit inmiddels op skinnen voor jouw eerste. Die werkelijk een record deed. Op een eerste size liep die er een momentje in het tussenspel waarbij het even Twitter Tals met de bal queer weer omsloeg. En dan opeens heel vlot 12 bordjes in de Telegraaf voor de partij van Martin Bersma. Krijgt op zij 12 mist Remmel Bauma het perk. En dat levert de tegenstanders alweer het vierde eerste op. Kortom, die man zullen er nou echt toe in de warm hadden. Wollen ze nog enige kans gaan om de finale hier te herrien. Nooit een mooie actie van Hessel Postma in de tussenschool. Niet te verzwaren dat een dikke keert komt te lezen. Hessel Postma die doet trouwens prima zitten keertsen. Hij slaagt best uit, hij slaagt best op. Hij verzorgt al een aantal weekenden gemeenschapslag in dat partoer en nog dat prima. En ja, de man die is hier de nomen Skinnerfjouwer eerst voor. Had nou echt een dikke keertslijn. Kortom, alle koers om deze partij naar Harden te loeken. En ik zie ook nou dat even Pieter Talsma de opslag overneemt. Nou, misschien dat wat soorten in de dik zet. Hij brengt de bal naar achteren, kent zelf de bal weer omslaan. En de bal weer omslaan in het perk. Nou, dat is een iets begintje. Ze stonden mijn skinnen klaar voor in dit eerst. Het vijfde eerst, maar ze stonden wel mijn skinnen voor jou eerst naar achter.
0: En dan gaan we op naar het einde van dit uur met het plaatje wat Leo klaargezet heeft. Favoriet van je, denk ik, Leo, hè? Armand, ja. Vrijheid is een volgetankte Mercedes.

0: dat is alweer het tweede uur van deze Ziltemiddag met volop spanning bij de kaatswedstrijden. Dus daar gaan we na de commerciële boodschappen en het nieuws snel weer naar terug. Wij strekken hier even onze benen, we halen een bakje koffie. Tot zometeen aan de andere kant van drie uur.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Hey Pieter.
3: Hey Johan.
2: Hier is het taljet?
3: Nee, wat is er onderhand?
2: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nou de wielde van ijs met partij, maar zachte balkeertje.
3: Prachtig man. Ik maak dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van ijs met dagen.
2: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus. Zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
3: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Een minderjarige jongen uit Barneveld is gisteravond overleden na een ongeluk met een quad in Kootwijkerbroek. Hij vloog tijdens zijn rit vermoedelijk uit de bocht. De jongen werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Een tweede jongen die ook op de quad zat meldde zich bij de politie en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met twee blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. Vier Nederlanders zijn in Indonesië gered na een schipbreuk. Hun boot was sinds gisteren vermist en bleek door het slechte weer te zijn gezonken nabij Sulawesi. De 13 opvarenden overleefden de ramptocht op een vlot. Ze maken het naar omstandigheden goed. De Indonesische kapitein van het vaartuig wordt nog altijd vermist. Hulpdiensten zijn nog naar hem op zoek. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
7: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Autocinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
8: Para Link & Co. Geonocinico.

Luisteraars, welkom terug bij het derde uur van de Ziltemiddag met sport en nieuws uit jouw regio. Nou, we zitten midden in de Alkmaarspartij bij Henk en Penius in Hitsum. We zitten bij Klaas Postma in de halve finale van de herenhoofdklassewedstrijd. Daar gaan we na het plaatje zo meteen snel naar kijken, want die zat tegen het einde van de tweede halve finale aan. Kijken hoe dat afloopt. We gaan beginnen met een muziekje wat helemaal past bij deze prachtige zonnige dag. Walking on Sunshine, hier zijn Katrina en The Way.

0: Nou, gezien de ontwikkelingen in de halve finale bij de heren hoofdklassepartij gaan we meteen terug naar Klaas. Klaas, aan jou.
1: Ja, de hele finale tussen de partijen van Raymond Bauma en Martin Bersma. Het is kinder voor jou er eerst van de partijen van Martin Bersma. Dan komt het partijen van Raymond Bauma mij zijstra voor te steren. Dan denk je, nou, kan eens op een bordje. Ietsje van spanning misschien nog in de partij. Maar ja, dan is het Erwin Zielstra die de bal opperrammelt. Dan denkt Hesselpasma, dat ken ik. Kijk, dan is het Zijstra Liek. En dan is het Martin Bersma die attent is in het tussenspel. Dus voor zorgen dat er een dikke keers komt te lezen. En die verzilvert er zelf toch van Beem. Geen kans te gaan om die bal voorbij de keer te slaan. En in plaats van fjouwer en hier is het dus nog Skinner vier weersen in het voordeel van het tour van Martin Bersma. Nou, ik kan me net voorstellen dat we hier nog een ommekeer krijgen, want Martin had echt al wel een zitbal al leveren. De man stil dus bij Skinner 12 voor in wat het laatste eerst wezen kent. De lezen nou 12 keertsen, die ben dan nog wel redelijk dik. Nou, die mat aan voorbij stonden door het toch Hessel of toch Erwin, dat is wel eventjes mij. Maar het is dus echt weer een hele inzijdige hele finale. Zat het duurt eigenlijk de hele dag redelijk inzijdig weer. Op 12 partijen na, die weer dan nog redelijk spannend. Maar ja, in de meeste partijen in de spanning heel vier te ziek zijn. En dat is dus echt in deze hele finale zo. En even Pieter Talsman had inmiddels de tweede opslag ondernaam van Jorlaars van Been, die hier wat de volle opslagplaters. Nou, we zien dat hij dan misschien nog wat lang kan. Hij maakt de eerste keer verdiening hier. Zien hoe het perk van Hessel en Erwin. En komt nou mij zien oor in. Hij brengt de bal. Hij brengt de bal heeg. En die bal brengt hij heeg. Maar ik moet hem. Nou, dat is alweer een boetenslag. Dat is dat de eerste twee puntjes alweer voor het partij van Martin Bersma. 5 niks, 4-0. Nou, het kan niet twee klappen niet inwezen. En eerlijk zijn, had ik zoiets van, wat je dan ik maar al, want ik ken je net voorstellen dat je nog spanning en sensatie krijgt. De tweede keertje is vrij dik trouwens, dus ja, misschien nog een kansje voor de man in green om die keertje te houden. Dat laat Raymond Bauma dan nodig aan. Hij komt nog maar zijn hoorn in, hij breekt die bal naar achteren, naar Erwin Zielstra. Slacht hij 4 uit? Ja, die slacht 4 uit. Dan is Jorl Assenbeen er goed bij en die kan de bal weer omslaan. Qua de keerts, nou, dat levert die man nog 12 puntjes op. Het is dus 4-2 in dit eerst. Maar ik heb me net voorstellen dat we hier nog een hele spannende partij krijgen. Ik zie nog even naar één opslagbal van Raymond Bauma. Hij kreeg de bal door in handen druk van Jarlas van Meen. Die krijgt de voer goed bij weer. Maar de man stier wel met 4 niks, 4-2 achter. En stier dan ook voor een... onmogelijke opgave, liet het mij. Nou, daar komt Raymond Bauma, hij brengt de bal naar Erwin. En die slacht een keerts, een hele dikke keerts. Nou, het is 5 niks, voor jou het waar. Ik gok erop dat het tour van Matt Bersma en Jerem aangekleed voor de finale in Zuid-Jerem.
0: Oké, dat horen we dan graag van jou bij ons volgende contact. Geeft ons mooi de gelegenheid om even te gaan kijken op het veld bij Henk bij de meisjesafdeling, de Oudmeijerspartij.
2: Ja, daar hebben we in ieder geval de eerste verrassing van de dag te pakken. Want ja, de nummers 6 en de nummer 7, Arbeeld Ziel, Emma Porter, Riks Griepstra, Marit Jepkema, Sien Wommels, Evie Winia, Alike de Jong en Rens Bos. Daar wie het al 4 om het waar, dan wordt het 6 4. En dan is het uiteindelijk, ja, Rens, ze staat op een goede plek, op een goede moment. Ze keert de bal voor de keers en dat betekent 4 om het waar. En die 4 om het waar, jouw is een nep en uw handen, wat uiteindelijk op 4 om het waar en 6 4 is het Evie. Ze staat er goed bij in het tussenspel, keert de bal voor de keers en dat betekent dus dat zij de hele finale gaan, het bedoel van Wommels. Dus het bedoel van Wommels, Evie Winia, Alike de Jong en Rens Bos gaan naar de hele finale hier in Hissem. En dan zien we ondertussen een wedstrijdpunt. Ik in tussen nummers Njontjen en Jin 20. Dat ben de bedoel van Dokkum, Inja Sanne Haaksma, Dana Marit Koopmans, Fenne Wiersma, Sinaai Wier, Michelle Sietsma, Marije Keestra en natuurlijk Fenna Koster. Want daar hing het 4 om het draaien om de Telegraaf en Sois Gliek. En dat betekent dus dat er nog een keertje in het tussenspul loopt. En dan is het Nijwier wat aan de kant van de opslag stiert. En dan is het haast een Michel, denk ik, die die opslag of Fenna die de opslag verzwaait voor Nijwier. Fenna het, Koster het de bal in handen. Zij hebben maar proberen om haar hun patoer naar de hele finale te loodsen. Hierin hit ze hem natuurlijk. En dan zie ik ondertussen de laatste balpatoeren van de tredde omloop. Steen ik op het field. Kom ik zelf op waarom? Want ja, die opslagbal van Fenna Koster, ja, zij is in clear. Zij is niet klaar om de bal haast naar richting het perk te sturen. En Shen werd de keertse leute die leute, oh, een meter of jou van oude de boppel in. En Fena die stuurt de bal nou voorin bij Dane. Maar en dan is het ja, Marije Keestra, zij is hier op het goede plek op het goede moment. Keert de bal van de keerts. En dat is heel goed werken van Marije. En daarmee gaat het te bedoelen van Naaienwier. Maar Michel Sietsma, Marije Keestra, Fena Koster. Zij winnen op 4 om het draaien. Zoals gelijk van het bedoel van Dokkum in Sanne Haaksma, Dana Maarten Koopmans en Fenne Wiersma. En zet ik al zei, dan zien we ondertussen de volgende beide bedoelen op het veld zijn. En dat wordt een klapper, tenminste op papier kan dat wel een klapper worden. Want ja, dat binnen de bedoelen van Dronriep, Ian, Manouk Scaringa, Linda van der Meer, Annelotte van Beem, de nummers 16, zijn de nummer 14. 14 zijn 16 natuurlijk haast naar Eerhoestuins, maar Amber Goedbloed, Wieke Schaap en Jiska Altenburg. Ja, en de andere partijen, nummers 4, zijn 2, Bolsort, Ian, Tessa West, Minke Tjalsma, Van de Koepers, Brecht Grovenstein natuurlijk. Anouk Groen en Famke de Lang, dat is het vier om het draaien. En Sojlik wie het derde. En het wie vier om het draaien in het voordeel van Proef van Bolzat. En dan kwam Sojlik onder de telegraaf te hingen. Dan kiet de bal boeten van Minke. En dat betekent dus, ja, de stand is weer volledig in Liekwicht tussen de patroon van Bolzat en Weesem. Vier eerst in Liek. En op punt van begin ziet het de strijd dus tussen de nummers 14 en 16. Rehoes, Teuns en Dronriep in je.

0: Fijn dat je luistert naar Omroep Zilt met de Ziltemiddag. Suzanne en Freek deden met ons mee en ken je dat gevoel? En over gevoel gesproken, we gaan snel terug naar Sexbierum om bij Klaas te horen of zijn gevoel klopte dat, dat de wedstrijd haast gedaan was in de halve finale.
1: Ja, die hele finale is die in dat die gauw gebeurt met het partoe van Remmel Bouma. Die verliezen op 4-0 niks in Seisjouwen van het partoe van Martin Destma. 5-0, 6-4 en dan kan even Pieter Talsma de keersnet voorbij slaan en is het heel gauw die in. En is hier nou een pauze onkondigen van een minuut of 20. We krijgen een pauze met verloting. De verloting had een haatprijs en dat is een barbecue, een grote barbecue. En die is ter beschikking gesteld door de heren van der Schoot. Die had je een mooie boert om het veld te reclameboert. Ik kom van Seisbierum, had je rekken om ze verkeerd veld stingen. En gaan we door Joert de Haardprijs voor de verlotting beschikbaar stelt. Ik zie ook nu naar Menno van Swieten en Tjesse Steenstra. Die binnen een baltje verdrogen op het veld. We binnen dus landen nu naar de finale. Nou, ze maar een keertje zien dat bedoel van Martin Desma. Dat wordt, als ik het goed uit te halen, de vijfde keer dit jaar dat ze het in zien in de finale van de vrijformatie. En de partij van Menno van Swieten had zo'n nota al je woen. Nou, we zullen al wachten op Aasen misschien nog een mooie spannende finale krijgen. In elk geval, we binnen noodlanden met de pauze met verloting. En de pauze is onkondige 20 minuten. Nou, matchen we dan in jouw horen van. En dan gaan we los hier in de finale. Seisbierum, Menno van Swieten contra Martin Desma.
0: Dat betekent dat we dat kunnen gaan volgen vanaf ongeveer, 4:05. Dus tot die tijd hebben wij aandacht voor de sport bij Henk. Een muziekje, misschien nog wat regionieuws. Dat gaat helemaal goed komen. Ik denk eerst eventjes nog kijken bij Henk. En dan gaan we naar een plaatje. Ja, Leo zit te knikken, dus dat doe ik goed. Henk, jij bent.
2: Ja, voor jou doen als je het waard. Nou, dat kan ik wel eens een verrassing worden. Want ja, Bolzert maakt echt allereerst diep moeten lukken. Tessa Westra, Minkertje Alsma, Fenne Coupeers, Weesem, Brecht, Grovenstein, Anouk Groen en Famke de Lang. Ja, het is voor jou eigenlijk. En zoals jou, voor het bedoel van Weesem. Brecht Grovenstein, die stuurt de bal voorin. En dan kan, daar is de jonge dame op de boppen. Is het Anouk, die is er onder terug. En dat betekent dus dat Fenne Coupeers de bal goed werd te rijden van Bolzert. En dan gaat die bal door de boppen heen. Ja, ze hebben dus voor jou eigenlijk. En Cyclic on de Telegraaf hing je. En ondertussen ben dus de 14 en 16 ben ik los. Ruud aanzetten. Maar deze is nog net zo vol van de tussen. Kom ik zo natuurlijk op waarom. Ja, wie pakte als eerste? Nou, dat vierde botje hier in Hitsum. Wordt het de formatie van Weensum of de formatie van Bolzwart? Het is Brecht Grovenstein, die stuurt de bal weg voorin. En ze kent de crack bij. En dan is Tessa, eigenlijk reageert Tessa in Minegen wat te letten. Want er zijn wel mogelijkheden om misschien wel die bal maar de eerste stuit weer te pakken. En nu komt er een keertje te lezen op, wat zal het wezen? Ze wat op de opslag liggen. En dat betekent derde in ieder geval even uit van opslag. En dan zit ik. Dus de nummer 14 en 16 ben ik u aan het zetten. Rehoe Steuns, Maya, Amper Goedbloed, Wieke Schaap, Jeske Altenburg, Sjender, Dronriep, Ian, Manouk Skaringen, Linda van der Meer en Anna Lotte van Bijn. Ja, en dan werd het Fjouwetwa en dan wordt het Soistwa. Terug een boetenslag van Jeske. En dat betekent dus dat de eerste Soist onder de Telegraaf hing het en die is in handen van het bedoel van Dronriep. Is Wieke Schaapbaas die opslag verzwaardigen mooi. Zij is al onderwijs, krijgt even voorrang van Minke. En dan is het Anne-Lotte van Beem die de bal goed rekent. Maar komt er een hele dikke keer te lezen. Dat betekent derde rode van opslag. Is Minke nou ondertussen de bal naar Perk witte te zoeken. En dat doet ze op samenwijzen. Dat Brecht Grovenstein in ieder geval de keerts net voorbij kan. En dat betekent dus dat Minke de keerts witte te behouden maar haar opslag. Ja, en daarmee komt het ploeg van Bolzat misschien wel maar de schrik vrij in dit eerst. Want ja, zo is het waar achter. En dan is het uiteindelijk 12 boppenslagen wat hun de Cyclic oplevert. En dan die dikke keerts die te behouden wordt, het Rominken. Daarmee komen ze op 4-4. En op de overkant dus zo is het waar nou, voor het ploeg van Dronriep. Maar ook Scaringa, ze maar een keertje verdedigen die op een meter of jou van oude boppelingen loopt. En zij is onderwijs naar de opslaglijnen. Stuurt hem voor in bij Wieke Schapen. En dat betekent een prachtige zitbal van Manouk Skaringa. Dus het partij van Dronriep gaat in ieder geval goed uit de startblokken. Zij pakken de eerste in die Astrid, mooi te proeven van natuurlijk Reahoes, Teuns. En dat betekent het eerste bordje van de Telegraaf. Ja, en die hoorpartij, dat is een spannende de Astrid nog steeds. De kan luiden wel een eerste keer nog intussen spelen. Maar ja, 4-1 of 4-1. Dat luidt op mekaar heel dicht bij mekaar. En dan is het eigenlijk een ja, Tessa Westra voor Bolzat. Die de bal weer richting het perk stuurt. Maar het perk van Wezenbrecht, Grobenstein achterin en ook voorin. Ja, en dan is het Shen wat Tessa nou uit de heugenhoed toveren zal. Ze pakken dus op jou richting en Zoijlik als eerste het vuur weer eerst. Ja, dat won natuurlijk nog net zoals dat je er al binnen. Een keertje in de tussenspul. Ja, die loopt tussen de middellijnen en de voorlijnen. Tessa, zij is onderwijs naar die opslaglijnen. Stuurt de bal achterin bij Brecht Grobenstein. Ja, die helpt goed uit. En oeh, daar is een misrekening van Fenne Couperus op de boppen. En dat betekent dus dat Brecht Grobenstein de boppen weer te vinden. En daarmee pakken ze de eerste 12. 4-1 of 4-1 en een schinnen 12. En nou is het, ja, daarnaast is het dit keer Wieke Schapen. Die stapt heerlijk in die bal op van Manouk Scharinga. En daarmee pakt het ploeg van Reahoeze. Maar we de schinnen 12, waarom? Zijn ploeg van Ronnie. Het eerste bordje dus, door een prachtige zitbal van Manouk Scharinga. Richting het ploeg van Ronnie. In een mooie aan Lotte van Beem natuurlijk. En Linda, Linda van der Meer derde. Nou is het heel goed opslagwerk van Tessa. Ze dwingt in ieder geval Anouk tot een keertje die top. Nou, wat zal ze zeggen? Een meter of 12 aan, heel verder middel in de lood. 4-1 of 4-1, dus derde. 2 keertjes in het tussenspel. Even een rally van opslag. En dan gaat de formatie van Winsum 16-4 of 4-1 nog achter. Gaat richting de opslag. Zij maar proberen om beide keertjes te behouden om in de wedstrijd te blowen. En ja, dan zie ik de zomer tussen. Ik een eerste keer slissen tussen de patoeren van Reahoes, Teuns. Maar natuurlijk, maar goed bloed, Wieke Schaap, Jeske Alkmaar, Sjen, Dronriep, Inge, Manouk Scheringa, Linda van der Meer en Annelotte van Beem. En daar loopt dus Inge keertjes aan Annelotte. Zij maar haar de opslag verzwaaien voor haar patoer. En het perken natuurlijk Wieke Schaap en Jeske Altenburg, 13 uur van Reahoes. Komt die opslagbal van Annelotte voorin? Ja, die bal is boeten de bodyfrail in koor eigenlijk van de blauw. De boetenslag van Annelotte en dat betekent de size in handen van nou krijgen we een mooie triktrak situatie op de andere kant. En daar is Venna er heel goed bij. En dan is het Venna passeert de keers in 12 instantie alsnog. Dus daar 4-1 of 4-1 en 12 gelijk. En op de andere kant dus een eerste ondertiteling in het voordeel van Dronriep. Een keers in het tussenspel, maar wel terug een skinnersage in het voordeel van Reahoes. Zij kunnen we omsluiten bij het bedoel van Dronriep. Een keers misschien een hele lietse keers op een meter uit de voorlijn. Dus er ben mogelijkheden voor het bedoel van Dronriep om in ieder geval die laatste keer te pakken. Safir is het nog net. Het is haast een Jeska die die opslag verzwaarder zult. Maar Brecht Grobenstein is alweer onderwijs. Maar haar opslag stuurt hem achterin bij Minke Tjelsma. En die had hem goed uit. En dan komt er hier deze kant op. En dan komt er belangen na. Denk ik net om de keer staan. Nee, die bal die komt echt lange na net om de keer staan. En dat betekent dus dat het bedoel van Wezen blauw volop. Maar dan 4-1 of 4-1. En via Ottawa. En nou is het ondertussen een prachtige zitbal van Jiska. En dat betekent dus een derde tussen de patroon van Dronriep Ingen en de patroon van Reahoes. Terwijl zitbal van Jiska wordt het weer gelijk in eerste. Eerste gelijk derde. Op de overkant dus 4-1 of 4-1 en 12-4-1. De rechter Grobenstein, het is weer ondij om die opslag als eerste wet te verzorgen. Komt ze maar heronder in. Stuurt de bal voorin bij Venna. Ja, die bal is precies op een maat eigenlijk van Venna Couperus. Die stapt er heerlijk in. Get die bal een heel eind door de boppen heen. Ja, zij hebben dus 4-1 of 4-1. En 4-1 gelijk. En ja, dan is het nou zo langzamerhand alle hens aan dek voor de formatie van Weensum. De rechter Grobenstein, maar straks die opslag op Nij verzorgen. Jiska stiet ondertussen alweer kleren voor Reahoes. Om de bal weer richting het perk van Linda en Annelotte te sturen. Van Ronriep komt de bal achterin. Daar is het Annelotte die twijfelt even van wat die bal dwars wil. Ja, die bal zit gewoon tussen de perklinie in. Prachtige zitbal van Jiska. En zij is daar dus eerst een klik en een skinner 2. Brecht Grobenstein, het is weer ondij. Komt de bal voorin. Ja, die bal is goed op. En wat dat die bal wat mist trof Venna. En in het voorperk. Maar dan komt er toch een keer in van Een meter of draait rond een goede reactie. Vandaag is een minkertje als maar op eigenlijk 400 vierhonderdvijfhonderd. Het kan niks meer laaien aan de kant van Weesem. En ja, natuurlijk de ploeg van Bolzat het als eerste, het vuurde eerst. Gaan we daar op boven aan de vierwezenlijk. We zullen het oude actie, maar Jessica die stuurt de bal voorin dit keer bij Annelotte van Meem. En ze is voor de tweede keer is effectief. Prachtige zitbal op nij van Jessica. En dat betekent eerst een week. En de schinnen vierhonderd voor het ploeg van Reerhoeze. Teuns. Dus zij hebben die partij oernam. Maar ja, die partij is correct aan het bieden van die van de bieden. Eerst een glik en schinnen voor jou daar. De voorkant bij mijn stik verder. Vier man voor jou glik. Nou is daar die bal die knikt boeten van de Anouk. En ja, dan gaat die bal boeten. En dan sta je in één keer op het wedstrijdpunt achter in het bedoel van Bolgaard. Krolli boetenslag van Anouk is het dus vier man voor en zijf jou. En dan laat er nog een keer zien het tussenspel op een metro-traai uit de voorlinie worden. En dat biedt natuurlijk wel perspectief voor de formatie van Weensum. Want ja, die kennen natuurlijk ook wel nog naar die cyclieke stand. Dat is denk ik Minke die de bal haast in handen aan de andere kant van Bolzart. Om proberen om die laatste wedstrijd bal niet te verzilveren en dan op naar de hele finale te gaan. Hier natuurlijk in Hitsum. Savier is het natuurlijk nog net, want Anouk en Brecht zullen er natuurlijk alles aan doen omdat te voorkomen. Vier jongen van jou, zoals jou, een keert van een meter of draaien. Dus de bin mogelijkheden voor het perk. Is het Minke eerst of is het Wieke eerste die de eerste stiert? Ik denk uiteindelijk dat Wieke denkt van ik wacht je even en dat betekent dat Amber ik heb rond te maken. En dan is het nou Minkertje als maar zij is onderwijs naar haar opslagline en brengt de bal naar het perk. Dat doet dat net goed. Die bal die gaat boeten en zij hebben dus vier jongen van jou. En zoals gelijk op de telegraaf tussen de patroon van Bolzwart en de patroon van Weensum. Weensum dus, maar Brecht Grovenstein, Anouk Groen, Famke de Lang en Sjen de patroon van Bolzwart, Tessa Westra, Minke Tjalsma en Fena Couperus. En ja, gaan we dan op waar naar die vier wezenlijk tussen die beide patroon. Of is het nou toch uiteindelijk Minke die de partij toch weet te besluiten in hun voordeel. Zou maar in ieder geval eerst opslaan. Wat even een slokje dronken. En dat betekent dus dat zij haar dan kleermaatsing geeft. Perk van Weensum. Zij is in kleur. Minke heeft de bal in handen gekregen van Tessa. Die ziet op de boppen. En Fena terughurt van de middellijn. Vier van of jou. Zou je dat wedstrijdpunt verzilverd Bolzat? Nou, dat punt af. Gaan we nog even terug. Mooi die strijd om dat hele finale plakje hier op de Oudmeis. De bal achterin bij Brecht Grovenstein. Die had hem goed uit. En oeh ja, daar is het. Tessa die de bal dan nog weet te onderscheppen. Naar het eerste stuitje. Ja, dat scheelt weer 2-3 meter. En dat betekent een keertje in het tussenspel op een 2 meter achter de middellijn. Dat betekent wel even ruilie van opslag. En dan gaat de formatie van Weensum richting de opslag. En daar is daar Brecht Grovenstein die maar probeert om haar partoe in de street te houden. Nou is het Annelotte van Beem van Ron Riepen. Pleest een prachtige zitbal op de Voorningse Wiekenschaap. En dat betekent dus derde eerste week. En 4-2 tussen de partoe van natuurlijk Reerhoeze en de partoe van Ron Riep. Ik zij strijden natuurlijk om een hele finale plekje. Hier in Hitsum. Het is Manouk Scharringer-Aarten die de tweede keer verdedigt hier mooi daar. Maar Brecht Grovenstein krijgt een voorrang denk ik van Manouk. Of is het toch een Manouk Scharringer? Nee, Manouk is alweer onderwijs. Via eerste week en via Otwa. Dan komt de bal achterin bij Jessica Terstra. Een prachtige zitbal van Manouk Scharringer. Betekent daar eerste week en via week. En nu is het onbrecht Grovenstein om die bal richting dat perk te sturen. Perk van Fena en natuurlijk Mink. Komt de opslagbal van Brecht Grovenstein. Die is fantastisch opslag. Prachtig opslagwerk van Brecht Grovenstein. En dat betekent, we beginnen nog even terug. Het is vier wezenlijk. Jerien Hitsum.
0: Nou, en daarmee Henk heb je denk ik een record gevestigd. 7-8 minuten zo'n beetje aan een stuk gepraat. En dat is helemaal prima. Want dat brengt ons namelijk, Leo en ik, bij de vraag. Wanneer komt die man eens in ademnood?

0: Nou, dat waren natuurlijk Linda, Roos en Jessica. En we gaan eens even kijken of Henk weer zijn adem zeg maar herstelt. Of die weer bij is gedraaid. Henk?
1: Ja, dat, natuurlijk. Vierweers nu ik nog steeds tussen de bedoeling van Weensum. Mooi bericht, Grovenstein, Anouk Groen, Famke de Lang zien. Het bedoel van Bolzwart, Tessa Westra, Minket Jalsma en Fenne Koperis. Ja, en het bedoel van Bolzwart gaat in het laatste. Eerst goed van start, want het is Tessa, zij behoort de keers. Een zitbal van Mink erachter gewoon. En dat betekent dus skin of jou voor het bedoel van Bolzwart. En dan is het ondertussen jij met op achtergrond op eerste week en sorry week het perk van Rea Hoes, Teuns, Wieke en Jessica, die stappen heerlijk in de bal aan en geeft die bal een heel lang over de boppen heen en hier. En dat betekent dus dat het spul om het eerst wordt door die fantastische uithaal van het perk Wieke en Jessica. En dat betekent dus dat spul om het eerst in het voordeel van door Rea Hoes. Misschien dat het bedoel van de Ron Riep in je. Ja, en nog een prachtige zitbal erachteraan van Tessa. En dat betekent dus dat het bedoel van Bolzwart. Zij komen in ieder geval op een skinner size voorsprong. Vier wezenlijk en een skinner size. En dat betekent dus op naar het wedstrijdpunt van het bedoel van Bolzwart. Ja, het is Brecht Grovenstein op najaarsen die die opslag weer verzwaring mooi van Weensum. En een keer die loopt ze wat op de helft van de middellijn en de voorlijn in. En dat betekent dus dat er mogelijkheden binnen. Het is Manouk Scharring ondertussen van de Ron Riepers. Ze krijgt even voorrang. Stuurt de bal alweer naar het perk daar. En nu is het Wieke Schaap. Die de bal goed rekent. Maar ja, die bal gaat kweer van Wieke. En dan is het dus de eerste toppen in het najaars binnen voor het bedoel van de Ron Riep. En nu is het Minke die, ja, die denkt van ik ben er om terug. Ik neem de gok. Ja, het is wel een prachtige zitbal van Brecht Grovenstein van de Weensum. Ja, ze hebben het dus vier werkelijk. En zo is het maar. En dan is de strijd natuurlijk nog lang net niet tussen die boy bedoel. In de strijd dus omdat een hele finale plakje hier in Hitsum. Het is Aarsen op Nijbrecht natuurlijk die doorslag verzwaart. Maar ook Scharinga die de bal nou helemaal verkeerd opgooit. Dat is gewoon hier waar je op een zijkant te zien. En dan geeft die bal een hele lange boeten van Manouk. En dat betekent dus dat het spul om het eerst. En twa gelijk wordt derde. En die, ja, dat kan op papier is dat natuurlijk een fantastisch affiche. Tussen de bedoeling van Reerhoes. Teuns en bedoel van de Ron Riepingen. En ja, op de voorkant is een fantastische partij. Brecht Grovenstein die de bal naar het perk stuurt. Oeh, dat scheelt meters in het tussenspel. Er wordt er een keers van een meter of draai achter de middellijn. Dit het bedoel van Weensum richting het perk. Ja, dat ben ik Brecht natuurlijk. En dan ook zijn maar weer om die keers dus te passeren. En ik bij Dronlip geeft die bal tussen Linda en Annelotte erop. En ik, daar komt er een hele dikke keers. Dat is de eerste keers daar. En die loopt op een meter of drie achter de opslaglijn. Dus ja, twee hele dikke keers. Dus in twee verschillende partijen natuurlijk. Ja, die eerste, die partij tussen nummers 24 en 2 van de list. Ik bedoel van Bolzwart. Zij staan aan de kant van de opslag. Minket Jalsma, Tessa Westra en Fenne Koepier.

0: Kopeers. Winnen op 4 wezenlijk en Soistwa. Van het bedoel van Winsum en Brecht Grobenstein, Anouk Groen en Famke de Lang. Ja, en dan is er dus nog een partij ondergang. Dat zijn de nummers 14 en 16. En daar is het op dit moment in het voordeel van Pedoor 14. Leeghoes, Teuns, Amber, Goedbloed, Wiekenschaap, Jiske Altenburg, Sjenda, Dronriep, Injen, Manouk, Skaringa, Linda van der Meer en Annelotte van Beem. Is het spul om het eerst en het is Fjouw het waar. En dan is het twee keer in het tussenspul. En dan is het dus de opslag in handen van Jiske. Keert ze op een meter achter, of twee achter de middellijn. En dat betekent dus dat Jiske, zij stiet weer kleren om die bal weer richting het perk van Annelotte. En achterin is natuurlijk Linda van der Meer. Dat is die. Dan komt de bal voorin bij Annelotte. En die laat hem eigenlijk heel mooi deel. En dat betekent dus dat er een de keert voorbij is. En zouden we dus spullen om het eerst. En Fjougelik, hierin hit ze hem.
1: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Oh yeah. Dit is de Ziltemiddag.

0: Robin.
1: Je hoorde Dua Lipa met Illusion. En het is de hoogste tijd geworden voor de finale in de vrije formatiepartij van de hoofdklasse Herenkaatserij. En dan gaan we snel terug naar Sexbierum, Klaas Posma.
2: Ja, de finale is hier krek begonnen, maar dan is krek begonnen tussen de vertoeren van Matten Bersma, Hessel Posma en Erwin Zielstra. En Menno Versieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Nou, we binnen krek los. Dat betekent dat er nog geen bordjes in de Telegraaf hing hier. Bijvoorbeeld punten. Ik zag nou naar een opslagbal van Hessel Posma, die het achterin komt bij Tjesse Steenstra. En die slag de bal kweer. Nou, dat levert het vertoer van Hessel 12 puntjes op. Nog geen bordjes in de Telegraaf in deze finale. Ja, deze vertoeren hebben dit hier al een aantal keer gezien in de finale. En elke keer weer het patroon van Menno Versieten.

0: moesten dat doen. Sterker nog, die hadden alle finales doen in nota dit hier in de vrije formatie. En ja, die oreman die zal nog wel eens een keer mijn kruisen van het veld stappen willen in de vrije formatie. Wat het seks lag, ik had geen idee. We zullen even een handmachtje maken. We hopen hier in elk geval op een beetje een spannende finale. Want spannende partijen hebben nog net niks uit gehoord. Het is nu een passeerslagshow van Tjesse Steenstra. Die had alle gelokt dat Hessel Pasper de krek net bij kan. Nou, dat betekent dat het in het eerste vierde gelijk is in punten. Kortom, we zitten nog helemaal in het begin van deze partij. Ik hoop je uiteraard met het publiek dat je zit onder gunstige laagste omstandigheden. Dat de man in het wiet het ploeg van Bart Lesma, wat je dan bier te kennen onder het ploeg van Menno Verschieten. Die hebben jouw twee hele simpele winningen boekt. Met 12 vingers in de noors naar de finale. Het doel van Best, we hadden wat meer van de maat. Hier in Gist in het noemer. Maar goed, uiteindelijk stieren ze beide in de finale. Ik zag nou een bal van Tjesse. Ik zag een mooie retourslag van Hessel Pasman van Arden Bobber. Der blote keert van Oer. De Bint Wanden naar het eerst.
1: Mooi, en daarmee gaan we weer even terug, denk ik, naar Henk om te kijken bij de volgens mij laatste wedstrijd in de derde omloop. Henk, klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Eerst Ingen, heel finaal is eigenlijk al bekend. Ja, terug het steenblauwen van Nijewier ben zij dus automatisch plaats voor de hele finale. Michelle Sietsma, Marije Keestra en Fenne Koster. En zij komen haast uit Jean Bolzart Ingen, Tessa Westra, Minke Tjalsma en Fenne Koppers. En die hier houden en keren. Mooi Weensum, Brecht de Grovenstein, Anouk Groen en Famke de Lang. Wat er uiteindelijk vier weken en Sois-Trois. En dat betekent en natuurlijk het bedoel van Wommels, zij steen ik al in de hele finale. Evi Winia, Alike de Jong en Rens Bosch. En zij binnen al in Albaat, wie zij het komen. Maar ja, de start in de partij tussen de nummers 14 en 16. Leer Hoes, Treuns, Amber Goedbloed, Wieke Schaap, Jeske Altenburg, Jean Dronnie Pien. Maar ook Scharinga, Linda van der Meer en Anne-Lotte van Beem. Ja, die is wel duidelijk van het bedoel van Leer Hoes, Treuns. Want ja, eerst een leek en een sorry leek. Een boppenslag van dat perk Wieke en Jeske, dat betekent spul met eerst. Ja, en wie krijgt op de spul om het eerst. En zoals ik is het een kweerslag van Linda van der Meer. En dat betekent dus dat het uiteindelijk truim hier en al is voor het bedoel van Reer Hoesteun. Is nog een kweerslag van Wieke. En dat betekent de eerste trappen in het najaar voor het bedoel van Reer Hoes. En dat betekent over van Dronliep. Dus ja, zij pakken de eerste trappen in het vijfde eerste in die strijd. Dus om dat laatste heel finale plekje hier in Hitsum. Aan Lotte van Beem. Zij ziet ondertussen clear om die opslag te verzwaren. Wieke en Jeska zijn op de andere kant van Rehoes om ja, een antwoord te hebben op die opslagbal van Anne-Lotte van Beem. Het is een keerswap die tussen de middellijn en de voorlijn inloopt. Komt de bal, ja, het is Jeska die ropt al zien Wieke blote maar hou de bal gaat boeten van Anne-Lotte. Ja, zij had het bedoel van Rory in deze partij. Krijgt wat de volle boeten. Draai hem hier naar achter en twaggeliek.

0: Nou, Playa Hitty heeft natuurlijk gelijk de Summer is Magic, de kaatszomer bij Omroep Zilt vandaag en de komende twee weken met allerlei hoogtepunten. Ik zal ze straks voor je op een rijtje zetten, maar eerst eventjes kijken bij de finale bij de heren. Klaas.
1: Ja, de finale hier in Sijs-Willem tussen de ploegen van Martin Bergsma en Menno van Swieten. Er hingen 12 bordjes onder de Telegraaf en die hingen beide voor de ploegen van Martin Bergsma. Die pakken het eerst op Sijs-Fjouwer, dan had Menno van Swieten een heel iets keertje verdiend. Hij had wat werkje, hij werkte volle, hij mikte de bal poeten en daarna werd het bij Sijs-Fjouwer. En dan is er een vliegende zitbal van Martin Bergsma die het Rick Minnes naar voren in het perk te pakken had. En dat betekent dus een spulvoorsprong voor de ploegen van Martin Bergsma. Ja, het is uiteraard de vraag, zoe het dan eens een keer gebeuren? Een nederlaag van het tour van Menno van Swieten. Dat mat vanzelf al je nog, Xavier is het nog lang net. We zitten nog in de beginfase van deze partij. Maar goed, Gerrie, de eerste klappen Daaldenburg en het tour van Martin Bergsma zit dus over spulvastdrong. Waar we kunnen trouwens in de wisseling gaan in het veld qua scheidsrechters. Het is Jan Douwe-Gerbrande, je verzijs weer een de finale voor zijn rekening neemt. En dat had alles te krijgen met het feit dat dus kijk, zegt hij hier die Johnny Bergsma, die zit al achter de boarding. Dat is zo, Martin Keertsmaai en dan wil hij net scheidsrechter en valt dat voor de season. Dus Jan Douwe-Gerbrande is de scheidsrechter in de finale. Nou, hij had dan net gollet het wel aan. Wordt nota bene er geen discussiepunt west. Ik zorg nu een opslagbal van Tjesse, een uitslagbal van Hessel. En dan is het Martin Bergsma die in het tussenspel attent is. En de bal weer omslacht. Oer de boppel in de hinnen. En dan pakken de man een Skinner-Fjouwer in het eerst. Nou, stier ze toch op een spul en Skinner-Fjouwer voorsprong. Het is nog maar in het begin. Je had samen net moeie van de verdoegen met een voorzitten. Maar ja, ze krijgen nog in elk geval Joert voor het eerst wat cheer stond. De eerste twee partijen die woonden ze werkelijk in de recordtijd en met 12 vingers in hun neus. Daar hoeden ze eigenlijk je moeite voor het land. En nu moet ze volgende bak om 2 uur nacht te staan, goed te matchen. Ik neem nog even een peerslag aan mij. Jesse Steenstra stuurt toen een opslag. Hij moet het perk van Hessel en Erwin bestoken. Nou, hij stuurt Joert prima op te slaan. Jesse Steenstra zeer met die nodig. Hij brengt de bal nu naar achter naar Erwin Sielstra. Nee, die bal is kwee op. Ja, die bal vlucht door het perk heen. Dat zet Erwin, dat zet ik de karmaster en die gaat erover. En dat betekent dat deze bal kwee op is. En dat het patroon van Bergsma zowaar op Skinner Size dit nou in dit eerst. Een spulvoorsprong van Martin Bergsma, Skinner Size voorsprong. Nou, nog even niet een bal meenemen. Die wordt offline, zo direct. Vroeg Menno voor Swieten. De man pakken nog even een bidon. En we zullen even zien wat er nu barrieert. Het is in elk geval een finale wedding. Het bedoel van Menno van Swieten een keer op achterstand komt. Dat ben je net echt bent. Ik zie nou trouwens dat Tjesse de bal allemaal van best doorneemt. En ik zal even zien wat hij ervan makkert. Spul, voorsprong, Skinner size, al die in het voordeel van Martin Bergsma. En dan is hier een uitslag van Hessel Postman. Die rekt de bal net lekker. Het wordt een keerts, het wordt een keertje. Wat ruil je? Het is spannend in de finale in Sijpillen.
0: 4:09. We gaan weer kijken bij de Altmaierspartij. Daar is het wachten op de vierde halve finalist. Die moet komen uit de wedstrijd tussen partuur 14 en 16. Henk?
2: Ja, Rehoze, ja, die is een fantastische tekeerst. Het bedoel van Ron Riepen. Probeer het van alles, maar Rehoze, Amber, Goedbloed, Wieke Schaap en Jiska Altenburg. Vooral het perk van Wieke en Jiska. Ja, ze weten goed van hun autoslam. Sjindron Riepen, Manouk Scharinga, Linda van der Meer en Anne Lotte van Bijn. Ik dat voor Petoer, ja, helpt alles uit de kast. Maar ja, het is het perk vooral Wieke en Jiska. Die in en ooit horen, die zullen hier vertrekken. En ja, dan gaat het hut in de bosjes. Ondanks dat we krijgt drie keer op rij, Sois Gliek won de Telegrafen. En dan begon al op eerst een Gliek. En dan wil het Sois Gliek. En dan is het een boppenslag van het goed op dreef zijn. De Perken, Wieke en Jiska. Dat betekent het spul om het eerst en vervolgens opnieuw wil het Sois Gliek. En dan is het een kweerslag van Linda. Dat betekent Traimje. Dus ja, het bedoel van Ron Riep. Dat wil degelijk mooi in de bordjes. Ja, en dan is het op Traimje en Sois Gliek. Als die het bedoel van Ron Riep Sois twee achter. Komen ze weer om tot Sois Gliek. Ja, en dan krijgt de Wieke Schaap de bal weer in volperk. En die zegt, dankjewel. Rammelt de bal weer een heel mooi door de boppen heen. En zo is die het bedoel van Ria Hoes. Dus vier om in je voor. Ondanks dat Ron Riep dus alles uit de kast helpt. En drie keer Sois Gliek. Ja, ging de bordjes in een kant door en dan is het fjouwer om hier. En nu dit laatste, het zesde eerst. Jeska boven, dan komt er een keer slitten. Jeska nog een keer boven, Skinner fjouwer en nu wieken er in een achterom. Skinner zes. Ja, dan is het echt alle hens aan dek voor het bedoel van Ron Riep. Wat ik zeg, ze doen volop mooi in de eerste. Ja, de bordjes gaan in een kant door en nu is het Linda van der Meer die de bal goed rekt. En dan, daar is het uiteindelijk, Wieke, zij miste de bal op de boppen. En zij staan dus verjaardagingen ondertussen voor hier. En het is dus nu 6-2 door die passeerslag van Linda van der Meer van de Keers. Ja, die opslagbal van Wieke, die neem, Jiska, die neem ik natuurlijk wel even mooi. Ondertussen ben de eerste bij de hele finalist ik oprop. Maar ik denk dat de scheidsrechter zei, laat je dit maar even, dit eerste in ieder geval maar even nou. Want het is verjaardagingen en 6-2 nou. Jiska Altenburg ziet ondertussen clear. De nummers 14 en 16 dus de strijd om dat laatste hele finale plakje in op hun stil altijd in de formatie van Mommels. En dan is een keer waar naar boy naar de eerste hele finale. Xavier is het nog net. Jiska stuurt de bal achterin bij Linda van der Meer. En die bal krijgt aan de lotte van Beem. Die krijgt de bal op het lichaam van Linda van der Meer. En dat betekent ja, dat het ondertussen dus hier 5-1 worden is. Hier in het voordeel van proef van Reerhoes, Teuns. En dat binnen Amber Goedbloed, Wieke Schaap, Jiska Altenburg, Sindron Riepingen, Manouk Scharinga, Linda van der Meer en Anne-Lotte van Meem. En de nummers 21 en 24 binnen ondertussen oproepen. Dat ben de proeven van Nijewier, Michelle Sietsma, Marije Keestra, Venne Koster. Ze mogen daar eens opnemen, Sien Bolzartien, Tessa Westra, Minke Tjelsma en Venna Koeperis.
0: Alle spanning dus bij de Oud-Meijerspartij. En ook in de finale bij de heren. Want het favoriete partuur van Menno van Zieten staat toch echt achter. Is hier een sensatie in de maak, Klaas?
1: Nou, het zou samen kennen. Het zou samen kennen, want het toer van Bart Bestma is op de helte. Ze steden mij treien met niks voor. Het meer speel voor die man, dan is het skiddersijs. Dan lijkt er net als een dikke keert, maar de opslag van Bart Bestma is prima. Hij had Rick Winnestra te pakken in het opwerk. Die keer de bal net lekker uitzien, rekert de bal heel en dan is de keert net voorbij. En dan hingen er nog op meer treien bordjes in de Telegraaf van het toer van Bart Bestma. Treien met niks voor. Dus ze binnen op de helte. Het zou een redelijke sensatie wezen. Misschien wel dat die man natuurlijk uiteindelijk een keer winnen. Maar ja, goed, Xavier is het dan net. En die man aan de andere kant, die jou het bepaalt net op. Die heeft een goede mentaliteit. Met goede keers. Dus je weet het, in keers en kennen ik zou oors. Ik zag nou een opslagbal van Chester Steenstra. En die blitst een zitbal. En daarmee pakte de Fjouwer in dit eerste vastpuntje voor Sienke Tour. Hij klacht prima op Chester Steenstra. Ja, het is een spannende finale. In die zin nog net qua eerste. Nou wel het feit ja, dat je een beetje die spanning viel hier om het veld heen en van zou het dan hoort een keer gebeuren, zou die man in het blauw, de patroon van man of zo, een keer net winnen. Het zou samen kennen, maar nogmaals, die man die mag je nooit onderschatten, de pinnetman die het samen belieert jou. Hè. En nou is ze in elk geval met Fjouwer punten voor. In dit eerst is het Jesse Steenstra die ze krijgt een mooie zitbal joeg, die hem op een ei constateert voor de opslag. Ik neem die bal even precies mee. Het perkste kleer, de bal kon in de regel naar achteren naar Erwin. En dat is nu een Tuskenische bal. En die ken, ja, die wordt lekker rekken, steeds. Oh, Hessel, hij springt even en hij tikket die bal prachtig goed de boppeline heen. En daarmee is het voor jou gelijk. Het meer voor jou het waar, ook voor jou gelijk. Hij maakt even een sprong, die gaat een beetje naar achteren. En dan tikket hij met zijn linkerhandje door die boppeline heen. Vrij maar niks, voor jou gelijk. Nou, dit neem ik ook nog even mooi. We zitten te zien in die zin een spannende finale. Dat de man die te pech ben. En op hier samen met vrij om er niks achter te stenen. Nou, Chester Steenstra, krijg je niks. Fjouwerliek, hij komt nu bij mijn zinnoer in. Hij denkt er wel bij wie Hessel. En die ramt het de Werro heen. Of is die bal kweer? Wat ik betjeer. Nee, hè, die bal is boppen. Die bal is boppen, ja, dat betjeer zij zelf. Ja, hij is boppen, zei mijn zeer geachte collega Geert van Tun, die hier naast me zit. Ja, Hessel Postma, ik vind hem trouwens, je moet voortreffelijk keertje hier. Hij stept heel goed uit te slaan. Hij had ik de gemeenste opslag in de tour. Het die al een ongelieke toch die echt prima. En hij is goed. Hij is absoluut goed. En ja, had je een best nog een opslag. Juurt ik nog eens een keer op de belangrijke momenten. De punten pakt. Dan zou je die man op niet. Ik zal maar kans maken om een kroos op te helgen. Krijg je maar niks. Zij is jou. Nou, tjesse. Hij maakt weg. Hij brengt de bal nou bij Erwin en die maakt het denk ik een keerts van. Ja, nou, het wordt een keertje, omdat Jesse de bal nog verder omslag in het tussenspel. En komt er even een karmaster. De karmaster biedt aan, nou, hoe is met mijn hele grote barbecue? Want deze man had wel gehad, precies wel bij de verlotting. Die maakt aan een jukkel van een barbecue met een hoes slepen. En die houdt nog eventjes in met het blokje lezen, maar ik neem deze slag ik mij. Wordt het fjouwer om niks of wordt het saaie lief? Al twee keer hadden we net al te dikke keerts gehad. En al twee keer had Martin Bersma Rick Pinnersma pakken gewoon op zijn keerts. Zijn dat hier weg in. Martin Bersma had zijn maat naar voren gestuurd. Er weer links. En Hessel rechts van de keerts. Nou, het is Martin Bersma om Rick en Chisse te bestoken. Hij concentreert hem nooit voor die opslag. Ik zal eventjes zien wat hij doet. Komt nou met zijn man in. Op die cijfer ook was dan. brengt de bal weg bij Rick Minnesma. Ja, no ball. Nou slag je hem voorbij. Ja, hij let het even Jerry, Rick Minnesma. Die tikt de bal voorbij de keerts. Geen kans voor Erwin en voor Hessel om te keren.
0: Het is jammer om het te gaan moeten onderbreken, Klaas. Maar we zijn door de tijd heen van dit uur. Luisteraars, tot zometeen na het nieuws.
3: Maandag is het zover, de loting van de PC. Omroep Zilt is er natuurlijk weer live bij. Je hoort hoe de wedstrijdlijst eruit gaat zien en wat de kaatsers verwachten van de PC. Volg het vanaf 5:30 live op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Hey Pieter.
6: Hey Johan.
5: Is het de taljet?
6: Nee, wat is er aan de hand?
5: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nou de wielen van Ijsman partij, maar zachte balkeertsen.
6: Prachtig man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsman dagen.
5: Ja wist, al je komen op sneu 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
6: Meesken, net stinnen, maar erhinnen.
7: Dus jouw je hem gauw op.
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
9: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. Door de start van de zomervakantie is het vandaag druk op veel Europese wegen. De ANWB meldt lange files in onder meer Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Vooral op routes naar populaire vakantiebestemmingen staat het verkeer vast. Automobilisten moeten rekening houden met flinke vertragingen. Op sommige plaatsen kunnen die oplopen tot meerdere uren. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. Het weer nog, zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
10: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
11: Para Link & Co, Guiana Cinico.
12: Nieuws, sport en muziek. Hans Krabbendam. Omroep
0: Zilt. Luisteraars, welkom terug bij het 4 uur van deze Ziltemiddag met sport en nieuws uit jouw regio. Nou, we gaan snel terug naar het groene veld waar de spanning oploopt. Zowel bij de Altmaierspartij als zeker in de finale van de herenhoofdklasse. Want daar doet het parcours van Menno van Swieten iets terug. Klaas, hoe staat het ervoor?
1: Ja, die had zeker wat hebben om die. Ja, die trui me niks en Sijsjouwer in het voordeel al hier voor de partij van Martin Bersma. Dat is het Rick Minnesma, die het een dietskeertje voorbij slag. Dan is het Sijs Gliek En dan kreeg Rick Winters naar de bal weg van Martin Bestma. En nu is hij petit en hij rammelt die bal door de boppeline heen. En de budget is het weer trein maar niks. En het is nu trein niet in. Nog wel in het vertoer, voordeel van de vertoer Martin Bestma. Maar ja, de man maakt er een spannende finale van. In die zin, de spanning zit hem vooral in het feit. Ja, zo het vertoer van Menno Sweet nog eens een keer net winnen. Want ze had tolven, Ze had in de vrije marge nog net een omloop verlend. Ze had Oerolwetse-West binnen. De kransen om de nek te krijgen. En nu is het Menno voor Sweet die het perk mist. En dat betekent dat de man in het wit. Nou ruil je mij de man in het blauw. Want dat lijkt een keerts. Het is 6-2. Treinier en 6-2. Nou in het voordeel van Martin Bestma en Sien Maarten. Oftewel, ja, die man die hebben nou de tegenstanders toch een beetje beet. En dan is de vraag, kende Martin Bestma die keersverzilver hier, dat soort jou om hier wezen. En dan komt er toch enige druk op de man in het blauw te zien. Die rijdt je volgens mij net zo gauw in paniek. Maar ja, het is wel zoorswest dit seizoen. En nu is de kans daar van Martin Bestma om de tegenstanders in elk geval goed onder druk te zetten. Nou, dat slagen toen nota prima. Draaien meer 6-12 voor. Bestma mij de oren in. En de bal komt plat voorin. En dan is het een zitbal. Ja, dat docht hij al vaker in de tijd. Plat voorin heb je Rick Binnensma. En die kende niks mee. En ik Chisse kende niks mee. Het is een zitbal op 6-2. Het is 4-1 in de finale van 6-Birm. Martin Bestma zit voor met 4-1 in het parcours van Menno Versieten.
0: Ja, spannend hoor. En dit geeft natuurlijk ook misschien wel wat mentale druk voor de mannen richting morgen. He, de Gerrit Okkenga-partij en dan niet te vergeten de PC volgende week. Dus het is ja, misschien ook wel een beetje het voorspel daarvoor. De spanning loopt verder en verder op. We volgen het met jou, Klaas. En we gaan even kijken weer bij Henk, bij de Altmaierspartij, hoe het er daarvoor staat. Is de vierde halve finalist intussen bekend, Henk, of nog niet?
2: Ja, nee, die is ondertussen wel bekend. Ja, en dat we toch uiteindelijk Reerhoes, Teuns, Amber Goedbloed, Wiekenskaap, Jiske Aldenburg, Sinnet, Perdue van Dron Riep, Injem, Manouk, Scharinga, Linda van der Meer en Anne-Lotte van Beem. Ja, het wordt wel in het lijst. Het wie al 4-1, dat wordt 6-2. En dan is Linda die de bal op het lichaam slaat van Anne-Lotte van Beem. En ja, dan ben je de punten kwijt. En dus het eerste kwijt. En zo wordt het dan 4-1. En dan wordt het voor de vierde keer wordt het zorgelijk in dat lijst eerst. Ja, dan is de bal helaas boeten voor van Anne-Lotte. En dat betekent dus dat het bedoel van Reerhoes, Teuns, Amber, Goedbloed, Wiekenskaap en Jeske Aldenburg. Ze plaatsen zich als laatste voor de hele finale hier in Hitsum. En dan mag je het straks opnemen zien. Wommels, Evi Winia, Alike de Jong en Rens Bos. En ondertussen is de eerste hele finale ik uit het aanzetten. De nummers 21 zijn de nummer 24. Het bedoel van Nijwier, Michelle Sietsma, Marije Keestra, Fenne Kostra. Zijn het bedoel van Bolzat, Ian, Tessa Westra. Minket Jelsma en Fenne Couperus. Ja, en daar is het ondertussen 6-12 worden in het voordeel van het bedoel van Bolzat. En dan is het Tessa Westra die de keertse verdediging maar die op 12 meter achter de middellijnen loopt. Dan is het Perk, Michelle en Fenne van Nijwier. Ja, zij maar proberen om die keertse dus te passeren. Tessa, zij is onderwijs naar die opslaglijn. Stuurt de bal nou naar Perk daar en voorin bij Michelle. En die stuurt hem mooi de hoek in. Maar ja, dan is de bal uiteindelijk gaat hij langs de verkeerde kant van de. Nee, hij is uiteindelijk voorbij. Het is een bobbenslag van Michelle. Het paste al, je krijgt die bal. En dat betekent dus dat het 6-4 wordt. Nou, wel in het voordeel van Bolzwart. De eerste 6 is onder telegraaf in. Tessa, zij ziet op haar kleer bij haar op de boppen. Nou, Fenne. En intussen spul is natuurlijk Minke. Op de andere kant ziet er Marije. En voorin Michelle. En achterin Fenne. Komt die bal van Tessa voorin bij. Ja, daar kent Tessa krijgt bij en dan bloot er een keertje hoe van. Een meter of zo ziet de volgende wat betekent. Even ruilen van opslag. Die opslagbal neem ik natuurlijk even mooi. En dan jou ik hem weer om de heren in de studio. Natuurlijk Hans Krabberdam en Leo Boetjes. Die zitten voor u in de studio. Die wordt de hele dag al en bloot erbij tot aan de laatste slag. We zijn de beide heren natuurlijk heel erg dankbaar dat ze dat jood weer voor u de maan willen. Hier is het dus Sojour in Hitsum. Het Sintjes klinkt heerlijk. Ja, en er zitten nog mooi wat mensen om het veld heen. Het is al wat minder worden, want ja, de bimpertoer en al natuurlijk. En op een gegeven moment dan hier de meesten toch het. En dat is natuurlijk jammer voor zo'n hele mooie wedstrijd en zo'n prachtige onkleide arena hier in Hitsum. Fenne Koster, seizoen de Voice, 6-4 achter in dat eerste. komt de bal achterin en de bal ja, die knikt boeten. En dat betekent het eerste verkeerst. En die dat geeft naar het toe van Bolzat, het toe van Tessa Westra. Mooie Minke Telsma, Fenne Couperus. Zijn het toe dus van Nijewier, Michel Sietsma, Marijke Extra en Fenne Koster. Het eerste verkeerst, dat geeft naar het toe van Bolzat.
0: Terug naar de heren hoofdklasse finale. Klaas, de spanning loopt toch steeds verder op, hè?
1: Ja, het is absoluut spannend. Die spannend is qua stand op de Telegraaf is het net spannend. Want het is Fjouwer om hier in het voordeel van het bedoel van Martin Besma. Ja, dat is net spannend. Maar de spanning zit hem vooral in het feit van, ja, ken dat bedoel van Menno Verschieten. Waarom komen? Die man die houdt het net samen op. Ken die man waarom komen? Kennen we nog een hele drege finale krijgen qua eerste? Het zou samen kennen. Het is Fjouwer twee in dit eerst voor het bedoel van Menno Verschieten. Qua goede opslagen leveren die man Fjouwer punt. Op. Nou is het Jesse die de bal boetenslag. Dus ja, Fjouwer 2 in dit voordeel, in dit eerste, dit voordeel van de ploeg van Menno Verschieten. Maar ja, de spanning zit hem dus in het feit dat het ploeg van Menno Verschieten nog geen omloop alleen had in de vrije formatie, nog geen wedstrijd alleen had. Zo dat doet al wel eindelijk een keer bij de Isaïs Berend. Ja, het zou samen kennen. En we zitten zelf in moeiende adem. En dan hebben we de PC. Het is echt voor de oren vertoerd misschien een psychologisch iets. Dat je zegt, nou, die man kan ik een keer verliezen. Dat zou ik voor het vertrouwen van het vertoer van Martin Lesma prima lezen als ze dit een keer winnen zouden. Nou is het Jesse die het andermaal een zitbal al hebben trouwens. Dat toch die net voor het eerst in het eerst. Dus dit die man noemt maar 6-12 voor. Fjouwer niet achter, 6-12 voor. En zo dan naar Jerdek en Mietje Kabaal van Rick Winnesma. Die het hele mooie zilverskleren zijn schoenen heeft. Nou, hij zit al wel een keer in de groen. Dus ja, die man die biedt hadden wel in vers. Het is Fjouwer nu in 2-6. Nou, we zullen nog eventjes zien hoe het perk van Erwin Silstra en Martin, en Hessel Postma dat Martin Desmond praat even met de man in het perk. En is het nou de man van Bitgemolen, maar die team van Riep Bennet, Jesse Steenstra, die het andermaal opslaan had. Hij brengt de bal naar Hessel en die ramt hem een heel eind voort. Ja, hier ramt hem een heel eind voort. Hier ramt hem boppen. Applaus van het publiek. Nou, het is hem lood een heel spannende finale hier in Sijsberum. Het is nog steeds Fjouwer om 1 in het voordeel van de tour van Martin Besma.

0: Nou, Smokey, maar even aan de kant en snel terug naar Klaas, want daar gebeuren bijzondere dingen. Klaas?
1: Ja, dat is absoluut het geval. Het is jouw alweer voor de patrouille van Martin Bersma. Ze komen met Zijstra achter in het eerste. Het werd zoals je liet. En dan is daar Erwin Zijstra die de bal werkelijk een eind over de bobbeline rost. En dan is het zomaar 4-1. En het is net alleen nog 4-1. Het is 4-1 en Skirin Fjouwer. Al in het voordeel van Martin Bersma, Hessel Postma en Erwin Zijstra. En als die de twee keertjes die te nou lezen behouden. Ja, dan is er sprake van een redelijk sensationele overwinning. En ook een hele dikke overwinning zou het dan wezen. Maar je mag het altijd nog dwan. En dit gaat dit goed. De eerste keer het verschieten toch een behoorlijk dikke keer. Maar Hessel Postma slacht de bal boeten. Dus nog net op het deer. Het vertoer van Menno Verschieten. Het weer 4-1 en Skirin Fjouwer. Het is nog 4-1 en Fjouwer 2. De tweede keer die mag toch Martin Bersma verdedigen worden. En die leidt een meter van de bottenlijn af. Ja, je zoekt ze dat maar toch kennen. En dan zet je die man aan de andere kant op het deer. Dan is het 4-1. Ja, dan haal je de size. Dan mat je het eigenlijk al. Maar als je een keer van die man winnen wel een matje dat dan nood want. Nou, Martin Bersma had uiteraard Hessel en Erwin naast hem staan op de bottenlijn. Want daar leidt die keerts. Die leidt werkelijk op een meter van de bottenlijn af. Nou, inbrengen, dat is het parool. Hij brengt de bal bij Rick Minnesma en kent die hem 4 uitslaan. Ja, die kent hem 4 uitslaan, maar net 4 genoeg. Daar is Hessel pas. Maar handje ervoor. Appetee, 4-1. En ze staan op een derde man in het blauw. 4-1 is achter. Ze staan, ik mijn size Fjouwer achter. Oftewel, het is Martin Bersma die het nou gewoon uitmaatje kent. Ja, Menno Verschieten niet zien, maar nog even omfietert. Maar nou, zou het echt een dubbele Houdini-act wezen als het bedoel voor Menno Verschieten dit al je nog winnen zou. 4-1, Zijsvelder, daar komt Martin Bersma. Hij brengt de bal bij Jesse. En die kan net 4 genoeg goed slaan. Oeh, Hessel, bedorst. Hij, ja, Hessel Postma, hij maakt het uit. Hessel Postma, hij steekt er op de boppen en hij ramt die bal wederom in het perk. Jesse kan er net niet bij. Het is gebeurt mij de zegenreeks van het vertoer van Menno Verschieten. En Rick Minnesma is net bleed. Die skopt zijn pet nou over de boarding heen. Nou, dat jet ik bij een sportman wezen natuurlijk. Zie jou mijn koning Wollenhorn. Martin Bersma, Hessel Postma en Erwin Zijstra winnen de vrije formatie in Zeist-Willem. Ze winnen mij 4-1 en Zeist-Jouwen van Menno Verschieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. De tweede prijs is het voor de vertoer van Remmel Bauma. En ja, we hebben hier de absolute sensatie. Het vertoer van Menno Verschieten wint een keer net.
0: Ja, ze zijn dus toch te kloppen. En dat dan twee dagen, of wat zeg ik, een aantal dagen voor de PC. Spanning ten top voor morgen en ook voor aanstaande woensdag. Klaas, bedankt voor je verslag. Nou, we horen elkaar binnenkort vast weer. Want we zitten nog midden in de kaatszomer hier bij Omroep Zilt. We gaan denk ik eventjes kijken bij Henk. Want die kijkt nog steeds naar de meisjesafdeling. Oud Meijers partij zit inmiddels in de halve finale volgens mij. Henk, het is aan jou.
2: Ja, dat kan Tessa nog krijgt daarbij. Maar Michelle is gelukkig voor haar door op tiet, denk ik. Maar de witte meten, zoals de scheidsrechter Andries Rinks. En de eerste heel finale is uit aanzetten. Nou, wie hier Michelle Sietsma, Marije Keekstra en Fenne Koster zien het bedoel van Bolzart. Tessa Westra, Minke Tjelsma en Fenne Coupeers. Op jouw zoals is het een boetenslag van Fenne. En dat betekent het eerste bordje van het bedoel van Bolzart. Nooit zo gelijk. En dan maakt er meten worden en dat keert om een millimeter, denk ik uiteindelijk. Of is het uiteindelijk toch Fena die de keert is correct voorbij. Dus Michelle is op 10 weer Michelle dus te plak om de bal toch nog voor de keert te keren die er retour kwam van Tessa. En ja, zo is de partij werd volledig in Liekwicht. Dus het heel goed werken van Michelle in dat tussenspel. Keer de bal voor de keers en daarmee we dus werd eerst een gliek. En dan heb ik vooral weer de eerste zooi-gliek onder de telegraaf. Hing hier in Hitsum. En dat is de eerste hele finale. Dus, en dan de tweede hele finale. Die keer daar tussen de partoeren van Zoon en Viertjen. Wommels, Evi Winia, Alike de Jong, Rens Bos, Sjen Reehoes, Thuis, Amber Goedbloed, Wieke Schaap en Jes Kaltenburg. Die vrouw is helaas niet wel op Roppenburg. En dan weer we bezig met de belangrijkste wedstrijd van de dag. Op naar die finale van deze Zuidendrunst editie van Aad Meijers hier. Is het nou ondertussen Tessa die de bal weer naar het perk thuis stuurde en doet dat net goed. De bal gaat boeten van Tessa en zij heeft het proeven van Nijwier in ieder geval de leiding. Eerst een gelijk onder de Telegraaf, Schinner 2. Het is weer om Tessa, zij stiet op weer kleren. Om haar in die opslag werd de verzwaring van haar per toer. Komt ze mooi herom in, komt de bal voorin bij Michel. Ja, dit is weer heel goed. Dus het gaat wat op en nou, nou prachtige zitbal van Tessa. En dat betekent dus eerst een gelijk en twee gelijk. Gewoon de Telegraaf hier in Hitsum in de eerste heelfinaal. Nummers 21 en 24 van de list.

0: Phil Collins en zijn mensen. Dance into the Light was dat. Even nog op een rijtje de uitslagen van de heren hoofdklasse. Het derde is geworden het partuur van Remmelt Bauma met Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. In de finale won Martin Bergsma, Hessel Bosma en Erwin Zijlstra van het eigenlijk favoriete partuur met nog een zitten Rick Minnesma en Tjesje Steenstra. Die werden dus tweede. Morgen mogelijk revanchegevoelens bij de Gerrit Okkerga partij. En natuurlijk aanstaande woensdag de PC. Daar zien de heren elkaar waarschijnlijk weer. Nou, de rest van de middag gaan we ons vooral richten op de Altmaiers partij natuurlijk. Zit in de halve finale en ook daar worden strakjes kransen verdeeld. Henk?
1: Ja, dat klopt. De vier patroenen die ik nog omgebleven binnen. Dat zijn de patroenen van Nijwier, Bolzat Ingen en natuurlijk Wommels en Reerhoek-Steuns. Die zitten sowieso al in de prijzen. Alle vrouwen hebben natuurlijk al een klokje, want dat zijn de prijzen die op het spul staan. Ja, de volgorde moet nog bepaald worden en wie gaat uiteindelijk op het einde van de dag. Mooi de zilveren pong als ouderling van terug. Ja, Sint-A is dus weer dus regerend titelhouder hier in Hitsum, maar ja, die ben er al lang al en dan zien we nou in een hele finale tussen de patroeten van 21 en 24 en dat ben de patroeten van Nijwier, Michel Zietsma, Marijke Ekstra, Fenne Koster, Sint-Patroen van Bolzat Ingen, Tessa Westra, Minke Tjalsma en Fenne Couperus. Ja, daar gaan we het mooi gelijk op tot eerst een gelijk en dan is het toch het patroen van Bolzat wat op voorsprong is kwam, want ja, die eerst een gelijk dan wordt het fjouw gelijk en dan is de bal boeten van Fenne, betekent zoals jou en dan nog een boetenslag van Michel draagt erom. En dat betekent dus dat het spul om het eerst is in het voordeel van het bedoel van Bolzat. Dus zij zijn weer op voorsprong elkaar. En dan zijn we in oude actie van die tweede hele finale. Daar komt er nou ondertussen het bedoel van Maria Hoes. Ik het field op. En dat ben straks de nummers Zoon en Viertje. Wommels, Evinia, Alike de Jong en Rens Bos. Ze hebben hier straks een overslag. Sinne Reerhoes, maar Amber Goedbloed, Wiekenskaap en Jiska Altenburg. Ze mogen nog even inslaan. En dan gaan we ik los maar die tweede hele finale hier in Hitsum. En dan zien we ze even op het horloge. En dan is het ondertussen gaan we alweer richting richting Jelvrium, Vimmeren van Jelvrium. En dan ben we haast los maar de beide hele finales hier in Hitsum. Die tweede hele finale is het punt van Bien Doren. Heel finale is dus al uiteindzetten. Spul om het eerst voor het bedoel van Bolzat. En de eerste twee punten in het najaar zijn we voor het bedoel van Nijwier. Dan is het de twee keersen in het tussenspul. En dat betekent dus dat er even ruiden worden mooi van opslag. Hier de formatie van Bolzat weer richting de stuit. En dan heeft hij mooi zei uit. Probeer die beide keersen te verdedigen. De eerste die luidt op. Wat zal het wijzen? Meter of 4 van oude Boppeline. En de tweede deel luidt op 4 meter van de middellinie. Dus ja, een grote en een lietse keers. En dan is het daar nog een denk ik eerst Minke Tjalsma om die Grutterkeers te verdedigen. Samen met Tessa natuurlijk op de boppen. En dan is het denk ik dat Fenna zich omsluit. Er wordt nu wat dronken. Hier spul met eerst dus Schinne 2. En op het punt van begin staat die tweede hele finale. Waarin Wommels in dit geval in de naam van Rens Bos. Zij stuurt daar de eerste bal richting het perk van Wieke en Jiska. Wieke Schaap dus voorin. En Jiska Altenburg achterin bij Reerhoes. En Rens is onderwijs. Stuurt de bal nog naar het perk. En dan is het het perk. Ja, Reerhoes, Teunsjes. Ja, ze beginnen gewoon weer. Met z'n mooi eindigen binnen. Prachtig uithaal van Wieke. En de bobbelslag van haar is het resultaat. En daarmee geen eerste trappen hier in Hitsum. Nou, het bedoel van Reerhoes, Teuns, zij pakken dus de leiding in die tweede heel finale, maar de eerste twaalf on de Telegraaf. En Rens stiet al wat clear. En dan is het ondertussen heel goed opslagwerk van Minke, want zij behouden de keers. Betekent dus derde te wakkelijk on de Telegraaf. Spul moet eerst in het voordeel van Peru van Bolzat. Zien het Peru van Nijwier en te wakkelijk on de Telegraaf. En ja, nou is het een keers in de strijd tussen de Peru van Wommels en Reerhoes natuurlijk. En de eerste twaalf Wim van Reerhoes, de prachtige uithaal van Wieke Schaap hier in Hitsum.
2: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de Siltemiddag.

0: Dat was Antoon met een beetje voor mij. En ik zat eventjes te kijken bij de NOS naar de ontwikkelingen bij de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Want ook dat gaat natuurlijk gewoon door. En dat loopt daar redelijk uit de hand. Dat is minder goed nieuws. Kijken of Henk wel goed nieuws heeft bij de Alt Meijers partij.
1: Ja, sinds is hij hier heerlijk boven Hans. En ja, dan wordt er volop keerst. En nu is het van Koster die de bal voor Nijwier richting het perk stuurt. Ja, het gaat net goed voor Nijwier in dit geval. Want ja, het was eerst een gelijk 16 zien over ja, bols wat in. Dus mooi Tessa Westra, Minke Tjelsma, van de Kupers in. Dus het bedoel van Nijwier, mooi Michel Sietsma, Marije Keekstra en van Koster. Dan wordt het sowieso in voordeel van het bedoel van Bolzwart en dan is de bal boeten van Michel en dat betekent het spul om het eerst. En vervolgens is het nu correct op naar Soifjouw in voordeel van Bolzwart en nu is het Venna die de bal net de goede richting mooi houdt. Die bal die knikt op het laatste moment eigenlijk links boeten naar het boeten het perk en dat betekent dus dat het al truim hier is ondertussen voor het bedoel van Bolzwart hier in Hitsum. Zij hebben de touwtjes stevig in handen. Het bedoel dus van Nijwier en dan is Jurk ondertussen dat die hele finale, die tweede hele finale uiteindzetten is. En nou is de Wieke Schaap die er heel goed bij voor ploeg van Reerhoes. En dat zijn de nummers Zoon en Viertje. Wommels, Evi Winia, Alike de Jong, Rens Bos, Simperdoor, Viertje, Reerhoes, Teuns, Amber Goedbloed, Wieke Schaap en Jeske Altenburg. Ja, daar hing het vjouwelijk om de Telegraaf. En dat is twee keer nou in het tussenspel. Dat betekent even rally van opslag. En dat betekent dus ja, dat de formatie van Reerhoes richting het perk gaat. En zij Maaijers probeerde om die barricaden dus te passeren. Rens zei Maaijers eerste. Hij is een doorslag verzwaring voor Wommels. Die eerste keer en die eerste keer sluit op. Ja, en met een fjouw voor de middellijn. En dan is het Rens zij stiet te kleren op de boppen. Fjouw gelijk in dat eerste hier in Hitsum. Dus weinig natuurlijk van het seizoen. Op de oorkant is het Venna retour tot in het perk. En Dema pakt de proef van Nijwier in ieder geval. De skinner fjouwer om de Telegraaf. En nu is het heel goed werk. Opslagwerk van Rens. Zij weet de bal samen uit het perk te sturen. Dat Evi de bal voor de keerse keren kan. En terug dat goede werk van Evi pakt het de bedoel van Wommels. In ieder geval als eerste. Dus de Sage Fjouwer om de Telegraaf. Omdat zij de bal voor de keerse weet te keren. Dus ja, de eerste Sage ging het ik daar om de Telegraaf. En dan is het daaraars natuurlijk Alika die de bal aars naar richting het perk sturen. Maar perk natuurlijk van Wieke en Jiska. Sage Fjouwer om en een keertje op een meter of drie van de middellijn komt de bal voorin bij Wieke. Ja, en die rekent hem net goed, maar het is wel goed genoeg dat die bal die shit langs de keertje in ieder geval. En dat betekent de eerste zorgelijk werd om de Telegraaf. En die hebben hier een heel soort al schoen hier in de verkeerste eerste. Nou is het Michelle die te van Nijwier de bal uit Perkta stuurt. En dan is, dat is Michelle die hier de bal keren kent op 10-12 meter achter de middellijn. En dat slag het net. En dan komt die keert ze op 12 meter achter de opslaglinie te lussen. En dat scheelt op die Schinnenfjouwer voorsprong. Scheelt dat natuurlijk een paar meter. Twee keersen in het tussenspel. Truimingen en twee keersen. Schinnenfjouwer aan de oorkant is het zorgelijk. Rens Bos is onderwijs. Stuurt de bal voorin bij Wieke Schaap. Ja, en die, ja, die keert gewoon eigenlijk weer terug. Als ze een bal mooi op heur te krijgen, dan zou ze, dankjewel, geeft die bal een heel lang door de boppen heen. En trouw die boppenslag van Wieke pakt het bedoel van Reerhoes Teuns alsnog de, het eerste bordje hier in die tweede hele finale. Zij komen op een eerste voorsprong. Zijn het bedoel van Wommels. En op de oorkant is het dus Traim hier van het bedoel van Bolzert. Zijn bedoel van Nijwier. En een Schinnenfjouw dus nu de Telegraaf. Komt die opslagbal van Minke nou richting het perk. Brengt hem achterin bij Venna. Die rekent hem wel goed. En dan krijgt Michel hem tussen de schouderbladen. Ja, en dat kan eigenlijk net de bedoeling zijn. Dat betekent dus Traim hier. En het eerste is van het bedoel van Reerhoes, het bedoel van Wommels.
2: Daar doet u zich deze dag.

0: begonnen ooit het Eurovisie Songfestival namens Nederland. Tietjin. En ze hadden ook nog meer hits zoals deze Upside Down. Terug naar Henk bij de Altmaierspartij.
1: Ja, daar is ik nou twee hele finales. De, nummers, de eerste hele finale keer tussen de nummers 21 en 24. En daar weer Michelle Sietsma, Marije Keestruijf en de Kosters binnen een opslag begonnen. Sinne Bolzat, Ian Tessa Westra, Minke Tjeltsma en Fenne Coupeers. Ja, het weer traaien hier in het voordeel van het proef van Bolzat. Ja, dan wordt het 6-4 uiteindelijk. En dan is de bal boeten van Tessa. En dat betekent dus dat het traaien met 12 worden is. Ja, en nou met een prachtig uithaal van het perk van Naiwier Fenne. En dat betekent dus de bal over de boppen heen. En de zaak kan pakken zijn in ieder geval de eerste 12 punten. Weer in het volgende eerste. Nou, een boetenslag van Tessa. Ja, 16 per toe van Naiwier weer op een schinnen fjouwer. En dat betekent dus ja, dat je volop mooi door in die eerste hele finale. Hier natuurlijk in Hitsum. Die tweede hele finale. Die keer tussen nummers Zoan en Fietje. Wommels, Evi Winia, Aldika de Jong, Rens Bos, Sinne, Rehu Steunse, Amber Goedbloed, Wieke Schaap en Jeske Altenburg. Het eerste bordje dus op de zaak. Wieke Naiwier per toe van Rehu is er toch een prachtig uithaal van Wieke. Ja, nou is het het perk van Wommels. Wat Evi ja, wij kennen de Bobbe ook wel vinden. En dat betekent dus dat zij op een trulie bobbelslag van dat perk van Evi. En Rens komen zij dus op de Sage Fjouwer voor hier in Hitsum. Ja, en dan kan ze misschien wel de ontsluiting herstellen. We zullen het zien. Op een ondertussen het het bedoel van Naiwier. Ja, toch een boetenslag denk ik van Tessa op Naiwier. Het is nou Minke die richting de Bobbe gaat. Dus ja, is het Skinner Sois van het bedoel van Naiwier. Ja, en dan kan ze samen de ontsluiting herstellen. Nou is het Jiska die de bal voorin brengt bij Evi. Ken Wieke erbij, die kan daarbij. En dan kan, daar wint Evi in. Mijn eigen heel te snel in en dan is het Wieke retour tot vader Kees. Ja, daarvoor voor de tweede keer op rij terug retourslag van Wieke. Zorg Wieke on de telegraaf hing je. Nou, Minke Tjeltsma die de bal naar het perk daar stuurt. Ja, die bal is goed opslaan. Michelle kan hem net goed genoeg verwerken. Hij kon het perk wel uit, maar het bloot een hele witse keer zo van een meter of twee uit de Valinoi. En dat betekent twee draaien en Skinner Sois derde. En voor de tweede keer in die tweede hele finale. Dus ja, is het Zorg en Jiska Altenburg zijn stier klaar om de bal richting het perk van Wommels te sturen. Evi en Rens zien wat Jiska uit de heugel hoort het over die schil. Zij hebben dus het eerste bordje te pakken. Dan komt die bal van Jiska op naar het perk daarvoor in. Daar hier Evi wat leuks in gedacht en dat slaat het net. En dan komt er een keerslissen op. Nou, 2-3 meter varen middelin. Betekent in ieder geval weer even een rally van opslag. En op de overkant stiert ondertussen Fenne Kramer. Of Fenne kost hem natuurlijk alweer klaar. Om die bal richting het perk te zien. Draaien we het achter. Schinner Sois voor. Pakt zij nou. Die bal is vliegend uit. En dan hier Fenne. Hier de bal eigenlijk in crisis in de hoorn. En want ja, het weer Minke. Die even onderhoort de bal vliegend uit hier. Dan is het Fenne die de kans nog krijgt. Maar ja, Minke. Zij passeert dus uiteindelijk de keers. En daarmee pakken ze nog trappen. Waarom? Sois waren nog steeds van bedoel van. Nou, wie het draait was. Is achter. Ja, ze kunnen samen de stand weer in Liekwicht loeken. Maar het Rens het beide maten naar voren te stuurt. Evi en Alike. En de perk natuurlijk Wieke en Jiska dat zien we. Rens alleen nog op de boppen. Het de bal in handen. Mooi doopslag verzwaring. En eerst achter. Sjen wat ze nodig aan. Git komt ze mooi aan in. Brengt de bal weer voorin bij Wieke. En daar is het Evi die springt even. En die stiet op het goede plaat op het goede moment. En die keert de bal heel makkelijk eigenlijk. Zal ik het in ieder geval vast. De keerts en daarmee pakt zij een bordje weer om. Het wordt eerst moeilijk tussen de patroon van Wommels en patroon van Reehoes Teuns. Dus het derde weer in Liekwicht. Ja, nou is het Fenne die de bal naar het perk daar sturen mocht. Doet dat net goed. Die bal gaat boeten. Ja, zou willen. Dus traaien met 2 en 6-0. Die 6-0 wil in handen van patroon van Naiwier. Maar wil traaien met 2 achter zijn Bolzart. Het is Wieke die de daar hier Wieke weer wat leuks in gedachten. Hij knapt haar wat bij de handen onthouden en dan komt er een keer slissen op nee, iets meer een hele meter zowat achter de middellijn. Het is de kubbermeester die even Rens een beetje corrigeert. Het scheelt net zo heel veel. Maar ja, de keer sluit notenplak. En Fenne is ondertussen weer onderwijs naar de opslag. Ballen richting Fenne. Over Fenne op de doorkant bij Bolzart. Boetenslag dus van Fenne. En nou een bobbelslag van Fenne Cuperus. En dat betekent dus ja, dat het Zuigelijk is. En ja, ik had zo, je wordt een heel soort eerst opzorgelijk. Ja, en dat was een heel belangrijk bordje in die strijd.

0: niet tussen de bedoeling van ja, Nijwier en bedoel van Bols dat Fenna mooi haast en de bal naar richting het perk sturen. Ken Rens naar bij, nee, die kennen net bij. Die bal die shit naar de zijkant uit de hand van Jiska. En zij hebben daar dus eerst een week en twee week onder de telegraaf gingen. Fenna Koster is onder was, stuurt de bal naar Fenna Couperesta. En die stuurt hem fot maar weer vanuit de perkwijs, de rochter hoek in. En daar kan Marije dan net meer bij komen. En dan is het Fenna Couperes die dus de boppen weet te vinden. En daarmee bouwt zij in ieder geval de voorsprong uit van Bolsar. Het werd 4-3 hier in Hitsum.
1: En ondertussen worden ook in de Tour de France de prijzen langzaam maar zeker verdeeld. De groene trui, de sprinterstrui, die is vandaag definitief in handen gekomen van de Deen Pedersen. Jasper Philipsen, die op nummer 2 stond in het klassement, is er vandaag niet in geslaagd om punten veilig te stellen in de ene laatste etappe van de Tour. De koninginnenrit opnieuw naar Alpe d'Huez. Alleen nu niet langs de beroemde 21 bochten, maar vanaf de andere kant van de berg omhoog. En die etappe die werd gewonnen uiteindelijk door Richard Carapaz, die niet alleen daarmee zijn tweede etappe, maar ook de bolletjestrui, dus de trui voor de beste klimmer, wist veilig te stellen. Als de nummer 1 in het klassement, Tadej Pogacar, op zijn fiets blijft zitten morgen, en dat hopen we en verwachten we eigenlijk allemaal wel, dan haalt hij morgen in Parijs de gele trui ook definitief binnen en wint daarmee zijn, moet ik even heel snel lezen waar dat ook maar weer stond in dit artikeltje. Ja, zijn vijfde volgens mij winst van de Tour de France binnen. Maar dat is voor morgen.

0: Dat zeggen Leo en ik ook al de hele middag tegen elkaar. Het is best genoeg. Een spannende middag vol met sport, leuke muziek. En we maken er met z'n allen weer een feestje van. Terug naar Henk bij de twee halve finales.
1: Ja, daar kwam Bols wat krek natuurlijk op. Die 412 op Zoijlik. Ja, is de bal boppen van Fena Cuperus. En ja, die stapt dus heerlijk onder die bal. En nou is het op Nijen Fena die de bal in het voorperk krijgt. Werd er wel weer hier mooi. Ja, stel die de bedoel van Bols dat in één keer op 412 en 412. En is er onder Michel Sietsma om ja, hun bedoel er even een beetje rond te brengen in de partij. Komt de bal weer voorin bij Fena. En wat doet deze bal? Wat doet die bal? Ja, nou is het ja, de keurmeester en de scheidsrechter in dit geval Marco Feima. Hij doet het hier samen mooi. Andries Rinks Sminken natuurlijk. Door zij de leiding hier in hand. Ja, nou is het op de overkant is het weer Wieke Schaap. Fantastisch wat het perk van Reehoes Jut Sjell. Wieke die stapt weer eens even heerlijk in die bal op. En dan geeft die bal weer een heel lang door de boppen heen. Maar ja, het is wel zoist waar. In het voordeel van Wommels. Wommels is maar even Winia Alike de Jong. Twaalf pupillen Famkes en Rens Bos. Ja, ze zijn eigenlijk volledig Famkes per door. Amber Goedbloed, Wieke Schaap en Jiske Altenburg. Ja, de eerste league dus. En zoist waar. En dan is het Rens Bos. Zij stiet ondertussen naar het McLean. Om die bal weer richting dat perk te zoeken. Wacht het even op Michelle. Ja, ze wacht het denk ik op Michelle is iets. Maar je ziet er nergens van naaien weer. Dit is het Fjouw om het waar. En Fjouw wil ik nou door die kweerslag bovenop de peel van Fena Cuperus van Bolsward. Oeh, hij glipt Michelle nou door de vingers in. En komt er een tweede keertje te lezen in het tussenspel op een, ja, een hele meter achter de middelin. Dus twee keer een derde. Fjouw om het waar. Af, ja, Fjouw om het waar. En Fjouw op de oorkant is het dus. Nou, Rens Bos die de bal naar het perk daar stuurt. Tot dat net goed. De bal is voor. Ja, het is de keurmeester op de volin. Je wacht het mooi af van wat er gebeurt en geeft in het perk. Voordat hij ja, zei van de bal is voor. En dan zei je dat natuurlijk ik. Want je weet er nooit wat achterin van plan is. Had de bal een stuit krijgt en achterin ze denkt, die is van mij. Ken ze hem natuurlijk ten altijd nog pakken. Het is uiteindelijk Rens Bos. Zij stiert alweer clear. En komt mooi haar onderin. Brengt de bal voorin bij. Oh, die zit er fantastisch tussenin. Hij valt mooi vlak achter Wieke. En dan kan Jiska er net meer onder komen. Dus een prachtige zitbal van Rens. Betekent dat het bedoel van Wommels. Ze komt op naai op voorsprong. Ze komt op spul om het eerst. En dan is het Tessa die de bal voorin brengt bij Fena Koster. En die werd er worden je mooi. Die bal die shit voorbij de keerts. Ja, ze het bedoel van naai weer. Ze het bedoel van Bolzert op naai. De Sojjouwer. Maar wel voor jou om het waarste in zijn. Dus achter het bedoel van Nijwier. Maar ja, de bin mogelijkheden om nowhere langs Siede te komen. In ieder geval de belangrijke zon de eerste naar je taart te loeken. Safier is het nog net. Het is haast de eerste Minke die de bal richting perk sturen. Maar ja, die wacht het rustig even op ja, haar collega op naast haar. In dit geval Rens Bos van Wommels. Die stuurt de bal maar eens heug op achterin bij Jiska. En dan komt die bal heug. En dan kan die, komt die bal weer. Oeh, dat is het hier Amber nog de mogelijkheid om de bal ja, te retourneren. Maar dat slaagt net. Hij giet haar tussen de vingers terug en ze komt er een keerslissen op een meter of jouwer van de middeline. Dat betekent spullen maar eerst in het voordeel van Pedro van Bolzart. En aan de bovenkant Fjouwer om het waar in het voordeel van Bolzart. Sjen Pedro van Nijwier. En aan de bovenkant is dus de spullen maar eerst in het voordeel van Wommels. Sjen natuurlijk het Pedro van Reehoes Michelle. Die krijgt de bal achterin. En oh, daar kan Minke krijgt nog bij. En witte de bal te retourneren tot vader de Keers. En dat is heel goed te werken van Minke Tjalsma. En daar terug gepakt zijn in ieder geval. Dus Zuidelijk trot hier de toeslag. Ja, wat achterom. Dit zijn dus die bal toch vier keer te retourneren. En daar mag dus de Zuidelijk weer onder de telegraaf te hingen. Ja, en dat is, hebben we alweer verschillende keren zien. Ik in deze beide hele finales hier. Bij deze 27e editie van natuurlijk de Hoogmeisjespartij. Dus natuurlijk ook een opslag. Nou, Tessa Westra. Zij is die keer voorin. Fena Koster een keertje in het tussenspel. Komt de bal. Oeh, daar is het. Michelle zei erop. Bijvoorbeeld al van dat Fena er in ieder geval uitblomen had. De bal giet in de boeten van Tessa. Ja, ze keert de spanning weer om. Het wordt 4 om het draaien daar. Tussen de bedoeling van Bolzart en het bedoeling van Nijmier. Wieke Schaap van Reehoes. Die de bal naar het perk daar stuurt. Ja, dan is het Ewie. Die denkt van ja, die bal vind ik wel mooi. Die passeert uiteindelijk tussen eerst een hand of een amber. En dan gaat het spul met eerst en een schien het waar. Alles in het voordeel dus van het bedoel van Wommels. Schien het bedoel van Reerhoes. Tessa Westra is ondertussen wel onderwijs. Stuurt de bal voorin bij Venne. Kende hoor, Venne erbij. Ja, die kende erbij. Maar daar is Marije Keestra. En nog een keer Venne Kuperen ze op de boppen. En even een mooie trick-track situatie. Komt er in ieder geval weer een keertje te laten. Voor jou om het draaien. Hier en een keertje in het tussenspel komt er te lezen. Ja, het ging alweer. Kreeg goed, denk ik, maar de hakken van Venne Kuperen. Want ja, die stonden op een boppeline. En dan mag je heel voorzichtig werden. Maar je fjotten. Als je de boppeline eruit zit, dan ben je de punt kwijt. En ja, nou komt er een hele dikke keertje te lezen. En dan is het Jiska Altenburg, zoals die het weer clear. Spul met eerst achter. Schien het waar achter. En dan loopt die tweede keer sluit op. Een hele meter achter de middellijn. Maar eerst is het Minke van Bolzat. Die de bal bij een perk stuurt. Doet dat net goed. Die bal die keert boeten. Ja, zo pakt het ploeg van Nijweer. Ik heb de schien het waar. Vier om het rijden nog achter. Schien het waar voor. Ja, en zak je het nog weer alle kanten op. In die eerste hele finale. Jiska Altenburg. Dat is als eerste onzet. Komt de bal heug op achterin bij Rens Bos. En dan is het Jiska, ja, die doet het heel goed en heel knap. Retourneert de bal tot Varkeerts en Demma wil der. Spullen met eerst. En twaggelijk om de Telegraaf. Dus ja, ik werd een Iepen Street. Minke is alweer onderwijs. Stuurt de bal weer naar Perkta. Nou op de overkant. Ja, nou zit hij er fantastisch in. Vier om het draaien. Twaggelijk en spullen met eerst. En twaggelijk.

0: Ja, we hebben om op het Keertsveld in Hitsum, Zurich ondertussen, dat het verjaar om het draaien nog steeds is voor het pedoel van Bolzat. Maar natuurlijk Tessa, Minke en Venna, en deze door de Venna Koster, waren de naaibieren die de bal nou voorin stuurt bij Venna Kuperis. En die witter worden hier, maar die stapte heerlijk onder die bal. Die bal gaat een heel eind over de boppen heen. En dat betekent dus dat pedoel van Bolzat nou op verjaar om het draaien en verjaar Glieke komt. Ja, aan de boordenkant, daar is die het binnen touwtjes in handen van het pedoel van Wommels. Want ja, zij steen spul om het eerst voor en via het waar voor. En is het onder opslag Rens Bos, de tweede keer die luidt hier Varuus, rocht Varuus uiteindelijk op een meter of draaien voor de middellijn. Het is Rens die wacht het even op Venne Koster van Nijwier. Die stuurt de bal weer achterin bij Minket Jalsma. En die bal die komt de Liekehut weer om. Kent Venne. Oeh, daar is het Venne Kuperis die toch nog weer de mogelijkheid krijgt van Marije Keestra. En dat slagen net de bot een hele lietse keertsoer van een orlmeter. En dat betekent daar een molkieten van het van Nijewier. Rens Bos van Wommels is onderwijs. Stuurt de bal voorin bij Wieke Schaap. En dan is het, oh, daar wit Alike eigenlijk net lekker onder de bal te komen. Dus Wieke, zij passeert de keerts. Ja, ze hebben dus spul om het eerst. En Fjauwe Liek terug passeerslag van Wieke. En op voorkant dus Fjauwe om het draaien en Fjauwe Liek. En daar stiet Michel Sietsma kleer om de bal haast naar richting het perk. De stuurder van Venne Kuperis voorin. Minke Tjelsma achterin. Sjen keert de spanningen in de eerste hele finale weer volledig weer om. Komt de bal achterin bij Minke, dat weer de bedoeling. Maar nu is het Michel die de bal retourneert. En dan krijgen we een triktrak. En dan keert ze hem uiteindelijk toch op hetzelfde plak. Met Michel zelfs stond correct. En dat is de tweede keert derde. En dat betekent dus om dat de bal weer even omgeert. De bedoel van Nijwier richting het perk. En de bedoel van Bolzat richting de opslag. En dan is het bedoel van komt er een keertje dat is een in het tussenspul denk ik. En ja, er komt, nee, het is Rensen die de bal even op had, die moest. Het is ondertussen dus Sajsjouwen van het bedoel van Reehoes. Zij kennen wel langs zien te komen. Terug het passeerslag van de keerts hier in Hitsum. Spul om het eerst dus van het bedoel van Bommels. Rensen Bossen, zij is die kleer Sajsjouwen achter. In dit eerst. En werd, daar is zij in staat. Wieke Schaap voorin. Je Schaaltenburg achterin van Reehoes. En natuurlijk neemt Rensen even haar tijd om die bal haast naar richting het perk te sturen. Zij stiet er weer klaar voor. Komt de bal weer naar het perk. En die bal is te kwart van Rens. Die beduidt voor het perk. En dat betekent dus dat die tweede hele finale weer volledig hier blijft. Tussen de bedoelen van Wommels en Reehoes. Daar hebben we dus spullen gelijk. En Minke Tjalsma is onderwijs een hele luidse keert. En die bal die gaat natuurlijk heug op achterin. Dat weer de bedoeling. Maar ja, die knikt helemaal boeten. Ja, en ze pakt het bedoel van Nijewier. Terwijl die boetenstaf van Minke werd de 7-jaar voorsprong. En Kemper op waar misschien wel geen 9-jaar is natuurlijk. In die eerste hele finale tussen de nummers 21 en 24 van de lijst. Hier van die 27e editie van de Hartmeijers. De patroon van Nijewier, Michel Sietsma, Marije Keestra, Venne Koster, Sjen Bolzat in je, Tessa Westra, Minke Tjalsma en Venne Kuperis. De Fjouwer om het draaien, Sois Fjouwer. En een prachtige zitbal van Rens levert hun in ieder geval de eerste twee punten waarop on de Telegraaf spullingelijk. Dus de bedoeling van Wommels en Reehoes. Maar die opslagbal van Tessa Westra, die komt er voorin bij Venne Koster. En kan Venne Kuperis er nog bij. Oh, die wacht het op het stuitje. Ja, dat maak je gewoon net dwan. Want ja, dan heb je alle tijd om die bal om te runnen. En nu is het Venne Koster die dus de bal voorbij de keert weet het slaan. En daarmee pakt zij een belangrijke trappen voor haar patoer. Ze komen langs de zijde. Het is in Liekwicht tussen de patoeren van Nijewier en Bolzwart. Een mooie Fjouwer is Liek. En het patoer van Wommels komt nu op een skinne Fjouwer. Terwijl een kweerslag van Perk, Jiska en Wieke en ik. Daar hing het spullen Liek aan de Telegraaf tussen Wommels en Reehoes. En Fjouwer is Liek tussen de patoeren van Bolzwart en Nijewier.
1: En daarmee komen we aan het einde van het 4 uur Zultermiddag. Zometeen gaan we vrolijk weer verder. Tot straks.
2: Omroep Zilt. iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
3: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
4: Hey Pieter.
5: Hey Johan.
4: Hier is het taljet?
5: Nee, wat is er aan de hand?
4: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nu de wielder van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
5: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmandaren.
4: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
5: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 30 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens de Syrische staatsmedia botste een bus met medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een bus met passagiers. De oorzaak wordt nog onderzocht. De weersomstandigheden bij Bordeaux zijn iets gunstiger voor de bestrijding van de grote natuurbranden daar. Toch blijven de autoriteiten alert. Uit voorzorg zijn opnieuw 57.000 mensen geëvacueerd. Sinds het uitbreken van de branden moesten in totaal al 167.000 mensen hun huis verlaten. Volgens de Franse regering is Bordeaux zelf voorlopig niet direct in gevaar. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op een synagoge bij Parijs. De arrestaties volgden nadat eerder deze maand een verdacht voertuig bij de synagoge in Sarcelles was gevonden. Volgens de Franse antiterreurautoriteiten houdt de zaak verband met islamitisch extremisme. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. En dan het weer. Vanuit het noordwesten meer bewolking en in het noorden kan daar vannacht een bui uitvallen. Het kwik daalt dan naar 15 tot 19 graden. Morgen regen en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het dan maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
8: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Hans Krabbendam.
1: Luisteraars, welkom terug bij het inmiddels alweer 5e uur van deze Ziltemiddag. Volop kaatsen. We hebben de heer hoofdklasse inmiddels afgesloten met een verrassende winnaar. En we wachten uiteraard nog op de winnaars bij de 26e Altmaierspartij. Waar we toe zijn intussen aan de halve finales. En onze Henk Hempenius die kijkt daarnaar. Dus ik kijk even naar Leo of we naar Henk kunnen. Want ik verras hem weer. Andere volgorde is anders, ja. Maar goed, het maakt allemaal niet uit, want Henk gaat het voor ons oplossen. Henk?
0: Ja, Fjouw de eerste week en Fjouw het waar. Ja, die Fjouw het waar ging het ondertussen in het voordeel van. Ik bedoel, van Naaien Wier. En dus zij binnen weer goed bezig. Michelle Sietsma, Marije Keestra, Fenne Koster. Sjimpedoe van Bolsward, Ian Tessa Westra, Minke Tjalsma, Fenne Couperus. Ja, en het Wier dus samen Fjouw de eerste week. En dan nou wordt het daar Fjouw de week onder de telegraaf. Want ja, de bal is uiteindelijk boeten van Michelle. En dat betekent dus dat het volledig hier op hem loopt. Die eerste hele finale tussen de bedoelen van van Nijmier en Petur van Bolzart. Ja, en nu is het Jeska Altenburg die de bal voorin stuurt bij Wommels. Ja, dat gaat maar correct goed, Jeska, want voor hetzelfde best de punten kwijt. En dan komt er een keertje uiteindelijk te listen in het tussenspul. Het ging ja, wat vreemd. Ja, het is goed, wordt goed keur terug, Marco Feyma, de scheidsrechter hier in Hitsum. En ja, het scheelde net zo vol. Het gaat mooi hamen, haren en snaren ging het goed. Oh, nou is het Fijne Kostep die weer heel goed werk doet van Nijewier. Retourneert de bal tot, nou wat zal ik zo zeggen, een meter of vier van de middellijn. En ja, dan hebben we wel iets verkeerds lezen. Fjouwerigelijk en Fjouwerigelijk. Om de Telegraaf tussen de patoen van Bolzart en Nijewier. Alles loopt er hier. Ja, en ik de strijd natuurlijk tussen Wommels en Reerhoes. Spullen gelijk. Maar ja, zo is het waar. Wiert in het voordeel van een patoel van Reerhoes. En zij weten uiteindelijk dat botje ik te behouden. Door de keertse te behouden. En daarmee komen zij dus op een 3-12 voorsprong hier in Hitsum. En dan is er 2 keertsen in het tussenspel. Betekent weer even ruilen van opslag. En dan gaat het patoel van Reerhoes richting het perk. En Wommels natuurlijk richting de opslag. 2 keertsen. Ja, een dikke keerts en een lietse keerts. Dus Michel is iets maar ondertussen voor Nijewier. Die mooie opslag weer verzwaren. Brengt hem achterin bij Minket Jasma. En die slaat hem richting de groen. Ja, dat is in dit geval wel succes. Want ja, die bal die shit over de groen richting de opslaglijnen. En dan komt er de derde uiteindelijk stil te lezen. En dat betekent dus Fjouwerigelijk en Fjouwerigelijk. En op de andere kant is het correct. 3-12 in voordeel van Perul van Reerhoes.

Ja, voor de iets langere termijn. Zondag wordt een grijze dag met af en toe buien. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Er staat een matige, soms vlagerige wind uit het zuidwesten. En in de nacht wordt het weer droog. Maandag is er een afwisseling van zon en wolken bij een zwakke tot matige wind die dan van noordwest naar west-noordwest draait. En daarmee wordt vrij koele lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 20 graden. Dinsdag wordt het volop zomerweer met veel zon en een hoge maximumtemperatuur van 27 graden. De wind komt dan uit het west-zuidwesten en is zwak tot matig. Op de dag van de PC gaan we nog warmer, dan wordt het een graad of 31 graden.

Ja, we hebben om op het keertschild in Hitsum. Het wie jou is een leek en dan wordt het zorg leek dan in de bal boeten van Menke. En dat betekent 4-1 of jou, of het bedoel van Naaiwier. En dat binnen natuurlijk Michel Sietsma, Marije Keekstra, Verna Koster. Ja, Verna moet nou de bal naar het perk daar sturen. Want ja, ze zijn nog steeds op wedstrijdpunt. Twee keer een boppenslag van Verna in een gewoon en in een prachtige onderhoze. Vlind die bal uit gaan en dan gaat die bal over de boppen heen. En zo wordt het trouwens voorslag van Tessa. Dat is een keer zo is, maar ja, nu is het een voorslag van Venna. En dat betekent dus al een bobbelslag van Venna Cuperis. En dat betekent dus dat het zo is 12 is. En dan is het uiteindelijk bolslag. Ze zijn er nog niet oud. Nu is het weekend die er goed bij is in het tussenspel. Maar ja, er staat Alika op de andere kant. Ja, ze komt er in ieder geval nog weer een keertje te lezen tussen het bedoel van Wommels en het bedoel van Reehoes Teunsje. Venna Koster brengt de bal nou naar het perkte. En die bal is goed op. En nu is het Michel Sietsma die reteneert de bal tot in het perk. Fantastisch werk van hun petour. Ja, heel goed werk van Michel Sietsma. Dus zij retourneert de bal tot in het perk. En dat is genoeg voor het proef van Naaiwier. Om ja, die finale te bereiken van deze 27e editie van de Ormeis hier in Sietsma. Hier in Hitsum natuurlijk. Michel Sietsma, Marije Keestra, Venna Koster. Zij winnen uiteindelijk op 4-1-4 en Soistra van Bolzat in het Tessa Westra, Minke Tjeltsma en Venne Kupers. En de andere partij, ja, daar is het Traimatoa. En Soistra nog in het voordeel van het bedoel van Reehoes. Zij is in een kleer om de bal richting het perk te sturen. Het is Renze Bos in dit geval. Die stuurt de bal voorin bij Wieke. En die stapt heerlijk onder die bal. Die bal gaat weer een hele hoog de boppen in. Het wordt de boppenslag van Wieke. Bouwt het bedoel van Reehoes. On een voorsprong is het bedoel van Wommels. Het wordt 4-2 in het voordeel van Reehoes Teunsje. En de eerste finalist van de 27e editie van de Ormeis is dus, ja, kijk dan 10 minuten of 4 bekend. Dat is het bedoel van Naaiwier dus. En dat ben uiteindelijk Michel Sietsma, Marije Keestra, Venne Koster. Ze kunnen nog even langs de kant zitten en even wat eten en drinken. En dan is het een treppriesje dus voor het bedoel van Bolzat Ian, Tessa Westra, Minke Tjalsma en Venne Cuperis. En wie de formatie van Naaiwier Tjern komen hier, dat maken we nog even aan wat. Op dit moment ben de beste papieren in handen van het bedoel van Reehoes. Zij staan voor jou om het wel voor. En nou een schitterend water, een prachtige zitbal van Rens Bos. En dat betekent dus dat de eerste toppunt in het najaar is binnen voor Wommels. Maar het is wel 4-2 in het voordeel van Reehoes.

0: plaatje werd ooit eens gedraaid toen ik deelnam aan een buitenvolleybaltoernooi. Daar goot het de hele dag. En dan zodra er weer een nieuwe bui kwam, dan startte de DJ dit plaatje op. En dan gingen we toch weer door. Tot aan onze enkels in de bar. Het was een topdag uiteindelijk. Andere topdag. Terug bij Henk, de Oudmeijerspartij.
1: Ja, die tweede heel finale, die is nog volop ondergang tussen de ploegen van Wommels en de ploeg van Reehoes. Ja, Jiska Altenburg vanuit het achterperk stapt weer eens heerlijk in de bal aan van Evi in dit geval. En dan gaat die bal weer een heel lang over de boppen heen. En terwijl die boppenslag van Jiska komt het ploeg van Reehoes, Teuns. Jiska dus samen met Amber Goedbloed, Wieke Schaap en Jiska Altenburg. Dus zien hoe het ploeg van Wommels de nummer 7 op de list. Evi Winia, Alike de Jong en Rens Bos op een 4-12 voorsprong en de 6-4 voorsprong. En dan wordt er een keertje op een meter of 3 van de middellijn. En dan is het daar om natuurlijk het perken Evi en natuurlijk aangrijzen is het natuurlijk Rens Fjouwer om het 2 Stinzeater en 6-4. En dan is de Jiska, zij heeft de bal in handen, zij mooi de hoofdslag verzwaren. Het is bij haar op de boppen, Wieke natuurlijk. En Amber stiet terug van de keertje. En dan is het Jiska neemt natuurlijk even had iets, wat zij wil opbouwen natuurlijk. Nou, dat vuurde eerst hier in Hitsum komt die opslagbal van Jiska achterin. Die het de Rens hebben ze goed, nou goed uit. En dan is het Wieke, zei je, tot een haal op goed geluk. Want ja, de zin is niet nou ondertussen achter of boven de perken. En als die bal omheen zit, dan is het op een gegeven moment even gokken van, hey, waar is die bal? Maar het is Wieke, zei je, retourneert de bal tot in het perk. En daarmee komen zij dus ik op een 4-12 voorsprong. Het bedoel van Reehoes, het bedoel van Wommels. Eerste finalist dus bekend, de formatie van Nijwier en Treppriese Drio, dus waar het bedoel van Bolzat Ingen. Ja, nou is het Jiska op Nijs, is dit wel clear. Perken natuurlijk van Wommels zit er clear. 4-12 is dit bedoel van Reehoes nou voor. En dan is het om Jiska om die bal weer naar het perk te sturen. Achterin Rens, dat wie de bedoeling, die bal gaat boeten. En zij het bedoel van Wommels krijgt ondertussen weer de Schinner 2 om de Telegraaf. 4-12 en een Schinner 2 hier in Hitsum in die tweede hele finale. Dat betekent dus dat Jiska het aars op een nieuwe probeert die mooi. Ze hebben alle touwtjes in hand om, en ze is op koers om als tweede naar de finale te gaan. Ja, die partij is dus nog net dingen. En is er even onderlis op de boppen tussen Jiska, Wieke en natuurlijk Amber. Dankjewel. En dan is het uiteindelijk aars en Jiska die ja, zij stiet alweer klaar om de bal richting het richting het perk te sturen hier in Hitsum. Het is perk Evi en natuurlijk Aagrinse Rensen Bos van Wommels. Zij staan al klaar om die bal weer te ontvangen van Jiska. Komt die bal achterin bij Rensen. Ja, die stuurt hem vol maar de rechterhoek in, de linkerhoek in van het perk. Ja, en daar kan Wieke net meer bij komen. Komt er een hele dikke keertje te listen hier in het tussenspel. En dat betekent dus dat ja, het daar een Wieke is die de hoofdslag verzwaren maar voor haar patour hier. Zij doet de hele dag al van minst op en voorin en Jiska van best op en achterin bij dat hebben de taken verdeeld bij het patour van Reehoes. En ze hebben dus de touwtjes nou in hand en steen 4-12 voor zijn patour van Wons en Schinner 2 achter. Wieke, zij is onderwijs, stuurt de bal voorin. Ja, en daar is het Evi. Die staat heerlijk in die bal van Wieke en dan gaat die bal weer een heel hoog de boppen heen en ze pakt het ploeg van Wommels. Dat werd een fjouwer niks op de Telegraaf. Zij is die, dus zij jouwen de street nog net op. 4-12 achter, Schinner fjouwer voor. En dan is het daar op naaien Wieke, ze maakt die bal weer richting het perk sturen. Ja, de loopt nog geen tweede keer, ze maakt nog net eruit door. De bal nou achterin bij Rens. Dan is het Rens. Ja, ze rekken de bal net goed. Die bal die knapt haar bij de hand aan touw en dan bloot die bal zitten. Een zitbal van Wieke. Betekent dus uiteindelijk 4-12. En nou, 4-12. Alles wel in dit eerst nog in het voordeel van Perdoe van Wommels. Maar ja, de eerste 12 punten hing ik weer aan de kant van Perdoe van Reehoes. Wieke, zij stiet clear. Naast haar op de boppen is het Jiska. Komt die opslagbal van Wieke op Nijheug op achterin. En dan staat de Rens van der Blokke op Nijhoug. En dan gaat de bal de boeten van Wieke. Ja, dan ben je toch wel weer mogelijkheden van Perdoe van Wommels om een tredde bordje uit het vuur te verslepen. Want die keert die lood op, wat zal het wijzen, een orenmeter voor de bobbeline. Dus altijd de perk van Jiska en Wieke wat wil. Dan zal deze bal dus echt een keer tussen de pianen trommelen. En ja, dat heeft hij natuurlijk al genoeg gezien litten, dat ze daar wat in staat binnen. Dat is het even een keuze, Martin Dynam van Wommelse Oet door de vrouw even naar het even een slokje drinken. En dan kan Aarsten Rensen dus de bal richting het perk sturen. Perk van Wieke Schaap voorin. En Jiska Altenburg achterin van natuurlijk Rea Hoes. Dus ja, even Olisse tussen de coach en Rens in dit geval. Rens mooi de opslag verzwaring voor Wommels. Ze willen natuurlijk graag op aan dat treden eerst. Ja, dan ben je door je natuurlijk naar volop maar in die tweede hele finale. Hier natuurlijk in Hitsum. Komt die opslagbal van Rens. Brengt hem achterin. En dat is fantastisch opslagwerk van Rens Bos. Ze houden de street nog net op. En dat betekent dus dat de spanning wordt weer omkeerd hier in die hele finale. Het wordt 4 omdraaien. Nog wel in het voordeel van het bedoel van Rea Hoes.

0: BZN was dat met Just an Illusion. Nu had hem vast herkend. We gaan terug naar Henk Campenius. Die kijkt naar de wedstrijd tussen rood en groen en rood en zwart.
1: Ja, dat klopt helemaal. En ja, die partij is nog net niet. Amber is er nog heel goed bij voor het bedoel van Reerhoes. Zij keert de bal voor de keertsen, maar komen zij op een 4-12 voorsprong. In dit eerst in ieder geval. Maar ja, krijgt dus op die 6-12 prachtige zitbal van Renze Bos. En dat betekent dat het redden eerst voor het bedoel van de Wommels. Ja, ze houdt ik nog net op, want het is dus ondertussen bij 4-12 in het volgende eerst. En dan komt het bedoel van Reerhoes natuurlijk. Ja, langzamerhand dichter en dichter bij de overwinning. Maar ze binden er nog net. Amber Goedbloed, Wieke Schapen, Jessica Altenburg, Dusjen Wommels, Evi Winia, Aldieke de Jong en Renze Bos. En dan is het Jessica, zij stiert ondertussen weer clear van Reerhoes om de bal richting dat perk van Wommels te sturen. Komt ze mooi gewoon en brengt de bal wat slow voorin. En dan maakt Wieke dus weer helemaal naar de linkerkant. Die pakt die bal uiteindelijk toch. En dan is het een keertje, ja, ze wat op de opslaglijn. Dus een hele dikke keertje in het tussenspel. En dat betekent dus ja, dat daar een Wieke Schapen de bal richting het perk sturen mag. Want ja, zij het natuurlijk de verminste opslagen in hand binnen de partij van Reerhoes. Ja, de taken binnen als volgt verdeeld bij Reerhoes, dat is Amber. Zij is niet de hele dag de bal keren eigenlijk in het tussenspel. Pakt ze nog aan haar puntjes mooi. En zij is die het zien worden in dit geval. Ja, Alike in het tussenspel. Het perk bij Wommels is Evi en Rens. Rens die krijgt de bal achterin. Hier hebben we wat leuks ingedacht. Dat slaat net, want hij ja, rint hard bij de Jerm langs eigenlijk. En een knapper. En dat betekent dus dat er een twarkeertje komt lussen. 4 om het draaien. 4-2 om de Telegraaf. Alles in het voordeel van Pedro van Reerhoes. Zeg je nou het perk. En dan is het om Wieke en Jessica om ja, misschien wel die beide keertjes te pakken. Dan staan zij in de finale van deze Zuid-Nederlandse editie van de Oudmaaiers hier in Hitsum. Zo 4 is het natuurlijk net. Want ja, Rens zij is als eerste onzet om de bal richting het perk te sturen. 4 om het draaien, stien ze achter 4-2. Ja, ze willen natuurlijk een bal naar die 4-2 om ja, weer langs de zijde te komen. En misschien wel ja, meer en misschien wel op bal naar dat vierde bordje. Wie zal het zeggen? Het is Rens die de bal huig op achterin geeft. Ja, die bal is te mooi. Dat is het Jessica. Ze kennen zien die bal omhoog. En dan gaat die bal een heel lang door de boppen heen. En zo is het dus een unieke wedstrijdpunt voor het bedoel van... Reerhoes, Simpedoe van Wommels. 4 momenten draaien, 6-2. Ja, dan bloot die laatste keertje van 12 kilometer uit het voorperk bloot oer. En dan is het haast het bedoel van de Nijwiers. Zij staan dus al even te wachten weer. En zij plaatsen zich als eerste voor de finale. Michel Sietsma, Marijke Eestra, Fenne Koster. Ja, wie zou het zien komen? Het lijkt het bedoel van Reerhoes te worden. Ja, Savier is het nog net. Evi, zij stuurt de bal nog naar het perk. En dan is het Wieke Schaap. Zij passeert de keer. En de trolley passeerslag pakt zij de winst van het bedoel. Het is dus het bedoel van Reerhoes, Amber Goedbloed, Wieke Schaap en Jessica Altenburg. Zij komen dus aan in de finale hier. Het Sinoer bedoel van Michel Sietsma, Rijk Heestra en Fenne Koster. En het bedoel van Wommels, Evi Winia, Alika de Jong en Rens Bos. En het bedoel van Bolzart natuurlijk Tessa Westra, Minke Tjelsma en Fenne Kepeers. En dus plat te rijden. Het is... nou wordt het veld hier in oppost. Dus ik denk... Kwartierverzuiden kunnen we hier wel los. Tot zover. Lang hebben we even een pauze hier in Hitsum.

Op het Hagelplein van Vlieland staan nieuwe duurzame bankjes gemaakt van oude meerpalen. De bankjes maken deel uit van een plan om het plein aantrekkelijker en gezelliger te maken. Havenmeester Marijke is erg blij met deze gerecyclede toevoeging. Van een afvalproduct hebben we een grondstof gemaakt en die gebruiken we voor de bankjes, zodat onze gasten er heerlijk op kunnen zitten. Aldus havenmeester Marijke Odinga Groenhuis. De bankjes blijken direct in de smaak te vallen bij bezoekers, want ze zijn vrijwel voortdurend bezet. Het maakt de haven gewoon gezelliger. Je kunt hier lekker zitten en ontspannen, zegt een bezoeker. En een andere bezoeker noemt het een goed initiatief, anders gaan de meerpalen toch de stookoven in. De bankjes zijn ontworpen door de lokale timmerman Karel Nauta. Hij gaf ze een karakteristiek eilandertintje door 4 woorden in het hout te graveren. Vloed, getij, zilt en haven.

0: Sandra Kim was dat met J'aime la vie. Het heeft een aantal jaar op zich laten wachten, maar tijdens de merken in wie naam is vorige week de nieuwe multifunctionele buitenruimte officieel in gebruik genomen. Onze verslaggever Jelmer Kampen sprak daar met initiatiefnemer Arend Leutscher, die blij is dat het nu eindelijk klaar is.
1: Ja, het is inderdaad voor elkaar gekomen. En dat heeft ook heel veel moeite gekost. En er zijn ook veel momenten geweest dat je denkt, gaat dit nou nog wel lukken of niet? Maar met vallen en opstaan, laatste schroefjes erin, gistermiddag en vandaag de opening.
2: Het heeft 7 jaar lang geduurd.
1: Ja, het eerste idee was 7 jaar geleden. En toen is er breedvoerig over gesproken. Er zijn plannen getekend, gezien van wat kan wel, wat kan niet. En toen hadden we dus een iets te ambitieus plan,

0: echt lastig werd?
1: Nou, de eerste hindernis was dat mensen dachten dat het veel te groot was. Ja. Die hadden gewoon het idee van, voor een klein dorp, waar gaan we aan beginnen? Ja, dus dat was eigenlijk een beetje de eerste stap die je moet zetten, de eerste hindernis. Ja. Maar dat veranderde al gauw en mensen werden enthousiast. Maar dan krijg je de grootste uitdaging en dat is geld bij elkaar krijgen. Want we zijn niet een vereniging met leden, we zijn een stichting. Dus we hebben geen eigen geld. En we hebben dus alle financiering overal vandaan moeten halen. En dat is elke keer wel, zeg maar, de meest moeilijke uitdaging geweest.
0: Ja.
1: En daarnaast is het belangrijk dat als je dan tot de realisatie van het plan komt, dat je zo dan moet zeggen, nou, dan moeten we hier een concessie doen, want dat wordt te duur.
0: Ja.
1: En dan heb je misschien dat je dat later nog kunt toevoegen, maar dus je moet op dat punt zo nu dan moeilijke beslissing nemen. En ja, soms heb je gewoon heel veel moeite die je moet doen om een heel klein beetje geld binnen te halen.
0: Maar na 7 jaar?
1: Ja, 7 jaar, dan is het dit wel waard.
0: Ja,
1: ja.
0: Want kun je misschien kort uitleggen wat staat hier allemaal? Wat hebben jullie hier allemaal neergezet?
1: Nou, we hebben hier dus een trimbaan. We hebben een fitnesshoek. Een buitenfitness. En we hebben hier een kaatswand kunnen plaatsen. En voor de kinderen hebben we een ijsbaan, een potentiële ijsbaan gecreëerd van beton. En daar heb je maar een paar centimeter water nodig. En dan kunnen ze met een paar nachten vorst kun je daar gaan schaatsen. En dan hebben de kinderen in ieder geval vrij snel schaats. Maar het is ook een plek waar je openluchtmusea voorstellingen kunt doen. De dijkje eromheen is daar ook voor bedoeld, dat mensen erop kunnen zitten als het gras er eenmaal is. Want dan kun je dus ook wat soort dingen doen. Je kunt er ook volleybal doen, je kunt er badminton doen. En er wordt hier ook heel veel informatie gegeven aan mensen die hier langskomen of die gehoord hebben van deze plek of van dit dorp. En die hebben op een heel persoonlijke manier kunnen ze lezen op allerlei informatieborden. Hoe is het met dit dorp? Wat is de geschiedenis? Het is niet alleen sport, het is ontmoeten, het is ook informatie krijgen. En het is ook een vertrekpunt om fiets- en wandelroutes te doen.
0: Dus het voegt wel echt wat toe aan de leefbaarheid van Wijnaldum.
1: Ja, ja. Ja, dit is echt ook zuiver ontstaan doordat we aan die leefbaarheid iets wilden doen. Wat je nodig hebt zo nu dan is ook dat er wat reuring in je dorp is. Het is vaak bij dorpen zo, de winkels gaan weg, het wordt wat stil en er gebeurt wat minder. En dan is het gewoon fijn als je een wat aantrekkelijke plek wordt voor mensen die langskomen. Of mensen die op bezoek zijn of toeristen. Maar dat heeft dan weer zijn weerslag op de hele reuringgevoel in het dorp.
0: Ja.
1: En dat heeft een positief effect op de leefbaarheid.
0: Ja, Wijnaldum is niet zo'n groot dorp. Hoe speciaal is het dat zo'n toch wel groot project hier staat?
1: Ik denk dat het uitzonderlijk is. Ja. Ik denk dat dit heel bijzonder is. Dat menig dorp doet dit niet. En er moeten een paar mensen zo gek zijn om het te bedenken en mensen mee te krijgen. En het mooie was dat ook de hele raad van Harlingen, toen we dat presenteerden, die waren eigenlijk allemaal unaniem dat ze het een fantastisch plan vonden. Dus dat hielp ook mee. Maar het is erg groot voor een dorp, maar het wel mooi. En het is niet alleen voor de dorpelingen. Mensen uit Harlingen, mensen uit de regio, iedereen is welkom.
0: Want het is ook met voor mij het werk van ook heel veel vrijwilligers dit tot stand gekomen. Want ik sprak net de wethouder, die zei, ja, eigenlijk hebben wij hier niet heel veel gedaan.
1: Nee, het is inderdaad allemaal vrijwilligerswerk. En samen met een aannemer. Want dit kun je niet alleen doen, daar moet je een aannemer bij hebben. Maar die heeft van de laatste 3 jaar heeft hij, zeg maar, als een soort partner met ons samengewerkt. En daardoor hebben we met elkaar dit kunnen realiseren. Maar je kunt vooral aan het eind kon je wel merken dat vrijwilligers die dragen het. Anders had het nooit voor elkaar gekomen.

Op maandag 27 juli is Omroep Zilt van 17:30 tot 19:00 live aanwezig bij de loting van de 173ste PC vanuit de Koornbeurs in Vraneker. Dan wordt bekend welke parturen het op de PC tegen elkaar gaan opnemen. Na afloop is de complete loting ook terug te vinden op onze website. Woensdag 29 juli staat die 173ste PC op het programma. Zilt doet de hele dag live verslag vanaf het Sjoekeloorn. Vanaf 7:00 ochtends tot de laatste slagen brengen we alle wedstrijden, interviews, analyses en de sfeer rond de grootste kaaswedstrijd van het jaar. Via onze website en app zijn ook live beelden te

Frans-Duits. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Op zaterdag 1 augustus zendt Omroep Zilt van 7:30 tot 9:00 de loting van de Vreule live uit vanuit Wommels. De Vreule, de belangrijkste kaatswedstrijd voor jongens tot 16 jaar, volgt dan op woensdag 5 augustus. En ook dan is Omroep Zilt de hele dag live aanwezig. Van 9:00 's ochtends tot 6:00 's avonds brengen we verslag van de wedstrijden, analyses, interviews en de sfeer op en rondom het veld. Op dit moment zijn we in afwachting van de finale bij de Oudmeijerspartij, nummertje 26. We hoorden net via de rechtstreekse lijn dat de verloting in volle gang was, dus er wordt nog niet ingeslagen. Het zal nog wel heel eventjes duren. En tot die tijd draaien we deze van Lost Frequencies featuring Sandro Cavazza. Ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. Beautiful Life.

En tenslotte de kaatszomer bij Omroep Silt. Die eindigt bij de dames PC in Weidem. Want op maandag 17 augustus dan zijn we van 6 uur 's avonds tot 9 uur live aanwezig bij de loting van die wedstrijd in Weidem. De dames PC zelf wordt verkaatst op woensdag 19 augustus. En ook hiervan doet Omroep Silt de hele dag live verslag. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur volgen onze verslaggevers alle wedstrijden, spreken ze met deelnemers en brengen ze de sfeer vanaf het veld.

0: Ja, dit zijn live geluiden vanaf het veld in Hitsum. Daar wordt het publiek vermaakt en opgewarmd voor die finale natuurlijk. Baila, baila, baila. We luisteren nog even mee.
1: Loop af, meisje. Dat laat je nooit meer mooi. Doe het net.

0: naar mijn glas.
1: Nou, helemaal goed. Eventjes even meeluisteren op het veld in Hitsum, waar de finale toch aanstaande is natuurlijk. We hebben nog geen bericht gekregen van Henk dat ze ook echt al aan het inslaan zijn. Dat we er zometeen los kunnen. Maar we vonden dit te mooi om jullie te onthouden. Luisteren we weer even naar een plaatje hier zo vanuit de studio in Franeker. Martin Solvay featuring Dragonette zingen Hello.

Nou, je hoorde het wel. We hebben eventjes een paar flitsen nog meegenomen vanaf het veld. Net nog het volkslied. Dat geeft toch aan dat ze echt op het punt staan van beginnen. Dat is voor ons straks na het nieuws. Dan gaan we dat meenemen. Tot zometeen.

0: Maandag is het zover, de loting van de PC. Omroep Zilt is er natuurlijk weer live bij. Je hoort hoe de wedstrijdlijst eruit gaat zien en wat de kaatsers verwachten van de PC. Volg het vanaf 5:30 live op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Hey Pieter.
4: Hey Johan.
3: Hier is het taljet?
4: Nee, wat is er aan de hand?
3: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nou de wielen van de partij, maar zachte balkeertsen.
4: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van Eismedaren.
3: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
4: Meesken, net stinnen, maar erheen.
5: Dus jou je hem gauw op.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 30 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens de Syrische staatsmedia botste een bus met medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een bus met passagiers. De oorzaak wordt nog onderzocht. De weersomstandigheden bij Bordeaux zijn iets gunstiger voor de bestrijding van de grote natuurbranden daar. Toch blijven de autoriteiten alert. Uit voorzorg zijn opnieuw 57.000 mensen geëvacueerd. Sinds het uitbreken van de branden moesten in totaal al 167.000 mensen hun huis verlaten. Volgens de Franse regering is Bordeaux zelf voorlopig niet direct in gevaar. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op een synagoge bij Parijs. De arrestaties volgden nadat eerder deze maand een verdacht voertuig bij de synagoge in Sarcelles was gevonden. Volgens de Franse antiterreurautoriteiten houdt de zaak verband met islamitisch extremisme. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. En dan het weer. Vanuit het noordwesten meer bewolking en in het noorden kan daar vannacht een bui uitvallen. Het kwik daalt dan naar 15 tot 19 graden. Morgen regen en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het dan maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
8: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
9: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
10: Para Link & Co, Guiana Cinico.
6: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: luisteraars, excuus voor de korte storing. We hebben hem verholpen. We gaan razendsnel terug naar de finale waar we allemaal zitten te wachten. Naar Hitsum, Henk.
1: Ja, dat klopt, Hans. Op punt van begin zie je de finale van de 27e editie van de Altmaaise Partij. En die gaat tussen nummers 21 en 14. Toer nummer 21 is het bedoel van Nijbier, Michel Sietsma, Marije Keestra en Venna Koster. Zij hebben hier een aardig Sireer Hoes, Teuns, Amber Goedbloed, Wieke Schaap en Jeske Altenburg. De vrouw die wil is er nog even wat tellen. En het is het aardig, denk ik, Venna, of Michel, die als eerste, nee, Venna, die Koster, die als eerste de bal richting het perk sturen. Zil van Wieke Schaap voorin natuurlijk en Jeske Altenburg achterin van Reehoes Teuns. 21 cent 14 bedoel van Nijweer, cent bedoel van Reehoes. Het is Venna, zij zet stek de hoorn omheen en dat betekent dat we losgingen maar de laatste partij van de dag hier in Hitsum. Venna, zij stuurt de bal naar het perk daar en dan is het Venna zelf die de bal retourneren kan en dan is het Jeske die dat nog wel probeert. Ja, de eerste twee punten neem je dus om de Telegraaf. Een retourslag tot in het perk van Venna Koster. En dat betekent dus dat in ieder geval het begin, de eerste trappen om de Telegraaf ging hier in Hitsum. En die ging op het doel van Nijewier. Dus zij beginnen in ieder geval goed de startblokken hier. En dan is het eigenlijk Nijewier Venna die de bal weer richting het perk van Wieke natuurlijk en Jeska sturen. Maar de eerste trappen ben verkeerd tussen de bedoelen van Nijewier en Hoes. Het is nou Venna die de bal voorin stuurt bij Wieke. En dan komt er een keerste te lezen op een ja, en het zien zijn maar de vader de middellijnen. Dus de eerste twee punten ben verkeerd. We laten een keer in het tussenspel. En dat betekent dat Michel Sietsma de bal richting het perk sturen. Maar zij verzwaart eigenlijk de hele dag al de van minstopslag. En zowel achterin als voorin bij Nijweer. Venna Koster natuurlijk aan de van beste opslag. Of van minst zowel die ik wil zeven en Marijke extra. Ja, heel goed in het tussenspel en op de boppen. En ja, ze hebben in derde taken verdeeld. Bij Reehoes is het Amber Goedbloed in het tussenspel en bent Jeska en Wieke, zij ja, verdelen de beide opslagen en het perk. Jeska die stapt even heerlijk onder deze bal en dan gaat die bal een heel lang over de boppen heen en dat betekent dus twakkeliek onder de Telegraaf. We winnen los, maar de 27e editie van de finale van de 27e editie van de Altmaaise Partij hier in Hitsum. Twakkeliek onder de Telegraaf en een keertje in het tussenspel.

0: Nick Kershaw, Won't Let the Sun Go Down on Me. Dus luisteraar, zet je bordje macaroni maar op schoot, want het is etenstijd, maar ook finale tijd. Terug naar Henk.
1: Ja, daar ben we bezig met de eerste tussen de patroeren van nummer 14 en patroeren 21. Patroeren 21, patroeven naar weer Michel Sietsma. Maar hij kreeg straks Fenne Koster, Sabine Opslaafjongs in Rea Hoestans, Amber Goedbloed, Wieke Schaap en Jeske Altenburg. En ja, dat werd twak lieken en dan is het een sitbal van Michel, dat betekent voor jou het waar. En twak keertje Jeske retour tot in het perk, betekent voor jou gelijk. Ja, Michel, zij passeert de keertje, dat betekent de size voor jou. En dan mocht Jeske de bal naar het perk. Daar stuurde Dot op naar Goed, die bal beduidt boeten het perk. En terwijl die boetenslag van Jeska werd het eerste verkeerd. En dan gaat dat botje naar het bedoel van Nijewier. Dus zij hebben een goede start in ieder geval in de finale hier. Van deze 27e editie van de Hardmeijers. Het is Jeska op Nijewier. Ze stiet weer clear om de bal richting het perk te sturen. Fenna voorin, Michelle achterin. Ja, en Sjen, wat er nou gebeurt. Een bal komt weer achterin en Michelle zout op Nijewier. Ja, Jeska, daar blok ik weer houden. En dat betekent dus dat de bal boeten gaat van Jeska. En zij had het bedoel van Nijewier in ieder geval een eerste voorsprong en de eerste 2 punten in het volgende eerst ben ik alweer voor hun. Dus zij beginnen goed om deze finale hier in Hitsum natuurlijk. Die 27e editie, prachtig mooie keers waren. Het Sintje komt er nog ondertussen weer even terug. Maar je hebt wat sluierbewolking gewoon en ja, we zullen nu een hele mooie keers daar weer. Een lange keers daar natuurlijk, want het is ondertussen 10 minuten nog zijn en we zijn maar de laatste partij van de dag bezig. Van de morgen om 11 uur zien begon met 24 ouderingspatroenen bij de Famkes. En nu zijn er nog 12 voor een uur. En ja, het gaat in ieder geval het patroen van de Hoes. Gaat net goed in de startblokken, want nu is de bal voor van Jeska. En dat betekent draaien op rij, 2 keer boeten, 1 keer voor. Ja, dan jou eigenlijk in ieder geval alweer 6 punten voort. En dus in het Nijewier is ik alweer een skinner fjouwer. En dat betekent dus dat Nijewier, ja, zij pakken dus de eerste fjouwer weer in het Nijewier. En zij beginnen dus, we hebben een goed begin om in die finale. Wieke Schaap, zij neemt de Van Best even een oer van Jeska. Komt Wieke maar de bal achterin bij Michelle. En Michelle zou, nee, ik, die bal liet ik vallen. Ja, en zag je het bedoel van Rea Hoes, die maar de vizier even bijstelling in. Want ja, dit ben jouw bal moeten in je voor, draaien voor boeten. Ja, dan je dat even hut in het eerste spul om de telegraaf hier in Hitsum. En ja, dan is het de coach natuurlijk van Rea Hoes, die stapt dus even naar de vrouwheid. Zou het nog zien, Wieke, ja, kom op, de bal maar eigenlijk weer tussen de perklingen in. Ja, want dat is natuurlijk wel een belangrijk ding, want daar heb je het hele keertje mooi. Wieke, zij is onderwijs om die bal nog weer het perk dat is doen voorin bij Fenna en dan is het Fenna die rekent de bal en dan shit die bal over de bobbel in de hinnen en dan heeft het de proef van Nijewier. Het een vliegende start eigenlijk door die bobbelslag van Fenna Koster en dat betekent dus dat het eerste spul al verkeerd is en dat gaat naar het proef van Nijewier en dat binnen natuurlijk Michelle Sietsma, Marije Keestra en Fenna Koster. Ze pakken het eerste spul zien proef van Maria Hoes, Amber Goedbloed, Wieke Schaap en Jeske Altenburg. En ja, dat betekent dus dat het bedoel van de Hoes in de achtervolging met Wieke Schaap. Ze bloot onder van beste opslag. Maar het op Nijewier probeert. Die brengt de bal weer uit Perkta voorin bij Fenna. En dan is het Jeske, ja, die kennen ons net. Want dan de bal in ieder geval keren op de boppen. En dan wordt er weer een hele dikke keerts op een ja, meter of 2 achteropslaglijnen. Dus het begin is weer goed voor de formatie van Nijewier. Het eerste spul dus in hun hand. Een hele dikke keerts weer als basis. Ja, en dan is het echt alle hens aan dek aan de kant van Peru van Rea Hoes. Jeska krijgt de laatste instructies even van de coach van Rea Hoes. En, ja, zij maar echt in de achtervolging en Jeska zal de verminste opslag nog even voor haar rekening nemen. Richting het perk dus van Fenna Koster voorin en Michelle Sietsma achterin. Ja, Marije Keestra, zij ziet mooi in tussenspel. Dat haar dingen is de hele dag. Ik de goodbye krijg dus Amber op de onderkant bij Rea Hoes. Het is Jeska, zij stiet klaar. Ze natuurlijk even haar tijd. Sjen wat ze nou doen, Giet, komt de bal achterin, ja dat wie wel de bedoeling, maar ja, ik deze bal, ja, krijgt net de goede richting mooi en dan is het alweer de trolley boetenslag van Jeska op Nijewier, het is wat bedoel van Nijewier, ja, het bedoel van natuurlijk de Hoes stonden ze krijgt vliegend te keersen en Sjen het bedoel van de Wommels om die finale dus te bereiken, ja, en dan maar natuurlijk wel even op Nijewier schakelen en dan is het uiteindelijk haast een ja, je speelt de Murkse mooi op naar die oorslag verswaar. Hier is die dat wat geleerd. Nee, staat Wieke op de boppen. Ja, het eerste spul is verkeerd en de eerste twee punten om de Telegraaf hing je ik alweer alles in voordeel van Pedro van Nijwier. Jiska, Shin wat ze noemen, want je komt van mooi haar aan in. Stuurt de bal nou naar Perkt af. Brengt hem dit keer achterin bij Michel Sitsma. Ja, en Michel Sitsma die denkt van ja, die bal vind ik een mooie, Jiska. Die stapt fantastisch in die bal op. En dan geeft die bal een heel hoog naar de boppen heen. Ja, en dan is het de vliegende start is toch echt wel voor Pedro van Nijwier. Een spulvoorsprong en de Skinner Fjouwer door die prachtige uithaal van Michel. Ja, dan ben je goed aan deze finale begonnen. En ja, dan is het alle hens aan dek. De liep van Pedro van Rea Hoes. Om in ieder geval weer langs Siede te komen. Je maakt een achtervolging. Ja, en dan kan je eigenlijk geen misstapjes permitteren. Jiska Altenburg, Stiekleer. Maar op naaien die opslag verzwaar je. Laat een hele dikke keer. Komt de bal nou weer achterin. En nou is hij knikt die bal weer boeten. Dus ik weet net wat er aan de hand is met Pedro van Rio. Ze stond krijgt vliegend te keersen. En nou is het binnen de foutjes die je eigenlijk net permitteren kennen. En zo komt het alweer een schinnen saus onder de Telegraaf te hingen. In het voordeel van Nijwier. En laat hier een hele dikke keers. En dan steen zij een spul voor. En de Skinner size voor. En dan kennen ze zo maar op waar game. Misschien wel naar dat tredde eerste hier in Hitsum. En dan kent deze finale misschien wel een begin die we misschien al net verwachten hier. Ja, het bedoel van Nijwier steent. Ik doe de hele al wel goed te keersen. En je steent natuurlijk net voor niks hier in de finale hier van deze 27e editie van Dort Meis. Spul voor. Skinner Sois en nu is de Fenne Koster een keer op een meter achter de opslaglijn. En nu is het, die bal die zit er weer fantastisch in. En dan is het Jiska die probeert die bal wel te rijden, maar die bal die knikt bij haar wel. Prachtige zitbal van Fenne Koster op mij. Ja, en zo rent het verschil al op. Nou, en Skinner draait eerst een. Hier in Hitsum in het voordeel van Pedro van Nijwier. En ja, dan is er echt even nog wel eens morgen aan de kant van de Reehoes. Amber Goedbloed, Wieke Schaap, hier is Galtenburg. Ja, ze maar echt wel in de achtervolging. Nou, Sien Nijwier, Michel Sitsma, Marije Keestra en Fenne Koster. En dan is, het, is er even nog wel eens. En Sien wat er gebeurt niet. En op de andere kant is er natuurlijk ook even nog wel eens. En dan is het bij Nijwier. En dan is het het perken natuurlijk van Reehoes. Ja, ze maar echt Sien als ze in ieder geval. Denk ik, beginnen maar keersen en vanuit daar misschien wel weer opbouwen. We zullen het oude actie maken. Het is Fenne Koster, zij stiet ondertussen de kleur van Nijwier. Dus de eerste treibotjes, ze binnen op de helft. Zat Klaas Postma van Medisoi van in bij de Heerden Haakos in Soibierm. En nu komt de bal voorin bij Wieke. Ja, en dan komt er een keersel op een hele meter van de middellinie. En laat er dus één keers in het tussenspel. En dan is het eigenlijk Michelle Sitsma die de verminste opslag voor haar rekening neemt. In de formatie van Nijwier om die bal richting het perk van Wieke en natuurlijk Jiska te sturen. Zat ik al zo uit, perk van Wieke en Jiska. Die wordt eigenlijk de hele dag vliegend op dreef. Die ene naar de oren bal vliegend over de boppen. Ja, en dan stokt het misschien wat in de finale. En dat is net het moment wanneer het eigenlijk stokken maakt. En dan komt de bal voorin bij Wieke. En nou is het ook maar hij die liet de bal over stuit zien. Maar ja, dat loopt net zo vol van oer. Zij weet toch die bal behoorlijk in te kwatten. En die bal die komt tot de midden, dat is tussen de middellinie en de voorlinie in. Ze hingen dus Skinner draaien eerst en keert ze een hele meter van de middellinie. En dan gaat het patroon van Nijwier richting het perk. En dan is het dan, denk ik, even Ulis. Aan de kant van Reehoes is het toch Wieke die de verminste opslag werd voor haar rekening neemt. Je schaapt bij haar op de boppen. En dan nooit die keert ze er dus op een heel meter van de middellinie. En dan is het daar nog een Fenna en natuurlijk Michelle. Om te proberen om die keert dus te passeren. Skinner draaien eerst een twee keer in het tussenspel. Ja, wie gaat nog het beste van start hierheen? Dit vierde eerste van die finale komt de bal. Ja, die is best op, maar die is ik mijn best uit. En die krijgt een rare stuit. En ik denk van Wieke, die kan die bal keren. Maar Michelle onderhands keert met toch uiteindelijk de keers voorbij te slaan. En dat betekent dus dat het bedoel van Nijwier de eerste droppen in het vierde eerste ik alweer binnen het. En dat liek erop dat Wieke die bal wil keren komen. Ja, die bal krijgt op het laatste moment een rare stuit. En dan kan Wieke eigenlijk net meer vertrouwelijk de handen eruit te krijgen. En dan hobbelt die bal gewoon voorbij de keers. En zij hingen er dus Skinner 3 eerst en een Skinner 2 onder Telegraaf. Alles in het voordeel van Pedro van Nijwier. Dus even een olieswep, maar de coach op de boppen. En natuurlijk Reehoes. Ja, zou je eerst in het skinnen draaien, eerst natter. En dan moet je echt zo langs van wel watervalling inzetten. En had je nou wat willen in deze finale, dan wordt het gat wel heel erg groot. Jiska komt er maar rond en brengt de bal achterin bij Michelle Sietsma. En dan is het Wieke Schaap. Oeh, die rekken die bal net lekker. En dan is het toch heel goed werk van Marije Keestra in het tussenspel. Die wacht het even tot die bal stuit. En kinder dan krijgt bij hier op Kweeline. Maar het is wel genoeg om die bal te retourneren tot de vader de Keers. Ja, en dan hebben ze het op naar de Skinner Fjouwer. En dan is het toch de coach van Rehoes die zei van ja, er moet even wat meer Fjouwer in Vrali. Want ja, Skinner Traai is een Skinner Fjouwer. Ja, dat is al een behoorlijke gat in het voordeel van Nijwier. En ik zei steen dus natuurlijk de hele dag al goed te keersen. En krijgen dan misschien een verrassende winnaar. Zelf hier ben we nog lang net hier in Hitsum. Ja, we zijn op de helft. Skinner Traai is een Skinner Fjouwer. Jiska is weer onderwijs maar een opslag. Brengt de bal dit keer voor in bij Venna. En dan is het een prachtige zitbal van Jiska. Het is op de linkerhand van Venna. En die keer rijdt de bal het perken net uit. En dat betekent dus dat de eerste 12 punten in dit eerste in ieder geval weer binnen voor het ploeg van Rehoes. En dan ben ze natuurlijk op Wijnaar meer. Wieke de wand maar even uit en gaat erin dan richting de Boppen. En dan is het Jiska die de bal in hand neemt. Maar ik weet net wat Wieke van plan is. Maar er lijkt nog geen keers voor mij in het tussenspel. En dan is het Wieke die de wand dan maar opheldt op de opslag. Want het is Skinnetraai is een Fjoutwa. Jiska, zij is het ondertussen wegkleer. Achterin Albert Perk zit ik wegkleer. Verna voorin, Michelle achterin. Van de Eivier, dus Traaiersen en Fjoutwa. Jiska, zien wat katoos nou de hoort. De bal gaat weer naar het perk aan, maar ja, die bal die gaat ik weer een meter boeten. Ja, dan gaat het toch wel heel erg goed in het voordeel van Eivier. Ja, het is nog net de finale die we misschien verwachten. Want ja, het verschil liep het even te groot werden. En de foutjes sloepen er nog echt wel in aan de kant van Rehoes. Dat de hele dag vliegend het stond te keersen. De coach de boel weer wat op de rit te krijgen natuurlijk, want ja, dat is ik echt wel noodzakelijk. En dan is het even zien wat er gebeurt, hoe ze het nou aanpakken. Het is toch weer Wieke die de van beste opslag weer voor haar rekening neemt. Bij aan de kant van Rehoes. En dan is het Jiska natuurlijk weer bij haar op de boppen. En dan is de ander weer terug in het tussenspel. Dus het perk staat op het kleef. En dan voorin, achterin natuurlijk Michelle. Zien wat er nou gebeurt. Nou is de Wieke die de bal het perk daar stuurt. En dan is het, komt die bal het perk uit. Ja, die bal die komt het perk uiteindelijk uit. En dan later een hele lietse keerts in het tussenspel. Ik denk maximaal een meter. En dat betekent dus even een ruilje van opslag. En dan gaat het bedoel van Rehoes het richting het perk. En dan ben er natuurlijk wel mogelijkheden om dan samen die Lietse Keers te pakken en dan de size Fjouwer te pakken. Ja, ze steen size water en dan misschien op Wijnaar die size Fjouwer. Dat zit er natuurlijk altijd in voor het bedoel van Rehoes om dan wat waarom te doen in dit eerst. Maar ja, de achterstand is al behoorlijk open roem hier in Hitsum. Venna, het beide maten natuurlijk voorst in Marije en Michelle. En het perk zit ik Wieke voorin en natuurlijk Jiska achterin. Nou komt die bal achterin bij Jiska. En de bal, dat zit te bedoel van Rehoes ik net mooi. Want Jiska rekken die bal vliegend. Ja, die bal die knikt over de kweeling naar binnen. En het trouwens een kweerslag van Jiska. Ja, rent het verschil verder en verder op hier in Hitsum. En dat betekent al Skinner Fjouwer eerst van het bedoel van Nijewier om de Telegraaf. Zien hoe het bedoel van de heer Hoes, Amber Goedbloed, Wieke Schaap, Jiska Altenberg, er maar echt wel wat gebeuren nou. Het zijn het proef van Nijewier, Marije Keestra, en Michelle Sietsma en natuurlijk Venna Koster. En de laatste, Venna die stuurt de bal normaal uit naar het perk, dan zit die bal weer omheen en daar kan denk ik Marije wel wat mooi. Oh, die laat hem bij Del en dan is Amber er heel goed bij. Komt er in ieder geval een hele dikke keert te lezen in het tussenspel meterke, oftewel achter de opslaglijnen. En dus het begin is er weer in het Nijewier. Eerst, het is haast Michelle die de doorslag verzorgt voor Nijewier. Het is Skinner Fjouwer eerst dus een keert in het tussenspel. En dan is het haast weer Michelle die de bal richting het perk stuurt. Nee, staat natuurlijk op de boppen Marije. zien wat Michelle nou uit de heugen hoort over die zil. Zij komt mooi hard onder in, stuurt de bal naar Perkta. En dan is hij voorin bij Wieke en Dek en Marije net bij prachtig uithaal van Wieke Schaap vanuit het voorperkwaai. En daar ben dan de eerste 12 punten en de eerste bovenslag weer van het Perk, Wieke en Jiska. En ja, misschien zetten ze nou de achtervolging in. Michelle heeft de bal ondertussen nog weer in hand. En dan maakt ze even een wachtje tot het Perk werd te plak stiet. Wieke dus voorin, Jiska achterin. Misschien voor jou de eerste van de opslag in dit geval proef van Naaiwier. Zien wat Michelle nou wat lang geeft. Brengt de bal achterin bij Jiska en die bal die zit weer omheeg. En daar ben je misschien wel mooi. Ken Marije erbij? Nee, die kende er net bij. En dat betekent dus de tweede oprij van het Perk. In dit geval Jiska die de bob even weet te vinden. En daarmee pakken ze de Skinnefjouwer. En dat is voor het eerste in de partij dat zij een Skinnefjouwer voorstellen. Het ploeg van Naaiwier, Skinnefjouwer eerst. En nou Skinnefjouwer. En Michelle krijgt natuurlijk ik even wat instructies van de coach op de boppen. Ja, er wordt een hele dikke keerts en er wordt een Skinnefjouwer steen zo achter. En dan is het Wieke en natuurlijk achterinje. Dus stiet Michelle. Of is het natuurlijk Jiska, komt de bal naar het perk. Oeh, dan is het Michelle die het vizier even net op scherp neer heeft. En dan gaat de bal boeten van Michelle. En dat betekent de Skinner zou ze vanuit het bedoel van natuurlijk Reelhoes thuis. Zij gaan naar de stuit en binnen misschien wel bij naar het eerste bordje in de finale. Hier wordt een hele dikke keert op een meter of twee achter de opslag Linde. En dan is het denk ik Wieke die die opslag verzwijgt. Nou is het toch Jiska die de bal weer in hand krijgt van de coach. Is even Ulisse van wie zal die opslag doen. En de Mawa van wie uiteindelijk de opslag verzwaar is. Jiska hoort de wand om. En dat betekent dus dat Wieke maar probeert om ja, dat bordje binnen te slepen. En dus dat eerste bordje onder de telegraaf te hingen. Skinner voor jou richting van het bedoel van Naaiwier. Nou Skinner zoals van het bedoel van Reelhoes. Wieke Schaap zijn mooi dus die opslag verzwaar. Keert een meter of achter de opslaglinie. Het Perk, Venna en natuurlijk de Michelle. Zij steenwekkelen. Komt de bal. Oeh, dat is een dikke keert. En dan gaat die bal wel een meter of twaalf voor. En ja, dat kan natuurlijk echt in het laai. Je hebt een kans om je eerste bordje onder de telegraaf te hingen. En jou is een heel dikke keert, zou ik fut. En zij komt er dus weer zoiets waar. En de eerste wapen in de eerste ik alweer. Voor het bedoel van Naaiwier. Dus toch Wieke die de land per onloopt. En dan is daar een Jiska die de van beste opslag weer voor haar rekening neemt. Skinner voor jou de eerste. Zoistwa. Maar die Zoistwa die is voor de formatie van Reelhoes. En die Skinner voor jou de eerste. Dus voor het toe van Naaiwier. Het is Sjen wat Jiska dwangt. Neemt natuurlijk even haar tijd. Ja, ze willen eindelijk dat eerste bordje om de telegraaf. Hing hier natuurlijk in Hitsum. En de spanning wat we erom brengen. Komt die bal van Jiska achterin bij dat is een prachtige zitbal van Jiska Altenburg. En dat betekent dat het eerste bordje binnen is voor proeven Reelhoes. Het werd Fjaromien, Jerien Hitsum.
2: Nieuws en

0: luisterde naar David Guetta en One Republic met I Don't Wanna Wait. En wachten wil Henk ook niet, want het gaat snel bij de finale.
1: Ja, het is 4 om 1. Kijk, dus we hebben natuurlijk die prachtige zitbal van Jiska op de 6-2. Maar ja, de lot wordt voor ons wel een hele dikke keertjesloin. Terug de Perk, Michelle en Fenna. Die keertjesloin, denk ik, op een hele meter van de bobbeline. Dus een hele goede set. En nou een boetenslag van Wieke. En Fenna die de bal hoe de bobbel slaat. Dat betekent ook de skinne 4 van Pedro van Nijbier. En zij gaan richting de opslag. Er loopt een tweede keertje op een meter of 4 van de middenline. En dus is het even rally van opslag en dan is het dan Wieke. En natuurlijk Jiska om te proberen om een van de beide keertjes in ieder geval te behouden. En Michelle is iets maar zij zullen die al eerste keer verdedigen voor haar patroer. Marije natuurlijk, nee, dus Fenna zelfs die de opslag even in hand neemt. Ze zien een skinner voor jou voor en voor jou om qua eerste. Dus ze zien wat Fenna nou uit de heuvel goed toe. Die zullen komt de bal achterin. Oeh, daar springt Wieke op de bal. En ja, dat maakt hem van Inse eigenlijk net man. Een prachtige zitbal van Fenna Koster. En dat betekent dus dat er al een skinner size aan de Telegraaf komt te hingen in het voordeel van Nijewier. Ja, dan is het echt alle hands aan dek voor het proef van natuurlijk Reerhoeze, Amber Goedbloed, mooie Wieke Schaap en achterin zit natuurlijk Jiska Altenburg. Simpel van Nijewier, mooie Marije Keekstra, Michelle Sietsma en Fenne Koster. En nu is de Michelle die mooie die opslag verzwaait. Voor de keer die een medic of jou voor de middeling looit. En dan is het Michelle, ze neemt natuurlijk even naar die. Ze willen mooi naar dat vuurde bordje. Ja, dan hebben we al een behoorlijke goalslijn in de finale hier van die Sardinburnse editie van Oudmeijers. Nu is het de bal, die shit omheen uit de wand van en dan is het Marije die, dat is het, ja, de Amber en Wieke, die komen correct te kwart, Marije Keestra. Zij retourneert de bal tot vaart de keers. En dat jouw scheidsrechter Andries Smink valt om. En dus retour tot voor de keerts. En dat betekent dus dat we al een 4 in een voorsprong hebben. Voor het bedoel van Nijewier hier natuurlijk sint bedoel van Reerhoes Teuns. Ja, en dan is het misschien een finale die het net in verwachtte hier. En die misschien wel net omkomen zijn. Ja, het bedoel van Reerhoes stond een goede keerts. Ja, en dan krijgt Jiska de bal achterin. Die hier wat leuk zien gedaan. Dat slaat net. Dan komt er een keerts te listen. Ja, zowat tussen de middellijn en de voorlijn in. Dus de eerste keer sluit ik alweer. En dan is het 4-1 en steen ze achter. Ja, dan mag je dus echt alle registers hier moeten gaan als coach zijnde natuurlijk. Maar ik als patoer zijnde. Om die achtervolging misschien nog in te zetten op dat patoer van Nijewier. Michelle Sietsma, zij mag de verminste opslag weer even verzwaren. Richting het perk dus van Wieke en Jiska. 4-1, skinner 2. Of een keer in het tussenspel. Maar geen punten en dan is het. Michelle is alweer onderwijs om die bal richting dat perk te sturen. Komt die bal achterin bij Jiska en die had hem goed uit. En kent Marije erbij? Kent die erbij? Ja, die kent erbij en die laat hem eigenlijk maar bij Del. En dan komt er een keers te lezen op 12 meter achter de middellijn. En dat betekent dus 2 keersen in het tussenspel. En dat is het uiteindelijk. Is het, ja, daar wordt de tweede broekje uiteindelijk deadline. En dat betekent een ruilje van opslag. Niet de formatie van Reerhoes Teuns richting de opslag. En dan hebben we 2 keersen listen. De eerste die loopt zowat op de midden. Tussen de voorlinie en de middellinie. En de tweede die loopt op een meter of 2 achter de middellinie. En dan is het de eerste Jiska die de eerste keer voor haar rekening nemen zal. Maar ze houdt de wieken bij haar achter op de boppen. En dan stiert het perk natuurlijk van Fenna. En natuurlijk achterin is Michelle al bij clear. Sjende wat zei je, Dwan Gitte Jiska. Zij je mooi als eerste, is als eerste ontzet om die bal dus naar richting dat perk te sturen. Komt ze haast maar die jongen in. Wieke neemt daar op de boppen. En Amber ter hoogte van die keers die op de middelen loopt tussen de middellijnen en de voorlijnen. Komt de bal op slow naar het perk daar. Oeh, daar is het in dit geval Fenne Koster die op de bal slinkt. Een zitbal van Jiska is het resultaat. En dat betekent dus deze 2 punten werken voor het proef van Reerhoes. En dan loopt die tweede keer die loopt op een meter of 2 achter de middellijnen. En dan is het daar een Wieke die maar probeert om in ieder geval die keer ik te behouden. Daar heb je weer een skin of jou voor in dit eerste hier natuurlijk. En dan is de partij natuurlijk ik nog net die 4 meer achter. En dan mag je echt daar de volging in zetten. En dat is Wieke zet de bal in handen. Dat perk is die het kleur. Fenna en Michelle. En dan is het natuurlijk bij haar op de boppen. Jiska, zien wat er gebeurt. Het is Wieke die ja, die droogt die bal er wat hinnen. En dan maakt ze weer alle hands aan dekken. En is het in dit geval, zet ze de handen in ieder geval goed, Del Wieke. Zij keert de bal voor de keerts. En dat betekent de skinnenvjouwer voor het partoe van Ria Hoes natuurlijk. En dan ben je op boy misschien wel naar in ieder geval de helft van het tweede eerst hij al te pakken. En Sjenna had zij erin slagen om nog een eerst weer uit het vuur te slepen. Jessica, de vermeste opslag werd even in hand. Ze werd weer even ruilen. En dan is het natuurlijk weer aan haar als eerste om die bal weer goed richting dat perk van Fenay Michel te sturen. 4-1 en Schinnenfjouwer. Die Schinnenfjouwer voor de proef.

Ben ik het al naar het park dat doet dat nou net goed. Die bal die je knikt op de linkerkant. Vrouw de Bob hebben besjoen naar boeten. Ja, en dat kan in deze fase van de wedstrijd kan dat net laaien. Het is Fjoudwa. Nou vol in het voordeel van Maria Hoes. Maar ja, die 4-1 achterstand later natuurlijk hing het ik om de Telegraaf. En dan kan je eigenlijk geen foutjes meer permitteren. Het is Wieke op Nij. Komt weer mooi herom in de scène. Wat ze nog lang heeft. De bal komt weer naar het park achterin bij Michelle. En dan shit. Die bal haar uit de wand waai. Ja, dan gaat die bal weer over de boppen heen. En zo is het dus in dit eerst. Weer volledig in Liekwicht. Een boppenslag van Michelle Sietsma. Betekent 4-1 en 4-1 om de Telegraaf. Ja, ze is geen 4-1 is dus ondertussen voort. En dan wordt er een hele lietse keerts in het tussenspel. Dat er natuurlijk weer even wat dronken aan de kant van het ploeg van Rea Hoes. Ja, het is echt, het kan nu niks meer naaien. Het is Wieke op Nij die daar is in die opslagverzwaring. Mooi, zij is het wekkelen. Fiomien, Fjouwelijk, een keert van een oorlogmeter uit de voorlinie. Maar komt de bal van Wieke op Nij naar het perk daar achterin. We hebben Michelle, die laat een keert op een meter achter de middellinie deel. Een tweede keert. En dat betekent op Nij weer even radio van opslag. Het bedoel van Nij weer richting de stuit. En dan is het Fjouwelijk. En dan hebben we een grutte en een lietse keert. En een hele lietse keert. En een keert dus achter op een oorlogmeter achter de middellinie. Ik denk inderdaad Marije en Michelle zich in beide gaan ze richting het perk. En dan mooi zij proberen om die bal te keren naast. Venna neemt de bal mooi naar de boppen. En dan zal zij die lietse keert voor die zullen voor haar bedoel. Fjouwelijk in dit eerste. Fjouwelijk hing het er al in hun voordeel. Dan is het Venna komt mooi herom in. Sjen wat ze lang heeft, brengt de bal achterin bij Jiska. Ah, die valt er wel in en die is hem, die heeft hem fantastisch uit. En dat betekent dus in ieder geval dat door die passeerslag pakt het bedoel van Rea Hoes. En natuurlijk de 7-jaar voorsprong door die passeerslag van de keert van Jiska. Daar ben je mogelijkheden, want ja, die is de 7-jaar voor. En die tweede keert laat natuurlijk ik net zo heel vieren, want die laat hem met elkaar achter de middellijn. En dat biedt natuurlijk wel wat perspectief voor het bedoel van Rea Hoes om misschien wel dat tweede eerst te pakken. Ja, Michelle Sietsma zult er natuurlijk alles om dat te voorkomen. Mooi haar opslag. Zij is hier te kleren. Naast haar natuurlijk Marije op de boppen. En de Venna terug van de keertse. Dus Michelle neemt natuurlijk even naar Tiet. Wieke en Rieska. Zij staan al op het plak in het perk. En dan is het Michelle komt nou mooi herom in. En wat zij dan Giet komt de bal achterin bij Rieska. En ja, die kan daar heel goed en heel makkelijk het zien om stappen. Ja, en dan gaat die bal een heel lang over de boppen heen. En door die boppenslag van Rieska. Ja, keert de spanning iets weer om hierin, Hitsen. Het werd 4-1-2.

0: Nou Henk, twee voor de prijs van één. Je wilde een plaatje van Bruce Springsteen horen. Nu heb je er al twee op jouw konto vanmiddag. En die heb je ook voorlopig dik verdiend. Want je bent nog niet klaar met deze finale.
1: Nee, dat ben we zeker dan klaar mee. Want ik zie nog een prachtige triktrak tussen Marije en Amber. En dan komt er een tweede keer te lezen in het tussenspel. De eerste keer sluit op een meter of... 12 voor de middellijn en de tweede die komt op 3 meter achter de middellijn te liggen. Twee keersen dus in het tussenspel. 4-2 om de Telegraaf en ja, een boetenslag en een zitbal aan de kant van het patroon van Nijwier. Dat betekent dus twee gelijk ik aan de Telegraaf. En dus ja, twee keersen die ben goed te bekeersen terug beide patroonen natuurlijk. Dus Wieke zei is dit klaar om de eerste keer te verdedigen. Venna natuurlijk voorin, Michelle achterin van Nijwier. En dan is het Wieke zei mooi proberen om de eerste keer in ieder geval ik te behouden. En dan biedt het natuurlijk wat meer perspectief zo langs. Want de bal komt slow naar het perkte. En dan is het, dan moet Wieke toch weer even heel hut. En dan is het denk ik krijgt op Tiet. Ja, ze is krijgt op Tiet. Dan is het Wieke, zij keert de bal voor de keers. En daarmee pakken ze toch weer de 4-2 voorsprong in dit eerst. Ja, dat biedt natuurlijk wel meer mogelijkheden voor Rea Hoes. Want ja, 4-2 achter, als we 4-1. Dan wil de 5-2, Jiske Bowen, dat betekent 4-2. En dan 4-2 voor. En die tweede keers die loopt op, zowat op de opslaglijnen. En ik, dat biedt natuurlijk mogelijkheden voor de formatie van Rea Hoes om misschien wel weer op waar te gaan. Nou, de volgende size on de Telegraaf. Hier in natuurlijk in Hitsum van die 27e Albert is in de finale. Dus 4-2 dus voor het bedoel van natuurlijk nog steeds voor het bedoel van Nijwier, het bedoel van Regenhoes. Jiska komt mooi rond en brengt de bal achterin even voorin bij Venna. En dan kan Wieke, ja die is er heel goed bij op mij. Wieke die keert de bal en Wieke nog de toer tot voor de keers. Ja, en dan hebben ze de 6-12 voorsprong aan de Telegraaf hingen. En dan lukt je ze op misschien wel opwaaien nou dat het tredden is. Ja, en dan stinkt natuurlijk langzamerhand die voorsprong van het bedoel van Nijwier. 4-1, 4-2, ja, en wil het nou 4-1 draaien, dan biedt er natuurlijk ik wat aan hun kant te spelen. Dus Jiska, zei je mooi als eerste aasen met die oorslag verzwakken. Zij is dit alweer clear. Nee, daar wieken natuurlijk op de boppen. Amber terug van de middellijn. Dus Jiska, maar de opslag brengt de bal voorin bij Venna. En dan kan Wieke, wat doet die bal. En die bal komt kweer retour van uit de wand van Wieke. Ja, en dan hebben we dat dus 6-4. 6-4, terug kweer retourslag van Wieke. Ja, en dan de spanning werd verder en verder op. En komt het patroon van nee, weer werd dichterbij. Misschien wel de winst op die 27e editie van de Hotmaaiers hier in Hitsum. Het is weer even drinken. Het is prachtig, een mooi keertje. En toch zit er weer nog wel aardig wat mensen om het keertje heen. Om te zien wie uiteindelijk de eerste prijzen van Trogin Joet hier. Het is het patroon van Bolvert in je natuurlijk. Tessa Westra, Minket Jelsma, Fenne Coupeers, ze pakken een tweede prijs. Ik het patroon van Wommels, Evi Winia, Alike de Jong en Renze Bos. Dat ben de twee tredde prijswinners. Ja, het is dan de vraag, wie gaat er maar de kroons van terug van deze Zuidwinnerste editie? Is het het bedoel van Rehoes of toch het bedoel van natuurlijk Nijwier? Het is Jiska op Nij, brengt de bal bij Noordperka, achterin bij Michelle. Ja, die rekt net lekker. Kan Jiska hem retourneren? Ja, die kan hem retourneren. En dan komt er wel een keertje te lezen op een meter of 3, ja, of de middellijn. Dus heel goed werk in dit geval van Jiska. Ja, en dat biedt natuurlijk ik wel mogelijk in aan de kant van het ploeg van Rio Hoes om op uit te gaan naar dat tredde eerst. Ja, dan is het na even in één keer die voorsprong slinken van 4-1 naar 4-1 draaien. En dan ben ik benieuwd van als zij daar een goed antwoord op hebben. Maar eerst nog die keers. Die keers op 3 meter van de middellijn. En dan is het Fenna Koster in dit geval. Die stuurt de Michel richting de keers. Maar hij loopt bij haar op de boppen. En dan is het Fenna, zei je maar als die oorslag verswarje. Van patroon van Nijwier. Wieke en Jiska. Die hebben een plakje weer opzocht in het perk. Zien wat Fenna nou naar het perk sturen zal. Komt de bal naar het perk daar. Ja, die is fantastisch op. Die bal die komt op een hele meter de hoogte naar het perk daar. En dan kan Wieke de waterbol zien elkaar. Maar het is wel lang na net genoeg om de keerts te passeren. En zaak komt er dus terug dat Wieke de keerts net voorbij kan. Komt er wedstrijdpunt om de Telegraaf te hingen. In het voordeel van Nijwier. even hier. En is het naast een fan aan Koster die voor hun partoer de opslag verzwaren met het partoer van Nijwiers. 400 zorgelijk is het het laatste slag of krijgen we nog een keer of gaan we nog even terug en keer de spanning toch verder waarom in de finale hier van die 27e editie. We zullen het zien. Fena is onderwijs naar die opslag Nina en die brengt de bal voor. Oh, die bal die knikt op het laatste moment. Knikt die ja, naar de linkerkant van oude Bob op Bessioen. En dan gaat die bal de boeten van Fena. En dan keert de spanning verder en verder waarom. Het wordt 400 draaien hier in de finale van de 27e editie van Oud-Meis.

0: En dan komen de dames van Rehus langzaam maar zeker toch terug in de wedstrijd, Henk.
1: Ja, dat klopt helemaal. Want ja, een kweerslag van Wieken en 12 boppenslagen van Wieken. Betekent ik de 4-12 voorsprong. En nu wordt er een keertje op een meter van de boppen. En 12 meter achter de middellijnen. Dus ja, mogelijkheden van de ploeg van Rehus. Om misschien wel op uiting in. Nou, dat vierde eerste. En dan is de street in één keer weer volledig hiepen. En dan is het van oude 4-1. Is het dus ondertussen. Dus het rode boetsenslag van Fenna krijgt op de zorgelijk al 4-1. En nu staat de ploeg van natuurlijk Rehus. Hoes. Door die 12 boppenslagen van Wieken werd op jou het wel voor. Ja, dan loopt er nog een hele dikke keers op. Een meter van oude boppeline. Dus altijd de perken van Fenna en de Michel hebben het wel. Nou, zullen we tussen de bordepjallen terug maken. En dan een, kent samen de 6-12 wijze. Van de partij van Rehus. Ja, dan doe je volledig mooi in die finale van deze 22e editie. Nu is het Jiska, die doet het net goed. Die bal de prachtige keers. En dan gaat die bal samen weer boeten. Dan gaan ze de smaak goed te pakken en giet de bal boeten. En zo wordt het dus fjouwelijk. En dan ben je dus die hele dikke keertje ben je dus weer kwiet. En dan betekent dus dat je de steun ik een beetje kwiet binnen in zijn eerst. Ja, dan wordt die tweede keertje. Die is nog grut genoeg. Maar ja, Amber wordt het terug van de keertje zetten. En dan is het om een wieken om die keertje dus te behouden. En dan als we nog als eerste weer op die schuifjouw voorsprong te komen. Het is wieken. Zij komt mooi herover en brengt stuurt de bal nou naar het perkte. Brengt de bal achterin bij Michel en ja, die had hem goed uit nog en dan is het, denk je dat het bijna weer mis voor Wieken, maar ja, Wieken is die toch op het goede plek, op het goede moment, keert de bal voor de keers. Ja, hij zag het bedoel van Rehus op naar de 7-jouw voorsprong in dit eerst en dan is ze misschien wel op mooi naar dat vierde bordje. 4-1 is eerst achter, maar wel 7-jouw voor en het is Amber die de bal in handen heeft, Jiska die even wat drinkt en dan ben ik benieuwd van wie daar een de van beste opslag voor haar hun rekening neemt bij Rehus. Ik denk dat uiteindelijk toch dat het Jiska weer wordt. Ja, die krijgt de bal in handen drukt van Wieken. En dan moet je proberen om dat vierde bordje veilig te stellen voor hun partoe. 4-1 draaien, 6-jouwer. En die 6-jouwer aan de kant van Rehus. En die 5 draaien in het voordeel van partoe van Nijwier. Fenna en Michelle, 16 bij de kleur. En natuurlijk neemt Jiska even hard. Die komt maar die jongen in. Brengt de bal nou naar het perk daar achterin bij Michelle. En die stuurt hem de hoek in, ja, en die bal die shit krijgt op de tee, op die, ja, aan de goede kant van de boompeel langs, dus een bobbeslag van Michel. En zo hebben we dus weer, sorry, onder de telegraaf in, op naaiwedstrijdpunt, vader van naaiwier, door die bobbeslag van Michel. Wie krijgt ik, sorry, toen gong de bal op boet nu eigenlijk op van Venner, later een keer zien te zoeken. En nou is, ken het echt niks meer van het bedoel van Rehus. Maar ja, het is eerst de Jiska zijn mooi probeer om die bal weer binnen Perkling te sturen en dan is het onder het perk. Fenna en Michelle om te hebben wat mooi te doen. En hier gaat dit natuurlijk even naar die 4-1. Sorry, je hebt nou dit dossier af is de partij dingen. We zullen dat wel zien, maar hier gaat dit natuurlijk even extra die net op de bobbel wieken. Om de bobbel van boven naar wieken. Af van welke city bal.
0: En hoe krijgen we het voor elkaar precies op dit moment? Misschien wel de beslissende slagen. Valt de techniek bij Henk weg? Even kijken of hij weer terug is. Henk?
2: Hans?
0: Ja, zeg het maar, jongen.
2: Ja.
0: Nee. Er is toch iets mis. Misschien, Leo, dat we even opnieuw contact moeten leggen. Een nieuwe lijn uitgooien.
2: Ja, in handen en misschien wel die wedstrijd ja, binnen te slepen. Zet beide maten op de boppen, Marije natuurlijk en natuurlijk Michel. En dan is het dat perk natuurlijk Wieken en achterin ze natuurlijk Jiska. Ja, zij zijn op jacht naar dat vierde bordje. Verder komt mooi Heron in, brengt de bal voorin bij Wieken. En wat doet die bal? Ja, nou ben je zelf, ben je de punten kwiet. Maar ja, het is... Ja, Marije Keekstra, ze stiet op de kweellijnen en rekt dan de bal en dan ben je de punten kwijt. Ja, en dan keert de spanning toch weer waarom door die kweerslag eigenlijk van Marije Keekstra. En dat betekent dus dat de spanning weer waarom is hier in Hitsum. Het wordt 4-0. Ja, en dat betekent dus dat we die finale nog net ten einde is hier. Het kan nog alle kanten nog in één keer weer uit. En dat het natuurlijk het bedoel van Rehoes wat mazzel. Want ja, Marije Gerom die bal dus te keren nog van de keers. Ja, stiet op de wielingen en aan de buurt. En zij hebben dus tussen de nummers 21 en 14 hebben dus in ieder geval 4-0 de telling af. Vanaf 4-0 dus 4-0 en dan is het Fenna 16 weer geweer om de opslag wel te verzwaring van haar op toe. Stuurt de bal weer naar het Perkta. Ja, die bal is fantastisch op slang. En dan wordt er wordt het een keertje of is het een shitbal. Ik denk dat het uiteindelijk een keertje wordt van een 12 meter uit de val in de mooi. Het is Wieke die tussen op het eigenlijk missen draagt in het voorperk. Dan komt er dus een keertje. Dat is de eerste keertje in na eerst het zingende eerste uiteindelijk in de finale van deze zondagse editie van de Hardmeisje partij 4-1.
0: Ja, en daarmee geeft het batterijtje van Henk het definitief op. De spanning is terug in de finale. Wij gaan proberen om Henk te helpen aan een nieuwe batterij. En dan gaan we denk ik eerst eventjes naar reclame, nieuws en reclame. En dan maken we het hopelijk straks na het nieuws nog eventjes af met Henk. Spanning volop in de partij. Het is nog niet gedaan.

0: dat bij Yanbu twee ballistische raketten zijn onderschept. Koningin Maxima bezocht vanmiddag het Pride Park in het Vondelpark, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers uit de LHBTQI+ gemeenschap en noemde het bezoek een historisch moment. Bij de eerder gehouden Pride Walk vanaf de Dam waren zo'n 10.000 mensen aanwezig. Een onbekende groep jongeren gooit al maandenlang in het weekend 's nachts fietsen op de weg bij bushaltes om vervolgens vanuit de bosjes te kijken of de automobilisten erop botsen. Dat meldt het AD. De politie noemt dit levensgevaarlijk. Het gebeurt vooral bij het busstation in Brielen en de halte in Zwartewaal, met ook meldingen uit Rokanje en Oostvoorne. En de weersomstandigheden bij Bordeaux zijn iets gunstiger voor de bestrijding van de grote natuurbranden daar. Toch blijven de autoriteiten alert. Uit voorzorg zijn opnieuw 57.000 mensen geëvacueerd. Sinds het uitbreken van de branden moesten in totaal al 167.000 mensen hun huis verlaten. Volgens de Franse regering is Bordeaux zelf voorlopig niet direct in gevaar. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: Snel terug naar Henk. Gewoon gebeld, kijk of die werkt. Henk?
1: Ja, daar ben we weg. Ja, even een storingje. Dat kan natuurlijk ook gebeuren, maar de verbinding. Ja, ik zie nog steeds naar die finale tussen de bedoeling van Nijweer en het bedoeling van Reehoes. 400 Fjouwer hingen er onder de telegraaf. En de Fjouwer liep onder de telegraaf. En Twakke heeft ze in het tussenspel. En Beidel is er vaart de middel in. En de eerste leidt op een meter of 5 uit de Vallingenwaard. En die Maaijaars heeft voor deze geworden getrokken. Natuurlijk zijn de kosten. Dus hij ziet het kleren van Nijweer. Aan de bal richting het perk. We sturen het perk van Wieke de Schaap. Natuurlijk en achterin Jiska Altenburg komt verder mooi haar om en brengt de bal naar het perk. Ja, dat is een fantastische opslagbol van Fenne Koster. Een prachtige sitbal is het resultaat en daar is weer het wedstrijdpunt nummer 3 van het doel van Nijweer. Zij komen weer als eerste op de Zuijfjouwer. Ja, er wordt nog een tweede keer. Die wordt op meter verder de middellijn. En dat betekent dus dat Michel Sietsmaas die opslagbal slaan mooi. En zij mooi proberen om ja, dan eindelijk die winst veilig te snel voor het bedoel van Nijweer. 400 Fjouwer dus nog voor en produceert bal van verder. Zoals Fjouwer en die keert dus op een meter van de middelen. Michel Sietsma, ze heeft de bal in handen, zij is hier er clear voor. En het werkt natuurlijk stapnoot te plakken. Wieke voorin, Jiska achterin. En ja, ik geef het al mooi. Nou, de tweede keer zoals ik in deze bordjes die te nodig die te volgen binnen. Nou is de Michel, brengt de bal achterin bij Jiska. Ja, die stapt daar heel erg in die bal. Ja, en zij hebben dus voor de tweede keer op rij, terwijl die bottenslag van Jiska, hebben we best zoals ik natuurlijk af. En dan is het, ja, 400 Fjouwer en Zuiglijk. Ja, krijgt deze finale dan toch nog een prachtige slotstik. En dan knokt Reehoes zich dan Safië weer om. Dat het nog 4 weer wordt. Ja, en dan is het Nijweer. Ja, die houdt dus een 4 om hier voor van bijna complete vut. En dan is het Fenne Koster, de 16 kleur. 4 om Fjouwer dus en Zuiglijk om de telegraaf. Komt ze maar gewoon in. Brengt de bal voorin bij Wieke. En nou geeft de bal kweer van Wieke. En dat betekent dat die kweerslag van Wieke is het toch Nijweer die aan het lang zijn. En de kweerslag van Wieke schapen betekent dus. Nijweer, zij winnen dus uiteindelijk die zijde binnen de editie van de Arte Meijers. De eerste prijs is naar het bedoel van Nijweer. En Michel Sietsma, Marije Keestra, Fenne Koster. De tweede prijs van het bedoel dus van Reehoes, wat zich heel goed te hebben omgeknakt heeft in die finale. Hamburg Goedbloed, Wieke Schaap, Jiska Altenburg. En de derde prijs gaat naar het bedoel van Bommels, Evi Binia, Alike de Jong, Rens Bosch. En de andere derde prijs gaat naar het bedoel van Bolsrad Ian, Tessa Westra, Mingi Telsma en Fenne Koperis. Ja, en zo komt er een einde om een hele mooie keer bij hier in Hitsum. Maar ja, misschien wel een verrassende winnaar, het bedoel van Nijweer.

0: Ja, luisteraars, en daarmee eindigt deze uitzending technisch een klein beetje rommelig. We hebben nog even overlegd met Henk of hij nog in staat was om de techniek zodanig te resetten dat hij nog een interviewtje kon doen met een van de winnaressen. Want dat is wel gebruikelijk dat hij dat doet, maar dat lukte hem even zo snel niet. Gelukkig hebben we nog wel het staartje van de finale mee kunnen pakken en weten we wie er gewonnen heeft en dus met de kransen naar huis gaat. Dus dat is in ieder geval wel gelukt. Maar nou, jammer genoeg niet helemaal zoals het hoort. Maar de techniek liet ons eventjes in de steek. We hebben het zo goed mogelijk opgelost. En nou, wat ik zeg, gelukkig weten we de winnaars wel. En dat waren eigenlijk twee hele onderhoudende en ook verrassende finales. Zowel deze bij de Altmaierspartij als eerder vanmiddag de wedstrijd in de herenhoofdklasse. Want ook daar was het spannend en was er een hele verrassende uitslag. Ik denk, Leo, dat we gaan afronden langzaam zeker.
1: Het is klaar, hè?
0: Ja, het is klaar. Ik... even kijken. Ja, nog inderdaad dat bekende plaatje staan klaarstaan van Samantha Steenwijk. Sluiten we daar de middag mee af. En kom ik zo nog eventjes bij u terug.

Nou, luisteraars, dat was hem weer. De eindtune van de Ziltemiddag loopt al onder dit plaatje van Samantha Steenwijk. Want de aflevering van zaterdag 25 juli 2026 zit er weer op. Het is, even kijken, 12 minuten over 7 geworden. De Ziltemiddag is een programma dat ieder weekend voor u wordt gemaakt. Vandaag door Leo Boetes, Klaas Postma, Henk Hempenius en Hans Krabbendam. Hierna kun je op Zilt weer luisteren naar onze zaterdagavondprogrammering. En ook morgen is er natuurlijk weer volop Omroep Zilt op je radio. Voor dit moment bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: beste muziek uit je eigen regio.
1: Maandag is het zover, de loting van de PC. Omroep Zilt is er natuurlijk weer live bij. Je hoort hoe de wedstrijdlijst eruit gaat zien en wat de kaatsers verwachten van de PC. Volg het vanaf 5:30 live op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is rook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu 2 ballistische raketten zijn onderschept. Koningin Maxima bezocht vanmiddag het Pride Park in het Vondelpark, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers uit de LHBTQI+ gemeenschap en noemde het bezoek een historisch moment. Bij de eerder gehouden Pride Walk vanaf de Dam waren zo'n 10.000 mensen aanwezig. Een onbekende groep jongeren gooit al maandenlang in het weekend 's nachts fietsen op de weg bij bushaltes om vervolgens vanuit de bosjes te kijken of de automobilisten erop botsen. Dat meldt het AD. De politie noemt dit levensgevaarlijk. Het gebeurt vooral bij het busstation in Brielen en de halte in Zwartewaal, met ook meldingen uit Rokanje en Oostvoorne. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.

betrokken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval. Bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. De brandweer bij de badplaats Biscarrosse in Zuidwest-Frankrijk meldt vooruitgang bij het bestrijden van de hevige bosbranden ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. Een grote inzet van middelen bracht de brand gedeeltelijk tot stilstand. Veel hangt nog af van het weer. Zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terugkeren. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is rook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu twee ballistische raketten zijn onderschept. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 10 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. En de autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een brand, een bosbrand, in de buurt van een stuwmeer. En mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Die kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiaanse kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiaanse regering aan alle eisen voldaan. Het weer. Vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt af en toe wat regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages van...

0: Gwen Bedriuwen, die binnen bot al hinkelijk van wetter. Maar het hield iets droeger en droeger. Het gaat dan om groen wetter, maar ook om drinkwetter. Op dit moment zitten we ook in midden in zo'n droge periode. Bij Glikse ziekenhuis als Nijsmelling in Drachten had een soort wetter nodig. Maar ook de botanische tuin als de Kruidhof in Boetenpost kin net zonder. Directeur Gerben de Haan vertelt hoe het zij met wetter omgaan.
1: We zijn gelukkig goed voorbereid. We hebben een heel groot bassin. Swinters in de herfst wordt helemaal vult. En aan nota kunnen we ze er aardig mee redden.
2: Hoeveel wetter heen nodig om te planten, wetter te Jan?
1: Ja, dat is moeilijk in te schatten. Dat is een vrij groot bassin. Zou je zelf krijgen, sjonga. En op dit moment kunnen we ze nog steeds maar redden, gelukkig.
2: Waar komt het wetter bij?
1: Het wetter komt van boven. Het komt van de daken van de kas en van de loods. En dat gaat in het bassin. En op die manier wordt het vult.
2: Het is de oude omdat hij natuurlijk best wel droog is. Het bassin is hier nog vol genoeg?
1: Hier op dit moment nog vol genoeg. We hadden geluk dat eigenlijk alleen nog maar de planten die we dit jaar omplanten hadden echt wetter nodig binnen. En de rest werd zich een auto nog goed te redden.
2: En waar leidt hem dat dan?
1: Omdat de planten die hier al heel lang binnen, heel lang wetter zijn. En zich daardoor zelf redden kennen. En de planten die we dit jaar omplanten hadden, die hadden dat nog net. Dus vandaar dat we die wetter maten, zodat ze de tier terugkomen.
2: En dat het nou langer het hier droog bloeit, wordt de groen dan ik net droeger. Dus hebben de wat oudere planten daar dan ik geen last van?
1: Dat zou kennen. De man alleen overwachtje, maar nota is het nog steeds goed gang. En misschien zullen we die dan ik weer aan maten. En dan is het een overwachtje goed op mijn bezijn komt vanzelf.
2: Dus mag je hem geen gebruik van gewoon drinkwetter?
1: Nee, dat doen we net. Dan als we dat was zo'n dan wordt de prijs hoger dat is net het waan. En voor het milieu is dat ik net goed vanzelf. Dus op deze manier hebben we duurzaam en milieubewust bij we dwaande.
2: Dus de botanische tuin heeft verschillende gebieden. Heeft elk gebied dezelfde hoeveelheid wetter nodig?
1: Nee, het verschilt inderdaad per gebied. We hebben een stukje prairie tuin, dat is sowieso heel veel droogte kan die wel hebben. En we hebben de heemtuin, die ik heb bijvoorbeeld ook wel wat haar. Die is op zich normaal vrij wetterrijk, maar op dit moment is het helemaal droog. En toch is hier alles mooi in bloei.
2: Waar gaat het meeste wetter in?
1: Bij de hierige planten die we dit hier omplanten gaan, zodat de collectie weer compleet is.
2: En heb je nog een greente tuin?
1: Ja, die heb ik. Dat is een van die collectie die we dit hier weer omplanten hadden, maar elke keer op nij. En die hebben inderdaad wel wetter nodig, want die hebben kwarte wettels. En als het een beetje droog is, dan kunnen we het wetter gebruiken.
2: Hoe is je naar de toekomst dat het heel veel droger wordt?
1: Nou, dat het echt trots zet en we komen in de knieën, maar misschien wel naar het denken van het best, hè? Maar dat is, ja, onnota gaat het nog knap. Maar met de boel wel goed in de gaten horen.
2: Is het pas wel eens leeg geweest?
1: Onnota nog net.
2: En dat verwachtte ik nog net?
1: Nog net, nee. Ik ga de Waalbrecht in een jonge nota, dan komt het denk ik nog wel goed.
2: Hoeveel zit hij nou ongeveer?
1: Meer dan de helft.
0: Ja. Ja, en de verwachting is dat die droogte bij u nog wel even onhouden zal. Een reportage wie dat van Geke Leenstra.
3: Alles wat je op die mist hadden, Joes, dus kunt zien en over.
4: Dit is de dag voorbij.
0: Het hospice van het Jereveen zit nog maar een peer hier op haar locatie, maar had nu alweer een uitverhuiding dien. Omdat in gewoonperiodes wachtlisten binnen, kan dadelijk om meer mensen een plakje binnen worden. Het Julia Jan Wouters hospice zit nu in het oude squalgebouw dicht bij het ziekenhuis. Twee jedere klaslokaal die binnen nu omtjoend naar extra gastenkamers. Een keuken en een ruimte van geerkomsten of opleidingen. Zeg je het hospice van Fjouwer naar Sois Kemers. Een van de vrijwilligers is Anneke de Vries. En zij luidt mij een orenvrijwilliger. Ik Anneke, de laatste hoorn onder de nieuwe kemers.
5: Anneke, zullen we eens even de bed op meidje? Maar dit is je gezicht. Even nog goede hechten.
6: Ja, zo kan
5: wel, hè? Ja, dat kent al.
7: Wat vind je nou van deze nieuwe kemers?
5: Wij vinden deze nieuwe kemers prachtig natuurlijk. Maar het is eigenlijk wel een soort van vervolg op de orenkemers. Dus we hebben alleen nog wat orenkleuren hebben betocht. Maar verder is het ongeveer hetzelfde als de orenkemers. Alleen nog mij wat verbeterpunten, wat dingen wat beter kunnen. Bijvoorbeeld deze dekbedden, die hebben nou kant-en-klaar, zeg maar. Dat scheelt werk.
7: En je hebt zelf dus ook mij die om het kleuren uit te zien. En waar moet je dan om denken bij een hospice?
5: Het is sfeer voor wezen. Een sfeer is heel belangrijk. Dit is de groene kamer en we hebben een oranje kamer. Ja. Iemand neemt het een jaren 70 kamer. Nou ja,
6: steenkleur.
5: Steenkleur, ja. bedoel, als mensen hier komen, de feiten verhoor je natuurlijk net waarom ze hier komen. Maar als je dan zorg je voor een beetje een mooie sfeer of een goede sfeer. Hè, dat maakt het misschien toch wat draaglijker al hier. Of voor de familie hè, prettiger om te wijzen, steeds maar.
7: Hans Telgen, projectleader hier van deze Nije Vleugel. Ja. Kan je vaststellen dat Sam's soort project heel oors is als Bigelix een project bij een kantoor, een squallen, neem maar op. Waar moet je dan om denken als het om een hospice gaat?
4: Nou, wij zeggen altijd in het hospice, alles draait om de gast. En dat betekent dat je ook in als je met zo'n project bezig bent met het ontwerpen, zo moet je daar dus ook rekening mee houden. Dus in de eerste fase hadden we bijvoorbeeld duvetten, dat hangt hier nu aan de voor het raam, waarbij de gasten zelf of de vrijwilligers de duvetten naar beneden of naar boven te kunnen doen. In deze situatie hebben we dus bedacht van, weet je wat, we zorgen ervoor dat de gasten zelf de duvetten omhoog of naar beneden kan doen. Hetzelfde geldt voor het licht. We hebben hier nu licht gerealiseerd waarbij de gast zelfs de kleur van het licht aan kan passen, maar ook de lampjes zelf kan aansturen voor wat betreft helderheid en sterkte.
7: Ja, gasten kunnen dus een heel soort vanuit het bed wel regelen.
4: Juist, precies. Ja. We willen dus ook zo graag, en dat wil de gast zelf ook, zo lang mogelijk controle houden over alles wat je zelf kunt doen.
7: En wat hoop je nou dat de gasten die hier komen van deze kermis vinden zullen?
4: Nou, het leuke is, we kennen natuurlijk, want deze kamer is in principe niet anders, misschien een beetje qua kleur, maar dan de andere kamers. En we weten dat zowel de gast als ook de familie het fantastisch vindt hoe we dit hier gedaan hebben. Het is groot genoeg om de familie van de gasten hierbij te hebben, maar het is weer klein genoeg om het gewoon comfortabel en knus te voelen. We kunnen dus met dit bed wat hier nu staat, kunnen we ook naar buiten. Onder de overkapping hebben we heel vaak mensen die dat heerlijk vinden. Gewoon in de ochtend een kopje koffie samen met hun gasten. Hè, dus de familie van onze gasten. Om daar iets te drinken.
7: Ietsje Mierema, coördinator hier bij het hospice op het Jereveen. Je had 2 extra kermis erbij. Je hebt hier al 4. Wat betekent dat voor de bezetting hier?
8: Het betekent voor de bezetting dat we heel graag willen dat er een extra vrijwilliger in het dienst van 2:30 komt. Zodat we genoeg aandacht en tijd hebben voor de gasten en voor de bezoekers.
7: Ja, en wat voor soort vrijwilligers zie je hem dan?
8: Wij zien hier zorgvrijwilligers, maar ik vooral gastvrouwen en gastheren. Dat is een nieuwe groep van vrijwilligers die we toevoegen willen. En ik koop vrijwilligers.
7: Ja, stel je voor je denken over, nou dat lijkt me wel wat. Wij moeten een goede vrijwilliger om voldoen?
8: Nou, een goede vrijwilliger, vooral goed luisteren kennen, een stap naar voren zetten als het nodig is, maar nog volle belangrijker is als we te bek zetten kist, emotioneel. Ja, toch wel evenwichtig is fijn. En een groot hart.
9: Alles wat je hoort.

rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo even om je heen, en nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eens je verder, het

0: interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Hij is die meer als Njoggen hier als H-trainer aan het roer bij sportclub Cambuur. En promoveerde in die tijd 3 keer met de club. Toch zet Henk de Jong dit seizoen een stap waarom. Die 60-jarige voetbaltrainer woe meer tijd van zijn familie. En minder druk van de media. Johan Plat is haatcoach en de Jong is nou assistent. Verslaggever Willem van Meldvoort, die spruts maar de drachter.
4: Cambuur-trainer Henk de Jong, dat heb ik hier in zijn, maar ik mag even wennen. Het is assistent Cambuur-trainer Henk de Jong, ja. Maar zelf ik ben nog die titel.
5: Nee, geen enkel probleem. Ik ben er al helemaal aan gewend. Het is al 4 weken aan de gang. Ik werk je heel lekker met de nieuwe hoofdtrainer. Dan werk ik met de orentrainers. En dus ik schakel ik direct om en ik ben voortdurend begonnen. Het is net een beetje being. Het is na je trainer word dat ik volledig help. En dan doe ik dat. Dat is mijn werk. Ik ben gewoon niet sinds bij Cambuur. En ik vind het echt heel leuk. En ik vind het een leuke man om mee te werken.
4: Hoe oors is het?
5: Ja, het is wel oors. De beste alle druk van de schouders. Mijn telefoon gaat net meer. Maar dat is natuurlijk in deze periode. Hè, want we met nieuwe spelers hadden, dat is duidelijk. Ja, normaal ben je er de hele dag mee bezig. Maar ja, dat is net meer aan de orde. Dus ik ga een volle rustiger leven krijgen. En dat vind ik wel lekker. Dat is in mijn situatie ook beter. Terwijl ik misschien wel als trainer misschien wordt het allerbeste best ben wat wie je. Maar het is beter om het zat te doen.
4: Bemoeist je er helemaal net mee mooi dan wat van je spelers komen?
5: Ja, tuurlijk hoor. Met Johan vregen me van alles. Dus daar zijn ik pas goed op. Maar ik pas goed op de spelers. Maar ik heb horen trainers. En, dus je bemoeit je wel met dingen. Maar net, ik ben net meer aan je verantwoordelijk.
4: Nou is het natuurlijk, ik zou haast heel lang in die positie zitten. Is het ik dreig om dat dan echt los te letten? Dat is het alle touwtjes in hand hiest?
5: Nee, helemaal niks meer. Nee, nee. Geen enkel probleem. Ik ga de voet de stap zetten. En als ik vanmorgen merk, ik gewoon ik word op achtergrond. Maar ondertussen, ja, wat ik zei, Johan, wat graag ik dat kwart om hem heen ben. En hem helpen. En alle vlakken tips, ja, wat nooit. Maar hij is een hele goede trainer, dus hij redt ze wel, ja. En ik vind dat een heel leuk idee had om te voetballen. En dat precies bij je supporters passen. En dus je supporters, maar dat ik omarm je. En dat zal eerst wel een vallende opstaan. Hè? Want ja, het is nou nog heel jong. Hè? Dus het moet goed op het trainer passen. En ik heb spelers. Nee, en dan komt zo'n in augustus zitten nog wat jongens bijkomen. Of misschien naar deze weekend nog wel. En dat mat ik. Maar het is nou nog wat te duur al. Ja. Dat ken ik.
4: En Big League's tactiek, bemoeist je daar ik mooi? Of zoals dat ik zo'n saan zat van? Of hoe gaat dat?
5: Nee, dat doe ik. Gewoon ik zo'n saan. Want dat vreeg de trainer ik. En ik zo'n saan zat van. Nou, en dan overweegt de trainer het. Hè? En de trainer moet zelf beslissen.
4: Er wie natuurlijk ook een optie dat zei, ik hoor heel een dal op. Dat had net gezien. Heeft er spiet van? Dat stinkt misschien niet helemaal op horen, mat.
5: Nee, maar wat maakt dan? Ik ben voetbaltrainer. Hè. Dat is mijn kracht. En ik ken ik wel horen dingen. Dat weet ik wel. Ik ben ook al vrij verboden met voetbaldingen te doen. Maar ik ben voetbaltrainer. En ik vind die spelers die door liefje mee en daar pas ik op. En ik op de trainers. Dus ik denk dat ik een perfecte rol heb hoe ik als meisje ben.
4: Nog één persoonlijk, Henk. Want er best nou een soort thuis. Met die vrouw ik wennen.
5: Ja, die mag wel wennen. Ik ben van de week naar een dijk in de Hoeswest. En ga ik even goed hopen. Dat is leuk. Dat is voor die aanikkers. Ja, ja. Maar wij kennen goed melk wel. Ja. Dus dat jou het leven geen problemen of echtscheidingen op.
4: Ja, dat zou ik wel graag meer tijd voor de Parkers is, ik. Ja. Dat had je intussen dien?
5: Ja, ik dien. Hè. Ruben had nou weer een liedje. Ruben en Ilse krijgen een liedje. Liedje in juni. En Mark en Bent. Hij heeft 2 bandjes. Josie en Laura. Dus ja, daar ben ik weer eens mee. Dus daar ga ik tijd voor. Dan mag ik aan een keer oppassen.
4: Vast oppas dan inderdaad?
5: Nou, dat dan net zo. Want ik maak hem op beeldje. Maar dat jet ik bij mijn hutwerkje.
3: Ja, dat het er goed zijn. De 61-jarige Henk de Jong. Die gaat dit seizoen dus in als assistent trainer bij Cambuur.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dij voorbij.
1: Omroep Friesland.
0: Wat voelst ervan?
6: Ja, nou, doe boes, maar ga net naar Frankrijk. Die ging voor u naar Oud Bekeep. Want daar is de oudste kunstroute. Hier op mijn stal, kwartling hier weer omtinken voor in op een uur. Nacht de zin om Johan Augustus. Een goede 40 kunstenaars en collectieven die het van alles op, in en om Oud Bekeep zitten. Wat voelst ervan?
7: Doe het. Ik vond het geweldig. Het weer een jubileum uit je heften.
6: De 54ste?
7: Dus de 54ste. Dus hier denk ik nog meer aandacht als oors voor een variëteit van platwerk. Hè? Dus schilderijtekeningen, romtelijk, installaties, videobeelden. En internationaal toppers.
6: Ja.
7: Dus ja, het weer klassiek, ontsprekend, vernijend. Het weer... Nou, horen en zien, vergong je.
6: Oké. Okay.
7: Ja, dus ik vond nou. Echt. Ik ken alleen nog maar nou. Ik heb een peerpakt.
6: Ja, en wisten we al
7: een jaar beneden? Nee, absoluut niet. Ik heb gewoon size eruit halen. Ik denk, nou, daar ging ik wat op vertellen. Maar het wil net zeggen dat dat nou ja, een trosnee is. Het weer zo omvangrijk. Hey, ik ben begonnen. Nee, de keep is een kaartje, 5 euro trouwens. En ik kist nog een boekje, keep je mij een platte groen. Ik nog eens 5 euro, het kost niet wat. En dan heb je wat. En dan, maar dan kies ik gewoon de pieltjes volgen. En ik kwam al gauw bij Galerie Heemstra uit. En daar zag ik in een heel iets niske werk van Geertje de Boer. Nou, even hoe dat niske. Die kunstroute vind ik heel mooi, omdat ze. Nou, ze ziet je werk uit wat ze heel erg aanspreekt, om alle redenen. Maar ze ziet je ook de romtes uit, wat iets versterkt wordt. En dit hong. Dit liedse werk van Geertje de Boer hong in een liedse niske. Wij trok het nog intiemer weer. Jeder hier, die Geertje foto's uit albums. Hier ze wij van net in je meer weet wie die vrouwen binnen. Hier ze die vrouwen portretten op textiel drukt. En dat hier ze bewerken. Wij trok die vrouwen een eigenheid kregen. Een gezicht. Oors als een zwart-witte foto. Nou hier ze alle mali uit die fotoboeken hellen. En die hier ze dan op textiel drukt. En dat beduurt en met kraan en met tridden. En nou, wat de meesten op de televisie nou zien kennen, is een nou, aardige foto van een vrij jonge man met een lange oorlogsjas, hoe moest dat zeggen? En een bijpassende pet, hoed, hoofddeksel. Maar dat is vrij anoniem. En zij beduurt er een hele been bij, bloeiend. Dan krijgt zijn jongen op die foto een hele oor uitdrukking. En dat en toch op liets formaat, misschien wie het 20 bij 30 of zo, lietser. En ze hier dat bij een aantal foto's die hongen in groepjes, in oude listjes, dat weer echt helemaal top. Nou. Daar wie ik al helemaal van onder de indruk. Ik stier in Galerie Heemstra stier Claire Verkooyen. Maar heel fijn porselein. En porselein is wat tinder als ieder werk. Het tingelt ik als het in tingels. Dus het is een hele goede keramist. En die hier dan fasen en schalen. Maar insecten en vogels erop. Nou, dat hier je in de 18e eeuw ik. Maar zij had die schilderingen heel eigentijds maken. Haast insecten of die planten die just binnen dat nog planten of just naar een industriële tekening. Heel interessant. Dus ze neigt naar die 18e eeuw qua vormen. En ze maken er iets eigen van. Dus die en ik prachtige amerkes van. Nou, wie maakt het nou amerkes van porselein? Maar prachtig ik beschilderen. Dus dat wie ik een topper. Dit is trouwens een heel. Ik snap heel goed dat al je museums werk van haar aankocht hebben. Dus okay, dat. Nou ja, dan hebben ze een topper binnen helle der. Ja.
6: Dat doen ze vaker trouwens, hè, op de kunstroute.
7: Ja. Ja, absoluut. De Bonifaciuskerk, dat is ik daar in Oudeburg-Cape een romtewet kunstenaars heel graag exposeren. En wat er nou gebeurde, achter in het koor van het kerk, dus in de roening achterin, daar hier Gjald Pilat, Mai Trude van Assem, hier en daar een ja, ik heb wel steeds een installatie gebouwd. Gjald hier een verzameling van hele donkere tjerkenstoven. Met meestal de voortjes vroeger op warmen. En die hier die opstapelen.
6: Okay.
7: Nou, denk snel opstapelen. Maar dat voel een beetje voort in het koor van het tjerken. Want dan werd het net heel helder. En de romte dus van die tjerken, die spelen mooi die tjerkenstoven. En dat is hout. En dan hier Trude van Assem, links en rechts. Hier zij sculpturen deel zetten van hout. Zo'n soorten hout. En ik zei, ik trof haar, hesto je nog een thema of zo. Nee, ik zie het uit omdat ik het heel mooi vind.
6: Ja.
7: Gelijk als die tun. En ze, hier de kloeke sculpturen. Bijvoorbeeld wattelstelsels, heel rucht aanzegen. En mooi dat hout, dat donkere hout, dat oude hout van die tjerkenstoven achterin. Wie het, nou, hoe was het nog steeds? Echt een beleving. En toen skiende ik nog het lucht door de ruten van de tjerken op die houten moderne sculpturen. Het wie ik gewoon heel feestelijk. Ja. Dus dat
6: spiel ik helemaal in die ronde.
7: Ja, en dat ken ik wel mee.
6: Ja. Dat is natuurlijk ik graag wollen, hè.
7: Dat wil je graag, maar als dat dan zo goed lukt. En dat beetje lucht dat door de toer heen. Dan hebben we nog Rolina Nel. Ik kwam in een gebouw, een oude histerstal. Mooi geel verven. Steert daar een Betsy. Een buisframe, simpel. Tekeningen aan de muren. En op het lekken, wat oer het bed spant, wie een tekening. Een tekening van een meesfiguur die een kessenbeet houden om jermen. Van nou, ik hou die maar goed beet, want ik ben wat sneu, er is wat.
6: Hm?
7: Of verdrietig of verliefd, of je weet het net.
6: Nee.
7: En dat lekken leidt een beetje kroekelig op. Dus je kon het ik net voor het zien. En dat zachte van het lekken en die uitdrukking van die tekening weer ik perfect. Maar het simpele van de omjouwing. Ik zeg natuurlijk in die grutte veevoerfabriek, de kaf, daar hing het echt, daar hing het safolle. En bijvoorbeeld, daar kom je dan Ea Siepma van de Bergtjen en Akmar, mooi zien, broekte spullen, werd die kruisen van maken, dat is ik echt helemaal top. Dus ja, die veevoerfabriek, dat wie ik echt een belevenis. Zo'n veevoerfabriek is een hele industriële omjouwing. Hè? En daar kist dus als kunstenaar, kist het maar als het wat ophingen, heeft het een relatie met de omjouwing. En ik ben nog nooit in die kelder geweest, maar een trap naar de kelder. En dan was die voor wat opslagmachine, wat het is tien jaar vroeger. En pilaren. En de hier een Israëlische kunstner. Ik snap net hoe ze die bezetten konden. Die man die
6: heel geregeld.
7: Ja, heel geregeld. En dat is Slagger. Ik moet even die namen, dat vind ik nog wel even ingewikkeld. Ronen is zijn voornaam, ja. In elk geval.
6: Ik heb hem niet net paraat. Nee, ik weet wat ze bedoeld. Maar goed, vertel me hoe zijn werk. We hebben
7: Ronen,
6: nog
7: Ronen, die hier, die het kelder. Daar hier hij op een pilaren hier hij meestal die op stwon zitten gong en er waren al dat wie een wisselende beelden en alle jaar videobeelden van vallende stwon en dan denk je wat vallende stwon je denkt wij vallen die hinnen.
6: Ja en als mensen dat zien willen, want we zijn trots op tijd, dan kiezen nog ons Johan Augustus dit zelf beschien in orde bekeep danken wel doet.
2: Alles wat jouw dijs mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dijk voorbij.

0: is de dag voorbij.
1: Friesland,
0: Simmer
1: in Friesland,
0: Scootsie Sjoen.
2: We hebben een tasseling die in deze sneeuw in Friesland en dat weer dat we zo'n beetje na jouw besluiten waarom Sjoenen op het Scootsie Sjoen van deze dag. En had je tasseling toch, dan maak je dat ik naar klimmen komen. Dus is het nou 6 minuten oor jouw besluiten. In sneeuw in Friesland binnen nog een jaloerke. Ja, praten we naar over het Scootsie Sjoen van deze dag op de IJsselmar bij de Lemmer. Maar ja, toch wel wat een bijzondere start. Dus ik in elk geval op waarom Sjoen maar ander Faber. Want uw verslaghouder die ziet in de bootsie mij maar het bouwmeester en had het al hier besjoen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, laten we het eens even hebben over die start. Wat wie dat nou? Wat gebeurde daar nou eigenlijk? Hoe koert nou dat de scootsies winnen die dan 4 of 5 minuten nog net eens over de startlijn winnen?
3: Nee, dat wie wel bijzonder in die, want dan had het door de Jouwer en de hele mannen. Die zitten compleet mis bij die stad. Die leiden echt achter dat veld, konden net goed wijkomen en hier volle meer tijd nodig om te starten. Dat Badde Ollier 4 after die floor die wel goed staat wieden. En wat erbij opvoel wie eens, ja, en dat is de high analisten voor vanzelfs, dat wie dat Marit Bouwmeester voor zei dat je net per vast naar het plakken hoefde, waar je leiden op de stad, maar dat je gewoon maar gong hoe die startlijnen moesten en dat je dan op de IJsselmar wel ja, farien meisielen koeren. En dat wie exact wat Badde, want we zeggen dat de drie koprinners Akkum en Grauw en het Jereveen, die leiden alle drie op een verschillend plak van de startlijnen. Jereveen lag hieronder bij het Stadskip, Grauw een beetje in het midden en Akkum lag hieronder aan de andere kant bij de Stadtonnen. Dus je zoenen ze, nou ja, dan komen die verschillend uit. Nee, maar die drie scootsies, die kwamen met gong hoe die startlijnen. En die zwagen er uiteindelijk voor dat er al betiert een kopgroep kon ontstieren. Dus ja, met gong hoe de startlijnen, dat maakt je het verschil. Grauw wie erbij hier en dol in het voordeel. Want ja, we moesten eerst nog even Akkum voorgaan litten. Maar daarna bij de gate konden ze voorbij on Akkum. En die voorsprong, die had Douwe Visser, je net maar uit handen doen.
2: Nee, de wie bij een gate in line uiteindelijk ja, pas heel let in. Wie doch ik bij het routebesprek, want de route weer handel net duidelijk.
3: Nee, dat we, ja, de SKS is een lits beetje, nou ja, conservatief. Dat dwar ik wel te zissen. En ze binnen altijd wenteskippers dat ze moa's met de routebespreking dan al weten wat voor baan het er in lijn wordt. Alleen de nieuwe wedstrijdleider, die ik een heel soort wedstrijd van de IFKS gewoon waar je docht, die zei van de mooi, ja, ik kan er nog geen baan in lezen. Want ik ben zo'n jongenoren hier bij de routebespreking. Ik ben net op het wetter. Ik kan net zissen wat voor baan ik erin lezen wil. Dat wil ik aanstend pas dan. Had ik echt op het wetter bin. Nou ja, dat smeert wat weerstand op. Onder andere bij Pieter Meter van Akkum. Die zei, waarom ben we dan bij de routebespreking? Als ze de route net bespreken, had hij natuurlijk ook wel weer een beetje een punt. Maar die baan, die waar pas duidelijk doet het Stadskip en de wedstrijdcommissie uiteindelijk op het wetter wieren. En dat wie wil de baan, dan werd dit de vakka hier van de skippers. Namelijk de op- en delbaan met de gate. Dus dat je kiezen kan voor een stuurboord en een bakboordtonnen. Dus in die zin binden de skippers wel te mieten kamen en is het wel de baan worden niet uiteindelijk worden. Alleen nog, ja, voordat ze wisten dat het die baan wie het al de begin van de midden. En dat hingen ze dan wel wat jeder witte wollen.
2: Nou, geven we naar de uitslag. Grauw baat soeverein eerste der volgen terug de Lemmer, het Jereveen, Akkum, Langwaar, Huzem en Waardsein. Maar Snits ontbreekt bij de eerste. Wat is de nou misgang maar Snits?
3: Ja, Snits die lieke echt goed uit die stad te komen. Alleen moest toch een heel soort skippen vakken litten. Flairde bij een heel soort plakken. En ja, zie het uiteindelijk ook nog. Zie een tonnen om, moest nog een rondje draaien. We trokken het uiteindelijk een heel soort rondte flair. En ja, Jappie Visser, de Majoert. Dus ik ging goede zaken docht voor het klassement. Datzelfde keer ik wat zien van Jenne Ward. Want ik die flair een heel soort plakken binnen uiteindelijk als tretje in de eindigen. Nou ja, we hebben het er niet eens gekeken. Haan ook nog een griende vlagen lutsen omdat ze missieten bij een protest. Maar de Jouwer, dus ook nog eens drie wedstrijdpunten erbij op. Dus ja, Snits en Jenne Waard binnen. Had je door het klassement, hij hoort wel de Rutte verliezers. Want die, ja, die maat ik echt een stapje te bek dan.
2: Ja, nog even naar de uitslag van Starum. Haar stoom voor de Noors?
3: Ik hou hem voor de Noors.
2: En dom nog één keer.
3: Ja. Ja, dom nog één keer. En ik, dan heb ik ook Jan Durk het klassement. Want ik had hem dus even verrekken in je matten. Maar uiteindelijk ja, heb ik hem Savier, heb ik hem Utrecht in je ken. Maar we nog eerst de uitslag. Grauw in. De Lemmer 2, het Jereveen eindigt als tredde. Pieter Meter en Akkum goed uiteindelijk zet. Maar uiteindelijk een vierde plak. Langwaar. 5e. Het dorp Huzem als 6e. Wordt zijn waar het zon de joert. De Zuidwesthoek op het Tuuswetter bij Starem als 8e. Ljouwert waar het 9e. De Jouwert 10e. Snits op het 11e plak. Drachten eindigt als 12e. Jennewort, ik zei het al, een verliezer van de dij eindigt als 13e. En de hele mannen wordt uiteindelijk laatste. Dat is de dijuitslag. En dan bist over zelfs ik heel nieuwsgierig naar het klassement.
2: Ja, want dat inderdaad Jennewort minder zaken doet. En zien daar best een hele goede eerste week. Dat veel geval van hebben, denk ik, nog voor het klassement. Of nog krijgt net.
3: Het had in die zin gevolgen dat zij deze wedstrijd oorloeken kennen als minste wedstrijd. Alleen nog dat betreft wel dat ze de wedstrijd die het ontnota haar minste wie, dat ze die er dan ook bij opkrijgen. Dat betreft dat ze er nog een punt bij opkrijgen. En dat betreft wel dat ze zakje in het klassement. Want ze leiden op plak 2, maar zakje nou naar plak 4. We zorgen dat Grauw een kop geeft. Maar je 12.8. Daarmee hadden ze meer dan 4 punten voorsprong op de nummer 2, dat is de Lemmer. Met 16.9. Akkrum staat op dit site op het derde plak met 9.9. En dan Jennewort met 21.9 als 4e. Dat betekent dus wel dat Jennewort nu al een behoorlijke efterstoorn had op Grauw, op de klassementslieden. Dus dat Sybren van der Wischa daar Juwet net goed bij ziet. En dat bekeep je maar in het klassement. Dan zorgen we dat Jereveen ook nog een liets beetje onjekje kan bij die subtop op het 5e plak met 24 punten. Dan zit Wort zijn een beetje in niemandsland, want die had 28 punten en zit op het 6e plak. En dan krijg je een vrij brede middenmoord, maar onder andere Snits, De Jouwer, Huzem, Heelmannen, De Ljouwert en de Zuidwesthoeken, die zitten op zo'n 10 punten van elkaar. En dan vallen Langwaar en Drachten er echt een beetje tussenuit. Maar Langwaar 52 punten en Drachten 56 punten. Dat binnen dus de noemers Tretje en Viertje.
2: Ja, de prognose voor Hatem Hoekstra van Drachten is dus wel echt heel min.
3: Ja, en dat wielst bij Langwaard. Toons, die ziet hij er best aardig bij. Maar kwam hij in een situatie. Maar Grauw werd er een heel soort plakken verleer. Juwet, ziet er ik werd net goed bij. Dus hij zet, hield het wel goed uiteindelijk. Maar zakken er dan behoorlijk doorheen. Dus ik denk dat de rest daar morgen toch Hatem Hoekstra en zijn bemanning wel broek te herkennen om even te trainen. Want ja, Viertje is net het plak dat je onkomende vreet. Nee, de laatste wedstrijd die snits ik steenwollen. Dus daar moet echt nog wel wat gebeuren. Want draaien ontnood aan minne wieken.
2: Dan kreeg ik nog een harkersvraag binnen, want de volgende wedstrijd is bij Wout Sein. Wanneer gaan de scootsies daar nou heen? Dat woe je weten.
3: Ik had net checked, ik had net nijvegen bij de bemanningen, maar ik denk, als je dat morgen een reisdij is, dat de scootsies die reisdij broeken zullen om naar Wout Sein te varen, om die kant op te varen. Dus dat ze Joert nog even zien staren bleven. De prijsuitreiking die is Joen ook een beetje letter, zodat de bemanningen ik hier wel bleven matten. Dus die zullen, denk ik, Joen hier in staren bleven. En dan zullen ze morgen naar Wout Sein gaan en dan kiezen daar morgen misschien ik nog wel even trainen. Bis in ieder geval op 13 wat zijn om der manje dan om 12 uur weer los te gaan.
0: De selectie, de beste interviews en reportages van Joerts.
1: Ont overvoeren
0: de dag voorbij.
4: Het wordt droeger en droeger in de groen, maar ik had het jet om de varie drinkwetter. Gombedrijven die het bot al hinkelijk binnen van wetter, die tinken er allemaal fruit. Het ziekenhuis Nijsmelling in Drachten een flinke tank met 200 kub drinkwater in de kelder steen. Daarmee kan het ziekenhuis 2 of 3 werkdagen vooruit mocht er geen drinkwater meer leveren worden kunnen. Matten Groen is projectleider van werktuigbouwkundige installaties. Hij luidt uit hoe die tank werkt.
5: Dit is onze technische installatie. Dit geeft ons niveau wat momenteel drinkwaterkelder is op stoot. Zien litten.

0: het op welk punt dat het kritiek wordt?
1: Het kritieke punt hebben we nou hier opzet. Dat is ongeveer nog een derde van de tank. En op het moment dat het water daar bistort, dan wordt er een melding genereerd naar onze receptie. En die belt dan onze dienstdoende technicus en die mag dan even zien wat er aan de hand is.
2: We gebruiken het water van algemene zaken, dus handwasje, douchen en toiletten te spelen. Maar ik ziekenhuis specifieke zaken, dus dat is een sterilisatieafdeling waar de apparatuur van de operatiekamer steriliseerd wordt. Maar we hebben een dialyseafdeling en waar nieren gedialyseerd worden. En daar wordt ook behoorlijk wat water verbruikt. En ja, een apotheek en een operatiekamer, die kan ik net zonder drinkwater.
0: En stel nou dat je een keer wettermissioen hebt, waar zou dat dan invloed op hebben?
2: Dat we kunnen eigenlijk geen situatie hebben waar we geen water hebben. Dan komt er namelijk een, als onze voorraad tank leeg werd, zo hebben we een contract met hoor, Frisse Ziekenhuizen Eck, dat er binnen 24 uur een tankauto hidden gaat, waar 30 kuub wettervoorraad in zit, zodat onze wettertank altijd op niveau blijft.
0: En dat wetter, uw wettertank, wordt dat gebruikt of is dat echt puur als reserve?
2: Nee, het water in de wettertank dat wordt continu gebruikt, zodat er continu verversing is in de wettertank. Er komt vers water aan de bovenkant bij en hij wordt er aan de onderkant vooruit van het gebouw.
0: Hoeveel water wordt er hier gebruikt?
2: We hebben in 2019 nog een verbruik van 64.000 kuub per jaar. Maar dat hebben we inmiddels weer ombracht naar 42.000 kuub per jaar.
0: En op wat voor manier heeft hij dat dient?
2: We hadden kraan wat aanknepen voor het handwasken. En ja, patiënten die blowen ook steeds minder lang in het ziekenhuis. Volle minder lange lichttijden. Dus daarop douchen ze ook minder vaak. En ja, douchen is toch een behoorlijke wetterverbruiker.
0: Stel nou dat het, de wettertank op een leeg niveau komt. Hoe krijg je hem dat binnen?
2: We gaan alarmering op de wettertank. En die komt bij onze receptie binnen. En die is 24 uur en daar is aanwezig. En die bellen dan de dienstdoende technicus, die komt in huis en als er een leveringsstap is vanuit de drinkwaterleverancier, dan is er eigenlijk nauw contact met de drinkwaterleverancier van wat is de storing en wanneer denk je hem dat te verhelpen.

0: Hoi.
1: Prachtig. Sarah Schutterman, mij haar eigen noemer. Het zonlied. Nou, dan nodig ik de vrouw uit om hier rond tafel te komen. Want naast Sarah Schutterman is ek Karel Kroon van Spunkter. Want zij maken samen de voorstelling All Right. Ze winnen eerst bij deze pink pop-up art voorstelling te zien op Oerol. En Joen vaar het eerst on de festival in Pinjum. En daarna in augustus op de Zwetterblom in Beers. Welkom bij de Sarah. Kom maar wat dichterbij. Schuif maar wat gezellig aan. Ja, ja, hartstikke mooi. Mooi wie het, Sarah.
2: Dank je.
1: Zonlied, wat betjut het voor die?
2: Ja, ik heb het eigenlijk geschreven voor een vriendin die het heel moeilijk had. Haar vader is een aantal jaar geleden overleden. En daardoor komt het af en toe weer heel erg omhoog. En vindt het heel moeilijk om het licht weer te vinden. En zo is het ontstaan.
1: Ja, ja. Mooi. Ja. En wat voor plek had het in de voorstelling?
2: Het heeft de eerste plek in de voorstelling. Ah. Het is het openingslied.
1: Ah.
2: Ja, en het gaat over twee zussen die een zus zijn verloren. Dus, in die zin sluit dat ook weer aan.
1: Ja, dat verwas misschien net direct Karel bij pink pop-up art.
0: Nee, dan denk ik onder zo'n soort boom pow. Dat gebeurt ook.
2: Je
0: wordt totaal op het verkeerde been gezet.
1: Ja.
0: Door
1: ja.
0: de vormgeving.
1: Want dus, wat is jouw eerst? Toen kom je bij de caravan, wat is jouw gewalde?
0: Je ziet, de caravan zelf is echt helemaal pop-art aan de buitenkant. Die kan dus openklappen. Dat is een theatercaravan. Dan zit er een podium in. En van binnen is het helemaal roze. En de vormgeving is ook echt heel, je glazuur van je tanden. Ja. Nou, het is heel vrolijk. Echt super vrolijk. En wij zien er ook, we zien er precies hetzelfde uit. We zijn ook in een soort pop-art kostuums.
2: Bijna een beetje cartoonesk.
0: Ja, precies. Okay. En het is gewoon een hele vrolijke voorstelling met heel veel muziek. We doen een karaoke show. We zijn aan het fitnessen. Maar ondertussen, want iedereen denkt ook, het is heel grappig. Het publiek moet ontzettend lachen ook om van alles. Maar je krijgt toch gewoon een klein beetje klap in je gezicht.
1: Oh ja. En waar zit die klap in dan, Sarah?
2: Nou, ondertussen is er een zus net gecremeerd.
1: Ja.
2: En zijn de ouders op de achtergrond waar ze eigenlijk niet zo goed bij kunnen natuurlijk. Want die ouders zijn allebei diep in de rouw. En probeert de een, die wil er niks van weten. Die wil het er niet over hebben. En de ander wil het er juist heel graag over hebben. Ja. Dus je hebt de hele tijd een beetje die spanning van de lichtheid van die voorstelling. En nou, we proberen wat gaan we doen? Weet je wel, waar hebben we zin in? Wat willen we? En tegelijkertijd het wegduwen van waar het eigenlijk over gaat.
1: En is dat iets herkenbaar in een rouwproces? Dat soms exageren kan?
2: Ik denk het wel. Ik denk het wel. En iedereen gaat er ook heel anders mee om. Dus de ene die gaat er helemaal in en geeft zich eraan over. En de ander die probeert het toch
0: weg te duwen, weg te stoppen.
2: Of te temmen. Ja. Of niet te dichtbij te komen. Want het is natuurlijk ook heel eng om zo
3: veel te voelen.
0: Ja. Precies, dat is het ook.
1: Ja. Ja. En hoe kom je hem op dit thema?
0: Ja, ik heb Karel Goldenbelt, een schrijfster, de opdracht gegeven eigenlijk om een voorstelling te schrijven. Niet speciaal met dit thema. Ik wilde een voorstelling, die ging over twee zussen, dat wel. Ik heb hiervoor ook een voorstelling van iemand anders gespeeld. En ik vond dat een mooi. Ja, het is gewoon heel fijn om dat te spelen met z'n tweeën ook. En ik heb haar gewoon wat hints gegeven, wat boeken gegeven, wat inspiratie. En uiteindelijk is dit eruit gekomen.
1: Ah,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus een verrassing voor die.
0: Was een verrassing, ja. Ja, zeker. Dus, en in het begin dacht ik van, best pittig. Maar ja, het is gewoon een supermooi thema waar iedereen eigenlijk mee te maken heeft.
1: Ja.
0: En ik vond het gewoon ook heel mooi om het op die manier aan te vliegen. Dat je het eigenlijk heel licht pakt.
1: Ja, ja.
0: Zie, en dat je denkt van, dat vond ik gewoon ook heel prettig aan de voorstelling.
1: En kun je me zo'n scène nemen? Dus de ene, dat werd het heel licht, liek het, maar weer eigenlijk die zwier te onder
2: zit. Ja, is het denk ik eigenlijk bij de karaoke scène, daar slaat hij op een gegeven moment ineens om. best wel een beetje...
1: Want we zitten in een karaoke-act. Ja,
2: we hebben een soort van lol, best redelijke lol. En
1: jongen, wie is publiek? Kijk, mij? Of ja, dat ja, verwacht
2: ja,
1: ik al.
2: Ja, ja, zeker, ja. Ja, het is ook een hele toestand, maar het ziet er heel leuk uit ook. En daar, ja, daarna dan slaat hij ook ineens om dat het zo is. Ja, wat staan we hier nou eigenlijk te doen? En ik heb hier helemaal geen zin in. En het was ook veel beter met die derde zus erbij. Oh, ja. Dus ik vond het sowieso
1: stom.
2: Heel stom.
1: Ja. Ja.
2: Dus dat is echt zo. Dus dan heb je zo. Je hebt ook dat.
1: Die schakel.
2: Ja, die schakels. Wat in jezelf ook zo kan gebeuren. Dat je ineens is het helemaal oké. Okay, en ineens klapt het naar binnen. En dan doen. Weet je wel. Dat,
1: dus, zoals dat soms zo mooi puur nog bij Benjen kist.
2: Ja.
1: Dat
2: ja,
1: het soms precies. In één keer er weer is. Het
2: En ook in één keer kan het weer weg
1: via
2: zijn.
1: Via de bratje. Ja, precies.
2: Klopt. Ja, dus het kan heel dramatisch zijn. En helemaal ingestort. En het volgende moment huppel je weer vrolijk verder.
1: Precies. Ja. Hey, en dan ga je hem dit dus al op oren spelen. Wat kreeg je hem daarvan reacties?
0: Men was ontroerd.
2: Ja.
0: Heel vaak, hè?
2: Ja, heel ontroerd. En het interessante vond ik dat het ontroerd is op verschillende niveaus. Dus sommigen zijn heel erg geraakt door die zussenband. Herkennen het of die hebben het juist helemaal niet meegemaakt. Maar die hebben er daardoor meer een beeld van. En de anderen heel erg geraakt door het verlies. Ja. En dus dat was heel...
0: En er wordt heel veel gelachen ook, dat ook.
2: Ja.
1: Nou, heerlijk, je slingert je de meeste toch alle emoties. En dan nog een visueel spektakel, dat klinkt dus heel goed.
0: En muzikaal ook.
1: En muzikaal, dat jongst en spielest. En Karo doet spielest, maar jongst zelf ook nog mij.
0: Ja, in de karaoke show zing ik ook.
1: Ja, en muzikaal zit er dus ook in. Wat is het favoriete karaoke versje van die?
0: Nou... Ik denk toch het eindnummer wel. Burn heet dat.
1: Is dat een bekend nummer?
0: Ja, het is een bekend nummer, maar er is een soort een beetje vintage sausje overheen. Dus
1: Dat is die favoriet. Ja. Laat dat nou eens beleven, Vol. Je bent een jong dus de shit.
2: Ja.
1: In Pinyum. Wat is dat? Weet wat we dan heren?
2: Bij de Nije Treien.
1: Ja.
2: Het is leuk om even te vertellen. Pinyum is mijn geboortedorp.
1: Aha.
2: En ik sta nu bij een vriendin. Wij staan bij een vriendin op het erf die ik ook al ken vanaf mijn vijfde, vierde, zoiets. Ja.
3: Zo'n zus.
2: Bij Lieske, ja. Dus ik heb lang in Amsterdam en in Den Bosch gewoond. En nu ik weer terug ben, hebben we weer contact. Dus dat is heel leuk.
1: Dus daar heb je die vriendin op het hier. Maar hoe komen we dan elkaar?
2: Via spook.com. spoonk.com.
1: Ja. Vies de kaarten. En dan ben je in augustus in Beerstersin op de Zwetterblom. Wat is dat?
0: Dat is een eco-camping. En daar spelen we ook op een supermooie plek.
1: Nou, past de caravan natuurlijk helemaal tussen.
0: Ja, het is heel mooi. Ja.
1: En daarvan kunnen we dus op spoonk.com de kaarten vinden.
2: Ja.
1: En wees je wie hem echt supermooie voorstellingen daar. En dat meestal maar ontroerd worden mij. Het is een pink pop-up art voorstelling.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel voor je komst. Karo Kroon en Sarah Seuteman.
2: Ja, nog één ding. Seuteman.
1: Seuteman.
2: Met oom.
1: Heel goed. Sarah Seuteman en Karo Kroon.
4: Een selectie met de beste interviews en reportages van Joert.

0: is er weer.
1: De dag heeft voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat te spelen.
1: Het is Wesselvier. In Orie naar de 100 treien zondagste PC komen wij weer treien keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en tiesdag 28 juli. PC Café, bij hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alven en Tal van Maas en op de tiesdag jongens van Sijzen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
3: PC Café. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of dat bewust was. De politie is massaal op zoek naar mogelijke verdachten. Volgens Boulevard Bild zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een ooggetuige zegt tegen het Duitse blad dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt, dat is toch heel normaal, zei de koningin in het Vondelpark. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op. Pas je aan, anders word je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht op de feesten, concerten en manifestaties voor LHBTI'ers. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de branden in het departement Gironde. Het is een enorm transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. En in Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten worden ontruimd vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. Eerder vandaag kondigde het bestuur van de regio Granada een lockdown af in Pinos de Vella. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Eerder vandaag werd bekend dat in Spanje iemand is omgekomen. Die dode viel in de buurt van Valencia. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook niet meer leeft. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu bijna voor 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er nog wat af en toe regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
9: Opentraplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Europa is van Picasso. India is van mij.
13: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: zur Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Het kan u niet ontgaan zijn. Morgen begint het allerlaatste seizoen van Zomergasten. Legendarisch programma natuurlijk en bovendien regelmatig geparodieerd. De grappigste parodie is toch echt die van het onvolprezen Sluipschutters. Daarin introduceert de gastheer zijn zomergast. Je hebt onder meer een fragment uitgekozen uit Eigen Huis en Tuin, waarin we zien hoe een buxushaag gesnoeid wordt. En daarnaast heb je 60 fragmenten uit pornofilms geselecteerd. Vanwaar die keuze? Waarop de gast zegt, ja, mijn grote passie blijft toch tuinieren. Goedenavond, welkom bij het Oog. Meer dan 70 jaar geleden stortte een vliegtuig neer voor de kust van Costa Rica. Eerder deze week werd eindelijk het wrak teruggevonden. Wat ging er eigenlijk mis bij die fatale vlucht? En waarom is die ramp bepalend geweest voor het luchtvaartverkeer tot op de dag van vandaag? De bosbranden in Zuid-Europa blijven maar voortwoeden. Remco Minus houdt sinds 4 jaar alles over grote natuurbranden bij op de website bosbrandeneuropa.nl. Ik spreek hem straks. Schrijver Tommy Wieringa ligt toe waarom zijn essay Optimisme zonder hoop nog niets aan actualiteitswaarde heeft ingeboet. En in onze serie over hits uit 1976 praten we met Ad Visser over die ene wereldhit van Tavares. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 25 juli.
3: Verklaar ik de World Pride Amsterdam 2026 voor geopend.
2: Koningin Maxima opende World Pride in Amsterdam. Een internationaal LHBTI-evenement dat voor het eerst in onze hoofdstad wordt gehouden. Volgens burgemeester Halsema was Maxima niet de enige aanwezige koningin.
4: Majesteit, vandaag bent u niet alleen. U bent hier met allemaal queens.
2: World Pride vraagt aandacht voor LHBTI-kwesties wereldwijd. Ook in Nederland is er nog werk aan de winkel, zegt de koningin.
5: Houden van wie jij wilt is toch wel normaal. En het is helaas niet vanzelfsprekend. Ook hier in Nederland.
2: NOS Stories sprak met anonieme queerjongeren over wat zij meemaken.
6: Je wordt gewoon uitgescholden. Je wordt aangevallen, je wordt achterna gezeten, mensen gaan aan je haren trekken.
2: Sommige jongeren voelen zich zelfs niet thuis bij niet veilig bij een van hun beide ouders, zoals deze persoon.
7: Ik ben uitgemaakt voor een straf van God en een genetische mislukking.
2: En daarom is het fijn dat er een evenement als World Pride wordt georganiseerd.
8: Om hier te komen en zoveel mensen samen te zien, ja, dan weet je, ik ben niet alleen.
2: Voor tegenstanders van de LHBTI-gemeenschap heeft burgemeester Halsema nog een duidelijke boodschap.
4: Wie niet accepteert, die intolerant is en intimideert, zeggen wij, pas je aan en anders hoor je hier niet thuis.
2: De natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk hebben Bordeaux bijna bereikt. Je herkent de streek niet meer terug.
9: De bossen zijn zwart geblakerd, de lucht was knalblauw, is nu oranje en de mensen, ja, die zijn weg.
2: Bijna 200.000 mensen zijn geëvacueerd, onder wie veel toeristen.
9: We staan hier op een camping die vol in bedrijf lijkt. De spullen staan er nog, eetspullen, fietsen, maar er is hier niemand.
2: Ook deze mensen moesten vertrekken.
10: Wij hadden natuurlijk wel in de gaten dat er vuur was, maar we hadden niet gedacht dat wij geëvacueerd zouden worden.
2: De Franse minister van Binnenlandse Zaken sprak van de grootste evacuatie in vredestijd. Ook in Spanje was het mis.
11: Branden die eigenlijk bijna uitgedoofd waren, die opnieuw opflakkeren.
2: En zijn grote zorgen over de rook.
12: Die is zo dicht en zo giftig dat er bijna 100.000 mensen zijn geëvacueerd.
2: In de buurt van Valencia kwam een man om het leven bij een natuurbrand. Rotterdam stond in het teken van het zomercarnaval.
13: Carnaval is fleuren, carnaval is liefdevol, dus ik ben hier om het te vieren.
2: Onderdeel van het feest is de parade. Deze man danste voor het eerst mee en dat was even wennen.
14: We hebben een choreografie.
15: Choreografie.
2: Zijn collega's waren beter.
14: Al die dames en heren die hebben 2600 scharnierpunten, maar ik...
2: Ook deze deelnemer was niet helemaal overtuigd van haar danspasjes.
15: Ik weet niet, ik voel me een soort kip terwijl ik het doe.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Bij de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk zijn inmiddels bijna 200.000 mensen geëvacueerd, hoorde het net. De brand trekt steeds meer richting de stad Bordeaux. Correspondent Saskia Houttuin is daar vandaag. Goedenavond, Saskia.
16: Goedenavond.
2: Wat is het laatste nieuws?
16: Ja, er is vanavond een crisisoverleg geweest van de regering. Dat is nu net achter de rug. De premier, Sébastien Lecornu, die zei dat ze verwachten dat de komende uren heel moeilijk, heel zwaar zullen worden. Er leek even wat verbetering eerder vandaag, maar de omstandigheden, ja, die zijn nu weer een stuk minder, ja, gunstig. De wind die is gedraaid. Het is wat harder gaan waaien. Dus ja, dat wordt weer een zware nacht, lijkt het. Zeker voor de brandweer, die inmiddels wel echt op hun tandvlees lopen. En voor de mensen ook natuurlijk in de directe omgeving van het brandgebied.
2: Jij was vandaag in de omgeving van Bordeaux. Wat heb je gezien?
16: Dat klopt. We zijn vandaag gaan kijken. Allereerst in de randgemeentes die afgelopen nacht al zijn geëvacueerd. Daar hing er ook veel rook in de straten. Dat was er echt uitgestorven. Er is ook nu weer heel veel rook in de stad overigens. Vervolgens zijn we, net zoals we gisteren hebben gedaan, wat dichter bij de brand gaan kijken. Mm-hmm. Maar we moesten, toen we daar waren, al vrij snel rechtsomkeerd maken, omdat de wind was gedraaid en die ging weer richting Bordeaux. We hebben ook zojuist begrepen dat de plek waar we waren, Maagsprime, inmiddels ook wordt geëvacueerd. Ja, veel mensen die hebben in de afgelopen dagen het gebied verlaten. En voor hen zijn in Bordeaux en ook op andere plekken, ja, locaties ingericht waar ze worden opgevangen. Bijvoorbeeld in de grote expohal. Daar zijn wij ook geweest. Daar verblijven inmiddels iets van, ja, 6.000-7.000 mensen in afwachting eigenlijk tot ze ergens anders kunnen worden ondergebracht. Want voorlopig kunnen ze in ieder geval nog niet naar huis.
2: Je hebt ook mensen gesproken die moesten vluchten voor het vuur. Hoe reageren die op de gebeurtenissen?
16: Dat klopt. Mensen gesproken die bezig waren nog met vertrekken. Die momenteel dus nu bijvoorbeeld in die grote opvanghal verblijven. Wat ik merk is dat de emoties nu wel echt beginnen op te lopen. Mensen die zijn al dagen van huis. Die in het brandgebied wonen. Die weten niet hoe het er daaraan toe gaat. Hoe hun woning eraan toe is. Maar ook de mensen die de randgemeente hebben moeten verlaten. Ik merk echt, het doet echt veel met ze. Een man die zei bijvoorbeeld, ja, ik ben hier geboren. Ik kom hier vandaan. En nu zo moeten toezien hoe al deze mooie plaatsen, dat mooie bos ook dat nu in vlammen opgaat, dat valt ons echt heel zwaar.
2: Er is vandaag ook voor het eerst een groot blusvliegtuig van Airbus ingezet. Is daar nu alle hoop op gevestigd?
16: Ja, kijk, goed, het is een van de middelen die nu is ingezet. Dat is een militair vrachtvliegtuig, hè, dat is omgebouwd. En dat brandremmend middel kan lozen, dat heeft het ook al gedaan vandaag. Dat is een extra tool die ze nu hebben, maar het is natuurlijk ook maar een onderdeel. Naast de vele blusvliegtuigen en helikopters die zijn ingezet. En natuurlijk ook al die brandweermensen die vanuit het hele land hier naartoe zijn gekomen. Dus het is afwachten of dat wat gaat helpen. Maar natuurlijk is daar wel hoop op dat het daaraan kan bijdragen.
2: En is er enig zicht op dat de branden toch wel binnen afzienbare tijd onder controle zullen zijn?
16: Nee, helaas niet echt. We hebben net ook nog bij de opvanghal de burgemeester van Bordeaux gesproken. Die zei ook, ja, het gaat zeker nog dagen duren voordat mensen weer naar huis kunnen. We hebben echt nog geen zicht daarop. En ja, wat premier Lecornu net ook zei, het ziet er qua omstandigheden helaas niet goed uit. Dus ja, een zicht op een einde, dat is er voorlopig nog zeker niet.
2: Correspondent Saskia Houttuin vanuit Frankrijk. En bij de alarmcentrales komen steeds meer telefoontjes binnen van Nederlanders op vakantie die zich zorgen maken over de natuurbranden. En de website bosbrandeneuropa.nl wordt massaal bezocht door mensen die op vakantie zijn of gaan. En die website is het initiatief van Remco Minus. Goedenavond.
17: Goedenavond.
2: U runt bosbrandeneuropa.nl nu 4 jaar. Waarom bent u met die website begonnen?
17: Nou, ik ben die in 2022 begonnen omdat ik zelf met mijn partner een bosbrand meemaakte in Frankrijk.
2: Oh ja.
17: En toen wilde ik daar informatie over vinden op internet. Ja, en ik kon daar eigenlijk heel weinig informatie over vinden. Zeker in de Nederlandse taal was die gewoon niet beschikbaar. En toen zei mijn vriendin van, joh, Remco, jij kan een website maken, waarom maak je het zelf niet? Nou, toen ben ik dat in kleine stapjes gaan maken. En zodoende uitgebreid in de afgelopen paar jaar naar een groot platform wat nu echt staat. En wat veelvuldig wordt bezocht door de toeristen met name.
2: Ja, maar er zijn een boel mensen die de website weten te vinden.
17: Enorm. Ja. Dat is heb ik echt onderschat een paar jaar geleden. Maar klaarblijkelijk, de informatie die ik zocht, zochten meer mensen. En die dienst heb ik ingevuld met deze website, waar de mensen hun informatie vandaan kunnen halen, gewoon in de Nederlandse taal.
2: Als je naar de kaart op die website kijkt, zie je heel veel rode stippen in Zuid-Europa, plekken waar nu branden zijn. Hoe krijgt u die informatie?
17: Die krijg ik in eerste instantie was het. De eerste paar jaar heb ik ze dan matig opgezet. Dat heeft te maken met de sociale netwerken afspeuren. Andere internationale websites bekijken. Nieuwsbladen, of althans nieuwssites bekijken.
2: Ook van satellieten nog? Bijvoorbeeld?
17: Daarna ben ik met de satellieten in in aanraking gekomen afgelopen jaar. Mm-hmm. Want het werd gewoon te veel om alles handmatig te doen. En uiteindelijk heb ik een systeem bedacht samen met mijn developer die de hotspots in kaart brengt boven Zuid-Europa, eigenlijk boven heel Europa. Want als je de kaart ziet, zie je bijvoorbeeld ook in de afgelopen periode in Wales bijvoorbeeld een brand ontstaan. Mm-hmm. Maar die pakken dus de warmte van bijvoorbeeld Frankrijk. En die satellieten gaat met 90 minuten of 110 minuten ongeveer een omwenteling om de aarde heen. En die ziet dan een bepaalde waarde van de temperatuur. En als hij die nog een keer eromheen gaat en hij ziet opeens een hele opleving van warmte, dan markeert hij die als een hotspot. Maar een hotspot hoeft nog niet te betekenen dat het een bosbrand is. Want dat kan namelijk ook een olieraffinaderij zijn. Of een kerncentrale of mm-hmm. Tata Steel in IJmuiden. Mm-hmm. Die pakt hij als hotspot. Nou, daar hebben wij een filter voor ontwikkeld. Die filtert hij er allemaal uit. Dus eigenlijk, na 99% wat op de kaart staat, zijn echte bosbranden.
2: Ja, en dat is ook heel actuele informatie.
17: Nou, dat is actueel. Kijk, een satelliet komt om de 90 minuten langs. Alleen je moet je voorstellen dat een satelliet niet in één keer heel Frankrijk pakt. Die pakt maar een kleine schil van Frankrijk en dan gaat die continu omheen. En dat betekent dat er wel eens een tijdsverschil zit van een paar uur voordat hij weer een nieuwe brand detecteert. En daarom zijn we ontzettend blij met al onze bezoekers die massaal branden aanmelden. Op het moment dat zij in Frankrijk of Italië of Griekenland zijn, die branden ook zelf aanmelden. Want we kunnen wel afhankelijk zijn van satellieten. Ja, alleen als er een paar uur tijdsverschil in zit, dan mis je wel wat. Dus daar zijn we heel erg blij mee.
2: Wat hoort u van die mensen die filmpjes en foto's aanleveren?
17: Wij horen eigenlijk, maar je bedoelt meer precies van we zitten hier in de regio en er is brand, dus paniek bijvoorbeeld.
2: Ja.
17: Ja, dat moet niet eens echt. Ze geven ons meer de informatie ter plaatse. Veelal staan ze er relatief vanaf. Dat gaat om kilometers ver. Uh-huh. Maar uiteindelijk, op het moment dat een brand echt groot wordt, dan krijgen we wel fotomateriaal en filmpjes van geëvacueerde campings. Mensen die in de auto zitten, die weg moeten. Ja. Dus dan wordt het wel wat schrijnender. Klopt. En dat is best heftig om te zien.
2: U doet het nu 4 jaar. Ziet u al verschil met het eerste jaar bijvoorbeeld?
17: Ja, de aanloop is in de afgelopen 4 jaar enorm geworden. Zeker het afgelopen jaar. Qua bezoekersaantallen, dat is immens. Dat was voor ons doen. Maar qua branden, als je daarnaar kijkt, dan kan je eigenlijk zeggen dat de branden niet zozeer heftig meer zijn geworden. Alleen je merkt wel dat, dat hebben wij gemerkt aan onze bezoekersaantallen, dat het een beetje verschuift. Voorheen was het, een paar jaar geleden was het, als afgelopen jaren, dat het half juli, begin augustus begon. En nu hadden we al eind juni, begin juli al een hele grote branden te pakken. En dus dan merk je wel dat daar de droogte en de warmte en wat wetenschappers zeggen, de klimaatverandering,
2: hebben.
17: En een uitwerking hebben, inderdaad, het wordt droger. Ja. En, weet je, een paar weken geleden had je de grote brand nabij Parijs.
2: Mm-hmm.
17: Nou, die zie je niet zo vaak heel hoog in Frankrijk. Alles gebeurt eigenlijk in het zuiden van Frankrijk. Maar nu had je hem in Parijs en je hebt zelfs grote branden in Wales, hadden we 2 weken geleden. Nou, dat komt ook niet zoveel voor. Dus je merkt wel dat het verschuift.
2: We gaan het in elk geval ook via internet bijhouden, via uw site bosbrandeneuropa.nl. Remco Mienus, dank u wel. En we gaan nu naar Berlijn, want daar is nieuws. De Pride-parade in het stadspark Tiergarten is zojuist stopgezet na een incident. Correspondent Gien Balduc, jij bent in Berlijn. Wat is er gebeurd?
18: Ja, ik was bij het grote eindfeest. Je moet je zo voorstellen, het is een heel groot park, Tiergarten, waar een deel van die voertuigen die meerijden met die parade eindigen. En dan nog met grote muziekboxen een soort groot eindfeest geven waar tienduizenden bezoekers op afkomen. Mm-hmm. En plotseling was er vanuit de kant waar ik stond te horen dat de muziek allereerst werd stilgezet. En toen iedereen werd opgeroepen het terrein te verlaten. En dat gebeurt nu ook op best gemoedelijke wijze. Iedereen verlaat dit grote park. En in de verte zijn er sirenes te horen. Er zijn ook helikopters die overvliegen. En volgens de lokale media lezen wij dat er een auto zou zijn ingereden op deze massa aan mensen. Een mensenmenigte. Verder weten wij eigenlijk nog best wel weinig. De Berlijnse politie bevestigt dat er een auto in het spel zou zijn bij een groot incident. Dat is een beetje de omslachtige vorm om aan te geven dat er een auto zou zijn ingereden op een mensenmassa. Volgens lokale media zouden er ongeveer 12 mensen gewond zijn. En het grote probleem is vooral dat de dader nog voortvluchtig is. Die zou dus na dit incident ofwel het park of de omgeving zijn ingereden. En dat is vooral de reden waarom nu een groot deel van de binnenstad van Berlijn wordt afgezet. En iedereen wordt opgeroepen het terrein te verlaten.
2: Maar als ik jou zo hoor, is er geen paniek bij de deelnemers, bij de mensen om je heen?
18: Nee, het valt op dat mensen best wel rustig weglopen. Iedereen is ook in best wel duidelijke bewoordingen weergegeven dat ze moeten vertrekken. Dat ze ofwel naar het station in de buurt moeten lopen, maar in ieder geval het terrein moeten verlaten. En ik zag ook zojuist dat als op een gegeven moment bepaalde delen van het park leeg zijn gestroomd, dat dat dan wordt afgezet en daar vervolgens agenten op zoek gaan naar de dader of daders. Je merkt toch dat zo'n grote feestdag als het vandaag was, de tolerantie, de respect voor elkaar, voor de LHBTI-gemeenschap die gevierd werd vandaag, dat veel mensen toch een beetje in die stemming ook nog zijn en toch redelijk rustig het terrein nu verlaten. Ofwel naar een trein of elders in de stad gaan vertrekken.
2: Gien Balduc, dankjewel. En als er meer nieuws is, dan horen we van je. Dankjewel.

0: Creedence Clearwater Revival, We'll Stop the Rain. Wie met het vliegtuig reist, zal dit ongetwijfeld bekend voorkomen.
1: Ladies and gentlemen, before we depart, we would like to give you some safety information. For your safety, please keep your seatbelt fastened at all times. Should there be a loss of pressure in the cabin, oxygen masks will be automatically released from the service unit above your seat.
0: De veiligheidsinstructies aan het begin van een vlucht. Nu heel normaal, maar in 1952 werd daar nog niet aan gedaan. In dat jaar stortte het Pan Am vliegtuig de Clipper Endeavour neer in zee bij Costa Rica en kwamen 52 mensen om het leven. De vliegramp leidde tot de introductie van veiligheidsmaatregelen zoals we die vandaag nog steeds kennen. Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: U heeft dat ongevallenrapport van 1952 er nog eens op nageslagen. Wat ging er eigenlijk mis met die Clipper Endeavour?
2: Nou, het vliegtuig was eigenlijk op een vlucht ervoor al met motorstoring geconfronteerd. Een van die motoren die liep niet helemaal lekker. Daar is naar gekeken. Maar uiteindelijk later bleek dat het onderhoud eigenlijk gewoon helemaal niet goed gedaan was aan die motor. Die motor had eigenlijk vervangen moeten worden. En op de bewuste vlucht van Puerto Rico naar New York, gaf hij al heel gauw na de start gaf hij de geest. En kort daarna gaf ook nog een tweede motor de geest. Dat was in die tijd niet echt ongebruikelijk. Iedere piloot tot ieder jaar wel een keer een motorstoring. Maar dit liep toch eigenlijk zo slecht af dat de piloot niet meer terug kon keren naar de luchthaven van vertrek. En het vliegtuig in zee heeft neergezet. Dat ging eigenlijk heel goed. Want heeft eigenlijk iedereen aan boord overleefd. Maar daarna ging het eigenlijk heel goed mis. Er waren zwemvesten aan boord. Er waren reddingsvesten aan boord. De bemanning wist ook hoe je dat moest gebruiken. Maar de passagiers wisten eigenlijk van niks. Mm-hmm. En behalve 12 passagiers en de 5 bemanningsleden is verder iedereen omgekomen aan boord daardoor.
0: Ja, op zich waren er dus voldoende middelen aan boord, reddingsmiddelen. Maar niemand had kennelijk bedacht dat het ook handig zou zijn om dat uit te leggen hoe je die moet gebruiken.
2: Nee, men dacht blijkt van, als het dan gebeurt, dan gaat de bemanning dat netjes uitleggen. En dan komt het allemaal wel goed. Maar in dit geval liep binnen 3 minuten het vliegtuig vol met water. En de rest van de mensen verdronk dus gewoon.
0: Ja, eigenlijk heel wrang, hè?
2: Ontzettend wrang. Ja. Het land op water is iets wat normaal gesproken heel slecht afloopt. Maar in dit geval ging het dus gewoon goed. Iedereen overleefde dat. Waarschijnlijk heeft iedereen gewoon in de gordels gezeten. En dan gaat het alsnog zo vreselijk mis. Heel triest.
0: Hebben we de veiligheidsinstructies die nu heel normaal zijn op elke vlucht toch min of meer aan die ramp te danken?
2: Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Ik heb het oude ongevallenrapport uit 1952 dat er nog eens op nageslagen. En daar wordt in, als nu ook nog steeds gebruikelijk, dan altijd uitgezocht wat is dan de meest waarschijnlijke oorzaak van die ramp geweest. En dat zijn dus die motorstoringen geweest. Maar daar worden ook altijd aanbevelingen gedaan. En juist in dit rapport wordt dus die aanbeveling gedaan. Ja, we weten dat die spullen allemaal aan boord zijn om die mensen na zo'n crash te redden. Maar er wordt helemaal niets over verteld. Dus beste luchtvaartmaatschappij, ga dit gewoon uitleggen aan die mensen vlak voor vertrekken.
0: Maar dat gebeurt te weinig?
2: Nee, dat gebeurde toen helemaal niet. Ja. en dat is dus vanaf dat moment is dat dus eigenlijk gekomen. En die veiligheidsbriefing bestaat nog steeds.
0: En hoe lang duurde het voordat die instructies echt standaard werden overal?
2: Nou, dat heb ik niet precies kunnen vinden. Maar dat is volgens mij heel snel gebeurd dat gewoon standaard geworden is. Ja. En sindsdien is het gewoon allemaal gebleven.
0: Ja. U vliegt regelmatig. Zit u dan elke keer toch weer heel aandachtig te luisteren als die instructies worden uitgelegd? Want het valt me altijd op dat iedereen zit te praten dan.
2: Ik denk dat ik net als alle andere mensen het op een gegeven moment wel geloof. Aan de andere kant, ik heb van de week toevallig nog een keer gevlogen. Ik heb deze keer toch wel even beter zitten opletten. Ja. Ik denk, zou maar kunnen dat.
0: Hangt dat ook af van de bestemming waar u op vliegt?
2: Nee, eigenlijk niet. En ik denk dat meerdere van de mensen ook wel weet wat er moet gebeuren. En die briefing is ook steeds meer to the point geworden. Er zijn steeds meer dingen bijgekomen ook in de loop der jaren. Maar als je het voor het eerst doet, kan het denk ik geen kwaad om toch even goed en aandachtig te luisteren. Ja.
0: Het wrak van die Clipper Endeavour is deze week teruggevonden. Hoe is dat eigenlijk gegaan?
2: Er was uit het ongevallenonderzoek en ook uit een hoorzitting uit die tijd bekend waar het wrak neergekomen is. Uh-huh. En een paar jaar geleden, 2019, spoelde er ergens een kofferlabel aan van een van de koffers aan boord van het vliegtuig. En dat heeft een van de onderzoekers getriggerd om hier toch maar eens wat mee te gaan doen. En die kregen de beschikking voor een paar dagen over een onderwater sonardrone. Uh-huh. Daar konden ze een paar dagen mee werken. En gelijk de eerste dag was het eigenlijk raak. begin juni is die gevonden op de plek waar hij inderdaad neergestort is destijds.
0: Het heeft 74 jaar daar op die zeebodem gelegen. Hoe is het wrak er nu aan toe?
2: Nou, eigenlijk opvallend goed. Normaal gesproken bij een waterlanding loopt het vaak slecht af. Dan breekt het vliegtuig aan heel veel stukken op. Maar in dit geval, en dat weten we ook nog uit het ongevalrapport, brak alleen de staart eraf. En we zien dus op de bodem van de zee nog steeds de complete passagierscabine liggen. En de linkervleugel met motoren is nog heel herkenbaar. En die zit ook niet onder het slip verdwenen. Dus ja, het is eigenlijk gewoon nog een groot vliegtuig. En dat was dus blijkbaar zo makkelijk te vinden.
0: Ja, en hoe belangrijk is het eigenlijk dat dit wrak is gevonden? Was dit echt een soort missing link?
2: Nou ja, dit was natuurlijk nog wel iets van ja, dat willen we toch graag wel weten. Waar dat dan terecht gekomen is, wat ermee gebeurd is. Het heeft natuurlijk ook wel een beetje een sensatie gehad om na 74 jaar nog iets terug te vinden. Het gaat denk ik ook niet echt iets meer toevoegen, want we wisten de oorzaak al. Maar misschien geeft het wat opluchting voor de nabestaanden die misschien nog in leven zijn.
0: Ja, en gaat er ook iets met het wrak nog gebeuren?
2: Ik denk het niet, er wordt verder niet over gesproken. Het is er ook wel slecht aan toe, het is nog wel goed herkenbaar. Maar je ziet dat het voor een groot gedeelte gewoon echt weggerold is. Daarom zijn waarschijnlijk ook die kofferlabel boven water komen drijven. Ja, misschien moet je gewoon maar met rust laten.
0: Want het is eigenlijk ook een soort kerkhof op de zeebodem. Voor 52
2: ja,
0: mensen.
2: Ja, en zoveel voor heel veel schepen als heel veel vliegtuigen uit vroeger jaren. Ja, die zullen nooit meer gevonden worden of blijven rustig liggen.
0: Die kun je beter laten liggen dan?
2: Ja, de vraag is wat je daarmee zou moeten. Het is heel lastig. Het vliegtuig ligt op 600 meter diepte. Het is er heel slecht aan toe. Het is eigenlijk ja, helemaal weggecorrodeerd, maar nog wel herkenbaar. Ja, wat ga je er dan mee doen? Misschien is het gewoon verstandig om gewoon te laten liggen.
0: Ja. Meneer Melkert, dank u wel. Op YouTube kunt u de video nog zien uit Top op. 5 mannen in glitterjasjes die hun nummer Heaven Must Be Missing an Angel playbacken. Oh, daar gaat geloof ik iets niet helemaal goed.
3: We gaan muziek draaien.
0: Ja, we gaan even muziek draaien.

0: Isabel van Gelder, Obsession. Op YouTube kunt u de video nog zien uit Topop. 5 mannen in glitterjasjes die hun nummer Heaven Must Be Missing an Angel playbacken. Tavares heette de groep en in onze serie over hits uit 1976, het jaar waarin Met het oog op morgen begon, kijken we met Topop-presentator Ad Visser terug op 50 jaar geleden. Goedenavond, Ad.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, wat zie jij voor als je aan dat nummer denkt?
1: Nou, dat ga ik je straks vertellen. Want ik wou eigenlijk nog meer vertellen over 1976.
0: Echt waar?
1: Want niet alleen dat 76 dus een belangrijk jaar was voor het oog. Het was het toch ook wel voor de popmuziek. Dus eigenlijk 50 jaar geleden het oog, doe ik even 50 jaar geleden het oor.
0: Ja.
1: Ken jij toevallig, even anders hoor, Farrokh Bulsara?
0: Ja, dat is Freddie Mercury toch?
1: Heel goed, heel goed. Ja. En 1976 werd voor hun een heel belangrijk jaar.
0: Uh-huh.
1: In 76 ontploft namelijk het succes voor Queen dankzij die single Bohemian Rhapsody.
0: Ja.
1: En dat na een hele hoop ellende, want platenmaatschappij EMI ziet er niets, nul, zero in. Standpunt was een nummer van 6 minuten. Geen schijn van kans.
0: Ja.
1: Een popnummer in operasfeer. Geen schijn van kans.
0: En kortom, toch,
1: mijn persoonlijke motto in de kunst werd weer even bewezen. Nooit luisteren naar de experts.
0: Tot op de dag van vandaag. Wat? Een klassieker. Maar nou even naar de Tavares. Hè? Want ze hebben ook opgetreden in Topop. Wat kun je herinneren van dat optreden?
1: Nou, van dat optreden kan ik me absoluut niks herinneren. Dus dat is vrij makkelijk.
0: Nou, dankjewel, Ad.
1: Je laat me niet mijn gang gaan. Dus dan moet je hem ook maar meteen hebben.
0: Ja.
1: Kijk, zij kwamen natuurlijk wel langs.
0: Hmm.
1: Dat is een ding dat zeker is. Maar zij waren nogal gehaast.
0: Oh, ja.
1: En dat betekent binnenstormen. Vaak al de kleding aan. Ja, vergis je niet, vriend.
0: Oh, ja.
1: Dus in glitterkleding aankomen. 1, 2, 3, 4 en daar gaan we. En dat razendsnel 2, 3 keer achter elkaar.
0: Oh, ja.
1: Regie was volledig voorbereid. Decor, alles was voorbereid. Alles moest razendsnel. Maar het ging dan ook spontaan en razendsnel.
0: Maar een geoliede machine.
1: Geoliede machine. En die groep was natuurlijk geoliede machine. Kaap Verdië verraste ons dit jaar natuurlijk al op geweldige wijze in het WK.
0: Zeker.
1: Maar dat deden zij ook in 76. Want het zijn Kaapverdische broers. En ze noemden de groep dus Tavares. Dat was hun eigen naam. En ze deden dat in navolging van de Jacksons.
0: Ja.
1: En het ging heel erg diezelfde kant uit, dat ze zo'n enorm succes haalden. En hun grootste hit, mag je toch wel zeggen, is Heaven Must Be Missing
0: An
1: Angel.
0: En wat maakt dit nummer zo sterk in jouw ogen?
1: Ja, dat is het geheim van een nummer wat je kan daar alles aan koppelen wat je wil. De essentie is, iedereen zit over het algemeen ook iets anders in een schilderij, ervaart dat anders. Met muziek is het identiek. Je kan dat proberen te benaderen, te zeggen, ja, het is de samenzang. Ja, het past precies in de trend. Allemaal waar, maar er was zoveel dat samenzang had. En er was zoveel dat past
0: maar
1: in
0: nou
1: de trend.
0: Maar nou vraag ik het aan de muziekkenner Ad Visser. Wat maakt het nummer zo bijzonder?
1: Het nummer maakt zo bijzonder omdat het juist de juiste toon heeft.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een gevoel en dat is een sfeer. En dat moet komen op het juiste moment. En dat had Tavares op dat moment.
0: Ja. Draai je het nog wel eens, het nummer?
1: Nee, ik draai eigenlijk niets, want het zit allemaal in mijn hoofd. Dus het is er. Anytime dat ik eraan denk, dan hoor ik het precies zoals het was.
0: Dat is gewoon een jukebox waar helemaal geen kwartje in hoeft.
1: Zoiets. Ja, noem het maar zo.
0: Wij gaan het nummer natuurlijk nu draaien

0: Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. We hadden het eerder over in deze uitzending. Europa wordt geteisterd door bosbranden. Wij Europeanen moeten er rekening mee houden dat we voortaan iedere zomer met deze ellende zullen worden geconfronteerd. De oorzaak van al die branden is grotendeels verklaarbaar door klimaatverandering. In zijn essay Optimisme zonder hoop, dat door de actualiteit opnieuw wordt uitgegeven, gaat schrijver Tommy Wieringa dieper in op de gevolgen voor zijn generatie in de volgende. Goedenavond, Tommy.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, jij bent nu op Terschelling, hè? Ja. Kun je je een beetje losmaken van de bosbranden, of ben jij daar toch ook mee bezig in je hoofd?
1: Nou, nee. Ik volg het nieuws natuurlijk op de voet, want het is dit jaar echt rampzaliger dan ooit. Ik heb een paar foto's gezien van mensen op het strand die dan aan de overkant van het water uitkijken op een soort apocalyptische bosbrand. En die foto die trof me nogal, ja. Want aan de ene kant gaat het comfortabele bestaan door op die foto, en tegelijkertijd voltrekt zich daar aan de overkant een totale natuurramp.
0: Schrik je daar ook van?
1: Nee, die schrik ben ik al lang voorbij. Nee, dat is, ik leef echt best wel lang met deze toch wel noodlottige scenario's in mijn hoofd, hoor.
0: Ja,
1: maar dus ik ben er eigenlijk al wel aan gewend. Ik bedoel, het is niet zo dat dat er gewenning optreedt, maar ik ben wel gewend aan dat dit zich afspeelt en dat het inderdaad echt zo erg is.
0: Ja. En als je naar die foto's kijkt uit Frankrijk en Spanje, kijken we dan voor je gevoel naar ons voorland?
1: Ja, zonder enige twijfel.
0: Ja?
1: Dit wordt alleen maar erger. En het is de af,

0: afgelopen jaren ook alleen maar erger geworden. Ik heb heel lang eigenlijk alles verzameld in het nieuws en uit klimaatrapporten dat hierover ging. En dat heb ik de afgelopen 5 jaar ongeveer gedaan. Tot en met dit essay. En toen, daar blijkt dat dit de gewone gang der dingen zal blijken, ja. Het zal niet minder worden, want je hebt een keten van elkaar opvolgende weersextremen. En dat komt echt door klimaatverandering.
1: Want ze beginnen vroeger en ze zijn ook steeds omvangrijker.
0: Ja, dat klopt. En daarom zullen we... Ja, ons als een gek moeten aanpassen als Europa. En ik stel me een soort Green Deal voor. Waarin we in een soort gemeenschappelijkheid die klimaatcatastrofe te lijf gaan. Dat is het ideaal, hè?
1: Mm-hmm.
0: Het ziet er niet naar uit dat aan het gebeuren is. Maar het ideaal zou zijn dat je water opvangt voor de tijden dat je het nodig hebt. Dat je bossen aanplant, dat je mensen mobiliseert in wat toch een soort gemeenschappelijke vijand is geworden, dat klimaat. En daar zit eigenlijk een heel goed gemeenschappelijk verhaal in. En het lukt ons eigenlijk niet om mensen te mobiliseren rondom dat verhaal. Terwijl we toch echt naar toch een deel van onze eigen ondergang zitten te kijken.
1: En hoe komt dat niet lukt om mensen te mobiliseren?
0: Omdat het nog altijd te abstract is.
1: Ja?
0: Zelfs als er 200.000 mensen moeten worden geëvacueerd, is het nog steeds te abstract. Want wat is nou eigenlijk de oorzaak? Wie is nou eigenlijk de vijand? Dus het is niet aanwijsbaar genoeg. En dat maakt het heel lastig om daar rond een verhaal te construeren. Ja, waar je met z'n allen achter zou kunnen scharen.
1: Ja. Bosbranden in Amerika zijn inderdaad letterlijk ver van ons bed. Maar dit komt wel akelig dichtbij.
0: Nou ja, het is zelfs nog, ik bedoel, het Twentekanaal, het aloude Twentekanaal, afgesloten voor scheepvaart. Aardappelen, uien en graan, de oogst staat onder druk. De hittesterfte, er is heel veel extra doden de afgelopen hittegolven die we hebben meegemaakt. Hier zijn de gevolgen al enorm. De verdamping hier op het eiland. Ja, ik kijk elke dag naar de gevolgen van de klimaatverandering. De verdroge bomen.
1: Dan heb je het over Terschelling, hè, waar je nu bent.
0: Ja, precies. En het stikt hier van de teken. Nou, dat is een teken dat de winters steeds zachter worden.
1: Oh ja.
0: De bomen verdrogen. Ik zie de blaadjes nu al vallen. De Waddenzee, en dat is niet iets wat ik zie, maar wat ik weet, maar die stijgt per jaar ongeveer 2 à 3 millimeter, waardoor het wat op een gegeven moment zou kunnen verdrinken, wat echt desastreuze gevolgen zou hebben voor de watvogels die daar fourageren. Dus je ziet het overal. Als je het wil zien, is het overal.
1: Ja. Er zijn nog steeds mensen die aan klimaatverandering twijfelen. Staat voor jou vast dat de branden zijn veroorzaakt door klimaatverandering?
0: Nou kijk, ik geloof 1896 was er een Scandinaviër die al aantoonde dat klimaatverandering samenhangt met de toename van de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer. Dat weten we al heel lang. En we hebben een hele eeuw bijna verspeeld door allemaal mensen die hebben, en bedrijven ook, Shell bijvoorbeeld, die hebben geprobeerd om te voorkomen dat mensen inderdaad klimaatverandering aan menselijk handelen zouden koppelen. Nou, daar zijn we nu intussen wel aan voorbij.
1: Ja, want jij schrijft,
0: het is onomstotelijk gevolg van menselijk handelen.
1: Want jij schrijft ook in je essay dat wij eigenlijk helemaal niet aan de generaties na ons denken.
0: Nou, dat was een beetje de oorzaak van het essay.
1: Mm-hmm.
0: Ik had een roman geschreven, Nirvana, en ik sprak daarover met mensen in zaaltjes. Excuus. En ze vroegen, waar is de hoop?
1: Ja.
0: In je boek. Mensen willen hoop hebben.
1: Uh-huh.
0: En ik antwoordde dat ik eigenlijk helemaal niet aan hoop had gedacht. Dat ik heb opgeschreven zoals het volgens mij zit. En dat de hoop daarin geen rol speelde. En toen vroeg ik, een tegenvraag stelde ik. Ik vroeg maar, hoeveel generaties durven jullie nog vooruit te denken? En het antwoord heeft me echt verbijsterd. En dat was het begin van dit essay. Namelijk dat bijna niemand ook nog maar één generatie vooruit durft te denken. Omdat de toekomst is een duister, onbewoonbaar land voor veel mensen.
1: Ja.
0: Dus we zijn onze hoop kwijt.
1: Maar wil dat ook zeggen dat jij moedeloos bent inmiddels? Of hou je de moed er nog steeds in?
0: Nou, nee, maar ik heb wel nagedacht over wat hoop betekent. En dat als je hoop verliest, dat mensen in het tegendeel komen te verkeren. Dat ze dus wanhopig worden. Ja. En wanhopige mensen, die nemen hele slechte beslissingen. Dat zijn geen beslissingen die zijn gericht op een toekomst, maar op een onmiddellijk heden. Dus mij leek een programma van optimisme zonder hoop, een soort lucide optimisme, leek mij het allerbeste. Ja. Namelijk wel handelen, wel de dingen doen die nodig zijn. Bomen planten, niet te veel vliegen, niet te veel vlees eten. Op partijen stemmen die de toekomst in het vizier hebben. Kortom, optimisme. We moeten handelen. Want ja, bij de pakken neerzitten daar.
1: Maar optimisme zonder hoop dus.
0: Dat leek mij, kijk, ik ben niet tegen hoop, maar als je kijkt naar de lange termijn, kooldioxide die we vandaag uitstoten, doet er 200.000 jaar over om weer in de oceanen opgenomen te worden. 200.000 jaar, daar kijken we naar. Ook als we vandaag zouden stoppen met het uitstoten van kooldioxide, hebben we nog honderden jaren te maken met temperatuurverhoging. Ja. Dus het heeft geen zin om daar hoopvol over te zijn, want dat punt zijn we al voorbij. Ja. Dus
1: moeten we dan wel doen?
0: Nou ja, ik hou het eigenlijk vrij eenvoudig. Er zijn een paar dingen, het hangt allemaal samen. Dat is allemaal een beetje, dat is hier niet op zijn plek. Maar we moeten die oorlog in Oekraïne winnen om te beginnen. In elk geval niet verliezen. En we moeten zorgen dat we heel veel bomen gaan planten. Mijn persoonlijk doel is om de helft van Nederland met bossen te beplanten. Daarmee compenseren we een heel groot deel van onze CO2-uitstoot. Ja. Ik ben op kleine schaal begonnen. Ik plant heel veel bomen met vrijwilligers aan.
1: Want dat deed je ook omdat je vee naar schaduw zag zoeken, toch?
0: Ja, daar begon het mee. Een jaar of 10 geleden zag ik inderdaad tijdens een belachelijk hete zomer zag ik vee echt verbranden op de velden. Nergens een schaduwboom te vinden, want die hebben alle boeren weggehaald. En toen heb ik een column geschreven waarin ik boeren heb aangeboden om zelf schaduwbomen te komen planten. En zo is dat eigenlijk begonnen. En nu is het een kleine NGO waarmee we kleine klimaatbestendige bossen aanplanten.
1: Ja. En hoe zorgen we er nou voor dat bij iedereen dat besef indaalt dat er wat moet gebeuren? Dat we niet op de oude voet door kunnen?
0: Dat punt zullen we nooit bereiken. Je kunt niet iedereen hiervan overtuigen, omdat mensen zijn te zeer gesteld.
1: Mensen in elk geval.
0: Ja, ja, maar de meeste mensen zijn te zeer gesteld op comfort en status. En die willen ze niet verliezen. En dat is maar al te voorstelbaar. Dus je moet het doen met de mensen die het wel willen doen. Laten we het een soort coalition of the willing noemen. Mm-hmm. En daarmee moet je het doen. En die moeten het voorbeeld geven. En als dat voorbeeld aantrekkelijk is, dan volgen er meer. Maar je moet niet wachten op de grote meerderheid. Want die komt uit eigen beweging niet in de benen.
1: Ja. Zie je politici die serieus iets proberen?
0: Zeker.
1: Nou, wie denk je dan?
0: Kijk, als je kijkt naar die Green Deal die Timmermans heeft opgetuigd met Diederik Samson. Mm-hmm. Dat is een geweldig, geweldig project. Rob Jetten, die kan er ook wat van. Nee, dus ik zie genoeg politici. Alleen het is zo'n onaangename boodschap om te verkondigen dat bijna niemand het durft. Niemand durft aan kiezers te vertellen dat ze zullen moeten leren leven met veel meer onzekerheden. Met waarschijnlijk afnemende welvaart. En het idee, ja, hun kinderen zullen het niet meer beter hebben dan zij. En dat is een hele onprettige boodschap om te verkopen.
1: Ja. Tommy Wieringa, dank je wel. En je essay Optimisme zonder hoop is vanaf volgende week weer verkrijgbaar. En we gaan dankjewel. Nog even naar Berlijn, waar rond 10:00 vanavond een auto is ingereden op deelnemers van de Pride. Correspondent Gienbal Dukkers in Berlijn. Gienbal, is het laatste nieuws?
2: Ja, de Berlijnse politie heeft zojuist aan Duitse media laten weten dat er minstens 1 dode is gevallen bij dit incident en ook zeker 14 gewonden. Verder is nog altijd heel veel onduidelijk wat er precies heeft plaatsgevonden. Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Daarop zijn alle mensen opgeroepen om het terrein te verlaten. Dat gebeurt hier ook nog altijd. Die grote evacuatie is nog altijd bezig. Mensen vertrekken best rustig van het terrein. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen. Nog of de dader of daders op voortvluchtige route zijn. Of dat zij hier nog al, ja, of zij opgepakt zijn of nog in de omgeving zijn. En ook om die reden verlaat iedereen de grote omgeving van de Tiergarten. Uitvaart in het grote park in het centrum van Berlijn.
1: En we weten ook nog niks over de bestuurder.
2: Nee, exact. En ook niet of het één bestuurder of meerdere bestuurders is. De politie laat daar weinig over los. Dat is natuurlijk ook een aanwijzing dat ook nog onduidelijk is wat er precies aan de gang is en of deze mensen gearresteerd kunnen zijn. Dus ja, ook op dat vlak is er nog afwachten. En ook om die reden zorgt dat iedereen hier vooral het terrein moet verlaten en zichzelf in veiligheid brengt.
1: Jij zei daar straks dat de sfeer eigenlijk nog tamelijk rustig is en dat je geen paniek merkt. Hoe is dat nu?
2: Ja, nog steeds wel. Je merkt toch wel dat mensen zich heel goed aan de orders ook van de veiligheidsdiensten houden en vooral het terrein verlaten. Inmiddels is het ook wel echt een stuk rustiger. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. Ik moet goed om me heen kijken om mensen te vinden. Maar de meeste mensen hebben ook echt wel het festivalterrein verlaten. En zijn dus ofwel naar huis gegaan of naar andere delen van de stad. Om zichzelf in veiligheid te brengen.
1: Gimbal Duk, dank je wel voor je update. En dit was het Oog voor vanavond. Na 12 uur op deze zender een ongelofelijke radio. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Mieke van der Wij. Voor nu nog een mooie en rustige nacht.
3: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Met deze week de vondst van een vliegtuig dat 74 jaar geleden neerstortte.
2: Oh, stop! Oh my god! Is that a plane?
3: It's got to be.
2: Oh. No! Is that a plane?
1: Een protestlied tegen koning Willem III.
4: Terwijl hij zijn huwelijkse plichten vergat, zocht hij in bordelen verstrooiing.
1: En in Oude Woorden Nieuwe Wereld, Hannah Arendts boek Totalitarisme. Dat en meer in OVT, morgen van 10 tot 12.
0: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
9: Appetito.
8: Appetito.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
10: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.

0: Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.

Auschwitz popkes speelde rond op het strand van Damalon. Van een skibouw gooit aan een reddingstonne vestboel.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.